Dan zult u leven, talrijk worden en bezit gaan nemen van het land dat de Heer, uw vaderen, onder ede beloofd heeft. Blijf denken aan heel die tocht van 40 jaar... die de Heer, uw God, u in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft dit toen vernederd en op de proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen. Hij wilde zien of u zijn gebeden zou onderhouden of niet. Hij heeft u vernederd en u honger laten lijden, maar u ook het manna te eten gegeven dat u nog uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde u daardoor laten beseffen dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer komt. De kleren aan uw lichaam zijn niet versleten en uw voeten zijn niet gezwollen al die 40 jaar. Besef dat de Heer uw God u heeft opgevoed, zoals een man zijn eigen zoon opvoedt. En dat u de geboden van de Heer uw God moet onderhouden door zijn wegen te gaan en hem te vrezen. Voorwaar, de Heer uw God brengt u in een heerlijk land, een land met beken vol water, met bronnen en stromen die op de bergen en de dalen ontspringen. Een land met tarwe, gerst, wijnstokken, vijgen en granaatappels. Een land met vette olijven en honing. Een land waar u niet zuinig hoeft te zijn met brood en waar het u aan niets ontbreekt. Een land waar ijzer zit in het gesteente en waar men koper telft uit de bergen. Maar als u daar volop te eten hebt, prijs dan de Heer uw God om het heerlijke land dat hij u schonk. Zorg dat u de Heer uw God niet vergeet en zijn geboden, voorschriften en bepalingen die ik u vandaag opleg niet vergeet na te leven. En wanneer u volop gegeten hebt, mooie huizen hebt gebouwd, veel runderen en schapen krijgt, uw zilver en goud zich ophoopt, zodat al uw bezittingen toenemen, laat dan uw hart niet hoogmoedig worden, zodat de Heer uw God vergeet, die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid. Die u door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft gevoerd, vol giftige slangen en schorpioenen, door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen. En u in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. En hij heeft u vernederd en op de proef gesteld om u tenslotte wel te doen. En mocht de gedachte bij u opkomen: met mijn eigen kracht en met mijn sterke hand heb ik deze rijkdom verworven, bedenk dan dat het de Heer uw God is die u kracht geeft om rijkdom te verwerven, omdat hij zich tot op de dag van vandaag aan het verbond houdt dat hij uw vaderen onder ede heeft beloofd. En als u de Heer, uw God, vergeet, achter andere goden aanloopt, hen vereert en u voor hen neerbuigt, dan verzeker ik u heden dat u zult omkomen. Zoals de Heer de volken voor u heeft doen omkomen, zo zult ook u omkomen, omdat u niet naar de Heer, uw God, heeft geluisterd.

Deuteronomium, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 29. Luister, Israël. Vandaag trekt u de Jordaan over om volken, groter en machtiger dan uzelf, uit hun bezit te verdrijven met grote steden en hemelhoge vestingmuren. Grote en reizige mensen, de bekende Enakieten, over wie u het gezegde hebt gehoord, wie is bestand tegen de Enakieten? En vandaag zult u weten dat de Heer uw God u bij het oversteken voorgaat, als een verslindend vuur. Hij zal hen vernietigen en aan u onderwerpen, zoals de Heer uw God u beloofd heeft. En wanneer de Heer uw God hen voor u uitjaagt, denk dan niet dat hij u in dit land heeft gebracht en het u in bezit heeft gegeven vanwege uw verdiensten. De Heer jaagt hen voor u weg vanwege het goddeloze leven van die volken. Niet vanwege uw verdiensten, of vanwege de oprechtheid van uw hart, gaat u hun land in bezit nemen. Maar vanwege hun goddeloze leven jaagt de Heer, uw God, die volken voor u weg. En ook om de belofte te houden die hij uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob onder ede gedaan heeft. Erken dus dat de Heer, uw God, u dit heerlijk land niet geeft vanwege uw verdiensten. U bent trouwens een hardnekkig volk. Bedenk en vergeet niet hoe u in de woestijn de toorn van de Heer uw God hebt opgewekt. Vanaf de dag dat u uit Egypte bent vertrokken tot uw aankomst op deze plaats, bent u opstandig geweest tegen de Heer. En bij de Horeb hebt u de Heer zo kwaad gemaakt dat hij u in zijn toorn wilde vernietigen. Ik ging de berg op om de stenen platen in ontvangst te nemen, de oorkonde van het verbond dat de Heer met u gesloten had. 40 dagen... en 40 nachten bleef ik op de berg, zonder te eten of te drinken. Daarop gaf de Heer mij de 2 stenen platen, met de vinger van God beschreven, met alle geboden erop die de Heer u op de berg vanuit het vuur had gegeven op de dag van samenkomst. En op het eind van die 40 nachten, toen de Heer mij de 2 stenen platen gegeven had, de oorkonde van het verbond, zei hij tegen mij: sta op en ga vlug naar beneden, want het volk dat u uit Egypte hebt geleid is tot zonde vervallen. Ze zijn nu al afgeweken om van de weg die ik hun had voorgeschreven. Ze hebben een beeld gegoten. En de Heer vervolgde: ik heb nu gezien wat een hardnekkig volk het is. Laat mij begaan. Ik ga hen vernietigen en hun naam van de aarde wegvagen, en dan maak ik van u een volk dat nog sterker en talrijker is. Toen ik terugkeerde en de berg afkwam, die nog steeds in brand stond, met de 2 stenen platen, de oorkonde van het verbond in mijn handen, zag ik met eigen ogen dat u tegen de Heer gezondigd had, door een gegoten beeld te maken van een stier. Toen was u al afgeweken van de weg die de Heer u had voorgeschreven. Met beide handen greep ik de 2 stenen platen en smeet ze voor uw ogen in stukken. En evenals de eerste keer heb ik mij voor de Heer neergeworpen en ben ik 40 dagen en 40 nachten voor hem blijven liggen, zonder te eten of te drinken, vanwege de zonde die u begaan had, door tegen de wil van de Heer te handelen en daarmee zijn toorn op te wekken. Ik was werkelijk bang dat de Heer u in zijn toorn en woede zou gaan uitroeien. Maar ook die keer heeft de Heer mij verhoord. Ook op Aaron was de Heer zo kwaad dat hij hem wilde ombrengen. Daarom heb ik toen ook voor Aaron gebeden. Ik heb daarop die stier, dat zondig maaksel van u, gegrepen, in het vuur gesmeten, in stukken geslagen en tot stof gemalen. En de as heb ik in de beek geworpen die van de berg stroomt. Ook in Tabera, in Massa en in Kibrot Hatawa hebt u de toorn van de Heer opgewekt. En toen hij u vanuit de Kades Barnea uitzond met de opdracht: ga het land in bezit nemen dat ik u heb geschonken, hebt u zich verzet tegen het bevel van de Heer uw God. U hebt niet op hem vertrouwd en niet naar zijn bevel geluisterd. U bent opstandig geweest tegen de Heer vanaf de dag dat hij u heeft uitverkoren. En ik wierp mij dus voor de Heer neer. 40 dagen en 40 nachten ben ik voor hem blijven liggen, omdat de Heer gezegd had dat hij u wilde vernietigen. En ik bad tot de Heer:
Heer God, vernietig uw eigen volk toch niet, dat u met grote macht verlost hebt en met sterke hand uit Egypte hebt geleid. Denk aan uw dienaren, Abraham, Isaac en Jacob, en let niet op de hardnekkigheid van dit volk, op zijn schuld en zijn zonde. In het land waaruit u hen hebt weggevoerd, zou men kunnen zeggen, de Heer was niet in staat hen in het land te brengen dat hij hun beloofd had. Of, hij haatte hen en heeft hen vanuit hier weggevoerd om hen in de woestijn te laten sterven. Ze zijn toch uw eigen volk dat u met grote kracht en uitgestrekte arm hebt weggevoerd.

Deuteronomium, hoofdstuk 10, versen 11 tot en met 22. Toen sprak de Heer tot mij: hou twee stenen platen, precies als de vorige, en kom naar mij toe de berg op. Maak ook een ark van hout. Ik zal in die platen dezelfde woorden griffen als in de andere, die u stuk gesmeten hebt. U moet die dan in de ark leggen. Ik heb een ark van acaciahout gemaakt. Ik heb twee stenen platen gehouden, precies als de vorige. En ik ben met die stenen platen de berg opgegaan. Evenals de eerste keer grifte hij in de platen de 10 geboden, die hij op de berg vanuit het vuur voor u had afgekondigd op de dag van samenkomst. En daarop gaf de Heer ze aan mij. Ik ben weer de berg afgekomen en heb de platen neergelegd in de ark die ik gemaakt had. Daar zijn ze gebleven zoals de Heer had bevolen. En de Israëlieten vertrokken vanuit Beeroth, een stad van de Jaakanieten, naar Mosera. Daar overleed Aaron. Hij werd ter plaatse begraven. Zijn zoon Eleazar volgde hem op. Vanuit daar gingen ze naar Gutgot en van Gutgot naar Jobata, een streek met veel water. In die tijd zonderde de Heer de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heer te dragen en om in dienst van de Heer te staan en te zegenen met zijn naam. En zo is het tot op de dag van vandaag. Daarom heeft Levi geen erfdeel, geen eigendom gekregen zoals zijn broeders. Zijn eigendom is de Heer, zoals de Heer uw God hem beloofd heeft. En ik ben 40 dagen en 40 nachten op de berg gebleven, net als de eerste keer. En ook deze keer verhoorde de Heer mij en zag ervan af u te vernietigen. Hij zei tegen mij: sta op en ga voor het volk uit, zodat zij bezit gaan nemen van het land dat ik hun vaderen onder ede heb beloofd. Welnu, Israël, wat verlangt de Heer uw God anders van u dan dat u hem vreest en zijn wegen gaat, dat u hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel, dat u de geboden van de Heer onderhoudt en de voorschriften die ik u vandaag geef? Dan zult u gelukkig zijn. Zie, aan de Heer uw God behoren de hemel der hemelen en de aarde met al wat erop is. Maar alleen met uw vader heeft de Heer zich verbonden, omdat hij hen lief had. En uit alle volken heeft hij u, hun nakomelingen, uitverkoren. Zo is het vandaag de dag. Besnijd de vooruit van uw hart en blijf niet langer hardnekkig. De Heer uw God is de God der goden en de Heer der heren, de grootste, de machtigste, de verhevenste God, die niemand naar de ogen ziet en die zich niet laat omkopen. Hij doet recht aan weduwen en wezen. En aan vreemdelingen bewijst hij zijn liefde door hun voedsel en kleding te schenken. Ook u moet de vreemdeling uw liefde bewijzen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte. De Heer uw God zult u vrezen, hem dienen, hem aanhangen en bij zijn naam uw eden afleggen. Hem moet u loven. Hij is uw God, die voor u in Egypte zulke grote, indrukwekkende dingen heeft gedaan, zoals u met eigen ogen hebt gezien. Met 70 man zijn uw vaderen naar Egypte vertrokken, en nu heeft de Heer uw God u even talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel.

Deuteronomium, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 32. U moet de Heer uw God beminnen en altijd zijn verordeningen en voorschriften, zijn bepalingen en geboden onderhouden. Laat vandaag, en ik spreek nu niet tot uw kinderen die nog niets verstaan en niets ervaren hebben, laat vandaag de lessen van de Heer uw God tot u doordringen. Zijn grote macht, zijn sterke hand en zijn uitgestrekte arm. De tekenen en de werken van wat hij in Egypte de farao, de koning van Egypte, en heel zijn land aandeed. Wat hij, het Egyptische leger, dat u met paarden en wagens achtervolgde, aandeed, door het voorgoed onder de wateren van de Rietzee te bedelven en te laten ondergaan. Wat hij voor u in de woestijn gedaan heeft, tot u hier bent gekomen. En wat hij gedaan heeft met Datan en Abiram, zonen van de Rubeniet Eliab, toen de aarde zich opende en van heel Israël, juist hun families, degene die bij hen woonden en heel hun aanhang, verzwolg. En met eigen ogen hebt u al die grote werken gezien die hij verricht heeft. Onderhoud daarom al de geboden die ik u vandaag geef. Dan zult u sterk genoeg zijn om het land te veroveren dat u aan de overkant in bezit gaat nemen. En dan zult u lang blijven leven op de grond die de Heer onder ede beloofd heeft aan uw vaderen en aan hun nakomelingen, een land dat overvloeit van melk en honing. Het land dat u in bezit gaat nemen is een heel ander land dan Egypte, waar u vandaan komt. Dat moest u na het zaaien zelf bevloeien als een groentetuin. Het land dat u aan de overkant in bezit gaat nemen is een land met bergen en dalen dat door de regen uit de hemel besproeid wordt. Een land waar de Heer uw God zorg voor draagt en waarop hij ononderbroken zijn aandacht gericht houdt, van het begin van het jaar tot het einde. Als u daadwerkelijk gehoor geeft aan de geboden die ik u vandaag geef, als u de Heer bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel, dan zal ik uw land op tijd regen schenken, herfstregen en voorjaarsregen, zodat u er koren, most en olie kunt oogsten. En in het vrije veld zal ik groen gewas voor uw vee laten groeien. U zult er volop te eten hebben. En zorg ervoor dat u uw hart niet laat verleiden, zodat u afdwaalt, andere goden dient en voor hen neerbuigt. Want dan zal de Heer in toorn ontsteken tegen u. Hij zal de hemel sluiten, zodat er geen regen valt. Uw grond zal niets opbrengen. En u zult in korte tijd weggerukt worden uit het heerlijke land dat de Heer u schenkt. Prent mijn woorden in uw hart en in uw ziel. Bind ze als een teken op uw hand en draag ze als een band om uw voorhoofd. Onderwijs ze aan uw kinderen door het telkens opnieuw met hen over te spreken, wanneer u thuis bent of onderweg, wanneer u slapen gaat of opstaat. Grif ze in de deurposten van uw huis en op de poorten van uw stad. Dan zullen u en uw kinderen op de grond die de Heer uw vader beloofde even lang blijven leven als de hemel boven de aarde staat. Als u de geboden die ik u geef nauwgezet onderhoudt, als u de Heer uw God bemint, als u zijn wegen gaat en hem aanhangt, dan zal hij al die volken voor u verjagen en zult die volken groter en machtiger dan u uit hun bezit verdrijven. Iedere plek die uw voeten betreden zal u toebehoren, van de woestijn tot de Libanon en van de Eufraat tot de zee in het westen zal uw gebied zich uitstrekken. Niemand zal u kunnen weerstaan. In heel het gebied waar u komt brengt de Heer uw God ontzag en schrik teweeg, zoals hij beloofd heeft. Ik houd u vandaag zegen en vloek voor. Zegen als u gehoorzaamt aan de geboden van de Heer die ik u vandaag geef. Vloek als u zijn geboden niet gehoorzaamt en afwijkt van de weg die ik u vandaag voorschrijf, door achter andere goden aan te lopen die u niet kent. En wanneer de Heer uw God u binnenleidt in het land dat u in bezit gaat nemen, dan moet u zegen leggen op de Gerizim en vloek op de Ebal. Die liggen aan de overkant van de Jordaan, langs de weg naar het westen, in het gebied van de Canaanieten die in de Araba wonen, op de hoogte van Gilgal, niet ver van de eik van More. Als u de Jordaan overtrekt om bezit te nemen van het land dat de Heer uw God u schenkt, en als u het in bezit genomen hebt en daar gevestigd bent,
Volbreng dan nauwgezet al de voorschriften en bepalingen die ik u vandaag geef.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 31. Hier volgen de voorschriften en bepalingen die u in het land dat de Heer, de God van uw vaderen, u in bezit geeft, nauwgezet moet volbrengen, zolang u op die grond zult leven. U moet alle plaatsen waar de volkeren die u verdrijft hun goden vereren, met de grond gelijk maken. Of zij nu op hoge bergen, op heuvels of ergens onder een groene boom liggen. Hun altaren moet u omverhalen, hun wijstenen stuk slaan, hun heilige palen verbranden en hun godenbeelden verbrijzelen, zodat u de herinnering daaraan uit die plaats laat verdwijnen. Op die manier mag u de Heer uw God niet vereren. Alleen de plaats die de Heer uw God uit al uw stammen uitkiest, om daar zijn naam te vestigen en daar te verblijven, die plaats moet u opzoeken en daar alleen moet u heen gaan. Daarheen moet u uw brandoffers en slachtoffers brengen, uw tienden en andere bijdragen, uw gelofteoffers en uw vrije gaven, evenals de eerstgeborenen van uw runderen en uw kleinvee. En daar moet u met uw familie voor de Heer, uw God, de maaltijd nuttigen en feest vieren, vanwege het welslagen waarmee hij al uw ondernemingen heeft gezegend. U mag u niet gedragen zoals wij hier, maar iedereen doet wat hem goeddunkt, omdat u nog niet de rust en het bezit hebt bereikt die de Heer uw God u schenkt. Maar als u de Jordaan over bent en u vestigt in het land dat de Heer uw God u in eigendom geeft, zal hij zorgen dat uw vijanden u met rust laten, zodat u er veilig kunt wonen. Na de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u dan alle gaven brengen die ik u voorschrijf. Uw brandoffers en slachtoffers, uw tiende en andere bijdragen, evenals de bijzondere gaven die u aan de Heer belooft. Dan moet u feest vieren voor de Heer uw God, met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen, en met de levieten binnen uw poorten. Want zij hebben geen stuk grond en geen eigendom zoals u. Brandoffers mag u niet op iedere willekeurige heilige plaats opdragen, maar alleen op de plaats die de Heer uw God bij één van uw stammen uitkiest. Daar moet u brandoffers brengen, en daar moet u ook al het andere volbrengen wat ik u voorschrijf. Wel kunt u in al uw steden, zo vaak u wilt, slachten en vlees eten, naar gelang de zegen die de Heer uw God u schenkt. Iedereen, rein of onrein, mag daarvan eten, net als van een gazelle of een hert. Alleen het bloed mag u niet eten. Dat moet u als water weg laten lopen. Maar het is niet geoorloofd om in uw steden te eten van de tiende van uw koren, most of olie, van de eerstgeborenen van uw runderen of kleinvee, van de gelofteoffers die u beloofd hebt, of van uw vrije gaven en andere bijdragen. Alleen bij de Heer uw God, op de plaats die Hij uitkiest, mag u daarvan eten met uw zoon en dochter, met uw slaaf en slavin en met de levieten binnen uw poorten. Voor de Heer uw God moet u feest vieren over het welslagen van uw ondernemingen. Zorg dat u in uw land nooit de levieten verwaarloost. Wanneer de Heer uw God uw gebied heeft uitgebreid, zoals hij beloofd heeft, en u denkt, ik zou vlees willen eten, omdat u daar trek in hebt, dan mag u vlees eten zoveel als u wilt. En als de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen te ver weg ligt voor u, dan mag u gerust runderen of kleinvee slachten, zoals ik u heb voorgeschreven, en er uw eigen stad van eten zoveel als u wilt. Als u het maar eet zoals men een gazelle of een hert eet, iedereen, rein of onrein, kan ervan eten. Let er alleen op dat u geen bloed eet, want het bloed is het leven, en het is niet geoorloofd vlees te eten met het leven erin. U mag het bloed niet eten. Dat moet u als water weg laten lopen. U mag het niet eten. Dan zullen u en uw kinderen na u gelukkig zijn, omdat u uw leven richt naar de wil van de Heer. Maar met uw heilige gaven en met wat u de Heer door gelofte hebt toegezegd, moet u naar de plaats gaan die hij uitkiest. Van uw brandoffers moet u het vlees en het bloed op het altaar van de Heer offeren. Van uw slachtoffers moet het bloed op het altaar worden uitgegoten, maar het vlees mag u eten. Gehoorzaam aan alles wat ik u vandaag voorschrijf. Dan zullen u en uw kinderen altijd gelukkig zijn, omdat u doet wat goed is in de ogen van de Heer uw God. Wanneer de Heer uw God de volken uitroeit, die u gaat verdrijven en u hen verjaagd hebt en woont in hun land, wees dan op uw hoede. En laat u, nadat zij vernietigd zijn, niet in dezelfde strikken vangen als zij. Vraag niet naar hun goden met de gedachte, hoe hebben die volken hun goden vereerd, om het ook zo te gaan doen. Nee, zo mag u de Heer uw God niet vereren. Want alle mogelijke gruwelen die de Heer verafschuwt, hebben zij voor hun goden bedreven. Zelfs hun zonen en dochters hebben zij voor hun goden verbrand.

Deuteronomium, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 19. Alles wat ik u voorschrijf, moet u stipt volbrengen. U mag er niets aan toevoegen en er niets van afdoen. Wanneer in uw midden een profeet opstaat of iemand die droomgezichten heeft en hij u tekenen en wonderen aankondigt en het teken of wonder dat hij voorspeld heeft komt uit en hij zegt dan, laat ons achter andere goden aangaan, goden van wie u de macht niet kent en die gaan dienen, geef dan geen gehoor aan wat die profeet of die dromer zegt. De Heer uw God stelt u dan op de proef om te zien of u hem met heel uw hart en ziel bemint. U moet de Heer uw God volgen, hem vrezen, zijn geboden onderhouden en naar hem luisteren. Hem moet u dienen en aanhangen. Maar die profeet of dromer moet er doodgebracht worden. Hij heeft afval gepreekt tegen de Heer uw God, die u uit Egypte heeft geleid en u uit het slavenhuis heeft verlost. Hij wilde u afbrengen van de weg die de Heer uw God heeft voorgeschreven. Zo zult u dat kwaad bij u uitroeien. Wanneer uw broer, een zoon van uw moeder, uw zoon of uw dochter, uw liefste vrouw of uw beste vriend u in het geheim voorstelt, laat ons andere goden gaan dienen, van wie u en uw voorouders de macht niet hebben gekend, goden van de volken rondom, dichtbij of ver van u af, waar ter wereld ook, dan mag u daar niet aan toegeven en niet naar zo iemand luisteren. U mag geen medelijden met zo iemand hebben en zo iemand niet sparen of in bescherming nemen. U moet zo iemand zonder uitstel doden. Zelf moet u als eerste uw hand tegen zo iemand opheffen en daarna moeten alle volksgenoten het doodvonnis voltooien. U moet zo iemand doodstenigen, omdat hij heeft geprobeerd u af te brengen van de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat slavenhuis, heeft geleid. Heel Israël zal het horen, met vrees vervuld worden en niet opnieuw proberen een dergelijke wandaad bij u te bedrijven. Wanneer u verneemt dat er in een van de steden die de Heer uw God als woonplaats schenkt, mannen optreden, niets nutten, die hun stadsgenoten voorstellen, laat ons andere goden dienen, van wie u de macht niet kent, dan moet u dat nagaan, een onderzoek instellen en nauwkeurig navraag doen. Blijkt het waar en komt het vast te staan dat een dergelijke gruweldaad bij u is bedreven, dan moet u de inwoners van die stad uitmoorden. U moet de stad en alle inwoners aan de vernietiging wijden en ook het vee doden. Alle buitgemaakte goederen moet u op het stadsplein bijeenbrengen en met de stad in brand steken, als een gave voor de Heer uw God. Die stad zal altijd een ruïne blijven. Ze mag nooit meer worden opgebouwd. Eigen u niets toe van wat aan de vernietiging is gewijd. Dan zal de Heer zijn brandende toren laten varen, medelijden met u hebben en u talrijk maken, zoals hij uw vaderen onder ede beloofd heeft. Als u tenminste luistert naar de Heer uw God, zijn geboden onderhoudt die ik u heden geef en doet wat de Heer uw God van u vraagt.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Opnieuw verenigen wij ons rond Jezus, die op dit uur geheel vrijwillig zijn leven voor ons heil gaf. Wij bidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid voor al onze intenties. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed,
de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

0: Beste luisteraars, beëindigen wij dit gebedsmoment met nog een kleine aanmoediging van de Heer aan de heilige zuster Faustina. Hij zei tot haar: Mijn dochter, schrijf dat hoe groter de ellende van een ziel is, des te groter haar recht op mijn barmhartigheid is. Spoor alle mensen aan om op de onpeilbare afgrond van mijn barmhartigheid te vertrouwen, want ik wil ze allemaal redden. Op het kruis werd de fontein van mijn barmhartigheid voor alle zielen wijd geopend door de speer. Ik heb niemand uitgesloten. En in dit vertrouwen beëindigen wij het gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en mediteren en wensen u nog een gezegende dag. Mogen de Heer en zijn barmhartigheid u steeds vervullen.
1: Welkom bij Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom bij het programma Heiligen Getuigen, waar wij u verder voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe, Stierf uit Liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen op het moment waarop, helaas door slechte gezondheidsomstandigheden, pater Maximiliaan eigenlijk naar Polen terugkeert voor de nieuwe verkiezing van een provinciaal. Maar daar wordt dan besloten om hem opnieuw overste te maken van Niepokalanov in Polen dus. En dan spreken we over de periode van 1936 tot 1941. We hoorden reeds enkele getuigenissen over deze periode en we gaan hier vandaag ook in verder. We luisteren naar de getuigenis van de zeer eerwaarde heer Vladimir Obidzinski, de pastoor van het dorp Pavlovice, vlakbij Niepokalanov. Pater Maximiliaan was overste van Niepokalanov van 1936 tot 1941, toen hij gearresteerd werd. Bovendien was hij de redacteur van de verschillende publicaties van Niepokalanov. De dienaar Gods vervulde zijn plichten gewetensvol en volgens Gods geest. Deze goede geest probeerde hij ook door toespraakjes en conferenties in te prenten bij de broeders die hem hielpen. Bij enkele van die conferenties was ik ook aanwezig. De dienaar Gods heeft mij nooit gesproken over de moeilijkheden die hij ondervond bij de ontwikkeling van zijn werken. Ik weet dat hij een man was met grote initiatieven die hij met de hulp van de onbevlekte verwezenlijkte. Men moet met deze getuigenissen voor ogen niet menen dat men in Niepokalanov in een wereld leefde die anders was dan de onze. Was er tijd voor het geestelijk leven en voor arbeid, men werkte 8 uren. Pater Maximiliaan zorgde tevens angstvallig voor de nodige ontspanning. 3 sportvelden met accommodaties voor onder meer korfbal, voetbal en tennisbanen, een zaal waar men kon biljarten en vooral schaken, maakten de recreaties voor de honderden broeders tot een waar genot. En ook een orkestje ontbrak er niet. Persoonlijk organiseerde pater Maximiliaan wedstrijden tussen de verschillende afdelingen. Een grote serie foto's herinnert ons aan deze evenementen. Hij deed de aftrap bij het begin van een voetbalwedstrijd. Op andere foto's ziet men hem schaken of picknicken tijdens een wandeling door de bossen. Er is gezegd dat de jaren die aan het uitbreken van de Duits-Poolse vijandelijkheden voorafgingen, voor Niepokalanov het vruchtbaarst waren en tevens een tijd van een levendig enthousiasme voor de Mariastad in heel Polen. Niepokalanov is een naam die niet alleen aan de zonen van Sint Franciscus bekend is. De echo van zoveel godsdienstige en sociale activiteit door middel van de pers is tot ver over de grenzen van dit land gehoord. Heel de productie van Niepokalanov is te zien op een perstentoonstelling in Warschau. De meest vrijende beoordelingen hebben niet zozeer de talrijke drukwerken dan wel pater Maximiliaan zelf op het oog. Niet-katholieken bewonderen vooral de merkwaardige werkdadigheid van deze nederige minderbroeder. En al delen zij dan niet zijn ideeën en doelstellingen, zij aarzelen niet zijn genialiteit en energie hoog te prijzen. Zo staat Niepokalanov dikwijls op het programma voor een bezoek van Poolse en buitenlandse hoge gasten, regeringsautoriteiten, diplomaten en journalisten hebben belangstelling voor deze bijzondere stad en van kerkelijke zijde laat men zich niet onbetuigd. Primaat van Polen, kardinaal Kakowski, zijn opvolger, kardinaal Glond, de apostolische nuncii
Monseigneur Marmaggi, later kardinaal en prefect van de Heilige Congregatie van het Concilie, en Monseigneur Cortesi. Maar een van de meest belangrijke bezoeken was wel dat van Pater Beda Hess, generaal van de Orde der Minderbroeders Conventuelen. Het had plaats in de zomer van 1936 bij gelegenheid van het provinciaal kapittel. Het waren onvergetelijke dagen. Eindelijk waren alle moeilijkheden opgelost. Hadden zijn voorgangers de stichting en geleidelijk aan de ontwikkelingen goedgekeurd, deze opvolger van Sint Franciscus kwam om het werk en de kloosterarbeiders te zegenen. We mogen hier het getuigenis van het hoofd van de orde voor de kerkelijke rechtbank van Rome niet terzijde leggen. De eerste keer dat ik Pater Maximiliaan ontmoette was bij gelegenheid van het provinciaal kapittel van 1936, waarvan ik als generaal voorzitter was. De kustos van de custodie van Warschau vertelde in zijn verslag over Niepokalanov: in dit klooster schittert een waarlijk Franciscaanse geest, vurige liefde voor de onbevlekte, grote ijver, hoogste armoede en eenvoud. Deze waardering was werkelijk vlijend. Ik was toen 2 maal in Niepokalanov en zag mij onmiddellijk geplaatst voor een werk dat door God gezegend werd. Voor een stad waar boven de onbevlekte maagd zweefde. Het ging hier om een 15-tal houten paviljoens en 1 enkel stenen gebouw waarin rond 700 kloosterlingen een actief leven leiden, zowel op geestelijk als op stoffelijk gebied. Met mijn eigen ogen kon ik vaststellen hoe waar het verslag van de kustos van Warschau was. Onder de paters en broeders heerste een vurige geest van naastenliefde. Er was grote eendracht en op hun gezichten las men een serene Franciscaanse blijdschap. Zij groeten elkaar met Maria, zodat het mij leek in deze omgeving de ware geest weer te vinden van de eerste dagen van de Serafijnse orde. De stelregel ora et labora, werk en bid, werd in Niepokalanov letterlijk uitgevoerd. Want buiten de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligst Sacrament en de andere gemeenschappelijke gebedsoefeningen waren de broeders in 2 werkploegen verdeeld. Eén voor het werk overdag, de andere voor het nachtwerk. De kloosterlijke geest waarin de broeders leefden was uitermate vurig en hun vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid en de onbevlekte was onbegrensd. Bij dit punt van zijn getuigenverklaring bekent pater-generaal dat hij in verlegenheid gebracht werd en zich enigszins vernederd voelde door een aanbeveling die hij aan pater Maximiliaan gaf. Toen hij namelijk alle gebouwen bezocht had, spoorde deze Amerikaanse generaal pater Maximiliaan aan alle gebouwen en machines bij een verzekeringsmaatschappij onder te brengen. Maar zonder te talmen antwoordde pater Maximiliaan echter in alle eenvoud: onze verzekeringsmaatschappij is de onbevlekte. En al redenerend ging hij verder: Niepokalanov is ontstaan door de giften die de onbevlekte gezonden heeft. Zij is steeds groter geworden door de bijdragen van de bank van de voorzienigheid. En daarom is van alle verzekeringen de bescherming van de hemelse koningin het beste.

Het was januari 1937. Toen men de oorlog van 1939 niet kon voorzien, omdat de vredelievende afspraken tussen de Europese parlementariërs eerder deden veronderstellen dat de regeringen niet zo dwaas zouden zijn om het mensdom in een hel van ijzer en vuur te storten. Eén episode echter, die ons de goddelijke verlosser voor de geest roept op de vooravond van zijn lijden, laat ons zien dat pater Maximiliaan voldoende op de hoogte was van de toekomst. Het was zondag 10 januari 1937. Na het avondeten was er voor de communiteit een toneelstuk over de geboorte van Christus. Het was een mooi stuk, door ons Jaselka genaamd. Het werd in de aula uitgevoerd door de broeders en aspirantbroeders. Allen wachten gespannen op het gebeuren van die avond. Onder het eten kondigde pater Maximiliaan de voorstelling aan, maar hij liet de plechtige professen de vrijheid erheen te gaan dan wel bij hem te blijven voor een onderhoud in de refter. Na het eten gingen de meesten naar de aula, maar verschillenden, degene die dit vertelt, de broeders Hilarius, Camillus, Lucas, Emilius en vele anderen, samen met pater Pius Bartosik, bleven met pater Maximiliaan praten in de eetzaal. Om kort te gaan, pater Maximiliaan zei: "Laten wij aan tafel gaan zitten in volgorde van onze leeftijd. We zullen een vertrouwelijk gesprek voeren." Zo gezegd, zo gedaan. Rechts van pater Gardiaan, pater Maximiliaan, zat pater Pius en verder in een kring de broeders in volgorde van hun leeftijd. Mijn dierbare kinderen, begon toen pater Maximiliaan, die als het ware overrompeld werd door een grote tederheid en een hevige ontroering. Nu ben ik bij jullie. Jullie beminnen mij en ik jullie. Ik zal sterven en jullie zullen blijven. Voordat ik deze wereld verlaat, wil ik jullie een gedachtenis nalaten. Omdat ook ik de wil van de onbevlekte wil doen, heb ik alleen de broeders met eeuwige geloften hier laten blijven, die echter zelf vrij mochten kiezen. Dit zou het bewijs zijn dat de onbevlekte jullie hier verzameld wilde hebben. Jullie noemen mij pater Gardiaan en dat ben ik. Jullie noemen mij pater directeur en dat zeggen jullie goed, want als zodanig ben ik hier in het klooster en in de drukkerij. Maar wie ben ik nog? Ik ben uw vader. Meer echt vader dan hij die jullie het tijdelijk leven gegeven heeft. Door mij immers hebben jullie het geestelijk leven ontvangen, dat een goddelijk leven is, en de kloosterroeping die het tijdelijke leven te boven gaat. Is het niet waar wat ik zeg? Zeker, dat is de waarheid, zei een van de aanwezigen. Als u er niet geweest was, pater, dan zou de ridder, de stad erom bevlekte en wij allemaal, wij zouden nu niet hier zijn. Door de ridder te lezen heb ik het Franciscaan apostolaat leren kennen, sprak een tweede. De ridder der onbevlekte heeft in mij de kloosterroeping doen ontluiken en heeft haar versterkt, vervolgde een derde. En zo sprak iedereen met eerlijke oprechtheid over zijn persoonlijke ervaring. Wel nu, ging pater Maximiliaan verder, ik ben jullie vader. Spreek mij dus niet aan met gardiaan of directeur, maar veel eenvoudiger met vader. Jullie hebben zeker wel gemerkt dat ik jullie aanspreek met jij. Dat doe ik omdat een vader zijn zoon niet aanspreekt dan met het vertrouwelijke jij. Terwijl hij ons allen aankeek, leek het alsof de pater zich bezorgd maakte iets bijzonders te moeten bekendmaken dat hem aan het hart lag
en dat zijn persoonlijke nederigheid hem weerhield het ons mee te delen. Ten slotte was het alsof hij een heilige schaamte overwon, hij sloeg zijn ogen neer, boog het hoofd en liet de hevige ontroering zien waaraan hij ten prooi was. Het leek wel alsof de lucht dicht zat van mysteries die hij op het punt was ons bekend te maken. En toen begon de pater weer te spreken. Lieve kinderen, jullie weten dat ik niet altijd bij jullie kan blijven. Daarom verlang ik jullie ter mijn herinnering iets te zeggen. Ja, ja, zeg het, pater, riepen allen in koor en hielden hun adem in. Och, als jullie eens wisten hoe gelukkig ik ben. Mijn hart stroomt over van geluk en vrede. Zoveel geluk en vrede als men hier op aarde maar smaken kan. Niettegenstaande de moeilijkheden van het leven, heerst in het diepste van mijn hart steeds die onuitsprekelijke rust. Lieve kinderen, bemint de onbevlekte. Bemint haar, en zij zal jullie gelukkig maken. Vertrouwt grenzeloos op haar. Niet aan allen is het gegeven de onbevlekte te begrijpen. Dit kan men alleen maar door het gebed verkrijgen. De moeder van God is een allerheiligste moeder. Wij begrijpen wat moeder zeggen wil, maar zij is de moeder van God. En alleen de Heilige Geest kan de genade geven zijn bruid te kennen aan wie hij wil en wanneer hij wil. Ik wilde jullie nog wat zeggen, maar is dit misschien niet genoeg? En hier keek hij ons allen aan. Wij bemerkten zijn verlegenheid maar hielden aan en vroegen hem ons niets te verbergen en ons alles te zeggen. Goed dan, ik zal het jullie zeggen, ging hij verder. Ik heb jullie gezegd dat ik erg gelukkig ben. Ik loop over van vreugde, omdat het mij ten stelligste vanuit de hemel verzekerd is. Lieve kinderen, bemint de Heilige Maagd, bemint haar zoveel als jullie maar kunnen. Hij zei het met zoveel ontroering dat de tranen hem in de ogen sprongen. Een ogenblik was er een stilte die hij zelf onderbrak. Is het jullie nu misschien genoeg dit te weten? Maar even later. Vertel ons nog iets, pater, van dat andere. Misschien hebben wij nooit meer zo'n laatste avondmaal. Omdat jullie zo aanhouden, voeg ik er dit nog aan toe. Wat ik jullie gezegd heb, is in Japan gebeurd. Meer zal ik niet zeggen, lieve kinderen. Vraagt mij ook niet meer over deze dingen. Een van de aanwezigen vroeg hem toch erop in te gaan en meer bijzonderheden te geven, maar het had geen zin, want verder wilde hij over deze geheimen niets meer zeggen. Toen wij ophielden met onze opdringerige vragen, vervolgde hij vaderlijk: ik heb jullie mijn geheim verteld en ik heb het gedaan om jullie sterkte en energie te geven in de bitterheden van het leven. Misschien zullen er moeilijkheden komen en beproevingen. Bekoring en neerslachtigheid. In dat geval zal de herinnering aan deze dingen jullie sterken om vol te houden in het kloosterleven en jullie aansporen de offers te brengen die de onbevlekte van jullie zal vragen. Dierbare zonen, verlang niet naar buitengewone dingen, maar doet alleen de wil van de onbevlekte. Dat haar wil volbracht worden, niet de onze. Ik wilde jullie deze dingen zeggen, maar ook hierin wilde ik de wil volbrengen van haar. Daarom heb ik onder het avondeten gezegd dat alleen de plechtige professen hier konden blijven en dat ze daarin helemaal vrij waren. Terwijl ik met jullie sprak,
hield ik de rozenkrans in mijn hand en bad om te weten of ik wel of niet moest zeggen wat ik jullie gezegd heb. Ik smeek jullie met niemand over deze dingen te praten zolang ik in leven ben. Beloofd het. Maar zeker, wij beloven het, antwoordden de aanwezigen. Na een ogenblik zwijgen kwamen van onze kant vragen naar voren over verschillende onderwerpen, vooral met betrekking tot de toekomst. Hoe te handelen in deze of gene omstandigheden? Hoe ons te gedragen bij de verschillende mogelijke gebeurtenissen? Pater Maximiliaan antwoordde heel duidelijk en zeker en zijn woorden waren doortrokken van de geest Gods. De buitengewone zitting was ten einde. Wij verlieten de refter en in ons hart en op onze lippen kwamen steeds weer de woorden die niet geheim konden blijven. Bemint de onbevlekte, dierbare zonen, bemint de onbevlekte. En meer dan ooit beheerste het toekomstbeeld dat de pater ons als in het licht van een bliksemschicht had voorspeld onze gedachten. Er zullen erg moeilijke tijden komen. Tijden van beproevingen, van bekoringen en van moedeloosheid. Maar de herinnering aan de ontvangen genaden zal voor jullie een sterke steun zijn en kracht geven voor de overwinning in de moeilijkheden van het leven. Het leven van Pater Maximiliaan is rijk aan buitengewone gebeurtenissen die de theologen bovennatuurlijke gaven noemen. Wij kennen er twee die van uitzonderlijk belang zijn. De eerste is het visioen van de twee kransen die de heiligheid en het martelaarschap voorstellen. Dit gebeurde in zijn jeugd bij het begin van zijn geestelijk leven. De andere is de verzekering van zijn eeuwige gelukzaligheid, zoals eerder gezegd. Het heeft plaats gehad toen hij tot volle rijpheid gekomen was en het lijkt ons dat hem dit overkwam toen hij verwikkeld was in geestelijke en stoffelijke beproevingen van zijn missionaire leven in Japan. De kerk spreekt zich niet uit over de bovennatuurlijke gaven van haar heiligen, vooral als het om private openbaringen gaat, zoals in ons geval. Ze worden wel in overweging genomen, en we zouden zelfs kunnen zeggen in negatieve zin, bij het onderzoek naar het hele geestelijke leven van de dienaar Gods, want ze zouden argwaan kunnen wekken en de vraag doen stellen of deze gebeurtenissen niet voortkwamen uit een gestoorde geest. Men heeft dit bij het onderzoek naar de heldhaftige deugden van Pater Kolbe behandeld. De advocaat van de duivel had een uitgesproken argwaan omtrent een zeker psychologisch gebied van twijfelachtige aard, een natuurlijke geestesziekte, waarin de twee vermelde gebeurtenissen hun oorsprong konden hebben gevonden. Maar het verdachte psychologisch gebied van twijfelachtige aard heeft men bij Pater Maximiliaan toch moeten uitsluiten. Wat zijn geestelijke evenwichtigheid betreft, was zijn persoonlijkheid volmaakt gezond. Onder de getuigen, die met grote nauwgezetheid ondervraagd werden bij de processen, bevonden zich ook doktoren die Pater Maximiliaan behandeld hebben. Ze waren niet alleen eensgezind wat betreft de diagnose van de tuberculose en andere complicaties in zijn verteringsorganen, maar ook unaniem van mening dat hij psychisch volmaakt gezond was. Dr. Stanislaus Vazovic, die hem in Niepakalanov behandelde, zegt onder andere: de dienaar Gods achtte zich verplicht de medische voorschriften na te komen. Mentaal en psychisch was Pater Kolbe in de hoogste graad een normaal mens en diens overeenkomstig leefde hij graag. In de dienaar Gods heb ik geen enkele psychische storing ontdekt, nog op het gebied van het verstand, nog wat betreft zijn wil, nog in zijn gevoelsleven.
Dr. Yasuro Fukahori, die pater Maximiliaan in Nagasaki behandelde, geeft ons een diagnose die zijn deugden prijst. De beoefening van die deugden eiste een constante beheersing van zijn eigen persoonlijkheid. Hij had zeker een opvliegend karakter, aldus de dokter. Ik verwonderde mij hoe hij erin slaagde zijn driftige natuur te beheersen. In de conversatie merkte men dat hij zenuwachtig en hartstochtelijk was, maar krachtig onderdrukte hij deze, zijn natuur. Ik denk dat hij eerder fijngevoelig was dan scrupuleus. Prins Drukki Lubecki, die we als de grote weldoener van pater Maximiliaan kennen, beschrijft hem als volgt. Hij was kalm, rustig, zeer evenwichtig. Hij was altijd dezelfde, min of meer moe, maar met een constant humeur. Geen sprake van hallucinatie. Ook de twee doktoren van het concentratiekamp van Auschwitz werden met nadruk ondervraagd over de psychische gezondheid van pater Maximiliaan, om te weten of het edelmoedig offer van zijn leven misschien toe te schrijven zou zijn aan een onbeheerste handeling. Hun antwoorden zijn positief.

0: Zo verklaart dokter Vlodarski: ik heb de dienaar Gods in het kamp gekend als een zeer moedig man en in de meest positieve zin psychisch gezond. Ik heb in hem geen enkel verschijnsel van nervositeit bemerkt, noch psychische verschijnselen van scrupulositeit. Dr. Rudolf Diem, geneesheer van het ziekenhuis van Auschwitz, op wiens getuigenis wij later nog zullen terugkomen vanwege zijn uitzonderlijk belang, bevestigt: ik heb de dienaar Gods gekend als een man met een rustig karakter, evenwichtig en psychisch totaal gezond. Het lijkt ons derhalve gerechtvaardigd vast te stellen dat de buitengewone gebeurtenissen waar het leven van pater Maximiliaan rijk aan is, beschouwd mogen worden als echte bovennatuurlijke gaven die de Heilige Geest schenkt aan deugdzame en bevoorrechte zielen. Wij weten dat wij aan deze dingen slechts een menselijk geloof kunnen hechten, maar dat geloven is dan ook gemotiveerd door het hele leven van de dienaar Gods, vooral als wij letten op zijn standvastig beoefenen van de christelijke deugden. De openbaring die we hebben vermeld, deze betekenisvolle en vertrouwelijke bekentenis, laat ons binnendringen in het vaste voornemen van pater Maximiliaan nooit te zwijgen over de aantrekkelijkheden van Maria, ook niet over die welke hij ervaren en geproefd had in het intiemste van zijn gebed, om zodoende de zielen aan zich te binden die zouden blijven en zijn werk voor de onbevlekte moesten voortzetten. Zoals Jezus, naarmate het uur van zijn lijden naderde, steeds meer sprak over de openbaringen van de Vader, en wel zo dat er in zijn leerlingen het verlangen opkwam hem te kennen: Heer, laat ons de Vader zien, dan zullen wij tevreden zijn, zo ook onze goede pater Maximiliaan ten opzichte van de onbevlekte moeder. In de laatste dagen van mei 1937 liep pater Maximiliaan eens door de straten van Jipokalanov, omgeven door een groep jonge broeders. Plotseling vroeg een van hen in alle eenvoud: pater, laat ons de onbevlekte zien. Pater Maximiliaan bleef even verbaasd staan. Dan keek hij de vragensteller glimlachend aan en zei: wil jij hebben dat ik je de onbevlekte laat zien? Hier is hij. Zie je dit alles? Al die huizen? De machines die daarin staan en die voor haar glorie zoveel tijdschriften drukken? En vooral zoveel harten. Zoveel harten die in Jipokalanov totaal aan haar zijn toegewijd? Wel, kijk, dat is de onbevlekte. En het Japanse Mugenzai no Sono? Enkele jaren geleden bestond het niet en nu bestaat het wel. Zie. Zie dan, zoon, de onbevlekte in haar werken. Zie hoe zij haar barmhartigheid toont. En later, mijn zoon, niet lang meer, zul je haar aanschouwen in de hemel. Zijn plan voor een Maria-apostolaat in Rusland was gedurfd. Roekeloos, zou men kunnen zeggen, bijna een utopie. Maar met het geloof en de ijver van pater Maximiliaan leek het, hoe moeilijk ook, uitvoerbaar, aangezien hij het toch zou doen in naam en onder de bescherming van de onbevlekte. Met de angstige en duistere visie op de politieke situatie, nu er een diepe kloof lijkt te bestaan tussen Rusland en het Westen, zijn wij geneigd te denken dat pater Maximiliaan zwaar overspannen moest zijn. Even een korte kanttekening hier. Het boek waar wij het voorlezen werd gepubliceerd in de jaren 70. En toen spraken we nog over die moeilijke relatie tussen het Westen en Rusland. Misschien moeten we toch zeggen dat het vandaag de dag eigenlijk niet veel verschilt. Laten we verder gaan in het levensspoor van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Maar zijn verleden en de sterke, wilskrachtige persoonlijkheid sluit iedere verdenking hieromtrent uit. De ridderschap voelt dat zij de toekomst met vertrouwen tegemoet kan zien onder de bescherming en aanvoering van haar stichter. Bovendien leek in het begin de gedachte alleen reeds om in Japan een tweede Nipokalanov te stichten niet vermetel, ja, zelfs een onmogelijkheid. De man die de naam van apostel mocht dragen en rijk was aan bovennatuurlijke energie, moest dergelijke plannen zelfs koesteren. Ware het niet zo, hij zou geen apostel van het christelijk geloof zijn. Geen wonder dus dat pater Maximiliaan, toen hij in augustus 1930 van Polen via Siberië naar Japan terugreisde, met opzet 4 dagen in Moskou bleef. Wat bezielde hem? Welke plannen smeedde hij toen hij daar over het immense plein voor het Kremlin ronddwaalde? Het was zeker geen toeristisch uitstapje, want daar deed hij niet aan, maar als hij er is, is dat om te kijken en om de mogelijkheden te onderzoeken. Reeds in 1926, toen hij verpleegd werd in het sanatorium van Zakopane, schreef hij aan zijn broer, pater Alfons: "Lieve broer, het zou goed zijn ook inschrijfformulieren in het Russisch te laten drukken. Broeder Albertus kent goed Russisch en de lettertypen kunnen geleend worden van de heer Rydziki." Ook toen hij in 1933 van Japan naar Polen moest, trok Rusland hem bijzonder aan. In oktober 1932 kwam hij met pater provinciaal overeen een nieuwe reis naar Moskou te ondernemen. En het verdere verloop, beste luisteraars, van het apostolaatswerk in, jawel, Rusland, en dit onder het communisme, zullen we verder ontdekken in een volgende aflevering, waar we u verder zullen voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brort Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Ik dank u van ganser harte dat u er opnieuw bij wou zijn, hopend dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Heiligen Getuigen. Dan ontdekken we samen verder het leven van de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in deze zomerse editie van het programma Anno Domini. Ook deze maand brengen wij u een compilatie van de leukste weetjes die de revue zijn gepasseerd het afgelopen jaar. En dat waren er heel wat. Vandaag beginnen wij met de uitzending van oktober. Die ging over het jaar 1825. Op het eiland Java brak er een opstand uit tegen de Nederlandse koloniale overheid. Karel X van Frankrijk erkende de Republiek Haiti en werd later in datzelfde jaar tot koning gekroond. De zalige Antoine Chevrier werd geboren. De eerste moderne beurscrash vond plaats. De zalige Elisabeth Canori Mora stierf. En nog zoveel meer gebeurde er in het jaar 1825. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment uit deze uitzending. Op 4 juli verliet het schip Restoration de haven van Stavanger in Noorwegen, met 45 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Na een lange en moeilijke reis kwam de groep op 9 oktober in 1825 aan in New York. De emigranten waren Quakers en Hoggianen, beide protestantse minderheden, van het soort met een zeer beperkte liturgie. Iedereen overleefde de reis. Tijdens de overtocht beviel de vrouw van de leider van de groep van een dochtertje. Het schip was volgens de Amerikaanse wetgeving ernstig overbevolkt. Bij aankomst in New York werd het onmiddellijk in beslag genomen door de lokale autoriteiten. Later verkregen de emigranten gratie. Dit was het begin van 3 grote golven van emigratie vanuit Noorwegen naar de Verenigde Staten van Amerika. De zalige Catherine Scherer werd geboren op 31 oktober 1825 in kanton Luzern in Zwitserland. Haar ouders waren eenvoudige boeren. Haar vader stierf toen zij nog klein was en zij werd opgevangen door familie. Haar moeder had niet de financiële middelen om voor al haar kinderen te zorgen. Ze trad op 19-jarige leeftijd toe tot de congregatie van het Heilig Kruis. Deze jonge gemeenschap was zojuist gesticht en zij behoorde tot de eerste 5 leden. In juni 1845 ontving zij het novicengewaad uit de handen van de stichter zelf. En op 27 oktober van datzelfde jaar legde zij haar eerste geloften af als zuster Maria Theresia. Daarna begon zij haar werk als onderwijzeres. In 1852 belastte de stichter haar met het beheer van zijn eerste ziekenhuis en met de leiding van het noviciaat van de Zusters van Barmhartigheid. In 1857 werd zij verkozen tot algemeen overste in Engelbol, het moederhuis van de Zusters van Barmhartigheid van het Heilig Kruis. Ze leidde de congregatie 31 jaar lang, tot aan haar dood. Haar leidmotief was volledig toegewijd aan de gekruisigde en daarom volledig aan de naaste. Na de plotselinge dood van de stichter kwam de congregatie in moeilijkheden. Zij wist het door haar inzet te redden. Ze overleed op 16 juni 1888 na een pijnlijke ziekte. Op 29 oktober 1995 werd zij zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Op 26 december vond er een opstand plaats in Rusland van officieren uit het leger tegen de nieuwe tsaar Nicolaas I, die nog maar datzelfde jaar was aangetreden als onverwachte opvolger van zijn oudere broer, waarover later meer. Er zat nog een broer tussen deze twee, maar hij had van zijn rechten op de troon afstand gedaan om te kunnen scheiden en hertrouwen met een Poolse gravin. En zo kwam Nicolaas op de troon. Deze opstand, de Decembristenopstand, was slechts van korte duur. Op 24 juli werd de zalige Luigi Maria Monti geboren als 8e van 11 kinderen in het bisdom Milaan. Na de dood van zijn vader toen hij 12 was, hielp hij het gezin te onderhouden door houten voorwerpen te maken. Na de werkuren verzamelde hij andere vrome ambachtslieden en boeren in zijn winkel om de gebedsgroep de Broederschap van het Heilig Hart van Jezus te vormen. De groep breidde haar werk al snel uit naar de armen en zieken. En in 1846 legde Luigi een privégelofte van kuisheid en gehoorzaamheid af. Hij studeerde verpleegkunde en tijdens de cholera-epidemie van 1855 liet hij zich samen met de zieken afzonderen om voor hen te zorgen. In 1877 stichtte hij de congregatie van de zonen van de onbevlekte ontvangenis. De zonen begaven zich vrijwillig in de ergste epidemieën, werkten op plaatsen waar anderen bang waren om te komen en gaven hun eigen bedden aan de zieken. Luigi stichtte kleine gemeenschappen in de hele regio, waar mannen in ziekenhuizen werkten en als reizende verpleegkundigen, voor de verarmde boeren verspreid over het land. In 1882 breiden zij hun missie uit en stichten ze weeshuizen met aangrenzende scholen. Ook al was hij geen priester, toch werd hij vader genoemd, omdat zijn spiritueel vaderschap zo evident was voor de mensen om hem heen. Hij stierf op 75-jarige leeftijd, bijna blind, volledig uitgeput en tot het einde toe werkzaam voor de congregatie. Hij werd zalig verklaard op 9 november 2003 door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 9 juni stierf Pauline Bonaparte, een jongere zus van Napoleon. Wanneer Napoleon verbannen werd naar Elba, verkocht zij haar bezittingen om zijn toestand te beteren. Zij was de enige van zijn broers en zussen die hem kwam bezoeken in zijn ballingschap. Haar huis in Parijs verkocht ze aan de Britse overheid en het is tot op de dag van vandaag de woonst van de Britse ambassadeur aan Frankrijk. Zij was heel haar leven in slechte gezondheid en stierf op 44-jarige leeftijd. Op 5 februari stierf de zalige Elisabeth Canori Mora. Zij werd geboren in een rijke Italiaanse adellijke familie en trouwde in 1796 met Cristoforo Mora. Cristoforo, een jurist, was jaloers en controlerend. En hij begon argwanend te worden over Elisabeths familiebanden. Uiteindelijk werd hij verbitterd, gewelddadig en vervolgens koud en onverschillig tegenover haar. Het echtpaar kreeg 4 dochters, van wie er 2 als baby stierven. Cristoforo begon een relatie met een andere vrouw, verspilde het familiegeld aan haar en verliet uiteindelijk Elisabeth en de meisjes, waardoor zij in armoede achterbleven. Elisabeth wijdde zich volledig aan de zorg voor haar kinderen, aan gebed en aan een stille dienstbaarheid aan de zieken en armen, vooral aan arme gezinnen. Ze werd derde ordelid van de Trinitariërs, Na haar dood in 1825 bekeerde Cristoforo zich, trad toe tot de Franciscanen en werd priester. Zij werd zalig verklaard door de heilige paus Johannes Paulus II op 24 april 1994. In 1825 zette de componist Friedrich Silcher een gedicht van de Duitse romantische poëet Ludwig Uhland op muziek. En hij was daarbij geïnspireerd door de melodie van een Zwitsers volkliedje. Het gedicht is een klaaglied, waarbij een soldaat zijn gevallen kameraad bezingt. En het is een van de traditionele Duitse liederen tegen oorlog. Het heet Der gute Kameraad. En wij gaan luisteren naar een uitvoering van Große Chorgemeinschaft mit Orchester.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We gaan verder met een tweede fragment uit de uitzending van Anno Domini van de maand oktober, waar wij het jaar 1825 bespraken. We gaan luisteren naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten over dit jaar, terwijl u kan luisteren naar muziek van Franz Schubert, gecomponeerd in het jaar 1825. Een pianosonata in La mineur.

In 1825 vond de eerste moderne beurscrash plaats. De paniek van 1825 genoemd. In Engeland moesten 12 banken de deuren sluiten. En de Bank van Engeland werd enkel gered met goud afkomstig van de Bank van Frankrijk. Een van de aanleidingen was een lening uitgeschreven aan het Centraal-Amerikaans land Poyet. Een land dat fictief bleek te zijn.

Op 16 mei werd de zalige Angela Truskowska geboren in Polen. In 1855 stichtte zij een van de eerste actieve contemplatieve congregaties, naar de spiritualiteit van Sint Franciscus van Assisi en Sint Felix van Cantalice. Zij werd zalig verklaard in 1993 door Paus Johannes Paulus II.

Het jaar 1825 was een jubileumjaar, afgekondigd door paus Leo XII. De basiliek St. Paulus buiten de muren was nog in opbouw na een brand en kon dus niet als pelgrimsoord dienen. In de plaats werd de basiliek van Santa Maria in Trastevere aangewezen.

In 1825 wilde koning Willem I van de Verenigde Nederlanden de invloed van de katholieke kerk in zijn land beperken. En hij liet tientallen kleinseminaries sluiten, richtte in de plaats het Collegium Philosophicum in Leuven op en mengde zich met benoemingen van bisschoppen. Dit gedrag zal bijdragen aan de Belgische Revolutie in 1830.

John Quincy Adams werd op 4 maart de 6e president van de Verenigde Staten. Hij is de vroegste Amerikaanse president van wie we een foto hebben.

Op 19 november overleed tsaar Alexander I van Rusland op 47-jarige leeftijd aan tyfus. Het is hij die opgevolgd werd door zijn jongere broer Nicolaas I, waar we het daarnet al over hadden. Omdat tsaar Alexander in zijn laatste jaren zich steeds meer terugtrok en zich verdiepte in het geloof, ontstonden er geruchten dat hij zijn dood in scène zou hebben gezet, om als kluizenaar onder een andere naam

Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden draagt zijn handelsposten op de Coromandelkust in Indië en in Malacca over aan Groot-Brittannië. En dit in ruil voor Bengkulu in het huidige Indonesië en andere Britse bezittingen op Sumatra. Deze ruil versterkte de Nederlandse positie in zijn koloniën.

In 1825 werd Pieter Jan Beks aangesteld als kapelaan van de hertog en hertogin van Anhalt-Köthen in het huidige Duitsland. Dit echtpaar had zich juist bekeerd tot het katholicisme en zij wouden graag een jezuïet als biechtvader. Pieter Jan Beks was in 1795 in Zichem geboren in een zeer arme familie. Hij werd parochiepriester in Ukkel, maar na 8 maanden besloot hij in te treden bij de jezuïten in Hildesheim. Toen hij naar Köthen trok, trof hij slechts 20 katholieken. Maar na 4 jaar had hij 200 bekeerlingen. Later in 1853 zou hij unaniem verkozen worden tot de 22e generaal-overste van de Sociëteit van Jezus.

Op 6 augustus riep Bolivia de onafhankelijkheid uit. Dit land in Zuid-Amerika was al 16 jaar in een onafhankelijkheidsoorlog verwikkeld, met de Spaanse koloniale overheid en haar aanhangers. Aan deze oorlog kwam een einde met de vestiging van de Republiek in 1825.

Op 27 september werd de spoorlijn tussen Stockton en Darlington in Noordoost-Engeland geopend met een eerste officiële rit. Dit was de eerste openbare spoorlijn die gebruik maakte van stoomlocomotieven. En deze eerste rit was ook meteen de eerste keer dat passagiers werden meegenomen op een trein getrokken door een stoomlocomotief. Er waren zowel bij het vertrek als bij aankomst duizenden toeschouwers.

En zo, beste luisteraars, zetten wij onze terugblik op het afgelopen radiojaar verder. Met het jaar 1507. Dat wij bespraken in de maand april. Margaretha van Oostenrijk hield haar blijde intrede in Mechelen. De heilige Franciscus van Paola stierf. Het continent Amerika kreeg haar naam. Maarten Luther werd tot priester gewijd. De Turks-Mongoolse dynastie van de Timoriden verloor haar rijk. En er gebeurde nog zoveel meer andere dingen tijdens dit jaar. Wij gaan luisteren naar een eerste fragment. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, hield Margaretha van Oostenrijk op 7 juni in 1507 haar blijde inkomsten of blijde intrede in Mechelen. Als pas aangetreden gezagsdrager werd zij zeer feestelijk onthaald door de lokale bevolking van haar gekozen regeerstad. Margaretha van Oostenrijk was de dochter van Maximiliaan I van Oostenrijk en de vroeg overleden Maria van Bourgondië. Kort tevoren had haar vader haar aangewezen om zijn belangen te verdedigen in de noordelijke gewesten van zijn enorme Habsburgse Rijk, de voormalige Bourgondische Nederlanden, onze streken. De Habsburgers refereerden naar deze noordelijke gewesten van hun rijk als de landen van herwaarts over. Wat zoiets betekent als deze landen hier direct om ons heen, aangezien de Habsburgse heersers veelal in Vlaanderen of Brabant verbleven. Hun stamland in Bourgondië, een stuk zuidelijker gelegen, noemden ze dan de landen van derwaarts over. Al gebruikten ze de Franstalige equivalenten. Margaretha was bij haar aankomst als regentes in Mechelen 27 jaar oud. Maar ze droeg expres sobere kledij en een weduwenkap, om duidelijk te maken dat ze niet opnieuw uitgehuwelijkd zou worden. Ze had al 3 huwelijken achter de rug en had een 4de geweigerd. Zij was sinds 1506 voogd van haar neefje Karel en zijn zussen, na de dood van hun vader haar broer. De latere keizer Karel V groeide dus daardoor op aan het hof in Mechelen, met onder andere grote inbreng van Adriaan van Utrecht, de latere paus Adrianus VI. Margaretha koos in 1507, toen ze de Lage Landen mocht gaan besturen, bewust voor Mechelen, in plaats van het meer voor de hand liggende Brussel, de noordelijke hoofdresidentie van de Bourgondiërs. Ze kende Mechelen en het hofleven daar, doordat haar geliefde stiefgrootmoeder, Margaretha van York, er woonde, de weduwe van haar grootvader Karel de Stoute. Die had in 1473 bovendien 2 van de belangrijkste bestuurlijke organen van de Lage Landen, de Hoge Raad, het Hoogste Gerechtshof, en de Rekenkamer, naar Mechelen verplaatst. Ten slotte had de stad een streepje voor, omdat ze trouw was gebleven aan haar vader Maximiliaan, terwijl andere steden een bloedige strijd tegen zijn bewind hadden gevoerd. Margaretha liet tegenover het oude paleis van haar grootmoeder een nog groter en luxueuzer paleis optrekken, het zogeheten Hof van Savoyen. Dit werd een levendig verzamelpunt van kunstenaars en geleerden uit heel Europa, waar ook dochters en zonen van hoge adellijke families heen werden gestuurd om er net als Karel een gedegen opvoeding te krijgen. Anne Boleyn bijvoorbeeld woonde hier 1,5 jaar. Haar vader kwam er als Engelse ambassadeur geregeld over de vloer. En Anne Boleyn is natuurlijk het best gekend door haar huwelijk met de Engelse koning Hendrik VIII. Margaretha had een grote liefde voor literatuur, muziek en schilderkunst.
veel van de beste kunstenaars van haar tijd waren geregeld te gast aan het hof. En ook andere vooraanstaanden brachten bezoeken aan Mechelen, zoals Thomas More en Erasmus. Margaretha's bevoegdheden als de Habsburgse vertegenwoordiger werden steeds verder uitgebreid en zij slaagde erin enkele belangrijke vredesverdragen te onderhandelen. In 1520 werd zij officieel landvoogdes over de Lage Landen. De bloeiperiode van Mechelen kwam ten einde na haar dood in 1530. Haar neef Karel, in 1519 mede door de diplomatieke overredingskracht en het geld van zijn tante Margaretha, door de keurvorsten gekozen tot koning van het Heilig Roomse Rijk, en in 1530 door de paus gekroond tot keizer, besloot om de Lage Landen weer vanuit Brussel te laten besturen. Zijn nieuwe landvoogdes resideerde er vanaf 1531. Maar Mechelen draagt nog altijd de sporen van Margaretha van Oostenrijks bewind. Veel van de beeldbepalende gebouwen in de oude binnenstad zijn op de een of andere manier met haar verbonden. Op 27 oktober stierf de zalige Antonia van Brescia. Het is niet makkelijk om veel informatie over haar te vinden, maar zij was Dominicanes in het toenmalige klooster Santa Caterina Martire in Ferrara in het noorden van Italië. Daar zette zij zich in voor de getrouwe naleving van de kloosterregel. Zij onderscheidde zich door haar nederigheid, haar bereidheid tot boetedoening, een ascetische levenswijze en het grote geduld waarmee zij haar gezondheidsproblemen verdroeg. Ook had zij een mystieke aanleg. In het jaar 1507 was de zalige Gracia van Cotor 69 jaar en leefde hij in het Augustijnenklooster van Sint Christoffel in Venetië. Deze zalige was geboren in 1438 in het kleine stadje Mula, aan de kust van Dalmatië in het huidige Kroatië. Hij trad in de voetsporen van zijn vader, die zeeman was, en bezocht vele havensteden, waarbij hij zich vooral aangetrokken voelde tot de schoonheid van Venetië. Op een dag, nadat hij in de Augustijnenkerk van Sint Stefanus in die stad een preek van Simon van Camerino had gehoord, trad hij als broeder toe tot de orde. En hij nam de naam Gracia aan uit dankbaarheid jegens God voor de vele gaven die hij had ontvangen. Simon van Camerino had nabij Padua een gemeenschap gesticht, waar de broeders in absolute armoede leefden, terwijl zij dienst deden bij een heiligdom dat aan onze lieve vrouw was gewijd. Hier leidde Gracia een leven van gebed en boete, en wijdde hij zijn krachten aan de bouw van het klooster en aan het onderhouden van de tuin. Later, toen Simon het klooster van Sint Christoffel in Venetië stichtte, werd Gracia daarheen overgeplaatst. Daar was hij zeer geliefd bij het volk, dat hem vaak opzocht voor gebed en raad. In dit klooster leefde hij in 1507 en stierf hij een jaar later op 8 november 1508. In de kerk van Sint Christoffel werd ter nagedachtenis aan hem een marmeren monument opgericht door een senator van de stad, terwijl de relieken van Gracia uiteindelijk naar Mula, zijn geboortestad, werden teruggebracht. Paus Leo XIII bevestigde zijn verering in 1889. De Augustijnen zeggen over hem: de zalige Gracia van Cotor was een zeeman en arbeider die gehoor gaf aan Gods roeping tot het religieuze leven en zijn energie en talenten in dienst stelde van het leven van zijn gemeenschap. En door zijn eenvoudige maar oprechte houding
bracht hij anderen ertoe ook de genade van God in hun eigen leven te herkennen. Net als zoveel andere religieuzen en leken, mannen en vrouwen, beleefde hij zijn roeping in de eenvoudige, vaak bescheiden dagelijkse routine, waarbij hij de gaven die God hem had gegeven, gebruikte om hem te verheerlijken en het leven te verrijken waarmee God hem had omringd. In 1507 was de Vlaming Adriaan Willaert, geboren in Rumbeke, student in Parijs. Hij werd later een gerenommeerde componist, dirigent, muziekleraar en kapelmeester in de polyfonie. In 1515 trok hij naar Italië, waar hij een belangrijke speler werd in het verspreiden van de Vlaamse polyfonie. In 1527 werd hij benoemd tot kapelmeester van de San Marco-basiliek in Venetië, wat hij zou blijven tot aan zijn dood in 1562. Wij gaan luisteren naar een muziekstuk van zijn hand, de Gloria uit de miscompositie Missa Laudate Deum, gebracht door het muzikaal ensemble aan hem toegewijd Dionysus Now.

En dan, beste luisteraars, gaan wij nog luisteren naar een laatste fragment uit de uitzending van april over het jaar 1507. En terwijl wij korte weetjes horen over dat jaar, luisteren wij naar luidmuziek. Een compositie door Francesco Spinazzino. Hij zou in het jaar 1507 het eerste boek uitgebracht hebben met luidcomposities. Het werk dat u hoort heet In Tabulatura de l'Autolibro, uitgevoerd door Sandro Volta.

In 1507 ontdekten de Portugezen het eiland Mauritius, dat zich bevindt in de Indische Oceaan, zo'n 2000 kilometer van de kust van Madagaskar, het land in Zuidoost-Afrika. De Portugezen waren niet geïnteresseerd in dit onbewoond eiland en vestigden er geen permanente kolonie. Bijna een eeuw later, in 1598, zette de Nederlandse admiraal Wijbrand van Warwijk voet aan wal op het eiland. En hij gaf het haar huidige naam Mauritius, ter ere van de prins Maurits van Nassau. Hetzelfde schip ontdekte ook de naburige eilanden Réunion en Rodrigues.

In 1507 werkte de Italiaanse beeldhouwer en architect Benedetto da Rovezzano een monument af voor een telg van de adellijke familie Altoviti in een kerk in Firenze. In 1524 vertrok deze kunstenaar naar Engeland omwille van een opdracht van een Engelse kardinaal voor het ontwerpen van zijn graftombe. De kardinaal zou er echter nooit in rusten, maar wel de grote Engelse admiraal Horatio Nelson, die vele zeeslagen won van de Franse revolutionairen en van Napoleon, van 1792 tot 1805. Vier grote bronzen kandelaars, elks bijna 3 meter lang, van de hand van Benedetto da Rovezzano, bevinden zich in de Sint-Baafskathedraal in Gent, aangeschaft door de bisschop Antonius Triest in de 17e eeuw. Voor de duidelijkheid, bisschop Antonius Triest is niet dezelfde persoon als de eerbiedwaardige Petrus Jozef Triest, de stichter van onder andere de Broeders van Liefde in de 19e eeuw.

10 april werd Paolo Danovi de eerste doge van de doorluchtige Republiek Genua in 19 jaar. Deze republiek in het huidige Italië had hiervoor 19 jaar lang geen doge of eigen staatshoofd gekend. Het was echter nu ook slechts van zeer korte duur, want na 18 dagen werd hij door Franse troepen verjaagd, waarna de republiek weer geen doge zou kennen voor 5 jaar. In het jaar 1507 kwam het rijk van de Timoriden aan zijn einde. Deze Turks-Mongoolse dynastie had een gigantisch rijk in handen. Heel het huidige Iran, Afghanistan en Oezbekistan en grote delen van hedendaags Pakistan, Noord-Indië, Mesopotamië, Anatolië en de Caucasus. Dit was een Soenitisch rijk en cultureel veelal Perzisch. De doodsteek voor het rijk waren de invallen van de Oezbeken onder leiding van de Khan Muhammad Saibani, die verschillende Oezbeekse stammen had verenigd onder zijn gezag.

In 1507 werd de Dominicaan Jacob van Hoogstraten op het generaal kapittel van zijn orde benoemd tot de verantwoordelijke voor de opleiding van de orde. Deze theoloog werd rond 1460 geboren in Hoogstraten en studeerde klassieke talen en theologie bij de Dominicanen in Leuven. Na zijn priesterwijding vervolgde hij zijn studies aan de Universiteit van Keulen, waar hij later hoogleraar werd en zijn doctoraat behaalde. Zijn enorme theologische kennis en zijn natuurlijke gave om kennis over te dragen maakten hem tot een buitengewoon succesvol docent.

Van 27 april tot 27 augustus werd een Portugees garnizoen, gelegerd in het huidige Kerala in het zuiden van Indië, belegerd door een lokaal leger van 60.000 man. De 150 Portugezen staagden

Nicolaas van Esch, geboren in Oosterwijk, nabij 's-Hertogenbosch. Hij studeerde aan de Universiteit van Leuven en vestigde zich na zijn priesterwijding in 1530 in Keulen, waar hij privéleraar werd van enkele jonge mannen, onder wie van de heilige kerkleraar Petrus Canisius. In 1538 werd hij benoemd tot pastoor van het Begijnhof in Diest.

En zo, beste luisteraars, is het tijd geworden in deze uitzending van Anno Domini voor ons laatste jaar waarop wij terugblikken, het jaar 470. U gebracht tijdens de maand juni. De Germaanse militair Odoaker trok naar Italië om te dienen in het Romeinse leger. Later zou hij de keizer Augustulus afzetten en zo het einde inluiden van het West-Romeinse Rijk. De heiligen Finian en Caesarius van Arles werden geboren in het jaar 470. En datzelfde jaar stierf de heilige Euphrosyne. Nog zoveel andere dingen gebeurden tijdens dit jaar. Laten wij samen luisteren naar een fragment. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Lérins, maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd zij echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achte in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde

0: behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium. Volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen, die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen, maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admonitiones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten en kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vagevuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de Provincia, vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven. Soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot, die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasai de zeu, logi moidulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

En zo, beste luisteraars, is het tijd voor ons laatste fragment. Ook voor deze uitzending over het jaar 470 luisteren wij nog naar een fragment uit het laatste deel van deze uitzending, waar wij u enkele korte weetjes brachten.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 verzen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze zomerse uitzending van het programma Anno Domini. Indien u een van de genoemde uitzendingen integraal wilt herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Hartelijk dank voor het luisteren en tot in september dan brengen wij u een gloednieuwe uitzending over een tot nu toe onbesproken jaar uit de geschiedenis van de kerk. Tot dan!

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezing in dienst op deze 20e zondag door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662. Bladzijde 662. Gevolgd door de hymne, bladzijde 693. 693. En dan kan u de psalmen terugvinden op bladzijde 1100. Bladzijde 1100. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal uw lof verkondigen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde, die ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia. De haan kraait dat de dag begint, het licht het duister overwint, Christus spreekt in het hart ons aan om tot het leven op te staan. Sta op uit slaap en nacht, roept hij, bedwelmend is hun heerschappij. Treed kuis en zuiver aan het licht en waak ik nader ten gericht. O dat de lichte stralen gloed, die heel de hemel blinken doet, ook ons, gebukt in druk en pijn, weer uitzicht geeft op zonneschijn. Roepen wij, Jezus, hem alleen, met bidden, vasten en geween, opdat het innige gebed aan zuiver hart de slaap belet. O Christus, scheur de slaap met kracht en breek de boeien van de nacht. Doe van ons weg de oude schuld, dan zijn wij van uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Aan God hoort de aarde en al wat erop is. De aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest. Haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heil gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op. Gaat open alle oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de sterke, de machtige. De Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open alle oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Prijst alle volken nu onze God. Hij is het die ons nieuw leven gaf. Alleluia. Jubelt voor God alle landen der aarde. Bezingt de heerlijkheid van zijn naam. Brengt hem uw hulde en zegt tot uw God. Verbijsterend zijn al uw daden. Zelfs uw vijanden moeten u eren. Want groot is uw wondere macht. Heel de aarde moet u aanbidden. Bezingen uw heilige naam. Komt en aanschouwt wat God heeft verricht. Ontstellende daden onder de mensen. Hij maakt de zee tot een droge vallei. Zij gingen te voet door de bedding. Laten wij juichen van vreugde om hem, die eeuwig regeert door zijn macht. Altijd houdt hij de volken in het oog, dat geen opstandige zich kan verheffen. Prijst alle volken nu onze God. Verkondigt de faam van zijn daden. Hij is het die ons nieuw leven gaf. Voor struikelen ons behoeden. Nu stelt gij ons op de proef, o God. Wij worden als zilver gelouterd. Nu hebt gij ons in een vangnet verstrikt. Een zware last legt gij ons op de schouders. Iedereen loopt waar over ons heen, ons pad gaat door water en vuur, maar gij brengt ons telkens verlichting. Daarom bezoek ik met offers uw huis. En kom ik aan u mijn geloften volbrengen. Al wat mijn mond u al eerder gaf, mijn lippen beloofden toen ik in nood was. Schapen en rammen verbrand ik voor u. Ik slacht voor u stieren en bokken. Komt dan, Godvrezenden, luistert naar mij. ik zal verhalen wat hij mij gedaan heeft. Hem heeft mijn mond nog steeds om hulp gevraagd. Mijn tong heeft hem altijd geprezen. Was het verkeerd wat mijn hart begeerde? Dan zou de Heer mij niet hebben verhoord. God echter luisterde naar mijn gebed. Hij gaf gehoor aan mijn smeken. God zij geprezen, hij wees mij niet af. Onthield mij niet zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Prijst alle volken nu onze God, hij is het die ons nieuw leven gaf. Alleluia. Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Uit het boek Prediker. De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. Ijl en ijdel, zegt Prediker. Ijl en ijdel, alles is ijdel. Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon? Geslachten gaan en geslachten komen, en de aarde blijft alsmaar bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder, en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Hij draait en draait en waait en telkens keert hij op zijn draaien terug. Alle rivieren stromen naar de zee en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze begonnen zijn keren de rivieren terug om opnieuw te gaan stromen. Het wordt een vermoeiend verhaal en geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel, maar ziet niets. Hij luistert zonder iets te verstaan. Wat geweest is, zal weer zijn. Wat gebeurd is, zal weer gebeuren. Nieuw is er niets onder de zon. Er is wel eens iets waarvan men zegt, kijk, dit is iets nieuws. Maar dat is niet zo. In vroeger tijden was het er ook al. Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht, evenmin als aan die van later zal worden gedacht door diegenen die na hen komen. Ik, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik had mij voorgenomen in alles wat onder de hemel gebeurt, ijverig te zoeken naar wijsheid. Een trieste bezigheid die God de mens heeft opgelegd om er zich mee af te tobben. Ik bekeek al het gedoe onder de zon en het bleek allemaal ijdel en grijpen naar wind. Wat krom is, krijg je niet recht. En wat ontbreekt, kun je niet meetellen. Ik zei bij mijzelf, ik heb nu meer wijsheid verworven dan al mijn voorgangers in Jeruzalem. Overvloed van wijsheid en kennis heb ik opgedaan. Ik nam mij voor het verschil te leren kennen tussen wijsheid en dwaasheid, tussen kennis en onverstand. Maar ik kwam tot het inzicht, ook dat is grijpen naar wind. Want veel wijsheid brengt veel verdriet. En hoe groter de kennis, hoe groter de smart.

Alles is ijdel en grijpen naar wind. Zoals een mens uit de schoot van zijn moeder gekomen is, moet hij terug. Van zijn bezittingen kan hij niets meenemen. We hebben in deze wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Zoals een mens uit de schoot van zijn moeder gekomen is, moet hij terug. Van zijn bezittingen kan hij niets meenemen. Uit de navolging van Christus van Thomas van Kempen, gestorven in het jaar 1471. Wie mij volgt, wandelt niet in de duisternis. Zo staat er in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 8, vers 12. Zo zegt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus. En wij worden erdoor aangemaand zijn leven en gedragingen na te volgen. Wanneer wij waarlijk verlicht willen worden en bevrijd van alle blindheid van hart. Ons voornaamste streven moet dus zijn ons in het leven van Jezus Christus te verdiepen. De lering van Christus gaat alles te boven wat ooit de heiligen geleerd hebben. En als iemand er de geest maar van had, zou hij daar het verborgen manna vinden. Het gaat echter zo dat velen wel vaak het evangelie aan horen, maar er zich toch heel weinig toe aangetrokken voelen, omdat zij de geest van Christus niet hebben. Wie echter Christus' woorden ten volle en met smaak wil verstaan, dient er zich op toe te leggen zijn hele leven met hem gelijkvormig te maken. Werkelijk, diepzinnige woorden maken iemand niet heilig en rechtvaardig. Een deugdzaam leven echter maakt hem aan God welgevallig. Ik zou veel liever berouw voelen dan de definitie van berouw weten. Al kende je de hele Bijbel van buiten en de uitspraken van alle profeten, wat zou het allemaal baten zonder de liefde tot God en zonder zijn genade? Ijdelheid der ijdelheden en alles is ijdelheid. Behalve God liefhebben en hem alleen dienen, dat is de opperste wijsheid. De wereld verachten en daardoor streven naar het rijk der hemelen. Ijdelheid is het dus, vergankelijke rijkdom te zoeken en daarop zijn hoop te stellen. Ijdelheid is het ook naar onderscheidingen te streven en zich tot een hoge plaats op te werken. Ijdelheid is het begeerten van het vlees te volgen en te verlangen naar dingen waarvoor je later zwaar gestraft gaat worden. Ijdelheid is het een lang leven te wensen en u over een goed leven weinig zorg te maken. Ijdelheid is het, uw ogen alleen maar op dit tegenwoordige leven te richten en niet vooruit te zien naar de dingen die komen. Ijdelheid is het lief te hebben wat schielijk voorbij gaat en u niet daarheen te haasten waar eeuwige vreugde bestendig blijft. Herinner u voortdurend de bekende spreuk: het oog is niet verzadigd van zien en het oor niet vol van horen. Leg u er daarom op toe uw hart af te trekken van de liefde voor de zichtbare dingen en u te wenden naar het onzichtbare. Want die hun zinnelijkheid volgen, bevlekken hun geweten en verliezen Gods gunst en genade.

verliest uw hart niet aan de wereld of aan de dingen van de wereld. Dit aardse gaat voorbij met al zijn begeerlijkheid. Wie de wil doet van God, blijft in eeuwigheid. Wie mij volgt, wandelt niet in de duisternis, zegt de Heer. Wie de wil doet van God, blijft in eeuwigheid. Laten wij samen God loven en prijzen en het Te Deum Laudamus bidden.

en laat ons bidden. God, voor hen die u lief hebben, hebt gij het geluk bereid dat geen oog heeft gezien. Raak ons met uw liefde, zodat wij in allen u beminnen en het beloofd geluk aanschouwen dat elk verlangen overtreft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: "Doet wat hij u zeggen zal." Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

0: Welkom bij het programma Boekad. We lezen hoofdstuk 30 uit het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief, vers 5. Karinine probeerde de logica van de haar voorgelegde argumenten te ontleden. Haar vader kende het Hof van Kush, kende de Kandake, maar Theo's zorgen waren gebaseerd op rotsvast bewijs. Hoe kon haar vader vertrouwen hebben in die vrouw, gezien wat ze kon besluiten te doen? Twee verstandige mannen, op wier oordeel ze vertrouwde, boden tegengestelde gezichtspunten. Bij beide keuzes hoorde de last van een verantwoordelijkheid die ze niet wenste te dragen. Of ze handelde, of ze handelde niet, het leven van andere mensen werd erdoor beïnvloed. Om nog te zwijgen van het feit dat beide opties tot haar voortijdige dood zouden kunnen leiden. Karinine beet op haar lip. Het duizelde haar. Hoe moest ze zo'n besluit nemen? Ineens hoorde ze Hermione's lieve stem in haar hoofd. Wat wij moeten doen, is Jezus laten uitspreken. Hem vragen ons de weg te wijzen. Ze wendde zich dringend tot Priscilla en Aquila. Ik kan deze beslissing niet alleen nemen. We moeten bidden. Wil je een voorbede voor me doen? Priscilla straalde. Ik zat er al op te wachten dat iemand het vroeg. Priscilla en Aquila begonnen te bidden. Ze dankten de Heer, prezen hem, zongen fragmenten van liederen voor hem en zegden oude schriftteksten op die hun aandacht meer op God richtten dan op hun eigen moeilijkheden. Beetje bij beetje voelde Karinine het zware gewicht op haar ziel lichter worden. Ze voelde de greep van de angst verdwijnen. De cacofonie in haar hoofd verstomde. Binnen die welkome stilte hoorde ze uiteindelijk de roep om overgave. Ze wist wat ze wilde. Ze wist het antwoord dat ze het liefst wilde horen. Nu moest ze gewillig aanvaarden wat Jezus van haar vroeg. Steeds weer bracht God haar op dit punt. Naar onoverkomelijke struikelblokken die haar dwongen Gods wil te aanvaarden als de hare. Kennelijk moest haar ziel die les meer dan eens leren. Moest ze steeds opnieuw deze weg afleggen, tot ze het de natuurlijke keuze vond in plaats van een bloedige strijd. Ze knikte zichzelf toe. Toon me de weg, Heer, bad ze in stilte. Toon me uw wil. Ik wil gaan waar u gaat. Toen ze opkeek in de pikzwarte ogen van haar vader, was het haar duidelijk wat ze moest doen. Wist ze welke harde weg God voor haar had uitgezet. Het offer dat hij van haar vroeg. Om Jezus te gehoorzamen en haar vader te eren, moest ze de weg van Theo en de mogelijkheid van een toekomst met hem. Ik zal met je naar Kush gaan, fluisterde ze. Natemahar trok haar in zijn armen en hield haar vast, drukte haar hoofd tegen zijn schouder. Dank je, dokter, dank je wel, fluisterde hij zonder helemaal te begrijpen wat haar instemming haar kostte. Door het gebed was er meer veranderd dan alleen Karinine's hart. Ze ving een glimp op van Theo's gezicht en zag dat haar besluit hem niet verraste. Zijn gezicht was een masker van kalmte. Een klein deel van haar hoopte dat hij zich tegen deze keuze zou verzetten. Dat hij zou vechten om haar bij zich te houden. Niet dat ze gezwicht zou zijn. Ze wist wat ze moest doen. Maar Theo's bezwaren zouden iets van zijn hart hebben geopenbaard. Deze vlotte aanvaarding zei evenveel over zijn gevoel voor haar als over zijn geloof, dacht ze. Ze was het vechten niet waard. Natemahar richtte zich tot zijn gastheer en gastvrouw. Mijn dank voor het welkom dat jullie mijn dochter en mij hebben betoond. Voor de gekoesterde vriendschap van vanavond. En ik dank jullie in het bijzonder voor jullie gebeden. Hij neeg zijn hoofd op de hoffelijke manier die zo natuurlijk voor hem was na jarenlange dienst aan een koningin. Ik ben dankbaar voor jullie gastvrijheid, maar ik moet deze kwestie zo spoedig mogelijk aanpakken. Natuurlijk, zei Kila, die ook opstond. Het is niet vaak dat het lot van een natie op onze schouders rust. Natemahar glimlachte. Vaker dan je zou denken, Akila. Elke keer als Priscilla en jij een bijeenkomst van zoekers en gelovigen in jullie huis ontvangen, hebben jullie invloed op de toekomst van Rome. Zo'n hemelse invloed heb ik niet. Maar wat ik heb, daar moet ik trouw voor zorgen. Theo stak een hand uit. Natemahar? Ja, mijn vriend. Ik neem aan dat je op zoek gaat naar een schip naar Alexandrië en vandaar een riviersloep naar Kush. Ja, ik heb een voorstel. Laat mij Karine en jou op mijn schip meenemen. Ik kan jullie brengen tot Alexandrië. Karine's hart sloeg een slag over. Ze draaide zich met een ruk om naar Theo en keek hem met open mond aan. Maar jij neemt nooit passagiers mee. Theo haalde zijn schouders op. Ik mag je vader graag. Karine verstijfde. Was dat een waarschuwing dat hij zijn aanbod alleen maar deed omwille van haar vader? Lachend stak Theo beide handen op. Je kijkt of je op het punt staat te spugen. Het was maar een grapje. Natemahar trok rimpels in zijn voorhoofd. Mag je me niet? Natuurlijk mag ik je wel. Oh, Natemahar keek verward. Theo liet zijn adem ontsnappen. Onder gewone omstandigheden neem ik geen passagiers mee. Daarom moest Karine stiekem aan boord van mijn schip gaan. Maar je dochter wordt geschaduwd door een getrainde moordenaar. Het lijkt op dit moment niet verstandig op een reusachtig graanschip met 100 passagiers te stappen. Je moet op een veilige manier naar Kush. En ik zal jullie brengen. Natemahar slaakte een zucht van verlichting. Dat is heel grootmoedig van je, Theo. Het vervoer naar Kush was mijn grootste zorg. Ik zou wel gek zijn als ik je aanbod afsloeg. Maar ik sta erop je kosten te betalen. Theo haalde zijn schouders op. Ik haal meer graan op in Alexandrië om mee terug te nemen naar Rome. Dat dekt het grootste deel van mijn kosten. Gezien onze missie om het leven van de koningin te redden, kan ik garanderen dat je gecompenseerd zult worden door de nationale schatkist van Kush. Dat is het minste wat ik kan doen. Theo grijnsde. Het helpt om hoofdschatbewaarder te zijn. Soms wel. Natemahar blies uit. Ik ben blij dat dat uit de weg is. Kunnen we morgen naar Puteoli vertrekken? Laten we zeggen overmorgen. Ik heb een hele dag nodig om regelingen te treffen met het pakhuis. Karine kon de snelle afspraak tussen de twee mannen nauwelijks volgen. Enkele ogenblikken geleden had ze zich erbij neergelegd Theo nooit meer te zien. Haar hart bij hem achter te laten zonder de kans op meer dan een handvol herinneringen. Ze bleef nog steeds achter met niet meer dan herinneringen. Maar ze hoefde tenminste niet onmiddellijk afscheid van hem te nemen. Ze zou weer aan boord gaan van de Parmis, lachen met Sophocles, de wind in haar haren voelen, de zee proeven op haar lippen. En ze zou met Theo praten, voor hem tekenen, hem plagen en toekijken als hij zijn mast inklom om met God te praten. het zou genoeg zijn. Heer, bad ze, laat het alstublieft genoeg zijn. In de ochtend stuurde Cariline een briefje aan Vitruvia om uitleg te geven over haar haastige vertrek en haar spijt uit te spreken dat ze haar niet meer zou kunnen zien. Zonder Theo en Taharka durfde ze zich niet uit huis te wagen. Nog geen uur later stond Vitruvia bij Priscilla en Aquila op de stoep. Haar brede, ouderwetse draagstoel hield al dat verkeer op terwijl ze uitsteeg. Ze nam even tijd om haar linnen stola te schikken, zonder te letten op de stroom van ruiters, draagstoelen en voetgangers die om haar heen als water om een reusachtige rots uiteenging. Vitruvia! Cariline rende naar haar toe, haar hart sprong op bij het zien van haar moeders vriendin. Wat ter wereld doe jij hier? Je dacht toch niet dat ik je zou laten vertrekken zonder fatsoenlijk afscheid van me te nemen? Of zonder me de rest van je ontwerpen te laten zien? Cariline grinnikte. Je mag ze gerust allemaal zien, Vitruvia. Kom binnen. Die is mooi gemaakt, zei Vitruvia met een blik over haar schouder, toen ze onder de donkergroene luifel doorliepen, die de hoofdingang overschaduwde. Ik zie dat hij optrekbaar is. Galerius en ik hebben er een nodig in onze tuin. Mijn vrienden maken ze. Ik zal je aan hen voorstellen voordat je weggaat. Deze hebben ze juist vanochtend geïnstalleerd. De vorige luifel was beschadigd door een dolk.
1: Een dolk?
0: Cariline schraapte haar keel. Ha, ik heb je zoveel te vertellen. Ik moet toegeven dat ik verteerd word door nieuwsgierigheid. Heb je geprobeerd Natemahar te doden? Was het jouw dolk die de luifel heeft verwoest? Cariline lachte. Ik heb me kunnen inhouden. Nee, het was niet mijn dolk. Wat een charmante woning, zei Vitruvia, toen ze zich op de binnenplaats hadden geïnstalleerd. Hoegenaamd geen elegante lijnen, kromme muren, en toch betwijfel ik of de berg Olympus zelf zo'n aangename plek zou kunnen bieden. Ze liet de stola om haar schouders zakken en zuchten. Nou, vertel, wat zei Natemahar toen je hem vertelde dat hij je vader is? Zonder Natemahar persoonlijks verhaal bekend te maken, vertelde Cariline Vitruvia over haar band met hem en verklaarde uiteindelijk de reden van zijn aanwezigheid in Rome.
1: Iemand probeert jou te doden? Riep Vitruvia uit.
0: Kennelijk. Nou, daar kan hij maar beter niet in slagen, sputterde ze. Ik heb je nog maar net gevonden. Ze tikte Cariline op de wang. Dus die Natemahar is in Rome. Op ditzelfde moment. Ja, hij logeert in een nabijgelegen herberg. Laat hem dan maar gauw halen.
1: Laten halen?
0: Wat denk je zelf, dat ik mijn enige kans om de echtgenoot van mijn geliefde Gemina te ontmoeten laat schieten? Cariline schreef een briefje waarin ze Natemahar vroeg bij hen te komen lunchen. Ze noemde Vitruvia niet, omdat ze de verrassing in zijn ogen wilde zien als hij na al die jaren uiteindelijk de liefste vriendin van zijn echtgenote ontmoette. Vitruvia droeg haar stoeldragers op het briefje naar de herberg te brengen. En haal een mand met eten op de terugweg, instrueerde ze. Een warm quadratus brood. Nee, doe maar twee. Kaas, worstjes en honingcakejes. Ik krijg altijd honger van opwinding, verklaarde ze tegen Cariline. Terwijl ze Natemahars komst afwachtte, bood Vitruvia zich over Carilines ontwerpen. De ene rol na de andere onderhing haar scherpe, onderzoekende blik. Toen ze de laatste had bestudeerd, leunde ze achterover en sloot haar ogen even. Toen ik de tekening van je villa bekeek, vroeg ik me af of het misschien een toevalstreffer was. Of het je soms was gelukt om iets mooiers te scheppen dan je gewoonte was. Ik zie dat ik me geen zorgen had hoeven maken. Ze keerde zich naar Caroline toe. Je talent is zichtbaar in al je ontwerpen. Elk ontwerp is een parel van proportie verenigd met functionaliteit. Wat je aan ervaring ontbreekt, maak je goed met creativiteit. Caroline voelde zich verwarmd door Vitruvia's woorden. Hermione had haar ontwerpen soms geprezen. Nathemahar vond ze ook geniaal. Zelfs Theo had haar aangemoedigd. Maar geen van hen begreep werkelijk wat architectuur inhield. Niet zoals Vitruvia. Haar lof betekende meer dan alle bemoediging die Caroline in haar leven had ontvangen. En dat was niet veel geweest. Vitruvia's erkenning gaf haar het gevoel dat haar werk ertoe deed, alsof het bevestigd werd. Vitruvia pakte Caroline's hand. Ik heb een cadeau voor je meegebracht. Ze bukte om een dikke boekrol dichtgebonden met leren koordjes uit een stoffen tas te halen. Het stuk papyrus was vergeeld van ouderdom en langs de vouw kon Caroline een deel van een cijfer lezen. Dit was een van mijn grootvaders eigen exemplaren. Boek nummer 8 van zijn fameuze these over architectuur. Het is een kort boek dat gaat over water, hoe je het kunt vinden en de kwaliteit kunt testen met algemene opmerkingen over aquaducten, bronnen en waterreservoirs. Er staan persoonlijke aantekeningen van hem in de marges. Je vertelde me dat je de eerste

grootvader maakte manisch kopieën van zijn werk. Het kostte hem een fortuin. De vrouwen keken op toen Ferox blafte. Natemahar kwam aarzelend aanlopen. Ik hoop dat ik niet stoor. Vader! Karilinee sprong op. Ik heb een bijzonder iemand om aan je voor te stellen. Natemahar wachtte niet op voorstellen. Vitruvia, fluisterde hij. Blijkbaar herkende hij de vrouw die hij nog nooit had ontmoet onmiddellijk. Hij stapte niet naar voren om haar te begroeten, maar bleef op afstand staan. Zijn schouders leken net een stijve plank. Toen pas besefte Karilinee met een schok dat ze hem had moeten waarschuwen. Hem de tijd had moeten geven om zich voor te bereiden. Want het was niet makkelijk voor Natemahar om de hartsvriendin van zijn geliefde Gemina voor het eerst te ontmoeten. Toen Vitruvia al die jaren geleden in Gemina's brieven over hem had gelezen, was Natemahar een sterke, levendige man geweest. Voor de ogen van deze vrouw, die hem alleen had gekend als Gemina's geliefde echtgenoot, voelde Natemahar zich al te zeer een eunuch. Vitruvia, die de gegeneerde aarzeling bij hem aanvoelde, deed twee grote passen om de afstand tussen hen te overbruggen. Ze sloot Natemahar in haar armen en kuste zijn wangen op de Romeinse manier. Bij de baard van Zeus, je bent net zo knap als Hemina beweerde, riep ze uit. Geen wonder dat ze die sukkel voor jou aan de kant heeft gezet. Natemahar ontspande. Zijn lippen trilden nog even en toen brak er een lach door op zijn gezicht. Het was inderdaad een sukkel. Karilinee keek toe terwijl Vitruvia haar vader naast zich op de bank trok en hem overspoelde met hartelijkheid en vragen, tot Natemahar vergat om verlegen te zijn. Het duurde niet lang of ze wisselden verhalen uit over Gemina. Karilinee zat er stilletjes bij en nam ieder woord in zich op. Ze stopte elke anekdote weg in een hoek van haar geest om er later van na te genieten. Toen Vitruvius' dragers terugkwamen, dekte Karilinee een tafel waaraan ze met elkaar konden eten. Onder het eten haalde ze herinneringen op. Een uur vloog voorbij, en nog één. Karilinee ging helemaal op in Vitruvia en Natemahar's levendige herinneringen en zat opgetogen te luisteren terwijl het voedsel op haar bord bleef liggen. Ten slotte stond Natemahar op. Vergeef me, lieve dame. Hoewel ik in Rome ben, heb ik nog steeds taken in Kush. Ik moet terug naar de herberg om wat brieven af te maken, voordat we morgen op weg gaan naar Meroe. Ik kan je niet zeggen hoe heerlijk het was om je te ontmoeten, Vitruvia. Gemina is nooit ver uit mijn gedachten. Maar vandaag had ik haast het gevoel dat ik haar hand aanraakte. Ik voel hetzelfde, Natemahar. Vitruvia bukte om nog een rol uit haar tas te halen. Een geschenk voor jou, als ik zo vrij mag zijn. Natemahar zette grote ogen op. Voor mij? Karilinee herkende de inktvlek onmiddellijk. De brief van haar moeder. De brief waarin ze met zoveel tederheid over haar vader sprak. Ze sloeg hem gade terwijl hij de brief ontrolde en begon te lezen. Hij bracht zijn gezicht dichter naar het vel papyrus. Zijn ogen waren strak op het blad gericht en zijn vingertoppen gleden zachtjes over de tekst. Gemina, fluisterde hij tenslotte. Een traan biggelde over zijn wang en hij slikte moeilijk. Hij bukte tot zijn lippen de naam raakten die zwierig onderaan stond. Gemina.

0: We lezen in het boek Juweel van de Nijl, hoofdstuk 31. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij. Huiver bedekt mij. Zo vertelt Psalm 55 in vers 5 en 6. Theo leunde tegen de voorsteven en liet zijn gezicht afkoelen in de wind. Hij voelde zich als een sudderende stoofpot. In hem bubbelde en bruiste zowel angst als opwinding. En nog iets. Iets wat maakte dat hij zich levend voelde en tegelijk doodsbenauwd. Hij draaide zijn hoofd naar de hut waar zijn gasten verbleven. Vader en dochter hadden nog nooit een logement gedeeld. Hij vroeg zich af wat ze vonden van die nieuwe intimiteit. Of het een welkome omstandigheid was of een pijnlijke.
1: Eten is klaar,
0: riep Sophocles en hij zwaaide naar Theo voordat hij op de deur van de hut klopte. Ongelooflijk, dacht Theo. De oude zeeman had de gewoonte meteen weer aangenomen. Zodra zijn oog weer op Carilinee was gevallen, was hij gestopt met vloeken en was hij weer begonnen met aankloppen. Theo ging op weg naar de cabine om zich bij zijn gasten te voegen. Er was amper genoeg ruimte voor hen alle drie. Maar hij wilde dat deze eerste maaltijd een zekere mate van beschaafd comfort bood en liever aan tafel eten dan met een bord op de schoot. Sophocles heeft zichzelf overtroffen, zei Carilinee, zodra hij binnenkwam. Kip, Theo. Hij heeft kip voor ons klaargemaakt. En hij heeft er zelfs verse dragon bij gedaan. Het smaakt verrukkelijk. Sophocles, die nog bij de open deur rondhing, werd rood. Theo kon zijn ogen niet geloven. Hij bloosde gewoon. We zijn pas vanochtend uit Puteoli vertrokken, zei Sophocles met een nonchalant schouder ophalen. Mijn voorraadkast is nog vol. Makkelijk om lekker eten klaar te maken als je verse voorraad hebt. Hij probeerde afstandelijk te doen, maar toen hij zich omdraaide om weg te gaan, zag Theo zijn brede, vergenoegde lach. Dus de manier om op dit schip een fatsoenlijke warme maaltijd te krijgen is om bij Carilinee aan tafel te zitten, zei hij droogjes. Ze grinnikte. Sophocles is op mij gesteld. Hij nam plaats op de kruk tegenover haar. Ik geloof dat je mijn kok betoverd hebt. Ze rolde met haar ogen. Ik complimenteer hem met zijn kookkunst. Ik betwijfel of hij van de rest van jullie ooit een woord van lof heeft gehoord.
1: Omdat hij een slechte kok is.
0: Carilinee rook aan de kip op haar bord. Dit ruikt verrukkelijk. En heb je dat brood gezien? Er zit geen schroeiplek aan. Ik denk dat Sophocles heeft geoefend terwijl het schip aangemeerd lag. Zal ik bidden voor het eten voordat het koud wordt? Vroeg Nathema haar. Graag, zei Theo. Nadat Nathema haar had gebeden, wendde Theo zich tot Carilinee. Had je, toen we naar Puteoli voeren, ooit kunnen denken dat je op een dag in deze hut zou zitten met je vader naast je? Ze keek Nathema haar verlegen aan. Niet in mijn wilste dromen. Ik was er toen nog half en half van overtuigd dat Sesen mijn vader was. Theo knikte. Dat weet ik nog. Hij fronste zijn voorhoofd. Waarom denk je dat Sesen zo vreemd reageerde toen hij je in het paleis voor het eerst ontmoette? Nathema haar wreef over zijn kin. Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. In Kush was ik verbijsterd toen Carilinee me voor het eerst zijn gedrag beschreef. Nu ik weet wat hij beraamde in die kamer, vermoed ik dat alles wat ongewoon was hem gealarmeerd zou hebben. Hij zette tenslotte zijn leven op het spel door zo'n samenzwering te plannen. En toen kwam Carilinee binnenwandelen. Bedienden horen niet naar de eerste verdieping te gaan, hoewel dat soms natuurlijk niet kan worden vermeden. Maar iets in Karilin's manier van doen moet zijn aandacht hebben getrokken. Karilin speelde met een stuk kip. Waarom zou hij dan naar mijn leeftijd vragen? En vragen naar de naam van mijn vader? Zodra Sesen je goed had bekeken, moet hij hebben beseft dat je geen gewone Kushitische was. Je lichte huid, je amberkleurige ogen, je haar, alles aan jou verraadde iets van je geschiedenis. Je bent anders en dat maakte hem achterdochtig. Toen je erkende dat je Blandinus' kleindochter was, moet gij ongerust zijn geworden. Waarom trad de kleindochter van de Romeinse beambte op als bediende? Had Blandinus je gestuurd om hem te bespioneren? Karline schoof haar bord weg. Hij zei: het klopt. Wat bedoelde hij? Wat klopt er? Theo had plezier toen Atehamar Karinine's bord weer voor haar neus zette. Eet. Ze wuifde het weg. Ik zit vol, dank je. Eet. Anders is Sophocles gekwetst, zei Theo met samengeknepen ogen. Ze was afgevallen tijdens haar ziekte en haar eetlust was niet helemaal teruggekomen. Ze at niet genoeg en hij was in de afgelopen weken bang geweest dat ze daardoor weer ziek zou worden. Nu en dan had hij er zich onder het eten op betrapt dat hij haar happen telde en zich afgevraagd of hij zijn verstand verloor. Zijn truc werkte en Karilin slikte een hap door. Nathema haar wachtte tot ze een volgend stukje kip in haar mond had gestopt voordat hij weer sprak. Dat opzettelijk uitstel deed Theo glimlachen. Als ze met z'n tweeën tegen haar samenspande, maakte ze geen kans. Toen je de naam van je grootvader noemde, zei Nathemahar, herinnerde Sesen zich waarschijnlijk de oude geruchten. Volgens de verhalen die jarenlang door het paleis hebben gecirculeerd, was Quintus Blandinus, jongste dochter, er met een Kushit vandoor gegaan. En daar was je, de belichaming van de oude roddelpraatjes. Ontegenzeggelijk een kind uit die verbintenis. Niemand kende de identiteit van de man met wie Gemina was weggelopen. In de loop van de tijd zijn vele namen geopperd, waaronder de mijne. Karilene trok haar wenkbrauwen op. Dat heb je nooit verteld in Kush. Ja, dat is waar. Nog een dubbelzinnigheid in de lange rij van uitvluchten. Maar Sesen zal het oude gerucht wel hebben gehoord. De mogelijkheid dat je mijn dochter was, moet hem onder de omstandigheden ernstig ongerust hebben gemaakt. Omdat hij onder jou werd? Dat, en omdat Sesen mij als een vijand beschouwt. Hij heeft altijd gevonden dat hij mijn baan had moeten krijgen. En nu dook een vrouw, die misschien mijn dochter was, op in dezelfde ruimte als waar hij een clandestine bespreking had om de dood van de koningin te beramen. Je moet hem razend gemaakt hebben, kind. Natuurlijk wilde hij weten wie je was, wie je vader was. Hij moest weten of je een spion was. Nagaan of zijn complot in gevaar was. Theo knikte. Dat klinkt logisch. Karilinee liet zich tegen de kussens zakken. En ik heb allerlei onverhaaste conclusies getrokken. Waarvan sommige klopten, bracht Nathema haar onder het oog. Sesen wist inderdaad iets over je geboorte. Hij veegde zijn vingers af met zijn servet. De hele tijd dat jij je onderzoek uitvoerde, was ik bang dat je de waarheid boven tafel zou halen en tegelijk trots op hoe slim en dapper je bent. Karilin grinnikte. Was je trots toen ik dacht dat Sisen mijn vader kon zijn? Natemahar rolde met zijn ogen. Ik kon hem eerlijk gezegd zijn keel wel doorsnijden. Ik kon niet geloven dat je dacht dat die sukkel je vader kon zijn. Ik vond het idee alleen al aanstootgevend. Haar mond viel open. Je was jaloers. Eet je kip nou maar op. En ja, ik was jaloers. Het was minder afschuwelijk geweest als je een bewonderswaardiger man had gekozen. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik niet verwant ben aan een moordenaar. Ik maakte mezelf wijs dat hij een goede reden had om de Kandake te haten. Maar ik kon niet om die moordplannen heen. Theo sloeg het geanimeerde gesprek tussen vader en dochter met een klein lachje gade. Elke dag werd de gêne tussen hen minder, totdat er momenten waren dat het onmogelijk was te hebben denken dat ze 24 jaar gescheiden waren geweest door pijnlijk verraad. Zijn keel werd droog bij de herinnering aan het beeld dat hij niet uit zijn hoofd kon bannen. Het beeld dat hem gedurende de slapeloze uren had gekweld. Natemahar, die gewond en alleen uitzag en met gebroken stem fluisterde: ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Ik zal je slechts schande brengen. Theo had vanaf de dag dat hij Natemahar's bekentenis had gehoord, geweten dat hij binnenkort zijn eigen angst onder ogen moest zien. Natemahar had 17 jaar verloren laten gaan van de tijd die hij had kunnen hebben om met zijn geliefde dochter, omdat hij geloofde dat hij minder was dan andere mannen. Hij had Karilene nooit een kans gegeven, omdat hij ervan overtuigd was dat ze hem zou afwijzen. Een afwijzing die hij meende te verdienen. Toen hij in die kamer zat en zag dat Karilene op haar knieën viel en de handen van de eunuch kuste, terwijl ze alsmaar vader, vader, vader tegen hem zei, had Theo begrepen dat hij zo'n volkomen aanvaarding enkel kon krijgen als hij zijn hart openstelde voor een even volkomen afwijzing. Hij mocht niet dezelfde fout blijven maken als Natemahar. 17 jaar van zijn leven verliezen met het verstoppen van zijn grijze haar en zijn geheimen en daarbij zijn hart begraven. Toen de maaltijd ten einde kwam, haalde Theo diep adem en stond op. Hij voelde dat hij verbleekte. Zijn maag kwam in opstand, maar hij dwong zich om door te zetten. Karilene, wil je even mee naar buiten voor een beetje frisse lucht, voordat je gaat slapen? Ze sprong op. Dat lijkt me heerlijk. Als jij het goed vindt, Natemahar, vroeg Theo beleefd. Natemahar buigde. Natuurlijk, dan heb ik de tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. De nacht had zijn duisternis over de aarde uitgespreid terwijl ze hadden gegeten. De meeste van Theo's mannen hadden hun deken uitgerold op het dek en maakten zich op om te gaan slapen. Sommigen lagen al flink te snurken. Eén speelde er zachtjes op een fluit. Een stel was bezig met een rustig spelletje dobbelen, terwijl Taharka aan het roer stond, zijn lijf droeg het gewicht van de stuurriem terwijl hij tegen het lange stuk hout leunde. De wind blies de zachtjes in het zeil en bezorgde hun een behoorlijke snelheid. Theo nam Karilene mee naar de voorsteven, die gelukkig verlaten was, en leunde tegen de eikenhouten reling. In de stilte ordende hij zijn gedachten. Weet je hoe de stuurriemen op een schip werken? Vroeg hij zo zacht dat niemand anders dan Karilene hem kon horen. Ze keek hem verrast aan. Nee. Twee peddels op de achtersteven van het schip steken uit in de zee en dienen als roer. Ze zitten onder water, waardoor je ze, afgezien van hun lange handvatten, zelden ziet. Ze zijn tamelijk klein, maar samen met het zeil kunnen ze de koers van het schip bepalen. Een stuurriem kan je dodelijk op de rotsen te pletter laten slaan of je veilig in de haven brengen. Haar volle lippen kregen een zachte trek, wat zijn hart sneller deed slaan. Bedankt voor de les in zeevaart, maar ik vrees dat ik geen zeevrouw kan worden. Mijn hart ligt bij de architectuur. Hij streek over zijn gezicht. Ik probeerde een beeld op te roepen. Neem me niet kwalijk, zei ze onmiddellijk berouwvol. Soms vergeet ik hoe poëtisch je bent. Ik was te langdradig en veel te technisch. Hij schraapte zijn keel. Ik wilde alleen maar zeggen dat er verborgen dingen zijn in de ziel, zoals de roerpen van een schip. Dingen die de koers van je toekomst kunnen bepalen. Dingen die je kapot kunnen maken. Ik zag dat bijna Temahar die dag in de herberg zijn overtuiging dat hij schande over je zou brengen was vele jaren het roer van zijn leven. Ze keek hem ernstig aan. Haar amberkleurige ogen waren strak op zijn gezicht gericht, haar lippen een stukje van een geweken. Even was hij zijn tekst vergeten. Hij kon zich alleen maar afvragen hoe het zou zijn om zijn mond op die lippen te drukken, om ze te proeven. Hij haalde diep adem en wendde zich af. Keek naar de maan, naar de sterren die stralend aan de hemel schitterden. Alles om zich af te leiden van Karilines onweerstaanbare aantrekkingskracht, tot hij weer dacht aan wat hij moest onthullen. Dat maakte hem gauw genoeg weer scherp. Hij balde zijn hand tot een vuist en dwong zich haar weer aan te kijken. Die dag besefte ik dat ik niet veel verschil van Atemahar. Mijn lichaam mag dan niet beschadigd zijn, maar mijn geest wel. Karilene sloot haar hand om zijn vuist. Je kunt me alles vertellen, Theo. Hij probeerde te slikken, maar dat lukte niet. Hij probeerde te knikken, maar zijn hoofd weigerde mee te werken. Weet je nog dat ik verteld heb dat ik een vondeling ben? Dat Galenos me heeft gevonden? Hij likte zijn droge lippen. Hij nam me mee naar huis en heeft me naast zijn twee kinderen grootgebracht. Hij is altijd goed voor me geweest. Maar zijn vrouw, Celandine. Hij haalde zijn schouders op. Ze vond me een plaag. Het feit dat Galenos mij, een vondeling van wie de afkomst voor altijd duister zou blijven, mee naar huis had genomen op de dag dat zij een gezonde dochter net ter wereld had gebracht, dat vond ze een belediging. Voor Celandine bleef ik op zijn best een bediende. Galenos kon me natuurlijk niet adopteren, terwijl zijn echtgenote me nauwelijks verdroeg. Ik heb nooit geweten wat ik was in dat huis. Een slaaf? Een zoon? Hij maakte zijn hand los uit die van Karilene, legde zijn onderarmen op de reling en leunde naar voren. Terwijl hij naar de oceaan staarde, zei hij: Ariadne werd de enige constante factor in mijn leven. Haar broer, Dionysius, is ouder en buitengewoon intelligent en zat het liefst binnen te studeren. Ariadne en ik hadden destijds dezelfde interesses. Ze zag mij altijd als een broer, haar tweelingbroer. We zijn even oud en ze kende geen leven zonder mij. Maar in mijn hart geloofde ik nooit dat ik bij die familie hoorde. Zelfs Galenos erkende me tot een aantal jaren geleden niet wettelijk als zoon. Hij had zijn redenen. Hij haalde zijn schouders op. Toch bleef ik een buitenstaander. Ariadne mocht mij dan zien als een broer, maar ik zag haar niet als zus. Je werd verliefd op haar, fluisterde Caroline. Ja. Hij hoorde haar scherp inademen. Hou je nog van haar? Vroeg ze met bevende stem. Hij keerde zich naar haar toe. Niet op die manier. Het heeft me lange tijd gekost om dat te beseffen. Toen ik haar met mijn broer zag, begreep ik dat Ariadne al die tijd gelijk had gehad. Wij zijn broer en zus. Als die verwarring in mijn kindertijd er niet was geweest, zou ik dat eerder hebben herkend. Ik zou zeker sneller hersteld zijn van de pijn van die afwijzing. Maar wat kort na die gebeurtenis voorviel, heeft me bijna de das omgedaan. Ik kan het niet helemaal betreuren, omdat het me in de armen van Yeshua heeft gedreven. Het dwong me tot een dieper geloof dan de meesten hebben, denk ik. Hij wreef over zijn lippen en merkte dat die ijskoud waren. Ondanks de warmte beefde hij over al zijn leden. Ariadne vond een brief van mijn moeder. Hij wuifde het weg. Te lang verhaal om daar nu op in te gaan. Laat het volstaan om te zeggen dat we door die brief ontdekten wie ik was. Mijn identiteit werd erin bekendgemaakt. Mijn moeder was een slavin in Rome. Zij en Servius, de jongere zoon van haar meester, werden verliefd op elkaar. Servius wilde met haar trouwen. Hij kwam uit een edele familie en zijn vader, die razend was vanwege zijn beslissing, onterfde hem. En zo zijn Servius en mijn moeder in Korinthe beland. Galenos kende hen omdat hun percelen aan elkaar grensden. Hij vertelde me dat ze dol op elkaar waren en nog gelukkiger werden toen Justus werd geboren. Theo balde zijn vuisten weer. Maar hun leven werd verwoest. Volgens die brief is mijn moeder verkracht een paar jaar nadat Justus was geboren. Caroline hapte naar adem. Theo zette door, hoewel alles in hem wilde stoppen met zijn verhaal om zijn vreselijkste geheim te bewaren. In haar brief noemde ze de naam van die man niet. We zullen zijn identiteit nu nooit meer te weten komen. Hij verdween na de aanval en mijn moeder dacht dat het ergste voorbij was, dat ze met haar tijd van die verschrikkelijke verkrachting zou herstellen. En toen merkte ze dat ze zwanger was. Oh, Theo! Ze moest weten waar zijn verhaal heen ging, dacht hij. Hij wachtte tot ze dat kleine stapje naar achteren zou doen, van hem af, om extra afstand tussen hen te scheppen. Ze deed een stap, maar naar hem toe. Opnieuw sloot ze haar hand om zijn vuist, opende die en hield zijn stijve vingers stevig vast. Ze had het niet begrepen, dacht hij bij zichzelf. Ze had niet door waar zijn verhaal heen leidde. Hij moest zich dwingen om door te gaan. Mijn moeder bad dat het kind van Servius zou zijn. Toen ik geboren werd, wierp ze één blik op mij en toen wist ze het. De zilveren streep, zei ze. Hij uitte een vreugdeloos lachje. Je opmerkzaamheid is weer groot. Ja, de zilveren streep. Hij haalde zijn vrije hand door zijn haar. Die had hij ook. En de man die haar verkracht had, had hij ook. Toen ze me zag, wist ze wiens kind ze had gedragen. Hij knipperde met zijn ogen toen Caroline nog een halve stap naar hem toe deed. Hij rook haar kaneelrozengeur, voelde de warmte van haar hand om de zijne. Waarom liet ze hem niet los? Ik was haar kind, vlees van haar vlees. Ze hield van me. Maar ik was ook een constante herinnering aan een gruwel waarmee ze niet in het reine kon komen. Ik denk dat die tweedeling te veel voor haar werd en ze begon te verschrompelen. Servius moet buiten zichzelf zijn geweest van ongerustheid. Ik neem hem niet kwalijk wat hij heeft gedaan. Hij wilde haar alleen beschermen. Is hij diegene die je te vondeling heeft gelegd? Theo knikte. Toen ze ontdekte wat Servius had gedaan, was ze niet boos. Ze begreep dat hij het had gedaan om haar te helpen, om te voorkomen dat ze volledig instortte. Maar ze kon niet leven met het besluit. Ze werd verscheurd door schuldgevoel omdat haar jongste zoon ergens alleen was, zonder iemand om voor hem te zorgen. Ze nam aan dat hij dood was. De last van het feit dat ik er niet meer was, werd haar te veel. Ze geloofde dat Servius niet gedwongen zou zijn geweest om haar kind weg te geven als ze sterker was geweest, als ze er beter had mee kunnen omgaan. Theo deed zijn best om met vaste stem te spreken. Uiteindelijk heeft ze zich het leven benomen. Caroline sloeg haar hand voor haar mond en haar ogen werden groot.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Lauden, het ochtendgebed van de kerk, op deze 20e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 697. We zijn in de vierde week van het getijdenboek, bladzijde 697. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1104, bladzijde 1104, en dan daaropvolgend vindt u de korte schriftlezing op bladzijde 1107. Bladzijde 1107 voor de korte schriftlezing. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Reeds verdwijnt het duister van de nacht, en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven. Geven dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Brengt dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer, dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer, dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht, de hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven, en alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegen die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Alleluia. Looft de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt, tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels, u komt de lof toe in alle eeuwen. Looft de Heer, alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Al wat ademt, loof de Heer. Alleluia. Loof de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel. Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit. Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit. Looft hem met geklep van bekkens, looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, looft de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Al wat ademt, looft de Heer. Alleluia. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft Hij trouw. Zichzelf verloochenen kan Hij niet. Wij loven U, Heer, en prijzen Uw naam. Wij loven U, Heer, en prijzen Uw naam. Uw wondere daden verhalen wij en prijzen Uw naam. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Wij loven U, Heer, en prijzen Uw naam. Nee, Heer, het brood is niet alleen voor de kinderen. Ook de hondjes eten van de kruimels die van de tafel vallen. Nee.

Nee, heer, het brood is niet alleen voor de kinderen, ook de hondjes eten van de kruimels die van de tafel vallen. De Almachtige en Goede God heeft ons lief en weet wat wij nodig hebben. Stellen wij met vreugde ons hart open voor Hem. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. Geprezen zijt Gij, Heer van al wat bestaat. Toen wij nog zondaars waren, hebt Gij ons geroepen om Uw waarheid te kennen en U met toewijding te dienen. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. De poort van Uw barmhartigheid houdt Gij voor ons geopend. Laat ons nooit afdwalen van de weg die leidt naar het leven. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. Wij mogen de verrijzenis vieren van Uw beminde Zoon. Laat deze dag om Hem een dag van vreugde zijn. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. Schenk ons, Heer, de geest die in ons bidt en U verheerlijkt. Laat alles wat wij vandaag doen getuigen van onze dankbaarheid jegens U. U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft.

God, voor hen die u lief hebben, hebt gij het geluk bereid dat geen oog heeft gezien. Raak ons met uw liefde, zodat wij in allen u beminnen en het beloofd geluk aanschouwen dat elk verlangen overtreft, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vrienden, hartelijk welkom op onze startplaats, op onze rots in de branding.
2: Ja, de grote wereldreis in deze zomermaanden gaat verder.
1: We zijn ondertussen gekomen aan de 7e grote excursie en doorkruisten reeds eveneens 7 landen.
2: En de tijd vliegt snel.
1: Ja, inderdaad, we zijn al half augustus.
2: Maar half augustus, 15 augustus, vieren we het grote Mariafeest, Maria Hemelvaart.
1: En dan moeten we zeker zorgen dat we op onze volgende excursie een mariale bedevaartplaats bezoeken.
2: En dat gaan we ook doen, hè Jos?
1: Zeker, Lut. We nemen al onze luisteraars mee naar Rwanda. En daar bevindt zich het grote bedevaartsoord van
2: Kibeo.
1: We gaan dus de geschiedenis ophalen van Rwanda.
2: Maar dus ook de geschiedenis van de verschijningen.
1: Dus beste vrienden, maak jullie klaar, want we gaan vertrekken.
2: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: Laat ons aanvatten met een mooie, korte omschrijving van het land.
0: Het is een land als een soort paradijs. Als het land van de eeuwige lente. Met zijn duizenden groene heuvels en bergen wordt het ook soms omschreven als het Afrikaanse Zwitserland.
1: Het land ligt iets ten zuiden van de Evenaar. Ten westen ligt het enorme land Congo,

0: 31 districten.
1: En de indeling is eenvoudig. Het is genaamd naar de vier windstreken: noord, oost, west, zuid. En midden erin ligt de vijfde provincie, Kigali, de hoofdstad van het land.
0: In het noordwesten bevindt zich een vulkanisch gebied, vanwaar zich een bergrug in zuidoostelijke richting uitstrekt. Zoals de maand Karizimbi, die met zijn 4500 meter de hoogste berg van het land is. Het grote Kivu-meer, 90 kilometer op 50 kilometer, vormt eigenlijk de westelijke grens met Congo.
1: Dit gebied maakt deel uit van de Afrikaanse grote slenk. Het is een langgerekt stelsel van slenken en valleien dat loopt van Syrië tot Mozambique over een totale lengte van 6400 kilometer.
0: Je hebt er ook het Nyungwe Forest, waar eigenlijk de oorsprong ligt van de Nijl. De oostelijke hellingen zijn dan gelijkmatiger, met een vriendelijk, uitgestrekt heuvellandschap dat gelijkmatig daalt richting de vlakten, de moerassen en de meren.
1: En zo bekomt Rwanda de bijnaam van Land van Duizend Heuvels.
0: Goed, we laten de beschrijving hierbij. Maar met een beetje fantasie zien we het zo voor ons.
1: Vooraleer we de geschiedenis van het land overlopen, gaan we luisteren naar een eerste Rwandees lied.
0: En de inhoud komt daarop neer.
1: Dank je, Heer, om mij door uw genade te redden. Ik wil u dienen, Jezus, houd.

0: Er zijn in Rwanda drie etnische groepen bestaande, voor 90% uit Hutus, 9% uit Tutsis en 1% Twa, de oudste bewoners.
1: Deze verdeling kwam in het verleden grotendeels overeen met de bevolking van de boeren, de veetelers en de pottenbakkers. Eigenlijk kan men niet helemaal spreken over echte etnische verschillen, maar eerder over sociale verschillen. De verschillen zijn eerder ontstaan door het vele lijden die elke groep veelal ten gevolge van de andere heeft gekend. Eigenlijk is er een eenheid qua cultuur, taal en grond.
0: De periode voor de kolonisatie was gekenmerkt door een Tutsi-koning. Een dynastie reeds gekend van in de 15e eeuw. Dit terwijl de overgrote meerderheid van de inwoners Hutus waren.
1: Maar anderzijds was de macht van deze koning over het ganse land eerder symbolisch en uiteindelijk beperkt tot zijn eigen centraal gelegen gebied en werden de verschillende clans geleid door een plaatselijke chef. Maar tegen het einde van de 19e eeuw was er dan toch een koning, koning Rwaburgiri, een Tutsi, die een poging deed zijn gezag te bevestigen in het ganse land. Zo kwam er onder andere een vorm van belasting in natura en daarin zou toch een begin gelegen hebben in de uitbuiting van de Hutus.
0: Na de dood van deze koning in 1895 volgde er een machtsstrijd over zijn opvolging tussen de verschillende chefs met als gevolg een politieke chaos die dan nog samenviel met een runderpestenepidemie.
1: In diezelfde periode werd vanaf 1890 Rwanda samen met het naburige Burundi door Duitsland gekoloniseerd. En het is geweten dat de Duitsers bepaalde opstanden tussen de chefs meehielpen neerslagen met de bedoeling om met bepaalde chefs goed te staan. Dus één grote chaos en onderdrukking, welke uiteindelijk culmineerde in een gezamenlijke opstand van Tutsis, Hutus en Twa's, waarbij de Duitsers hard ingrepen en de revolutie smoorden.
0: Tijdens de Eerste Wereldoorlog viel België in 1916 vanuit Belgisch-Congo, Rwanda en ook Burundi binnen en kreeg in 1923 een mandaat van de Volkerenbond voor het territorium genaamd Rwanda-Burundi. Een protectoraat van de toenmalige Verenigde Naties.
1: Dit betekende officieel dat de Belgen het gebied klaar zouden maken voor onafhankelijkheid. Maar toch duurde de kolonisatie 46 jaar, van 1916 tot 1962. Deze periode is nogal zeer complex met negatieve, maar ook positieve gebeurtenissen, om het in enkele woorden te kunnen weergeven.
0: En zoals in de meeste Afrikaanse kolonies steeg de roep naar onafhankelijkheid. Deze kwam er dan in 1962, met tevens de splitsing met Burundi, die ook onafhankelijk werd.
1: De eerst verkozen Rwandese president was Kayibanda, deze keer een Hutu, maar zonder Tutsis in de regering. In 1963 vonden er opnieuw slachtingen plaats tussen de Hutus en de Tutsis met duizenden slachtoffers, waardoor vele Tutsis het land uitvluchten. De weinig stabiele economische situatie en deze aanhoudende etnische conflicten bereikten in 1973 een hoogtepunt.
0: Op 5 juli 1973 pleegde de minister van Defensie, generaal-majoor Abiy Arimana, een Hutu, een staatsgreep en vormde een nieuwe regering waarin ook een Tutsi was opgenomen. Er volgde een betrekkelijke rust tussen de drie etnische groepen. Alhoewel.
1: President Habyarimana weigerde de Tutsis en hun afstammelingen die begin jaren 60 het land waren ontvlucht te laten terugkeren. Deze vormden Tutsi-milities onder de naam Front Patriotique Rwandais, het FPR, die in 1994 Rwanda binnenvielen. Met behulp van Zaïrese, Belgische en Franse troepen bleef de regering Habyarimana dan toch in het zadel, werden er gesprekken gevoerd met het FPR ten einde tot een vredesregeling te komen. Zo kwam er een meer democratische grondwet met een meer partijenstelsel en meer Tutsis in de regering.
0: Maar dan kwam 6 april 1994. Het vliegtuig van de Rwandese president werd neergeschoten. En de president, die ondertussen herkozen was, kwam om het leven. En het vervolg klinkt ons nog vers in de oren. Een verschrikkelijke genocide die 800.000 tot 1 miljoen slachtoffers eiste in enkele maanden tijd.
1: Ondertussen begon het FPR met een tegenoffensief, nam vele provincies in en veroverde uiteindelijk in juli 1994 de hoofdstad Kigali. Paul Kagame, een Tutsi van de FPR, werd minister-president. Eind 1996 leek de situatie weer onder een zekere controle.
0: En tot vandaag is Paul Kagame de huidige president. Uiteraard hangen over hem vele vraagtekens.
1: Zoals Frankrijk, die hem altijd heeft verdacht het bevel te hebben gegeven tot het neerhalen van het vliegtuig van president Habyarimana. Kagame wordt enerzijds geprezen omdat het land onder hem succesvol zou zijn opgekrabbeld na de genocide. Anderzijds oogst hij kritiek omwille van het onder andere tegenwerken van de politieke oppositie en de sterk ingeperkte persvrijheid. Beste vrienden, tot zover. In enkele woorden de bewogen geschiedenis van Rwanda.
0: Beste luisteraars, we gaan er even uit met een mooi lied. Arc en Ciel, gezongen door de Rwandese katholieke zanger Kizito Mihigo. Het thema verzoening en vrede stond hem zeer dicht aan het hart, want tijdens de Rwandese genocide verloor hij zijn familie en werd hij wees.
1: Bij aanvang genoot hij de steun van president Kagame tot hij in 2014 een kritisch lied schreef over de onrechtvaardigheden in het land. In februari 2020 werd hij dood aangetroffen in zijn cel, volgens de oppositie door politiegeweld vermoord.

0: Graag willen we er nog een woordje aan toevoegen over de christelijke geschiedenis van het land, die heel laat begon.
1: In de 19e en 20e eeuw hebben vooral missionarissen van de Witte Paters een groot deel van de bevolking gekerstend. Zo bekeerde zich in 1943 de Tutsi-koning Mutara III van Rwanda tot het katholicisme. Het is geweten dat de kerk aanvankelijk eerder de Tutsi steunde, uiteindelijk een kleine minderheidsgroep waarbinnen de aristocratie zich bevond.
0: Maar vanaf het begin van de jaren 50 kwam de kerk hier radicaal op terug en speelde de kerk een belangrijke rol bij de emancipatie van de Hutus.
1: Op een totale bevolking van een goede 12 miljoen inwoners kan je zeggen dat een 56% katholiek is. Er zijn het aartsbisdom Kigali in de hoofdstad en 8 bisdommen. Daarnaast zijn er een 26% protestanten, 11% adventisten en een kleine 5% moslims.
0: Maar een zeer belangrijke gebeurtenis vond plaats in de jaren 80 in het dorp Kibeo in het zuidwesten van het land.
1: Tussen 1981 en 1989 verscheen er de Maagd Maria aan meisjes die er studeerden aan de plaatselijke school. Sindsdien is deze plaats dan ook een zeer belangrijk religieus centrum geworden en eigenlijk voor gans Afrika. We gaan nogmaals luisteren naar de katholieke zanger Kizito Mihigo met een lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van Kibeho, Mother of the Word, Moeder van het Woord.

0: Beste medereizigers, we weten nu iets meer over de geschiedenis van het kleine land, Rwanda.
1: Ja, het mooie land van de Milkolin.
0: Van de duizend heuvels. Uiteraard, we beseffen dat deze weergave van haar geschiedenis zeer bondig is. Maar het geeft toch een idee over het wel en wee van het land.
1: En vooral, spijtig genoeg, het wee. De zware beelden die ook wij zagen op ons tv-scherm blijven in ons geheugen geprent.
0: Maar Lut, God laat niemand in de steek, ook niet in situaties die soms uitzichtloos zijn.
1: Nee, zeker niet. En daarom moeten we zeker vermelden wat we reeds even aanhaalden, de gebeurtenissen welke plaatsvonden in Kibeo in de jaren 80 van de vorige eeuw.
0: Zeker, deze dagen vieren we het hoogfeest van Maria Hemelvaart. En dus, beste vrienden, vertrekken we nu op bedevaart naar de genadige plaats Kibeho.
1: Laat ons vertrekken.

0: Kibeo is een klein dorpje in het bisdom Gigongoro, in het zuidwesten van het land, waar dus tussen 1981 en 1989 de Heilige Maagd verscheen aan meisjesstudenten van de plaatselijke school. Sinds de jaren 80 is deze plaats dan ook een zeer belangrijk religieus centrum geworden en eigenlijk voor gans Afrika.
1: En zeker in het licht van deze vrede-genocide die ook daar ter plaatse zeer hard heeft toegeslagen met tienduizenden slachtoffers in april 1994. En zo bestaat er de getuigenis van pater Pawlowski vanuit Kibeho.
0: Op 14 april 1994 vond er hier in Kibeho een volkerenmoord op reusachtige schaal plaats. 12.000, misschien zelfs tot 20.000 mensen werden vermoord in deze streek.
1: En hij vervolgde: het gebeurde vooral hier in de kerk zelf, waar velen een toevluchtsoord zochten tegen de moordenaars, in de hoop dat een heilige plaats, zoals een kerk, zou worden geëerbiedigd. Maar het jaar daarop, in 1995, greep in Kibeho opnieuw een slachting plaats, en dit onder het oog van de VN-vredesmacht, waarbij het Rwandees Patriotisch Leger 2000 tot 4000 Hutus doodde bij de ontruiming van een vluchtelingenkamp. Kibeho is daarom vandaag een centrum voor vrede en verzoening.
0: Maar wat gebeurde er juist in Kibeho 13 jaar voor deze genocide?
1: Het is zaterdag 28 november 1981. Om 12:35 in de eetzaal van de school hoort Alphonsine Mumureke, een 16-jarige leerlinge, plots een stem die zegt:
0: mijn kind.
1: Zonder er bij na te denken, reageerde ze en zei:
0: hier ben ik.
1: En voor haar ziet ze een prachtige vrouw van ongeveer 25 jaar oud, die licht uitstraalt. Ze was blootsvoets en droeg een hemels mooie witte jurk met een sluier. En Alphonsine vroeg haar:
0: vrouw, wie ben je?
1: De verschijning antwoordde:
0: Nina Wayambo, de moeder van het woord.
2: Sans aller au refoutre, j'ai commencé mes exercices en ordre. J'ai attendu une voix qui disait l'enfant. Et je me suis trouvée isolée. J'ai perdu tous mes collègues qui étaient à côté de moi. Et j'ai vu le nuage. Dans ce nuage, j'ai trouvé une belle dame. Je lui ai demandé: femme, qui es-tu? Elle m'a répondu: je suis la mère du Verbe.
1: Maria vroeg haar daarna:
0: wat trek je het meeste aan in de godsdienst?
1: Waarop Alphonsine antwoordde:
0: ik hou van God en van zijn moeder, die ons het kind heeft geschonken, die ons allen redding brengt.
1: En Maria vervolgde:
0: echt waar?
1: Waarop Alphonsine verzekerde:
0: ja, zeker.
1: Maria vervolgde:
0: ik kom je troosten, want ik heb je gebeden verhoord. Ik zou willen dat je vriendinnen ook zo'n geloof mogen hebben. Ze hebben het niet voldoende.
1: Alphonsine sprak toen:
0: moeder van de heiland, als u komt zeggen dat het geloof in onze school niet groot genoeg is, dan is daar maar één uitleg voor: u houdt van ons. Mijn geluk kan niet op dat u zich aan mij toont.
1: Daarop verdween Maria met een glimlach. Later vertelden medeleerlingen hoe Alphonsine tijdens deze extases verschillende talen had gesproken, waaronder sommige die ze niet kenden. Meer dan 30 keer is Maria aan haar verschenen. Zeer duidelijk verklaarde Maria haar ook het volgende.
0: De verschijningen zijn bestemd voor Kibeo, voor Rwanda, voor Afrika en voor de gehele wereld. Het is een universele boodschap die veel goeds zal doen, niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst.
1: Jullie horen even een originele opname tijdens een verschijning waarbij Alphonsine zingt met tranen in de ogen en strak kijkend naar boven.

0: Hoewel haar schoolvriendinnen haar uitlachten en beschuldigden van aanstellerij, is zij nooit op haar verklaringen teruggekomen. Al die verschijningen wekten wel afgunst. Maar Maria kwam haar te hulp door te verschijnen aan andere meisjes. En zo komen we bij de toen 17-jarige studente Nathalie Mukama-Zimpaka. Maria verscheen haar op 12 januari 1982 na het avondeten. Tijdens deze extase had ze het gevoel Kibeho te verlaten om terecht te komen op een groot plein waar ze alleen was. En ze had angst en ze weende. Dan zag ze een groot licht waaruit een droevige stem haar zei:
1: Kind, ik ben droevig. Ik heb een boodschap gestuurd en jullie hebben ze niet goed ontvangen, zoals ik het wou.
0: In maart 1982 ontvangt Nathalie een vraag van Maria.
1: Mijn wens is dat je bidt zonder ophouden en dat je daarbij heel je hart legt in het gebed en dat je me graag aanroept. Dan word je echt mijn kind.
0: Of een andere boodschap luidde:
1: de weg die leidt naar de hemel gaat steeds langs het lijden. Een kind van Maria is onafscheidelijk van het lijden.
0: De verschijningen namen toe en werden steeds indringender. Het overstelpte Nathalie meermaals en deed haar vaak huilen. Maria vroeg haar te bidden en zelf het lijden te verdragen, wat Nathalie zonder meer heeft aanvaard. Er bestaan indrukwekkende getuigenissen over haar vasten die zij onderhield, zoals tijdens de 40 dagen tijd van 1983.
1: Zuster Nathalie, ondertussen godgewijde zuster, woont vandaag nog altijd in Kibeho en ontvangt de pelgrims van wat nu het grootste bedevaartsoord is in Afrika.
0: Een derde belangrijke reeks verschijningen vonden plaats aan de toen 21-jarige Marie-Claire Mukangango op 20 maart 1982. Zij geloofde tot nu toe absoluut niets van al hetgeen er gebeurde. En uitgerekend aan dit wispelturig meisje verschijnt haar Maria en dan nog gedurende 6 maanden. Heel bijzonder bij haar moedigde Maria haar aan tot het bidden van het rozenhoedje van de 7 smarten. Marie-Claire werd vermoord tijdens de genocide in 1994.
1: We gaan even verpozen en luisteren naar een lied met de duidelijke titel Mama Ararira of Mama Weent.

0: We bevinden ons dus in Kibeo, waar Maria verscheen aan drie meisjesstudenten, Alphonsine, Nathalie en Marie-Claire. Er is uiteraard veel meer gebeurd dan wat wij hier allemaal vertellen.
1: Een van de opvallendste gebeurtenissen is het visioen van 15 augustus 1982. Maria toonde zich somber en verdrietig. De 25.000 aanwezigen zagen de kinderen klappertanden, huilen, beven en soms op de grond vallen. En de kinderen zagen vreselijke dingen. Een rivier van bloed, mensen die elkaar vermoorden, dode lichamen, brandende bomen, een open afgrond, afgehakte hoofden, een totale chaos.
0: Zonder het op dat moment te beseffen, zagen de zieners de verschrikkelijke massamoorden in Kibeo, welke 13 jaar later zouden uitbreken.
1: Een andere gebeurtenis met zeer vele getuigen vond plaats op 31 mei 1983. Nathalie vroeg tijdens de verschijning om een onuitputtelijke bron met gezegend water. Niet voor haarzelf, maar voor de gehele wereld.
0: Maria sprak tot haar en zei haar dat ze water zou krijgen, maar niet uit een bron.
1: En plots begon het te regenen over Kibeho, net als een sproeier, verklaarde een getuige. Velen, waaronder zieken, getuigden dat ze een wonderbare kracht voelden en hoe hun pijnen draaglijker werden. Maria sprak dat de putten, die zich in de omgeving van de slaapzaal bevinden, gevuld zouden zijn met gezegend water.
0: Een tweede zichtbaar teken was aan de zon. Op 6 september 1982, om 17:50, zag men een bijzonder gekleurde zon. Die begon te dansen, van links naar rechts en van boven naar beneden, en dit gedurende 10 minuten. Verscheidene priesters van het groot seminarie waren hiervan getuigen.
1: In Kibeho vonden dus zeer bijzondere verschijningen plaats, en dit gedurende een 8-tal jaren tot 1989, toch uitzonderlijk. Alzo verscheen Maria ook nog aan 3 andere meisjes en een jongeman. Trouwens, de meeste verschijningen werden vastgelegd op video en gebeurden ook met medische controles.
0: Zo kan je inderdaad op internet, op YouTube, videofilmpjes bekijken van de reacties van de zienders tijdens de verschijningen. Ook hoe artsen aanwezig zijn die bijvoorbeeld de bloeddruk nemen en testen uitvoeren. Maar hoe zit het met de kerkelijke erkenning?
1: Wel, voor de meeste plaatsen in de wereld waar Maria verscheen, is enkel de plaats officieel erkend als een toegelaten bedevaartsoord, maar veelal niet de verschijningen zelf. Wel, hier in Kibeho werden ook de verschijningen officieel erkend als waar op 29 juni 2001 door de kerk. Maar dan wel beperkt tot deze aan de 3 belangrijkste zinsters, Nathalie, Alphonsine en Claire, en ook enkel de verschijningen voor juli 1982.
0: Eigenlijk zijn er niet zoveel over de ganse wereld, slechts 17-tal, waaronder uiteraard Fatima, Lourdes, maar ook bij ons Borin en Banneux, enzovoort.
1: En dus ook hier de verschijningen in Kibeho. En zo wordt Maria er vereerd als moeder van het woord, maar ook met als feestdag, 28 november, moeder van smarten.
0: Dit is de datum van de eerste verschijning in 1981.
1: Lut, jij had een mooi lied gevonden, gezongen door de katholieke vermoorde zanger Kizito Mihigo.
0: Ja, de titel is Inuma. Dit betekent de duif. Het is een oproep voor liefde en vrede en vooral naar vergeving vragen en schenken.

0: Beste vrienden luisteraars, onze bedevaart loopt ten einde.
1: Ja, maar ik stel voor af te sluiten met een korte boodschap van zienster Alfonsine. Een boodschap voor ons allemaal.
0: En we nemen daarmee ook afscheid van jullie en spreken dan af zoals de vorige keren op onze rotsende branding voor een volgende, 8e grote excursie. De voorlaatste van deze zomer.
1: En waar we naartoe gaan, gaan we deze keer niet verklappen.
0: Nee, maar we verlaten wel het Afrikaanse continent. En de boodschap van Alfonsine om af te sluiten luidt als volgt.
1: We moeten Maria beminnen en ons bekeren en doen wat de kerk ons voorhoudt. Heel in het bijzonder Jezus via Maria beminnen.
2: Ce que la Vierge m'a dit, ce que peut dire un message pour le monde, c'est aider la Vierge Marie à réciter le chapelet et faire la conversion. Il faut suivre ce que l'Église nous enseigne. Il faut aimer Jésus, Dieu, la Vierge Marie, c'est notre mère. Qui passe à elle, on ne peut pas perdre Jésus.

0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met ons allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag mogen wij getuigen zijn van het groot geloof van een heidense vrouw die Jezus om hulp roept. Jezus luistert eerst niet, maar hij kan tegen haar groot geloof niet op. Laten wij het water zegenen en terugdenken aan ons doopsel, dat onze ouders in hun groot geloof voor ons aan de kerk hebben gevraagd. Dierbare broeders en zusters, laten wij deemoedig bidden tot de Heer onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Hij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. Wij bidden u, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt, staat toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heilwaarde ontvangen door Christus onze Heer.

0: De almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn koninkrijk.
1: Amen.

0: Laat ons bidden. O God, voor hen die u lief hebben, hebt gij het geluk bereid dat geen oog heeft gezien. Raak ons met uw liefde, zodat wij in alle u beminnen en het beloofde geluk aanschouwen, dat elk verlangen overtreft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Lezing uit het boek Jesaja. Dit zegt de Heer: onderhoud het recht en doet wat rechtvaardig is. Want mijn heil is dichtbij. Het komt. Mijn gerechtigheid, zij wordt geopenbaard. De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om hem te dienen, die de naam van de Heer liefhebben en zijn dienaren willen zijn, allen die de Sabbat onderhouden en hem niet onteren, die vasthouden aan mijn verbond, hen breng ik naar mijn heilige berg en ik geef hun vreugde in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en slachtoffers zullen mij aangenaam zijn op mijn altaar, want mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, tot u heidenen zeg ik, voor zover ik apostel van de heidenen ben, acht ik mijn dienstwerk hoog, om op de een of andere manier mijn volk tot naijver te prikkelen en sommigen van hen te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Want God kent geen berouw over zijn gaven, noch over zijn roeping. Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest, thans echter ontferming heb gevonden wegens hun ongehoorzaamheid. Zo ook zijn zij nu ongehoorzaam geworden, wegens de u betoonde ontferming, opdat ook zij nu ontferming mogen vinden. Want God heeft allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om allen in te sluiten in zijn ontferming. Woord van de Heer.

In die tijd ging Jezus van daar weg en week uit naar de streek van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied trad naar voren en schreeuwde: ontferm u over mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is hevig bezeten door een demon. Maar hij gaf haar geen enkel antwoord. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: stuur haar weg, want ze blijft ons achterna schreeuwen. Hij antwoordde: ik ben alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam, knielde voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en voor de hondjes te gooien. Ze zei: zeker, Heer, maar ook de hondjes eten de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop antwoordde Jezus haar: o vrouw, uw geloof is groot, wat gij wilt geschieden. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Woord van de Heer.

Jezus is eventjes buiten de grenzen van het beloofde land. Tyrus en Sidon zijn heidens gebied. Maar wat hoort Jezus daar? Een niet-Joodse vrouw die roept: ontferm u over mij, Heer, Zoon van David. Ze noemt hem met zijn echte naam van Heer. Dat wil zeggen God. Ze noemt hem ook Zoon van David. Dat is een gebedsformule waarvoor Jezus gewoonlijk bezwijken moet. Vervolgens biedt ze zich aan en stelt ze zich bloot aan zijn barmhartigheid. Ontferm u over mij. Met betrekking tot deze houding, die fundamenteel is in elk gebed, is de concrete vraag: mijn dochter is hevig bezeten door een demon, slechts bijkomstig. Deze keer lijkt dit gebed zijn doel niet te bereiken. Jezus doet alsof hij doof is. Hij gaat voorbij en doet alsof hij niets gehoord heeft. De scène is nog zo pakkend en zelfs vervelend, omdat de arme vrouw steeds luider en luider aan gaat dringen. Zo erg zelfs dat de leerlingen van Jezus zelf voor haar in het gareel springen. Misschien eerder geïrriteerd dan getroffen. Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Kort en bondig: laat dit theater in godsnaam ophouden. Jezus weigert echter. Aan zijn leerlingen legt hij uit waarom, in termen die niet vriendelijk zijn. Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Dit antwoord van Jezus zal de leerlingen plezier doen. Het herinnert hen eraan dat het heil op de eerste plaats aan het Joodse volk beloofd werd, en dat het zich dan van dit volk naar de andere volken uit zou breiden. Deze vrouw is een Canaanese, iemand dus die vreemd is aan het verbond. Iemand die aan het woord van het heil, iemand aan wie het woord van het heil niet is verkondigd. Wanneer Jezus zich vervolgens tot die vrouw wendt, wordt zijn stem nog harder. Om haar zijn weigering kenbaar te maken, gebruikt hij een beeld dat haar alleen maar kan kwetsen, dat haar voor altijd afwijst en dat haar verwerpt in de hopeloze situatie van iemand die nooit tot het uitverkoren volk zal behoren. Jezus zegt haar: het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en voor de hondjes te gooien. Het is waar dat Tyrus en Sidon het Joodse volk vaak als honden heeft behandeld. Maar Jezus zien we hier ineens omgetoverd tot een ras-echte Jood die zich bewust is van zijn privileges, die zelfs hooghartig is en op het randje af racistisch. Toch laat die vrouw zich niet afschrikken. Op het ogenblik dat Jezus haar uitschijnt te stoten en haar misprijzen met hondjes vergelijkt, geeft hij haar meteen de sleutel in handen waarmee ze de deur van Gods rijk zal kunnen forceren. Zeker, het is waar dat zij geen enkele titel heeft om een mirakel op te eisen. De vrouw weet ook dat Jezus het volle recht heeft haar een wonder te weigeren, want hij moet een goddelijke economie eerbiedigen waarbij God het zo gewild heeft dat het uitverkoren volk het eerst aan bod kwam. Het is even waar dat het heil voortaan wezenlijk verbonden is met de nederigheid van de laatste plaats. En dat Jezus voor die nederigheid altijd wijken moet. Het mirakel waarop de vrouw niet het minste recht heeft, zal ze dievelings ontfutselen door haar nederigheid. Jezus heeft haar verwezen naar de plaats van de hondjes. En zij protesteert hiertegen niet. Zij aanvaardt haar nederige plaats en put er zelfs een nieuw motief in om Jezus te overreden. Zeker, Heer, sprak ze.
Maar ook de hondjes eten de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En in die tijd smeet men van alles van de tafel wat men niet bijten kon. Ja, maar tegenover zo'n nederigheid moet Jezus de wapens neerleggen. Want voortaan is het de nederigheid die de economie van het heil regeert. De nederigheid kan Gods plannen, om zo te zeggen, ombuigen en een bres slaan in de muur die het uitverkoren volk en zijn privileges isoleerde van de andere volkeren die die privileges niet hadden. De nederigheid leidt deze vreemdelingen binnen in het hartje van Gods heilsplannen. O vrouw, uw geloof is groot, wat gij wilt geschieden. Beste broeders en zusters, ook vandaag nog regeert een nederig en volhardend geloof heel de heilseconomie. Hier beneden geeft het toegang tot Gods koninkrijk en in de hemel dringt het door tot in het hart van God.

0: In Jezus Christus, Davids zoon, heeft God ons tot zijn kinderen aangenomen. Bidden wij dan met een kinderlijk vertrouwen tot onze hemelse Vader.
1: Dat de kerk onvermoeibaar Gods heil verkondigt aan alle volkeren. Laat ons bidden.

dat de Heer het gebed mag verhoren van ouders voor hun zieke kinderen. Laat ons bidden.

dat God ons geloof vermeerdert, onze hoop verdiept en onze liefde voor Hem en de naasten versterkt. Laat ons bidden.

dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap mag verhoren. Voor de intenties van Noëlla van der Stichelen en haar familie. En dat onze overleden broeders en zusters, in het bijzonder de Mimi van Dailano, Lupna en Esmai, nu Gods erbarming mogen ondervinden. Laat ons bidden.

0: Heer onze God, Gij luistert naar uw kinderen die in geloof tot u roepen. We vragen u, strek uw redding uit tot alle volkeren en wil alle mensen insluiten in uw ontferming. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard zal kunnen worden door God, onze almachtige Vader.
1: Tot lof en eer van zijn naam, het welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard onze gaven, waarvoor gij ons uw gaven geeft. Schenk uzelf aan ons, nu wij u aanbieden wat gij ons reeds geschonken hebt. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Gij hebt uw kinderen die door de zonde van u waren vervreemd opnieuw bij u samen willen brengen door het bloed van uw Zoon en de kracht van de Geest. Eén volk uit de drie-ene God, lichaam van Christus, tempel van de Geest, uw kerk op aarde, tot lof van uw veelvoudige wijsheid. Daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.

Waarlijk heilig zijt gij, Heer. Heel de schepping komt van u. Naar u gaat alle dankbaarheid. Want door uw Zoon Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en heiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij uw volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u op wordt gedragen. Daarom zijn wij hier voor u verzameld en vieren wij op deze eerste dag der week in gemeenschap met heel de kerk dat Jezus Christus uit de doden op is gestaan. Door hem die zetelt aan uw rechterhand vragen wij, heilig onze haven die hier voor u neer zijn gelegd, maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons toe heeft vertrouwd. Want in de nacht dat hij overgeleverd werd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden, en heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, het altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Het lijden en sterven van uw Zoon die ons verlossing heeft gebracht. Het wonder van zijn verrijzenis. Zijn opgang naar u die in de hemel zijt. In dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer. Totdat hij wederkomt, wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk. En herken het lam voor ons geslacht. Tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, zodat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw Zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest en Christus. Hij mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat gij voor uw uitverkorenen weg hebt gelegd, ons ten deel vallen, samen met de heilige maagd en moeder Gods Maria, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren, met de heilige bisschop Arnoldus en met alle heiligen. Op hen hulp stellen wij ons betrouwen. Want ze zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en in liefde. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, met Lothe, onze bisschop, met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld, en met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genade het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. We bidden voor de intenties van Novella en haar familie. We vragen het u op voorspraak van de heilige God de Lieve. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid uiteen zijn gegaan, Vader. Schenk aan alle uw barmhartigheid. En ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn. Voor de overleden echtgenoot van Noëlla. En voor Rita, de overleden Mimé, van drie van onze kinderen die hier verblijven. Voor alle vader die ons hebben verlaten en die zochten naar uw welbehagen, laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart op is gewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit.

Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, let alleen op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons alle één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.

broeders en zusters, geef elkaar een teken van vrede.

0: zich het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld, zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van dat Lam. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt.
1: Maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

Tot slot nog bidden. Heer, door deze Eucharistie zijn wij deelgenoten geworden van Christus. Nederig beroepen wij ons op uw grootheid. Wij vragen dat wij eens mogen delen in uw heerlijkheid en hier op aarde reeds mogen gelijken op Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

We willen u allen van harte danken, uw beste broeders en zusters hier in deze kapel, maar ook alle luisteraars van Radio Maria, met wie wij biddend verbonden waren. Wij danken u voor uw samen meebidden en meevieren. De Heer schenkt u een aangename zondag en alle goeds.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis, hoofdstuk 1, versen 29 tot en met 31. En God zei: Hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie, en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

Op het einde van de zesde dag, de verzen die we hebben gelezen, gaat het over het voedsel. Het einde van de schepping gaat over voedsel. En het voedsel dat ons gegeven wordt en dat aan de dieren gegeven wordt, moet dienen om de schepping verder te zetten. Want wat is voedsel? Voedsel is het nemen van bestanddelen tot zichzelf om te groeien, om te kunnen werken, om zich dienstbaar te kunnen opstellen tegenover de schepping. En daarmee eindigt God de schepping. Goed, er zal nog een zevende dag komen, daarover later meer. Maar het einde van de zichtbare schepping is gebeurd met het geven van voedsel. En wat wordt er gegeven van voedsel aan de mens? Zaadvormende gewassen en alle bomen met zaaddragende vruchten. Het gaat er dus over plantaardig voedsel. Er is geen sprake van dieren bij het begin van de schepping om te kunnen eten. Later in de Heilige Schrift, namelijk in het boek Genesis ook, hoofdstuk 9, vers 3, lezen we: alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen. Ik schenk u dat allemaal naast het groene gewas. Het is dus pas na de zonde dat God ook de toelating geeft om dierlijk voedsel tot zich te nemen. Hoe moeten we dat beschouwen? In de eerste plaats werd er plantaardig voedsel voorzien volgens de schepping. Na de schepping komt de zonde. En na de zonde wordt er een ander soort voedsel er bovenop gegeven, en dat is het dierlijk voedsel. Er zijn vandaag sommigen die zeggen dat wij dan eigenlijk allemaal vegetariërs zouden moeten worden om terug te keren tot het begin, zoals God het bedoeld had bij het begin van de schepping. Maar dat is op zich eigenlijk het ontkennen dat we op dit moment in een toestand leven van zondigheid. Nee, het eten van dieren is niet slecht. Het eten van planten en van vegetarisch voedsel is niet slecht. Maar de ideologie achter een soort van veganisme is eigenlijk het ontkennen van de zondigheid van de mens. Alsof het eten van dieren zondig zou zijn. Dit is niet het geval. Het eten van dieren echter is wel gekomen na de zonde, maar niet door de zonde. En het is ook niet voor niets dat Jezus later in het evangelie zal vertellen dat hij het lam van God is. En dat lam nemen we tot ons. Ja, ook Jezus heeft van dat dierlijk voedsel gegeten. Vissen, alles wat beweegt, lammeren enzovoort. Dus het dierlijk voedsel tot zich nemen is niet zondigheid, maar het is wel gekomen na de zonde. In het begin was het plantaardig voedsel. Maar om nu volledig terug te keren enkel en alleen maar tot plantaardig voedsel, is eigenlijk ontkennen dat er een zondige toestand is. Wij leven na de erfzonde en wij zijn allemaal ook gekenmerkt door die erfzonde, ook al is het reeds weggewassen in het doopsel. Maar de voltooiing, de voleindiging van de schepping laat nog op zich wachten. Op het einde der tijden, wanneer Jezus Christus terugkomt, ter voltooiing van de schepping. Ja, Jezus zei op het kruis, het is volbracht. En die volbrenging van het offer, gebracht door het Lam van God, geldt voor de mensheid voor zijn tijd, maar ook voor de mensheid na zijn tijd. En het is pas helemaal op het einde dat wij het volledige plaatje, laten we maar zeggen, zullen kunnen zien en bewonderen van het machtige werk dat de Heer is begonnen tijdens zijn schepping. Er is ook nog iets heel belangrijk. God eindigt, zoals gezegd, de schepping met het geven van voedsel. Hij geeft daarmee eigenlijk een doel aan de mens, maar ook aan de gehele schepping. Groei wordt vruchtbaar.
Dat is hetgeen dat er ook letterlijk staat. En het is net doorheen dat voedsel dat God ons zomaar geeft om te kunnen groeien, dat de eerste mensen zullen zondigen, omdat ze het foute voedsel zullen nemen. En dat foute voedsel is dat ene dat God heeft verboden. Om ons niet gelijk te maken aan God. Jawel, we zijn geschapen naar de gelijkenis van God, maar niet om de plaats in te nemen van God, maar om onszelf te verwonderen elke dag opnieuw van het feit dat wij van God komen en dat wij op hem gelijken. Maar zelf de macht nemen, zoals God de macht heeft, daar ligt de zonde. En dat zal de mens doen bij het begin, zelfs net na de schepping. En het gaat ook wel degelijk omwille van het voedsel. Ook daar zien we een antwoord van Jezus die gekomen is, zeg maar, om te herscheppen. Hij zelf wordt tot voedsel gegeven. Zie het lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, en zie het brood des levens. Wie van mij eet, zal leven in eeuwigheid. Die woorden zijn tegelijkertijd mysterieus, maar eigenlijk beter nog mystiek. Jezus vraagt om ons waar voedsel te ontvangen bij hem. En dit wil letterlijk zeggen ontvangen. Niet grijpen, niet nemen, maar krijgen. God geeft ons het voedsel, zoals hij het nu heeft gegeven op het einde van de zesde dag. En het besluit van die zesde dag is zoals we gewoon zijn. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond en het werd ochtend, dat was de zesde dag. De schepping van de mens werd niet beëindigd met hij zag dat het goed was. Maar bij het aanschouwen van de gehele schepping zegt God wel dat het heel goed was. Niet alleen goed, heel goed. Met de mens, inclusief zeg maar. Maar over de mens zelf werd het niet gezegd dat de schepping goed was. Ook daar zien we een indicatie naar de zonde. De zondeval van de eerste mensen. Maar dat het terug goed komt, daar zijn we zeker van. Want dat zit hem in die belofte die God eigenlijk vandaag maakt. Namelijk dat het heel goed is, zijn schepping. En ook al is er iets niet goed geweest in die schepping, God zelf zal het komen redden. God zelf zal het komen herstellen. En dat gebeurt in Jezus Christus, God die mens wordt en die ons het ware voedsel zal geven, een voedsel dat ons zal toelaten om alles wat verkeerd is te herstellen, opdat het werkelijkheid wordt wat God nu reeds zegt op die zesde dag van de schepping. Hij zag dat het heel goed was. Het werd avond, het werd ochtend, dat was de zesde dag. Zie daar het scheppingsverhaal in zes dagen. In zes dagen heeft God, symbolisch gezien natuurlijk, niet wetenschappelijk, we hebben het al vaker gezegd, maar in die zes dagen heeft God met veel zin, met veel wijsheid, de schepping gegeven en overgelaten aan de mens. Maar hij laat ons niet in de steek. Hij gaat met ons mee. Zeker doorheen Jezus Christus, in wie het duidelijk wordt waarop wij gelijken. Wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. En zo hebben we gelezen, beste luisteraars, hoofdstuk 1 van het boek Genesis, versen 29 tot en met 31. We lezen nogmaals. En God zei, hierbij geef ik alle zaadvormende gewassen op de hele aardbodem aan jullie, en alle bomen met zaaddragende vruchten. Zij zullen jullie tot voedsel dienen. Maar aan alle wilde beesten, aan alle vogels van de lucht en aan alles wat over de grond kruipt, aan alles wat dierlijk leven heeft, geef ik al het groene gewas als voedsel. Zo gebeurde het. God bekeek alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het heel goed was. Het werd avond
en het werd ochtend. Dat was de zesde dag.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw live verbonden kunnen zijn met de Heilige Vader en dat vanop het Piazza della Libertà in Castel Gandolfo. Jawel, de Heilige Vader die heeft gisteren op het hoogfeest van de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria de Heilige Mis gecelebreerd in de pauselijke parochie van San Tommaso da Villanova in Castel Gandolfo. En hij is er natuurlijk ook gebleven en dus zal hij zometeen het Angelus bidden vanop het Piazza della Libertà opnieuw in Castel Gandolfo, het buitenverblijf van de paus. Alvorens wij ons biddend met hem verbonden kunnen weten en met de mensen die zich ongetwijfeld weer in grote getale daar zullen verzameld hebben, gaan wij samen het middaggebed van de kerk bidden op deze 20e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758, gevolgd door de psalmen. Bladzijde 1108. Bladzijde 1108. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1100. Bladzijde 1100. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons gaat, geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden, omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft gij mijn hoofd, mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen. Machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land. Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder zijn heiligen. Alleluia. Uit het boek Deuteronomium. Wat verlangt de Heer uw God anders van u dan dat ge hem vreest en zijn wegen gaat, dat ge hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel? Heer, wie mag de gast zijn in uw tent? Wie eerbaar leeft en geen bedrog pleegt met zijn tong? En laat ons bidden. God, voor hen die u lief hebben, hebt gij het geluk bereid dat geen oog heeft gezien. Raak ons met uw liefde, zodat wij in allen u beminnen en het beloofd geluk aanschouwen dat elk verlangen overtreft. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij live overgaan naar Castel Gandolfo, zo hoop ik althans, want we merken dat momenteel de livestreaming van het Vaticaan ook enkele technische problemen ondervindt, waardoor dat er regelmatig onderbrekingen zijn van het geluid. We gaan toch proberen om ons verbonden te weten met de Heilige Vader, met alle mensen die zich hebben verzameld op het Piazza della Libertà. We zien ondertussen beelden binnenkomen van Castel Gandolfo, waar de mensen zich hebben verzameld. Zoals u dus ook kan horen, momenteel blijft die verbinding redelijk stabiel. Hoe dan ook, we zijn er zeker bij. En proberen u zo goed mogelijk ook dit moment te laten beleven. Zoals daarnet al gezegd, gisteren hebben we natuurlijk het hoogfeest gevierd van de ten hemel opneming van de Heilige Maagd Maria. En voor die gelegenheid is de Heilige Vader naar de parochie van San Tommaso da Villanova gegaan in Castel Gandolfo. Eigenlijk de pauselijke parochie. Wanneer de Heilige Vader in Castel Gandolfo is, dan celebreert hij daar de Heilige Mis. Zeker wanneer er bijzondere feesten zijn, zoals gisteren. En hij heeft ervoor gekozen om ook dan in Castel Gandolfo te blijven. En zodoende samen met de mensen daar het Angelus te bidden. Op deze mooie 20e zondag door het jaar. Warme temperaturen ook in Castel Gandolfo. En dan zien we de creatieve toepassing en gebruik van regenschermen om toch een beetje afscherming te hebben van de zon. Het is er reeds 31 graden momenteel.

0: momenteel. Maar toch, velen die zich hebben verzameld om dit moment mee te maken. De Heilige Vader komt naar de voorzijde van het Piazza della Libertà.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata a chi segue Gesù.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: la sua risurrezione,
2: buona domenica,
1: non è un avvenimento passato, ma vita nuova.
2: Ieri abbiamo contemplato la Vergine Maria nel suo indissolubile rapporto con il Figlio. Nemmeno la morte ha potuto interrompere quella comunione di anima e corpo che è vita eterna. Ogni domenica ci ricorda che la stessa pienezza è riservata. Seguendolo come una discepola che ha già un legame con lui. Non dovevano essersi mai incontrati, ma misteriosamente la fede era già sorta in lei.
0: De Heilige Vader zegt hier dat we dus gisteren de Heilige Maagd Maria hebben kunnen contempleren in haar onverbrekelijke band met de Zoon. Namelijk door de herinnering aan de ten hemel opneming. En iedere zondag worden we er ook aan die volheid herinnerd, aan diegenen die Jezus volgen, namelijk van zijn verrijzenis, dat dit niet zomaar een gebeurtenis is uit het verleden, maar nieuw leven dat ons als het ware betrekt. Op deze wijze kan deze dag de vrouw uit Canaan de protagoniste zijn van het evangelie dat we in de liturgie hebben gehoord, die ondanks het feit dat ze niet behoort tot het volk, het Joodse volk, en in een vreemde regio woonachtig is, zoekt zij onophoudelijk de mogelijkheid om te praten met Jezus, die zij volgt als een leerling, die reeds een band had met hem. En het is de mysterieuze aanwezigheid van het geloof dat reeds in haar aanwezig is, dat tot ons komt.
1: Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione. Grazie alla sua fede.
0: Ze wenst niet per se iets, maar de vrede voor haar dochter, die getroffen is, ligt in het vertrouwen in Jezus. En zo herinnert dit aan het feit dat de Messias afkomstig uit de stam van David deze vrouw vindt en confronteert. De discipelen zien haar als een persoon die aan de kant moet geschoven worden. En het is de meester die datgene wat eigenlijk onondenkbaar zou zijn opnieuw naar voren brengt.
1: Angelus Domini, nunciavit Maria.
0: Om door gebed en vorming van de zijnen te komen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: ut digne ficiamo promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, recum aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua lucet eis,
1: requiescant in pace.
3: Amen.
1: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
3: es hoc nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania, e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto, e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero. Ed ora do il mio benvenuto a tutti voi che vi siete radunate qui a Castel Gandolfo per l'Angelus Domenicale. Accolgo con affetto i pellegrini provenienti da vari
0: paesi. En zo horen wij de Heilige Vader opnieuw een oproep doen voor degenen die verantwoordelijk zijn, in het bijzonder naar aanleiding van de geweldplegingen tegen de Palestijnse bevolking in Jordanië. En ik vraag met grote dringendheid aan de internationale gemeenschap om alles aan te doen dat er een oplossing, een twee-staten-oplossing mag komen om een rechtvaardige vrede, duurzame vrede mogelijk te maken. Ook werden de Spelen van de Middellandse Zee geopend in Taranto, waar mensen uit Afrika, Azië, Europa en uit verschillende deelgebieden van de Middellandse Zee aan deelnemen. Dat deze hartelijke groet voor zij die deelnemen aan dit sportieve evenement werkelijk een profetie van de vrede en broederlijkheid mag zijn tussen de volkeren van deze regio en voor de hele wereld. En de paus die begroette ook zeer hartelijk alle mensen die aanwezig waren op het Piazza della Libertà om dit moment van Angelus, van dit zondags Angelus, mee te maken. Met groot enthousiasme werd de Heilige Vader daarbij begroet, ook door de aanwezige pelgrims die naar Castel Gandolfo gekomen zijn om dit moment met de paus mee te maken en waar wij zo live mee verbonden mogen zijn. Ondanks misschien enkele technische moeilijkheden. Maar ja, zo gaat dat nu eenmaal. We moeten aanvaarden dat het is wat we ontvangen vandaag. Maar op deze wijze mochten we toch de Heilige Vader beluisteren. Morgen is Radio Vaticaan om 17:30. En dan gaan we zeer zeker het volledige Angelus en de meditatie ook nog even voor u vertalen. De verschillende pelgrims afkomstig uit verschillende landen werden begroet. Ook in het bijzonder de Poolse pelgrims, die in grotere getale aanwezig zijn. En de paus wenste iedereen een zeer gezegende zondag toe. Op dit eigenste moment gaat de Heilige Vader nog rond met de pausmobiel om de mensen die zich hebben verzameld op het Piazza della Libertà te begroeten. En wij gaan dan op deze wijze langzamerhand afscheid nemen, althans voor nu. We danken u van ganser harte dat u opnieuw helemaal live verbonden wou zijn met de Heilige Vader. Deze keer dus in Castel Gandolfo opnieuw. Na de feestelijke viering van het hoogfeest van de tenhemelopneming van de Heilige Maagd Maria. Morgen dus Radio Vaticaan met deze meditatie, een vertaling daarvan. En natuurlijk ook de homilie die de Heilige Vader gisteren heeft uitgesproken. Dat mag u zeker verwachten. Aangevuld met andere pauselijk en Vaticaans nieuws. Of nieuws uit Castel Gandolfo. De Heilige Vader zal nog een paar keer terugkeren. Het is toch echt een geliefde plaats voor hem geworden. Iedere dinsdag neemt hij even een moment van vakantie, zeg maar. Een dagje vrij af in de hele drukke agenda die een paus moet doorlopen. En waar hij natuurlijk ook zelf voor kiest om deze te vervolledigen. Een heel drukke agenda. Maar we mogen het zeggen, de Heilige Vader ziet er steeds heel vrolijk, uitgerust, blij, zijn rustige zelf uit, met dat glimlachje rond de mond dat we ondertussen al heel goed kennen. En maakt altijd uitgebreid tijd voor de mensen die hem willen ontmoeten. We zien hier ook weer beelden. Hij is al opnieuw even uitgestapt. Even een foto, dat hoort er ook bij. Mensen willen natuurlijk heel graag een herinnering aan een ontmoeting met de Heilige Vader. Heel begrijpelijk. Enkele kinderen die begroet worden. Enkele gezinnen die zich hebben verzameld. En zo gaat de Heilige Vader langzamerhand zijn weg proberen banen. Ik zie dat hij hier een klein pausmobieletje cadeau krijgt, gemaakt uit Lego, veronderstel ik. Of toch uit een soort van bouwblokken. Tekeningen, een brief. Het wordt hem allemaal overhandigd. En hij vergeet ook de allerkleinste niet. Dat is ook echt wel kenmerkend voor Paus Leo XIV. Maakt uitgebreid tijd om de mensen te zien, even te spreken. En zo gaat hij terug naar binnen, nog eventjes genieten van wat rust op deze mooie zondag. En dat, hopelijk kan u dat ook doen. Zeer zeker hier bij Radio Maria gaan wij verder met onze programmatie. Zometeen kan u samen met ons, zoals steeds, het rozenhoedje bidden. En dan om 1 uur mogen wij een kerkleraar beter leren kennen. De heilige Alphonsus de Liguori, dokter van de moraaltheologie. Dat is voor 1 uur. Van harte dank, dierbare luisteraars, en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: De kerkleraars. Hun leven en hun leer. Een programma van Radio Maria.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma De Kerkleraars. Vandaag zullen we opnieuw kennis maken met een grote, belangrijke leraar in de kerk. Iemand die van belang is geweest.

context voor het beter begrijpen van de geloofswaarheden, met een relevantie voor gelovigen van alle tijden. En vandaag gaan we niet zo heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar de 18e eeuw, waarin de heilige Alphonsus Maria de Liguori leefde, de stichter van de Redemptoristen. Zo is hij het meest bekend vandaag de dag. Maar ook de auteur van een van de meest gelezen en verspreide Maria-boeken, De Glories van Maria. Hij wordt wel de prins van de moralisten genoemd en wordt vandaag vereerd als patroon van de biechtvaders en de moralisten. En onder alle kerkleraars wordt hij de meest ijverige leraar genoemd. Als jonge man maakte hij ooit de belofte om nooit een moment van zijn tijd te verliezen en alles ten dienste te stellen van het hogere. Alphonsus Maria de Liguori werd geboren op 27 september 1696, aan het einde van de 17e eeuw dus, in Marianella, een klein stadje net buiten Napels. Hij was het eerste kind van Don Giuseppe de Liguori, een edelman en kapitein in de vloot van de koning van Napels, en Anna Cavalieri, een diepgelovige vrouw met een grote innerlijke kracht. Het gezin zou uiteindelijk 8 kinderen tellen, waarvan meerdere broers en zussen eveneens een religieuze roeping ontvingen. Naast Alphonsus werden ook 2 andere broers priester en 2 zusters traden in als religieuze in het klooster. Een beetje de context van het Italië van de 18e eeuw schetsen. Het politieke landschap was erg versnipperd. Koninkrijken, hertogdommen en pauselijke staten wisselden elkaar af. Er was nog geen sprake van een eengemaakt Italië. En vaak werden deze verschillende deeltjes beïnvloed door buitenlandse mogendheden, zoals Spanje, Frankrijk en Oostenrijk. En in deze context speelde de katholieke kerk een centrale rol in het dagelijkse leven van de bevolking. Maar ze werd ook geconfronteerd met uitdagingen. Het was de periode dat de verlichting zich langzaamaan verspreidde, met nadruk op rationalisme en kritisch denken, terwijl bewegingen anderzijds, zoals het jansenisme, streng de nadruk legden op zonde, schuld en rechtvaardigheid van God, vaak ten koste van barmhartigheid en de sacramenten. Dus eigenlijk 2 uitersten waartussen de mensen van die tijd moesten navigeren. Tegen deze achtergrond ook werd de heilige Alphonsus Maria de Liguori geboren. De opvoeding van Alphonsus werd sterk gevormd door het geloof van zijn moeder. Zij bracht haar kinderen van jongs af aan in contact met het gebed, met de sacramenten en met het voorbeeld van de heiligen. Er is geweten dat de heilige Alphonsus als kind vaak priester speelde. Hij bouwde dan een klein altaar en deed de heilige mis na. Dit imitatiespel van een kind bleek de voorafschaduwing van zijn latere levensweg. Alphonsus blonk van jongs af aan uit in zijn studies en was uitzonderlijk verstandig. Dit combineerde hij met een grote discipline en op reeds 16-jarige leeftijd behaalde hij diploma's zowel in het kerkelijk kanoniek recht als in het burgerlijk recht. Een prestatie die in die tijd vrijwel ongezien was, dus hij blonk echt uit. Reeds op zijn 18e begon hij zijn carrière als advocaat in Napels. Nog voor hij de hiervoor officieel vereiste leeftijd had bereikt. Zijn juridische talenten maakten hem snel beroemd. Hij was erg scherp in zijn redeneringen, eerlijk in zijn optreden en onverzettelijk in zijn integriteit. Dat wordt over hem gezegd. Gedurende bijna 10 jaar wist hij elk proces dat hij voerde te winnen. Totdat hij bij 1 belangrijke zaak, waar de twist om een enorm geldbedrag de zaak uitmaakte, het ging om een hedendaags equivalent van een klein 500.000 euro, een cruciaal document over het hoofd zag, waardoor hij de zaak verloor. Voor Alphonsus, die toch heel ambitieus ook was en streefde naar volmaaktheid in alles, was dit een enorme schok. Maar tegelijkertijd gaf hij ook meteen in de rechtszaal toe dat hij dit belangrijk document over het hoofd had gezien.
Vervolgens sloot hij zich 3 dagen lang op in zijn kamer. Hij weigerde voedsel en overwoog om zijn leven radicaal te veranderen. Hoewel Alphonsus als jurist zeer veel succes kende, voelde hij dat de wereld van prestige en macht hem niet kon vervullen. Hij had al lange tijd de gewoonte aangenomen om zieken en armen te bezoeken, al van jongs af aan, en hij ervoer daarbij steeds een diepe vrede. Een innerlijke rust die hij niet per se ervoer in zijn carrière. Tijdens een bezoek aan een hospitaal in Napels kreeg hij een religieuze ervaring die hem ervan overtuigde dat God hem riep om alles achter te laten en priester te worden. Op 28 augustus 1723 legde hij symbolisch zijn zwaard, dat teken was van zijn wereldlijke status, neer op het altaar van Santa Maria della Redenzione dei Captivi. Daarmee verbrak hij de band met zijn vorige leven. Zijn vader verzette zich heel fel hiertegen. Hij had voor zijn briljante zoon een verdere groei van een wereldse carrière op het oog en deed zelfs een heel pijnlijke uitspraak, namelijk: ik bid God om ofwel mijzelf ofwel jou uit deze wereld weg te nemen, omdat ik de aanblik van jou niet meer kan verdragen. Maar toen hij doorhad dat er met zijn vastberaden zoon niet te onderhandelen viel, heeft hij zich uiteindelijk neergelegd. En uiteindelijk zou Don Giuseppe zijn zoon zelf voorstellen bij de aartsbisschop van Napels met de vraag om hem te aanvaarden in de priesteropleiding. Zo begon Alphonsus aan zijn priesteropleiding en werd hij uiteindelijk op 21 december 1726 tot priester gewijd. Op 30-jarige leeftijd dus. Na zijn priesterwijding stortte Alphonsus zich op het missionaire werk in en rond Napels. Hij verbond zich met de diocesane congregatie van apostolische missies. Hij predikte op straat, bezocht gevangenen, begeleidde leken en stichtte kleine gemeenschappen waarin gelovigen samenkwamen om te bidden, te leren en elkaar te ondersteunen. Deze avondkapellen zouden later uitgroeien tot een belangrijke lekenbeweging. Vele van de mensen tot wie hij zich richtte waren arm en bescheiden en gaven zich regelmatig over aan ondeugd en criminaliteit, en de heilige Alphonsus leerde hen met geduld bidden en moedigde hen aan hun levenswijze te veranderen. En hij deed dat ook erg succesvol. De avondkapellen werden ware bronnen van morele opvoeding, onderlinge hulp tussen de armen, sociale sanering, zo verdwenen diefstal, duellen en prostitutie bijna volledig in de wijken waar Alphonsus zich inzette. Paus Benedictus XVI zegt dat deze avondkapellen een model van missionaire actie kunnen zijn waarop wij ons ook vandaag kunnen inspireren. Tijdens deze periode ontwikkelde Alphonsus ook zijn bijzondere liefde voor de Maagd Maria, die hij beschouwde als de middelares van alle genade en de beschermvrouwen van zijn toekomstige congregatie. Hij zag in Maria het model van volledige overgave aan Gods wil en een barmhartige bondgenoot in de redding van de mensheid. In 1731 was Alphonsus betrokken bij de oprichting van een vrouwelijke religieuze gemeenschap, de Redemptoristine, samen met zuster Maria Celeste Costarossa. Dit is eigenlijk al een heel verhaal op zich, want er was een zuster die bepaalde visioenen ontving van Jezus met een regel voor een nieuwe congregatie. Die zuster werd eerst niet geloofd, maar werd dan door een bisschop onder de geestelijke begeleiding van de heilige Alphonsus geplaatst, wat uiteindelijk zou uitgroeien tot deze nieuwe congregatie. En later zou de heilige Alphonsus ook een mannencongregatie stichten. Op 9 november 1732 werd in Scala de congregatie van de Allerheiligste Verlosser geboren, gesticht, de Redemptoristen.
Hun doel was duidelijk: het evangelie verkondigen aan de meest verlatenen, vooral de armen op het platteland, die vaak verwaarloosd werden door de parochiale structuren. Over de geest van de congregatie schreef de heilige Alphonsus het volgende: het doel van het instituut van de Allerheiligste Verlosser is om zo nauwkeurig mogelijk de voetstappen en het voorbeeld van Jezus Christus te volgen, wiens leven in deze wereld er een was van onthechting en versterving, vol lijden en verachting. De heilige Alphonsus was er zeker van dat wie deze regel naleefde, gered zou worden. Hij schreef ook: weet dat ik niet bedroefd ben, mijn dierbare broeders, wanneer God een van ons tot het andere leven roept. Ik huil omdat ik van vlees en bloed ben, maar ik ben getroost wanneer ik eraan denk dat hij gestorven is in de congregatie. Want ik ben er zeker van dat iedereen die sterft in de congregatie zal worden gered. Paus Benedictus de 14e zei: iedereen die deze regel naleeft zal een heilige zijn. De weg van de heilige Alphonsus met de congregatie van de Redemptoristen is al een uitzending op zich waard. In ieder geval, aan het einde van zijn leven waren er 200 Redemptoristen en die congregatie is sindsdien over de hele wereld verspreid geraakt. Op latere leeftijd vroeg de paus aan de heilige Alphonsus om bisschop te worden van Sint Agatha de Goti in 1762. Een bisdom in het zuiden van Italië, klein maar moeilijk. Alphonsus had al een zekere leeftijd bereikt. Hij was al 66 en hij had eigenlijk een zeer slechte gezondheid. Hij leed aan astma, jicht, blindheid en misvormingen door reuma. Maar hij gehoorzaamde aan de pauselijke wil. Hij vond dit samen met de afwijzing van zijn vader toen hij koos voor het priesterschap het moeilijkste moment uit zijn leven. Hij heeft het echt aanvaard als offer. In zijn 13 jaar als bisschop hervormde hij het seminarie, bezocht onvermoeibaar zijn parochies en bracht een ware heropleving van geloof en moraal teweeg in het bisdom. Reeds na enkele maanden werd er door een medebroeder een verslag gemaakt over de werken van de heilige Alphonsus. Pater Magione schreef op 2 augustus 1762: iedereen bewondert zijn onvermoeibare toewijding aan zijn werk, zijn geduld met mensen die gunsten komen vragen, zijn vriendelijkheid tegenover de kleinsten, zijn liefde jegens allen. Zijn bereidheid om af te dalen naar de kerk, om naar de een of de andere te luisteren, om naar de ontvangstruimte te gaan, om een ander te woord te staan. Om overal heen te gaan, om hulp te bieden, aan wie het ook vraagt. Al zijn tijd wordt besteed aan prediken en werken en aan de organisatie van dit arme bisdom, zonder enige rust of medelijden met zichzelf. De ene overtreder roept hij op voor een terechtwijzing, een ander beveelt hij aan bij zijn pastoor. Aan weer een ander schrijft hij een persoonlijke brief, zoals een echte herder. En ondanks het feit dat hij terughoudend was om bisschop te worden en eigenlijk de paus had gevraagd om deze beker aan hem te laten voorbijgaan, bleek de paus toch de juiste beslissing te hebben gemaakt om voor de heilige Alphonsus te kiezen. In zijn eigen verslag aan de heilige stoel in 1765 geeft Sint Alphonsus een goed beeld van de richting waarin zijn inspanningen zijn gegaan. Misbruiken, zedeloosheid en bijgelovige praktijken worden nog in de stad, nog in het bisdom aangetroffen. Het doet mij veel plezier een lovenswaardige gewoonte te vermelden die recentelijk overal in het bisdom is ingevoerd, namelijk deze. Iedere dag op een vast uur luiden de klokken en begeven de gelovigen zich naar de hoofdkerk. De deur van het tabernakel wordt geopend en de aanwezigen aanbidden het Allerheiligste Sacrament, waarbij zij hiervoor bestemde gebeden opzeggen of vrome overwegingen maken. Ikzelf ben nooit afwezig bij een publieke aanbidding in de kathedraal. Sinds mijn komst is de gewoonte om een geestelijke overweging te houden
tijdens de vroege missen en de devotie tot de Heilige Maagd, in het bijzonder op zaterdagen, overal verspreid. Zijn gezondheid bleef echter zeer zwaar omdragen en bleef hem ook parten spelen, waardoor hij het gevoel had dat hij zijn taak als bisschop niet als behoren kon volbrengen. Twee keer wees de paus een verzoek van de heilige Alphonsus tot ontslag af, omdat de paus vond dat zelfs de schaduw van de heilige Alphonsus het bisdom goed zou besturen. Maar uiteindelijk schreef de heilige Alphonsus de paus een brief waar we nu een fragment uit gaan lezen en waardoor hij uiteindelijk toch verhoord werd in zijn vraag om afstand te mogen doen van de bisschopszetel. Een brief van april 1775 aan paus Pius VI. Ik ben in zeer hoge ouderdom, schrijft de heilige Alphonsus, want in de maand september begin ik aan mijn 80ste jaar. Hij was dan al 13 jaar bisschop. Behalve mijn leeftijd heb ik vele kwalen die mij waarschuwen dat de dood nabij is. Ik lijd aan een zwakte van de borst die mij al meerdere keren tot het uiterste heeft gebracht en aan hartkloppingen die mij eveneens verschillende keren bijna het leven hebben gekost. Op dit moment lijd ik aan zulke aanhoudende hoofdpijnen dat ze mij soms maken als iemand die zijn verstand verliest. Behalve deze kwalen word ik ook geplaagd door allerlei gevaarlijke aanvallen die ik moet behandelen met aderlatingen en andere remedies. Zo heb ik tijdens mijn episcopaat 4 keer het viaticum, het sacrament der zieken, ontvangen en 2 keer het heilig oliesel. Mijn gehoor gaat sterk achteruit, zodat vele van mijn mensen eronder lijden, want wanneer zij in het geheim willen spreken, kunnen zij zich niet verstaanbaar maken, tenzij zij hun stem verheffen. Ik ben zo verlamd dat ik geen regel meer kan schrijven. Met moeite zet ik mijn handtekening, en zo slecht dat die nauwelijks leesbaar is. Ik ben zo kreupel geworden dat ik geen stap meer kan lopen en 2 helpers nodig heb om mij überhaupt te verplaatsen. Ik breng mijn leven door op een bed of alleen in een stoel. Ik kan geen wijdingen meer toedienen of preken. En wat nog erger is, ik kan niet langer rondgaan om de mensen te bezoeken. Daardoor leidt het bisdom werkelijk schade. In mijn toestand zie ik dat ik tekortschiet in mijn plicht en in het bestuur van mijn kudde. Ik hoop met vertrouwen dat uw heiligheid, wanneer u deze ellendige toestand in overweging neemt, medelijden met mij zult hebben en mij zult troosten door mijn ontslag te aanvaarden. Allereerst om mijn kudde te verlichten, die weinig hulp heeft van een herder die niet meer in staat is hen bij te staan. En ook om mij te bevrijden van de scrupules die mij kwellen, wanneer ik zie dat ik niet in staat ben mijn bisdom te besturen. In de zomer van 1775 aanvaarde paus Pius VI dan uiteindelijk het ontslag uit het actieve bestuur van het bisdom. Sint Alphonsus was dan 79 jaar oud en had zijn kudde 13 jaar lang geleid, ondanks een gebrekkige gezondheid. Na zijn ontslag als bisschop in 1775, waar hij meermaals om had gesmeekt, keerde hij terug naar zijn klooster in Pagani. Zijn gezondheid bleef sterk achteruit gaan. Hij was vrijwel blind, doof en lichamelijk zwaar gekromd. Zo rustte zijn kin voortdurend door de reuma op zijn borstkas, dat daar een open wonde ontstond. En dat is ook een afbeelding die misschien wel het meest bekend is van de heilige Alphonsus, met een voorovergebogen gezin met zijn kin op zijn borst. Maar ondanks deze zwakke gezondheid zou hij na zijn ontslag als bisschop nog leven tot 1787, nog 12 jaar dus. Hij overleed uiteindelijk op 1 augustus 1787 op 90-jarige leeftijd. Alphonsus werd reeds in 1839 heilig verklaard door paus Gregorius XVI
en in 1871 uitgeroepen tot kerkleraar en later tot patroon van de moraaltheologen en de biechtvaders. Naast zijn pastorale, maar ook theologische werk waar we het dadelijk over zullen hebben, had de heilige Alphonsus ook artistieke gaven. Hij speelde muziek, componeerde liederen en schilderde. Sommige van zijn mariale hymnen worden in Italië nog steeds gezongen, vooral rond Kerstmis. En hij schreef de woorden en de muziek van een van de populairste kerstliederen in Italië, en niet alleen daar. Tu scendi dalle stelle, gij daalt neer van de sterren, waar we nu naar zullen luisteren.

Tushendi, Dalestelle, gij daalt van de sterren neer, o koning van de hemel, en komt in een grot, in koude en ijzige kilte. O mijn goddelijk kindje, ik zie u hier beven. O gezegende God, ach, hoeveel heeft het u gekost om ons lief te hebben? Aan u, die de schepper van de wereld zijt, ontbreken kleren en vuur, o mijn Heer. Lief uitverkoren kindje, juist deze armoede maakt mij nog verliefder, omdat het de liefde was die u arm maakte. In de ontroering van de tekst van dit lied, geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, schemert ook al een beetje zijn visie op de menswording door, die overeenkomt met de thomistische visie, of de visie van de heilige Thomas van Aquino, namelijk Christus is uitsluitend mens geworden om ons te verlossen na de zondeval. De menswording was dus een daad van Gods barmhartigheid. Als de mens niet gezondigd had, zou Christus niet mens geworden zijn. Dit is een visie die bijvoorbeeld verschilt van die van de heilige Franciscus van Sales, waar we het in de toekomst nog over zullen hebben. We hebben het vandaag dus over de kerkleraar, de heilige Alphonsus de Liguori. Zo net hebben we zijn leven al overlopen en daaruit komen natuurlijk al verschillende elementen van zijn persoonlijkheid in naar voren. De heilige Alphonsus is een man van contrasten. Zijn persoonlijkheid laat zich moeilijk vangen in één beeld, om zo te zeggen. Hij was enerzijds een briljante intellectueel, een jurist en een schrijver. Maar anderzijds was hij ook een man die zwak was van lichaam. Hij werd vaak door ziekte gekweld. Hij was erg streng voor zichzelf, soms op het scrupuleuze af, en zeer gevoelig. Maar tegelijkertijd was hij mild en zeer hartelijk voor anderen. Zijn vrienden en medebroeders beschreven hem als iemand die een enorme vastberadenheid bezat en koppig kon zijn, waardoor hij heel veel bereikte en waar hij doorzette waar anderen al zouden hebben opgegeven. Maar tegelijkertijd was hij ook nederig en zich bewust van zijn eigen zwakheden en voortdurend gericht op gebed en Gods genade. Alphonsus had van nature een zeer fijn, gevoelig geweten. En zo is er een periode geweest in Napels toen hij nog studeerde of toen hij als jurist werkte, dat hij wat minder met zijn geloof bezig was en dat er misschien wel een risico had kunnen zijn dat het geloof wat op de achtergrond zou zijn geraakt. Maar toch in die periode, waarbij hij zich liet afleiden door het sociale leven, vermeed hij elke vorm van zonde. Zo vertelde hij bijvoorbeeld dat hij bij theaterbezoeken zijn bril afnam om niet te kijken naar de acteurs, maar enkel te luisteren naar de muziek. Heel zijn leven bleef hij last hebben van scrupules. In zijn laatste jaren werd hij zelfs gekweld door hevige geloofstwijfels en bekoringen. Maar telkens zocht hij rust in het eenvoudige gebed en in gehoorzaamheid aan zijn geestelijke begeleiders. Het gebed is voor hem het allerbelangrijkste. Wie bidt, die wordt gered. We zullen het daar later nog over hebben in de uitzending. Maar boven alles was dus de heilige Alphonsus een herder. Hij hield ervan om tussen de armen te zijn. Ondanks zijn hoge studies was hij er voor de kleine en kon hij ook in heel eenvoudige taal het geloof bij de mensen verkondigen. Hij luisterde naar hun zorgen, hij onderwees hen in een eenvoudige taal en hij gaf hen toegang tot de sacramenten. Hij geloofde sterk dat het christelijk geloof niet alleen maar een leer is, maar vooral een levensstijl van liefde en barmhartigheid. Zijn pastorale nabijheid kwam ook naar voren in zijn schrijfstijl. Zijn boeken, waar we het zo dadelijk nog over zullen hebben, zijn niet louter academische traktaten, maar vooral praktische gidsen, vaak geschreven in volkse taal en gericht op de gewone gelovigen. Hij schreef honderden preken, catecheses, gebeden, meditaties en zeer beroemd is zijn werk over de glories van Maria en ook zijn bezoeken aan het Allerheiligste Sacrament, waar we in deze uitzending nog een fragment uit zullen lezen. Aan het begin van de uitzending
werd reeds vermeld dat hij patroonheilige is van de moralisten en de biechtvaders en ook wel de prins van de moralisten wordt genoemd. En dit heeft te maken met zijn evenwichtige aanpak wat de moraal betreft. We hebben het al gehad over de periode van het strenge jansenisme, waarbij de nadruk werd gelegd op de zondigheid van de mens en het bijna onbereikbare van Gods genade. Het was eigenlijk een heel hard godsbeeld, een afstandelijke straffende God. En anderzijds was er dan een opkomend laks moralisme dat de morele eisen van het evangelie naar beneden haalde door de verlichting die toenam. En in dit klimaat zocht Alphonsus een middenweg. Hij kende de hardheid van het jansenisme, dat mensen bang maakte voor God en hen weghield van de sacramenten omdat ze zich niet waardig voelden om Gods genade te ontvangen. Maar anderzijds wilde hij ook vermijden dat mensen te gemakzuchtig werden. En zo ontwikkelde de heilige Alphonsus een pastorale moraaltheologie die zowel trouw was aan de waarheid van het evangelie, maar ook recht deed aan de concrete situatie van mensen. Alphonsus' hoofdwerk op dit vlak is de Theologia Moralis, of ook wel de moraaltheologie, dat men kan beschouwen als een handboek en dat jarenlang de referentie werd voor biechtvaders. Hierin ontwikkelde hij de methode om steeds te zoeken naar de weg die enerzijds trouw blijft aan de leer van de kerk, maar anderzijds rekening houdt met de concrete omstandigheden. Zijn principe was eenvoudig, maar zeer diep, namelijk: God is een liefdevolle vader, geen tyrannieke rechter. Daarom moet de biechtvader mild zijn, mensen begeleiden en stap voor stap dichter bij God brengen. Hij schreef: de biechtstoel is geen tribunaal van angst, maar een plaats van barmhartigheid. Zijn geschriften werden al snel standaardliteratuur in seminaries en kloosters. En Paus Pius IX verklaarde later dat het de veiligste gids is voor biechtvaders en moraaltheologen. En we lezen nu nog uit een catechese van Paus Benedictus XVI over de heilige Alphonsus om dit verder toe te lichten. De heilige Alphonsus biedt in dit werk, de moraaltheologie, een evenwichtige en overtuigende synthese tussen de vereisten van Gods wet, die in ons hart gegrift is en ten volle door Christus werd geopenbaard en op een gezaghebbende manier door de kerk geïnterpreteerd, evenals de dynamiek tussen het geweten en de vrijheid van de mens, die juist door de waarheid en het goede te aanvaarden tot de rijpheid en verwezenlijking van zijn persoon komt. Alphonsus gaf de zielenherders en biechtvaders de raad trouw te zijn aan de katholieke moraal en was daarbij beminnelijk, begripvol en zachtmoedig in de omgang, zodat berouwvolle mensen zich op de weg van hun geloof en christelijk leven zouden begeleid, gesteund en bemoedigd weten. De heilige Alphonsus hield nooit op te herhalen dat priesters een zichtbaar teken zijn van Gods oneindige barmhartigheid, die vergeeft en de geest en het hart van de zondaar verlicht, opdat hij zich zou bekeren en zijn leven zou veranderen. In onze tijd, zo schrijft Paus Benedictus XVI, waarin wij duidelijke tekenen zien dat het morele geweten ontspoort en we moeten het erkennen van een zeker gebrek aan waardering voor het biechtsacrament, is het onderricht van de heilige Alphonsus nog zeer actueel. Tot zover Paus Benedictus. De 13 pausen die voorafgingen aan Paus Pius XII hadden op de een of andere manier allen in het bijzonder de moraaltheologie van de heilige Alphonsus reeds aanbevolen. En Paus Pius XII zelf wees hem ter gelegenheid van de tweede eeuwherdenking van de eerste uitgaven van dit grootse werk aan als de patroon van moraaltheologen en biechtvaders. In zijn verklaring op 26 april 1950 verwees Paus Pius XII naar het biechthoren als het voornaamste werk
dat door de stichter aan de redemptoristen was toevertrouwd. Inderdaad, hij droeg aan zijn metgezellen verenigd in de congregatie van de Allerheiligste Verlosser als hun voornaamste plicht het biechthoren op. Het is dus duidelijk waarom de heilige Alphonsus een relevantie heeft voor alle tijden, voor de kerk van alle tijden, en waarom hij tot kerkleraar is uitgeroepen. Het vernieuwende van zijn theologie ligt vooral in zijn pastorale toepassing. Hij was niet de man van theoretische systemen, ondanks zijn grote intellect, maar van de praktijk. Hij kende de strijd van de mensen, hun zwakheden, hun angsten. En daarom pleit hij voor een moraal die realistisch is en die de mens vooruit helpt te gaan in plaats van hem te verpletteren. Daarnaast had hij ook een vernieuwende devotie tot Maria. Zijn boek De Glories van Maria is een van de meest gelezen mariale werken ooit. Daarin presenteert hij Maria niet als een afstandelijke koningin, maar als de moeder vol barmhartigheid, onze voorspreekster die de zondaars nabij is. En dit sluit aan bij zijn visie op de incarnatie. Zoals reeds gezegd, kwam volgens de heilige Alphonsus de Liguori, evenals de heilige Thomas van Aquino, Christus uitsluitend in de wereld om de mens te verlossen. En dit beïnvloedde ook zijn mariologie. Maria werd moeder van God omdat de mens zondigde en God ons een verlosser schonk. En daarom mogen zondaars zich met groot vertrouwen tot haar wenden. De vele verhalen die hij vertelt tonen dat Maria werkelijk de moeder van barmhartigheid is en een krachtige voorspreekster is, de krachtigste, bij haar zoon. Alphonsus verzamelde jarenlang materiaal en publiceerde de Glories van Maria in 1750 als antwoord op aanvallen in die tijd tegen Maria als middelares. Hij stelde dat elke lof die wij Maria bewijzen die we haar geven, altijd te weinig is in verhouding tot haar waardigheid als moeder van God. Dit werk werd wereldwijd verspreid en geldt als het meest gelezen boek over Maria, waar we in de toekomst misschien nog een volledige uitzending aan kunnen wijden. Alphonsus verdedigde krachtig de leer van de onbevlekte ontvangenis en droeg zo bij aan de uiteindelijke dogmaverklaring die er later zou komen. Hij vertrouwde op de regel lex orandi, lex credendi, een klassiek katholiek principe waarbij het erop neerkomt dat de bestaande gebedspraktijk bepalend is voor wat men moet geloven. Aan dit principe heeft de inspiratie van de Heilige Geest de grondslag, namelijk de overtuiging dat de kerkelijke gebedspraktijk te allen tijden geïnspireerd wordt door de werking van de Heilige Geest. In de devotie van de gelovigen tot de onbevlekte ontvangenis zag hij een bevestiging van deze waarheid. En al vroeg legde hij zijn orde op om Maria onder deze titel als patrones te kiezen. Alphonsus benadrukte dat Maria in Gods plan meewerkt met Christus aan de verlossing. Christus is de enige middelaar van rechtvaardigheid, maar Maria is middelares van genade, volledig afhankelijk van haar zoon. Ze is medeverlosseres door haar rol in de verlossing en bedeelster van alle genaden door haar voortdurende voorspraak. Wie de glorie van Maria leest, of de glories van Maria, merkt meteen dat dit werk de ziel van de auteur zelf weerspiegelt. Het was een werk van vele jaren met heel veel liefde geschreven. In de inleiding kunnen we lezen: alles wat de heilige vaders en de meest gevierde schrijvers over dit onderwerp hebben gezegd, heb ik, zoveel ik kon, verzameld met het werk van vele jaren. En aangezien ik bemerk dat de barmhartigheid en de macht van de Allerheiligste Maagd prachtig worden weergegeven in het gebed Salve Regina, zal ik dit vrome gebed in afzonderlijke hoofdstukken verdelen en uitleggen. Tot zover het citaat uit de inleiding. Een werk van grote liefde waar hij vele jaren aan besteed heeft
en waarvoor hij ook veel opzoekingswerk heeft gedaan. Alphonsus voelde Maria's liefde en stelde zijn absolute vertrouwen op haar. Hij zei dat de grote heiligen, ontstoken door de liefde tot God, veel deden voor hun naasten. Maar Maria beminde God meer dan al deze heiligen. En daarom bemint zij ons meer en zal zij meer voor ons doen dan eender welke andere heiligen. Wij zijn haar dierbaar, ook door het grote lijden dat wij haar hebben bezorgd. En omdat zij meer dan wie ook weet welk lijden haar zoon voor ons heeft doorstaan. Dus omdat zij God meer kon beminnen dan wie ook, kan zij ook ons meer beminnen dan wie ook. Alphonsus zei wel eens: wees vroom naar onze lieve vrouw toe, houd van haar en zij zal je redden. Hij verkortte zijn middagsrust om de 5 psalmen van de heilige Bonaventura ter ere van Maria te bidden. Hij legde een gelofte af om elke zaterdag over Maria te preken en deed dit zelfs nog op zijn 80ste, na zijn aftreden als bisschop. Ook vastte hij op zaterdagen ter ere van haar. Voor de 2 moeilijkste beslissingen in zijn leven die hem het meeste pijn kostten en waar we het al over hadden, namelijk zijn ingaan tegen zijn vaders wens door priester te worden en anderzijds het aanvaarden van zijn bisschopsambt. Voor die 2 beslissingen riep hij vurig de hulp van de heilige maagd in. Op weg naar Rome voor zijn bisschopswijding trok hij zich 3 dagen terug in het heiligdom van Loreto. De heilige maagd verscheen hem daar verschillende keren en maakte haar wil duidelijk aan hem kenbaar. Toen het graf van de heilige Alphonsus jaren na zijn dood geopend werd, vroeg paus Pius VII dat de 3 vingers van zijn rechterhand naar Rome gestuurd zouden worden. Laat deze 3 vingers, zo zei de paus, die zo goed hebben geschreven tot eer van God, van de heilige maagd Maria en van ons geloof, zorgvuldig bewaard en naar Rome gestuurd worden. In de kerk van de heilige Alphonsus in Rome bevindt zich het beroemde, miraculeuze icoon van Onze Lieve Vrouw van altijd durende bijstand. De icoon kwam in de 13e eeuw vanuit Creta en volgens een visioen moest ze geplaatst worden tussen de Santa Maria Maggiore en Sint-Jan van Lateranen. Zo werd de icoon in 1499 geplaatst in de kerk van de Augustijnen, gewijd aan Sint Matthäus. Toen die kerk in 1811 door de Fransen werd verwoest, verdween het beeld uit het publieke zicht. En in 1866 werd het op bevel van de paus overgebracht naar de kerk van de heilige Alphonsus, die in 1855 vlak bij de ruïnes van Sint Matthäus was gebouwd. De komst van deze icoon naar de kerk van de heilige Alphonsus in Rome kan gezien worden als een bijzonder teken van Maria's liefde voor haar toegewijde dienaar, de vurige verkondiger van haar barmhartigheid en haar macht. De redemptoristen, de zonen, de geestelijke kinderen van de heilige Alphonsus de Liguori staan bekend om hun Maria-devotie en hun inzet om de verering van Maria als moeder van altijd durende bijstand te verspreiden. En we luisteren nu naar een mariaal lied geschreven voor de gelovigen door de heilige Alphonsus de Liguori, Salve del Ciel Regina. Gegroet, koningin van de hemel.

En dat was het Salve del Ciel Regina, een gebed of een liedtekst geschreven door de heilige Alphonsus de Liguori, waarin hij eigenlijk het Salve Regina parafraseert. De heilige Alphonsus de Liguori, de grote kerkleraar, de patroonheilige van de biechtvaders en de moraaltheologen, waar we vandaag over spreken. Eén uitzending is zeker veel te kort om alles te behandelen van het rijke leven en de vele geschriften van de heilige Alphonsus de Liguori. Maar in dit laatste deel staan we daarom nog graag even stil bij een stokpaardje, om zo te zeggen, van de heilige Alphonsus de Liguori, namelijk de uitspraak: wie bidt, redt zich. God weigert niemand de genade van het gebed, waardoor men de hulp krijgt om begeerten en bekoringen te overwinnen. En ik zeg en zal altijd zeggen, zolang ik leef, dat heel ons heil in het gebed ligt. Zo zei de heilige Alphonsus de Liguori. Onder de vormen van gebed die de heilige Alphonsus vurig aanbeval, is de bijzonderste toch wel het bezoek aan het heilig sacrament, of zoals we vandaag zouden zeggen, de aanbidding. Kort of langdurig, persoonlijk of gemeenschappelijk, de aanbidding van de Eucharistie. Onder alle devoties is na de sacramenten de aanbidding van Jezus sacrament God zeker het meest dierbaar en voor ons het meest van nut, zo schrijft de heilige Alphonsus. O, welke zaligheid zich vol geloof voor het altaar te bevinden en hem onze noden voor te leggen, zoals een vriend doet bij een andere vertrouwelijke vriend. En om deze vertrouwelijkheid met onze lieve Heer van de heilige Alphonsus te illustreren, kunnen we nu ook lezen uit zijn beroemde bezoeken aan het heilig sacrament. Waarin hij tot Jezus spreekt. Jezus Christus, mijn Heer, die uit liefde voor de mensen dag en nacht in dit sacrament tegenwoordig blijft. Vol goedheid en liefde. Wachtend, nodend en ontvangend allen die u komen bezoeken. Ik geloof dat jij in het sacrament des altaars tegenwoordig zijt. Ik aanbid u uit het diepst van mijn onwaardigheid en dank u voor alle gunsten welke gij mij hebt bewezen. In het bijzonder dat gij mij uzelf in dit sacrament hebt geschonken en dat gij mij uw heilige moeder Maria tot voorspreekster hebt gegeven en dat gij mij hebt geroepen u in deze kerk te bezoeken. Ik groet vandaag uw allerbeminnelijkste hart en wil dat doen om 3 redenen. Allereerst om u te danken voor deze grote weldaad. Ten tweede om u voldoening te geven, eerherstel voor alle beledigingen die uw vijanden u in dit sacrament hebben aangedaan. En in de derde plaats heb ik de mening u door dit bezoek te aanbidden op alle plaatsen ter aarde, waar jij in uw sacrament het minst aanbeden en het meest verwaarloosd wordt. Mijn Jezus, ik hou van u met heel mijn hart. Ik heb er berouw over dat ik in het verleden uw oneindige goedheid zo dikwijls heb mishaagd. Ik neem mij voor met de hulp van uw genade u in het vervolg nooit meer te beledigen. En op dit ogenblik, nietswaardig als ik ben, wijd ik mij geheel aan u toe. Ik verzaak aan mijn wil, aan mijn genegenheden, aan mijn verlangens en aan alles wat mij toebehoort. En geef het allemaal aan u. Van deze dag af, doe met mij en met al het mijne wat u behaagt. Ik vraag en verlang niets anders dan uw heilige liefde, de eindvolharding en de volmaakte vervulling van uw wil. Ik beveel u de zielen in het vagevuur aan, in het bijzonder hen
die een grote godsvrucht hadden tot dit sacrament en tot de heilige maagd Maria. Ook beveel ik u alle arme zondaars aan. Ten slotte, mijn lieve verlosser, verenig ik al mijn gevoelens met die van uw liefhebbend hart en offer ze zo aan uw eeuwige Vader, hem biddend ze in uw naam aan te nemen en te verhoren. Amen. Over zijn leer, over het gebed, die de heilige Alphonsus neerschreef in zijn boek Del Gran Mezzo della Priera, dat teruggaat tot het jaar 1759, zegt hij dat het meest nuttige is van al zijn geschriften. Hij beschrijft het gebed namelijk als het noodzakelijke en zekere middel om het heil te verkrijgen, evenals alle genade die wij nodig hebben om er te geraken. En deze zin is eigenlijk de samenvatting van de opvatting die de heilige Alphonsus had over het gebed. Paus Benedictus XVI vat deze opvatting als volgt samen. Eerst en vooral, als wij zeggen dat het gebed een middel is, herinnert ons dat aan het te bereiken doel. Namelijk, God heeft uit liefde geschapen om ons het volle leven te kunnen geven. Maar omwille van de zonde heeft dit doel, dit volle leven, zich bij wijze van spreken verwijderd. Dat weten wij allemaal. En alleen Gods genade kan het terug toegankelijk maken. Om deze fundamentele waarheid uit te leggen en onmiddellijk te laten verstaan hoe reëel het gevaar voor de mens is om verloren te gaan, had de heilige Alphonsus een bekend, zeer eenvoudig gezegde bedacht. Indien u bidt, is uw heil verzekerd. Bidt u niet, dan is uw ondergang zeker. In zijn commentaar op deze bondige zin zei hij ook: het is heel moeilijk, zo niet onmogelijk, zich te redden als men niet bidt. Maar het is zeker en gemakkelijk zich te redden als men bidt. En hij zei ook: als u niet bidt, is het voor u geen enkele verontschuldiging, want de genade van het gebed wordt aan alle mensen gegeven. Als wij niet aan ons heil werken, ligt heel de fout bij ons, omdat we niet gebeden hebben. Door te zeggen dat het gebed een noodzakelijk middel is,

Vaak erkennen wij wel wat goed is, maar zijn we niet in staat om het te doen. Door te bidden komen we er wel toe. Een leerling van de Heer weet dat hij dikwijls blootgesteld wordt aan bekoringen. Om die te overwinnen, laat hij niet na Gods hulp te vragen in het gebed. De heilige Alphonsus geeft het heel interessante voorbeeld van de heilige Philippus Neri, die vanaf het moment dat hij ontwaakte, 's morgens tot God zei: Heer, leg uw handen op Philippus, anders zal Philippus u verraden. Wat een realisme. De heilige Alphonsus herinnert ons eraan dat de relatie met God essentieel is in ons leven. Zonder die band met God ontbreekt het ons aan een fundamentele relatie en deze relatie met God komt tot stand in de dialoog met Hem, in het dagelijks persoonlijk gebed en de deelname aan de sacramenten. Zo alleen kan deze relatie in ons groeien. Neemt Gods aanwezigheid in ons toe en wordt ons de weg getoond. Krijgt Hij licht, wordt Hij zeker en sereen, zelfs te midden van moeilijkheden en gevaren. Tot zover Paus Benedictus. De grote, intellectueel en briljante Alphonsus de Liguori zegt dat alleen het gebed en het vertrouwen op God belangrijk is. En dat heeft hij ook onderwezen aan alle gelovigen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd, in alle lagen van de bevolking. De katholieke kerk erkende de grote invloed van de heilige Alphonsus de Liguori door hem op 7 juli 1871 uit te roepen tot kerkleraar, zoals verkondigd in de apostolische brief van Paus Pius IX. Dit gebeurde 32 jaar na de heiligverklaring van de heilige Alphonsus die plaatsvond op 26 mei 1839 en minder dan een eeuw na zijn overlijden. De heilige Thomas van Aquino moest 3 eeuwen wachten, heilige Robertus Bellarminus en Petrus Canisius meer dan 3 eeuwen. En de heilige Albertus de Grote werd pas na 7 eeuwen tot kerkleraar uitgeroepen. Maar Sint Alphonsus daarentegen ontving deze titel binnen een eeuw na zijn dood. Vandaag, meer dan 200 jaar na zijn dood, blijft de heilige Alphonsus een bron van inspiratie. Nog steeds wordt zijn boek over Onze Lieve Vrouw en de bezoeken aan het Heilig Sacrament veel gelezen door gelovigen. De redemptoristen dragen zijn charisma verder in hun missionaire aanwezigheid bij de armen. Zijn moraaltheologie is nog steeds een belangrijke referentie in de katholieke kerk. En we kunnen zeker ook stellen dat zijn spiritualiteit van barmhartigheid ook actueel blijft in onze tijd, waarin toch vele mensen opnieuw op zoek zijn naar een God die nabij is en liefdevol is. Zo zijn we aan het einde gekomen, beste luisteraars, van deze inleidende uitzending op de grote kerkleraar, de meest ijverige van alle leraars, de heilige Alphonsus de Liguori. Een heilige die voor iedere gelovige wegen opende naar vreugde en vrede in God. Tot binnenkort.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Zijn jullie klaar om de Heer te loven? Want dat gaan we doen in deze uitzending van Vivendo. We starten met een versie van het lied Ouvrons les portes, Hosanna, van de christelijke muziekgroep EXO. Deze versie wordt gezongen door onze katholieke muzikanten uit Frankrijk, Glorious. Welkom, beste luisteraars, en kom samen met ons de komende 40 minuten de Heer loven en prijzen.

Amen. Alleluia. Hosanna. Beste luisteraars, we gaan verder met een uitzending vol lofprijzingmuziek. En we gaan verder met de groep Sela. Zegen komt van u.

Een klassieker voorbij lofprijzingsmuziek, beste luisteraars, is het lied Shout to the Lord, roep tot de Heer. Deze versie wordt gezongen door Getaway Worship met Jesse Harris. Shout to the Lord.

Het volgende lofprijzingsnummer, beste luisteraars, komt eraan en die komt van de Emmanuel-gemeenschap, Emmanuel Music. Zij zingen Que ma bouche chante ta louange, mogen mijn mond uw lof bezingen.

En we gaan nu luisteren naar een Nederlandstalige versie van het lied King of Love, Herder van mijn ziel. En deze Nederlandstalige versie wordt gezongen door de groep Lef.

En wie lofprijzingsmuziek zegt, beste luisteraars, wie praise zegt, wel, dan denken we toch gelijk aan dat prachtig lied Praise. En wij gaan luisteren naar een versie van Elevation Worship, Praise.

En welkom terug in onze uitzending vol lofprijzingsmuziek, beste luisteraars. We prijzen de Heer, we loven Hem. En dat doen we ook met het volgende lied van Michael W. Smith, Above All.

En natuurlijk prijzen we de heer ook nog in het Nederlands. We luisteren naar een lied van de groep Sela, Alles wat adem heeft.

En dan is het weer tijd geworden, beste luisteraars, om deze uitzending af te sluiten. Deze uitzending vol lofprijzingsmuziek. En dat doen we met een lied tot de heilige. Eigenlijk een gezongen litanie. Ze noemen dit een Congolese versie van een lied van een litanie tot de heilige. Deze wordt gezongen door de Chemin Neuf, Litanie des Saints, version congolaise. Tot de volgende keer.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid, dat is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En daarom willen we om 3 uur even halt houden in de loop van onze dag om aan Jezus te denken, om met onze gedachten, met onze gebeden tot de Heer te komen en het offer dat Hij voor ons heeft gebracht, zodat wij de vergiffenis van zonden kunnen verkrijgen en het eeuwige leven kunnen binnengaan. Laten wij aan de Heer vragen ons te schenken alles wat nodig is om Hem in het centrum van ons leven te plaatsen. Laten we dat doen door samen het kroontje van de goddelijke barmhartigheid te bidden, ook zeer zeker voor al uw intenties. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En zo, dierbare luisteraars, mochten wij samen bidden voor al uw intenties tijdens dit uur van de goddelijke barmhartigheid, dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid. En we danken u voor uw meebidden, voor uw verbondenheid en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw om 3 uur afstemt op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Welkom bij het programma Boekad. We lezen hoofdstuk 30 uit het boek Juweel van de Nijl van de auteur Tessa Afshar. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Dat lezen we in het eerste hoofdstuk van de Jacobusbrief, vers 5. Carilliné probeerde de logica van de haar voorgelegde argumenten te ontleden. Haar vader kende het Hof van Kush, kende de Kandake, maar Theo's zorgen waren gebaseerd op rotsvast bewijs. Hoe kon haar vader vertrouwen hebben in die vrouw, gezien wat ze kon besluiten te doen? Twee verstandige mannen, op wier oordeel ze vertrouwde, boden tegengestelde gezichtspunten. Bij beide keuzes hoorde de last van een verantwoordelijkheid die ze niet wenste te dragen. Of ze handelde, of ze handelde niet, het leven van andere mensen werd erdoor beïnvloed. Om nog te zwijgen van het feit dat beide opties tot haar voortijdige dood zouden kunnen leiden. Carilliné beet op haar lip. Het duizelde haar. Hoe moest ze zo'n besluit nemen? Ineens hoorde ze Hermione's lieve stem in haar hoofd. Wat wij moeten doen, is Jezus laten uitspreken. Hem vragen ons de weg te wijzen. Ze wendde zich dringend tot Priscilla en Aquila. Ik kan deze beslissing niet alleen nemen. We moeten bidden. Wil je een voorbede voor me doen? Priscilla straalde. Ik zat er al op te wachten dat iemand het vroeg. Priscilla en Aquila begonnen te bidden. Ze dankten de Heer, prezen hem, zongen fragmenten van

liederen voor hem en zeg de oude schriftteksten op die hun aandacht meer op God richten dan op hun eigen moeilijkheden. Beetje bij beetje voelde Carilene het zware gewicht op haar ziel lichter worden. Ze voelde de greep van de angst verdwijnen. De cacofonie in haar hoofd verstomde. Binnen die welkome stilte hoorde ze uiteindelijk de roep om overgave. Ze wist wat ze wilde. Ze wist het antwoord dat ze het liefst wilde horen. Nu moest ze gewillig aanvaarden wat Jezus van haar vroeg. Steeds weer bracht God haar op dit punt. Naar onoverkomelijke struikelblokken die haar dwongen Gods wil te aanvaarden als de hare. Kennelijk moest haar ziel die les meer dan eens leren. Moest ze steeds opnieuw deze weg afleggen, tot ze het de natuurlijke keuze vond in plaats van een bloedige strijd. Ze knikte zichzelf toe. Toon me de weg, Heer, bad ze in stilte. Toon me uw wil, ik wil gaan waar u gaat. Toen ze opkeek in de pikzwarte ogen van haar vader, was het haar duidelijk wat ze moest doen. Wist ze welke harde weg God voor haar had uitgezet. Het offer dat hij van haar vroeg. Om Jezus te gehoorzamen en haar vader te eren, moest ze de weg van Theo en de mogelijkheid van een toekomst met hem. Ik zal met je naar Koes gaan, fluisterde ze. Natemahar trok haar in zijn armen en hield haar vast, drukte haar hoofd tegen zijn schouder. Dank je, dokter, dank je wel, fluisterde hij zonder helemaal te begrijpen wat haar instemming haar kostte. Door het gebed was er meer veranderd dan alleen Carilene's hart. Ze ving een glimp op van Theo's gezicht en zag dat haar besluit hem niet verraste. Zijn gezicht was een masker van kalmte. Een klein deel van haar hoopte dat hij zich tegen deze keuze zou verzetten. Dat hij zou vechten om haar bij zich te houden. Niet dat ze gezwicht zou zijn. Ze wist wat ze moest doen. Maar Theo's bezwaren zouden iets van zijn hart hebben geopenbaard. Deze vlotte aanvaarding zei evenveel over zijn gevoel voor haar als over zijn geloof, dacht ze. Ze was het vechten niet waard. Natemahar richtte zich tot zijn gastheer en gastvrouw. Mijn dank voor het welkom dat jullie mijn dochter en mij hebben betoond. Voor de gekoesterde vriendschap van vanavond. En ik dank jullie in het bijzonder voor jullie gebeden. Hij neeg zijn hoofd op de hoffelijke manier die zo natuurlijk voor hem was na jarenlange dienst aan een koningin. Ik ben dankbaar voor jullie gastvrijheid, maar ik moet deze kwestie zo spoedig mogelijk aanpakken. Natuurlijk, zei Kila, die ook opstond. Het is niet vaak dat het lot van een natie op onze schouders rust. Natemahar glimlachte. Vaker dan je zou denken, Akila. Elke keer als Priscilla en jij een bijeenkomst van zoekers en gelovigen in jullie huis ontvangen, hebben jullie invloed op de toekomst van Rome. Zo'n hemelse invloed heb ik niet. Maar wat ik heb, daar moet ik trouw voor zorgen. Theo stak een hand uit. Natemahar? Ja, mijn vriend. Ik neem aan dat je op zoek gaat naar een schip naar Alexandrië en vandaar een riviersloep naar Koes. Ja, ik heb een voorstel. Laat mij Carilene en jou op mijn schip meenemen. Ik kan jullie brengen tot Alexandrië. Carilene's hart sloeg een slag over. Ze draaide zich met een ruk om naar Theo en keek hem met open mond aan. Maar jij neemt nooit passagiers mee. Theo haalde zijn schouders op. Ik mag je vader graag. Carilene verstijfde. Was dat een waarschuwing dat hij zijn aanbod alleen maar deed omwille van haar vader? Lachend stak Theo beide handen op.
Je kijkt of je op het punt staat te spugen. Het was maar een grapje. Natemahar trok rimpels in zijn voorhoofd. Mag je me niet? Natuurlijk mag ik je wel. Oh, Natemahar keek verward. Theo liet zijn adem ontsnappen. Onder gewone omstandigheden neem ik geen passagiers mee. Daarom moest Karilene stiekem aan boord van mijn schip gaan. Maar je dochter wordt geschaduwd door een getrainde moordenaar. Het lijkt op dit moment niet verstandig op een reusachtig graanschip met 100 passagiers te stappen. Je moet op een veilige manier naar Kush. En ik zal jullie brengen. Natemahar slaakte een zucht van verlichting. Dat is heel grootmoedig van je, Theo. Het vervoer naar Kush was mijn grootste zorg. Ik zou wel gek zijn als ik je aanbod afsloeg. Maar ik sta erop je kosten te betalen. Theo haalde zijn schouders op. Ik haal meer graan op in Alexandrië om mee terug te nemen naar Rome. Dat dekt het grootste deel van mijn kosten. Gezien onze missie om het leven van de koningin te redden, kan ik garanderen dat je gecompenseerd zult worden door de nationale schatkist van Kush. Dat is het minste wat ik kan doen. Theo grijnsde. Het helpt om hoofdschatbewaarder te zijn. Soms wel. Natemahar blies uit. Ik ben blij dat dat uit de weg is. Kunnen we morgen naar Puteoli vertrekken? Laten we zeggen overmorgen. Ik heb een hele dag nodig om regelingen te treffen met het pakhuis. Karilene kon de snelle afspraak tussen de twee mannen nauwelijks volgen. Enkele ogenblikken geleden had ze zich erbij neergelegd Theo nooit meer te zien. Haar hart bij hem achter te laten zonder de kans op meer dan een handvol herinneringen. Ze bleef nog steeds achter met niet meer dan herinneringen. Maar ze hoefde tenminste niet onmiddellijk afscheid van hem te nemen. Ze zou weer aan boord gaan van de Parmis, lachen met Sophocles, de wind in haar haren voelen, de zee proeven op haar lippen. En ze zou met Theo praten, voor hem tekenen, hem plagen en toekijken als hij zijn mast inklom om met God te praten. Het zou genoeg zijn. Heer, bad ze, laat het alstublieft genoeg zijn. In de ochtend stuurde Karilene een briefje aan Vitruvia om uitleg te geven over haar haastige vertrek en haar spijt uit te spreken dat ze haar niet meer zou kunnen zien. Zonder Theo en Taharka durfde ze zich niet uit huis te wagen. Nog geen uur later stond Vitruvia bij Priscilla en Aquila op de stoep. Haar brede, ouderwetse draagstoel hield al dat verkeer op terwijl ze uitsteeg. Ze nam even tijd om haar linnen stola te schikken zonder te letten op de stroom van ruiters, draagstoelen en voetgangers die om haar heen als water om een reusachtige rots uiteenging. Vitruvia! Karilene rende naar haar toe, haar hart sprong op bij het zien van haar moeders vriendin. Wat ter wereld doe jij hier? Je dacht toch niet dat ik je zou laten vertrekken zonder fatsoenlijk afscheid van me te nemen? Of zonder me de rest van je ontwerpen te laten zien? Karilene grinnikte. Je mag ze gerust allemaal zien, Vitruvia. Kom binnen. Die is mooi gemaakt, zei Vitruvia met een blik over haar schouder toen ze onder de donkergroene luifel doorliepen die de hoofdingang overschaduwde. Ik zie dat hij optrekbaar is. Galerius en ik hebben er een nodig in onze tuin. Mijn vrienden maken ze. Ik zal je aan hen voorstellen voordat je weggaat. Deze hebben ze juist vanochtend geïnstalleerd. De vorige luifel was beschadigd door een dolk. Een dolk? Karilene schraapte haar keel. Ha, ik heb je zoveel te vertellen. Ik moet toegeven dat ik verteerd word door nieuwsgierigheid.
Heb je geprobeerd Nathema haar te doden? Was het jouw dolk die de luifel heeft verwoest? Carilinee lachte. Ik heb me kunnen inhouden. Nee, het was niet mijn dolk. Wat een charmante woning, zei Vitruvia toen ze zich op de binnenplaats hadden geïnstalleerd. Hoegenaamd geen elegante lijnen, kromme muren, en toch betwijfel ik of de berg Olympus zelf zo'n aangename plek zou kunnen bieden. Ze liet de stola om haar schouders zakken en zuchten. Nou, vertel, wat zei Nathema haar toen je hem vertelde dat hij je vader is? Zonder Nathema haar persoonlijks verhaal bekend te maken, vertelde Carilinee Vitruvia over haar band met hem en verklaarde uiteindelijk de reden van zijn aanwezigheid in Rome. Iemand probeert jou te doden? Riep Vitruvia uit. Kennelijk. Nou, daar kan hij maar beter niet in slagen, sputterde ze. Ik heb je nog maar net gevonden. Ze tikte Carilinee op de wang. Dus die Nathema haar is in Rome. Op ditzelfde moment. Ja, hij logeert in een nabijgelegen herberg. Laat hem dan maar gauw halen. Laten halen? Wat denk je zelf, dat ik mijn enige kans om de echtgenoot van mijn geliefde Gemina te ontmoeten laat schieten? Carilinee schreef een briefje waarin ze Nathema haar vroeg bij hen te komen lunchen. Ze noemde Vitruvia niet, omdat ze de verrassing in zijn ogen wilde zien als hij na al die jaren uiteindelijk de liefdevriendin van zijn echtgenote ontmoette. Vitruvia droeg haar stoeldragers op het briefje naar de herberg te brengen. En haal een mand met eten op de terugweg, instrueerde ze. Een warm kwadratisch brood? Nee, doe maar twee. Kaas, worstjes en honingcakejes. Ik krijg altijd honger van opwinding, verklaarde ze tegen Carilinee. Terwijl ze Nathema haars komst afwachtte, bood de Vitruvia zich over Carilinee's ontwerpen. De ene rol na de andere onderhing haar scherpe, onderzoekende blik. Toen ze de laatste had bestudeerd, leunde ze achterover en sloot haar ogen even. Toen ik de tekening van je villa bekeek, vroeg ik me af of het misschien een toevalstreffer was. Of het je soms was gelukt om iets mooiers te scheppen dan je gewoonte was. Ik zie dat ik me geen zorgen had hoeven maken. Ze keerde zich naar Carilinee toe. Je talent is zichtbaar in al je ontwerpen. Elk ontwerp is een parel van proportie verenigd met functionaliteit. Wat je aan ervaring ontbreekt, maak je goed met creativiteit. Carilinee voelde zich verwarmd door Vitruvia's woorden. Hermione had haar ontwerpen soms geprezen. Nathema haar vond ze ook geniaal. Zelfs Theo had haar aangemoedigd. Maar geen van hen begreep werkelijk wat architectuur inhield. Niet zoals Vitruvia. Haar lof betekende meer dan alle bemoediging die Carilinee in haar leven had ontvangen. En dat was niet veel geweest. Vitruvia's erkenning gaf haar het gevoel dat haar werk ertoe deed, alsof het bevestigd werd. Vitruvia pakte Carilinee's hand. Ik heb een cadeau voor je meegebracht. Ze bukte om een dikke boekrol dichtgebonden met leren koordjes uit een stoffen tas te halen. Het stuk papyrus was vergeeld van ouderdom en langs de vouw kon Carilinee een deel van een cijfer lezen. Dit was een van mijn grootvaders eigen exemplaren. Boek nummer 8 van zijn fameuze these over architectuur. Het is een kort boek dat gaat over water, hoe je het kunt vinden en de kwaliteit kunt testen met algemene opmerkingen over aquaducten, bronnen en waterreservoirs. Er staan persoonlijke aantekeningen van hem in de marges. Je vertelde me dat je de eerste 7 bezit. Nu heb je ook het 8e boek.
Caroline koesterde de boekrol in haar handen. Vitruvius' eigen boek? Dit is verbijsterend. Ik had Gemina altijd een volledige set als huwelijksgeschenk willen geven. Nu kunnen we beginnen die van jou compleet te maken. Caroline schudde haar hoofd. Weet je het zeker dat je hier afstand van wil doen? Ik heb er nog 131. Mijn grootvader maakte manisch kopieën van zijn werk. Het kostte hem een fortuin. De vrouwen keken op toen Ferox blafte. Natemahar kwam aarzelend aanlopen. Ik hoop dat ik niet stoor. Vader! Caroline sprong op. Ik heb een bijzonder iemand om aan je voor te stellen. Natemahar wachtte niet op voorstellen. Vitruvia, fluisterde hij. Blijkbaar herkende hij de vrouw die hij nog nooit had ontmoet onmiddellijk. Hij stapte niet naar voren om haar te begroeten, maar bleef op afstand staan. Zijn schouders leken net een stijve plank. Toen pas besefte Caroline met een schok dat ze hem had moeten waarschuwen. Hem de tijd had moeten geven om zich voor te bereiden. Want het was niet makkelijk voor Natemahar om de hartsvriendin van zijn geliefde Gemina voor het eerst te ontmoeten. Toen Vitruvia al die jaren geleden in Gemina's brieven over hem had gelezen, was Natemahar een sterke, levendige man geweest. Voor de ogen van deze vrouw, die hem alleen had gekend als Gemina's geliefde echtgenoot, voelde Natemahar zich al te zeer een eunuch. Vitruvia, die de gegeneerde aarzeling bij hem aanvoelde, deed twee grote passen om de afstand tussen hen te overbruggen. Ze sloot Natemahar in haar armen en kuste zijn wangen op de Romeinse manier. Bij de baard van Zeus, je bent net zo knap als Gemina beweerde, riep ze uit. Geen wonder dat ze die sukkel voor jou aan de kant heeft gezet. Natemahar ontspande. Zijn lippen trilden nog even en toen brak er een lach door op zijn gezicht. Het was inderdaad een sukkel. Caroline keek toe terwijl Vitruvia haar vader naast zich op de bank trok en hem overspoelde met hartelijkheid en vragen, tot Natemahar vergat om verlegen te zijn. Het duurde niet lang of ze wisselden verhalen uit over Gemina. Caroline zat er stilletjes bij en nam ieder woord in zich op. Ze stopte elke anekdote weg in een hoek van haar geest om er later van na te genieten. Toen Vitruvius' dragers terugkwamen, dekte Caroline een tafel waaraan ze met elkaar konden eten. Onder het eten haalden ze herinneringen op. Een uur vloog voorbij en nog één. Caroline ging helemaal op in Vitruvia en Natemahars levendige herinneringen en zat opgetogen te luisteren terwijl het voedsel op haar bord bleef liggen. Ten slotte stond Natemahar op. Vergeef me, lieve dame. Hoewel ik in Rome ben, heb ik nog steeds taken in Kush. Ik moet terug naar de herberg om wat brieven af te maken, voordat we morgen op weg gaan naar Meroe. Ik kan je niet zeggen hoe heerlijk het was om je te ontmoeten, Vitruvia. Gemina is nooit ver uit mijn gedachten. Maar vandaag had ik haast het gevoel dat ik haar hand aanraakte. Ik voel hetzelfde, Natemahar. Vitruvia bukte om nog een rol uit haar tas te halen. Een geschenk voor jou, als ik zo vrij mag zijn. Natemahar zette grote ogen op. Voor mij? Caroline herkende de inktvlek onmiddellijk. De brief van haar moeder. De brief waarin ze met zoveel tederheid over haar vader sprak. Ze sloeg hem gade terwijl hij de brief ontrolde en begon te lezen.
Hij bracht zijn gezicht dichter naar het vel papyrus. Zijn ogen waren strak op het blad gericht en zijn vingertoppen gleden zachtjes over de tekst. Gemina, fluisterde hij tenslotte. Een traan biggelde over zijn wang en hij slikte moeilijk. Hij bukte tot zijn lippen de naam raakten die zwierig onderaan stond. Gemina.

0: We lezen in het boek Juweel van de Nijl, hoofdstuk 31. Mijn hart beeft in mijn binnenste. Dodelijke schrik heeft mij overvallen. Vrees en beven komen over mij. Huiver bedekt mij. Zo vertelt Psalm 55 in vers 5 en 6. Theo leunde tegen de voorsteven en liet zijn gezicht afkoelen in de wind. Hij voelde zich als een sudderende stoofpot. In hem bubbelde en bruiste zowel angst als opwinding. En nog iets. Iets wat maakte dat hij zich levend voelde en tegelijk doodsbenauwd. Hij draaide zijn hoofd naar de hut waar zijn gasten verbleven. Vader en dochter hadden nog nooit een logement gedeeld. Hij vroeg zich af wat ze vonden van die nieuwe intimiteit. Of het een welkome omstandigheid was of een pijnlijke.
1: Eten is klaar,
0: riep Sophocles en hij zwaaide naar Theo voordat hij op de deur van de hut klopte. Ongelooflijk, dacht Theo. De oude zeeman had de gewoonte meteen weer aangenomen. Zodra zijn oog weer op Carilene was gevallen, was hij gestopt met vloeken en was hij weer begonnen met aankloppen. Theo ging op weg naar de cabine om zich bij zijn gasten te voegen. Er was amper genoeg ruimte voor hen alle drie. Maar hij wilde dat deze eerste maaltijd een zekere mate van beschaafd comfort bood en liever aan tafel eten dan met een bord op de schoot. Sophocles heeft zichzelf overtroffen, zei Carilene, zodra hij binnenkwam. Kip, Theo. Hij heeft kip voor ons klaargemaakt. En hij heeft er zelfs verse dragon bij gedaan. Het smaakt verrukkelijk. Sophocles, die nog bij de open deur rondhing, werd rood. Theo kon zijn ogen niet geloven. Hij bloosde gewoon. We zijn pas vanochtend uit Puteoli vertrokken, zei Sophocles met een nonchalant schouder ophalen. Mijn voorraadkast is nog vol. Makkelijk om lekker eten klaar te maken als je verse voorraad hebt. Hij probeerde afstandelijk te doen, maar toen hij zich omdraaide om weg te gaan, zag Theo zijn brede, vergenoegde lach. Dus de manier om op dit schip een fatsoenlijke warme maaltijd te krijgen is om bij Carilene aan tafel te zitten, zei hij droogjes. Ze grinnikte. Sophocles is op mij gesteld. Hij nam plaats op de kruk tegenover haar. Ik geloof dat je mijn kok betoverd hebt. Ze rolde met haar ogen. Ik complimenteer hem met zijn kookkunst. Ik betwijfel of hij van de rest van jullie ooit een woord van lof heeft gehoord. Omdat hij een slechte kok is. Carilene rook aan de kip op haar bord. Dit ruikt verrukkelijk. En heb je dat brood gezien? Er zit geen schroeiplek aan. Ik denk dat Sophocles heeft geoefend terwijl het schip aangemeerd lag. Zal ik bidden voor het eten voordat het koud wordt? Vroeg Nathema haar. Graag, zei Theo. Nadat Nathema haar had gebeden, wendde Theo zich tot Carilene. Had je, toen we naar Puteoli voeren, ooit kunnen denken dat je op een dag in deze hut zou zitten met je vader naast je? Ze keek Nathema haar verlegen aan. Niet in mijn wilste dromen. Ik was er toen nog half en half van overtuigd dat Sesen mijn vader was. Theo knikte. Dat weet ik nog. Hij fronste zijn voorhoofd. Waarom denk je dat Sesen zo vreemd reageerde toen hij je in het paleis voor het eerst ontmoette? Nathema haar wreef over zijn kin. Ja, dat heb ik me ook afgevraagd. In Kush was ik verbijsterd toen Carilene me voor het eerst zijn gedrag beschreef. Nu ik weet wat hij beraamde in die kamer, vermoed ik dat alles wat ongewoon was hem gealarmeerd zou hebben. Hij zette tenslotte zijn leven op het spel door zo'n samenzwering te plannen. En toen kwam Carilene binnenwandelen. Bedienden horen niet naar de eerste verdieping te gaan, hoewel dat soms natuurlijk niet kan worden vermeden. Maar iets in Karilin's manier van doen moet zijn aandacht hebben getrokken. Karilin speelde met een stuk kip. Waarom zou hij dan naar mijn leeftijd vragen? En vragen naar de naam van mijn vader? Zodra Sesen je goed had bekeken, moet hij hebben beseft dat je geen gewone Kushitische was. Je lichte huid, je amberkleurige ogen, je haar, alles aan jou verraadde iets van je geschiedenis. Je bent anders en dat maakte hem achterdochtig. Toen je erkende dat je Blandinus' kleindochter was, moet gij ongerust zijn geworden. Waarom trad de kleindochter van de Romeinse beambte op als bediende? Had Blandinus je gestuurd om hem te bespioneren? Carline schoof haar bord weg. Hij zei: het klopt. Wat bedoelde hij? Wat klopt er? Theo had plezier toen Atehamar Karinin's bord weer voor haar neus zette. Eet. Ze wuifde het weg. Ik zit vol, dank je. Eet. Anders is Sophocles gekwetst, zei Theo met samengeknepen ogen. Ze was afgevallen tijdens haar ziekte en haar eetlust was niet helemaal teruggekomen. Ze at niet genoeg en hij was in de afgelopen weken bang geweest dat ze daardoor weer ziek zou worden. Nu en dan had hij er zich onder het eten op betrapt dat hij haar happen telde en zich afgevraagd of hij zijn verstand verloor. Zijn truc werkte en Karilin slikte een hap door. Natema haar wachtte tot ze een volgend stukje kip in haar mond had gestopt voordat hij weer sprak. Dat opzettelijk uitstel deed Theo glimlachen. Als ze met z'n tweeën tegen haar samenspande, maakte ze geen kans. Toen je de naam van je grootvader noemde, zei Natemahar, herinnerde Sesen zich waarschijnlijk de oude geruchten. Volgens de verhalen die jarenlang door het paleis hebben gecirculeerd, was Quintus Blandinus, jongste dochter, er met een Kushit van doorgegaan. En daar was je, de belichaming van de oude roddelpraatjes. Ontegenzeggelijk een kind uit die verbintenis. Niemand kende de identiteit van de man met wie Gemina was weggelopen. In de loop van de tijd zijn vele namen geopperd, waaronder de mijne. Karilin trok haar wenkbrauwen op. Dat heb je nooit verteld in Kush. Ja, dat is waar. Nog een dubbelzinnigheid in de lange rij van uitvluchten. Maar Sesen zal het oude gerucht wel hebben gehoord. De mogelijkheid dat je mijn dochter was, moet hem onder de omstandigheden ernstig ongerust hebben gemaakt. Omdat hij onder jou werd? Dat, en omdat Sesen mij als een vijand beschouwt. Hij heeft altijd gevonden dat hij mijn baan had moeten krijgen. En nu dook een vrouw, die misschien mijn dochter was, op in dezelfde ruimte als waar hij een clandestine bespreking had om de dood van de koningin te beramen. Je moet hem razend gemaakt hebben, kind. Natuurlijk wilde hij weten wie je was, wie je vader was. Hij moest weten of je een spion was, nagaan of zijn complot in gevaar was. Theo knikte. Dat klinkt logisch. Karilin liet zich tegen de kussens zakken. En ik heb allerlei onvergaaste conclusies getrokken. Waarvan sommige klopten, bracht Natemahar onder het oog. Sesen wist inderdaad iets over je geboorte. Hij veegde zijn vingers af met zijn servet. De hele tijd dat jij je onderzoek uitvoerde, was ik bang dat je de waarheid boven tafel zou halen en tegelijk trots op hoe slim en dapper je bent. Karilin grinnikte. Was je trots toen ik dacht dat Sisen mijn vader kon zijn? Natemahar rolde met zijn ogen. Ik kon hem eerlijk gezegd zijn keel wel doorsnijden. Ik kon niet geloven dat je dacht dat die sukkel je vader kon zijn. Ik vond het idee alleen al aanstootgevend. Haar mond viel open. Je was jaloers. Eet je kip nou maar op. En ja, ik was jaloers. Het was minder afschuwelijk geweest als je een bewonderswaardiger man had gekozen. Ik moet zeggen dat ik blij ben dat ik niet verwant ben aan een moordenaar. Ik maakte mezelf wijs dat hij een goede reden had om de Kandake te haten. Maar ik kon niet om die moordplannen heen. Theo sloeg het geanimeerde gesprek tussen vader en dochter met een klein lachje gade. Elke dag werd de gêne tussen hen minder, totdat er momenten waren dat het onmogelijk was te hebben denken dat ze 24 jaar gescheiden waren geweest door pijnlijk verraad. Zijn keel werd droog bij de herinnering aan het beeld dat hij niet uit zijn hoofd kon bannen. Het beeld dat hem gedurende de slapeloze uren had gekweld. Natemahar, die gewond en alleen uitzag en met gebroken stem fluisterde: ik zal altijd minder zijn dan andere mannen. Ik zal je slechts schande brengen. Theo had vanaf de dag dat hij Natemahar's bekentenis had gehoord, geweten dat hij binnenkort zijn eigen angst onder ogen moest zien. Natemahar had 17 jaar verloren laten gaan van de tijd die hij had kunnen hebben om met zijn geliefde dochter, omdat hij geloofde dat hij minder was dan andere mannen. Hij had Karilene nooit een kans gegeven, omdat hij ervan overtuigd was dat ze hem zou afwijzen. Een afwijzing die hij meende te verdienen. Toen hij in die kamer zat en zag dat Karilene op haar knieën viel en de handen van de eunuch kuste, terwijl ze alsmaar vader, vader, vader tegen hem zei, had Theo begrepen dat hij zo'n volkomen aanvaarding enkel kon krijgen als hij zijn hart openstelde voor een even volkomen afwijzing. Hij mocht niet dezelfde fout blijven maken als Natemahar. 17 jaar van zijn leven verliezen met het verstoppen van zijn grijze haar en zijn geheimen en daarbij zijn hart begraven. Toen de maaltijd ten einde kwam, haalde Theo diep adem en stond op. Hij voelde dat hij verbleekte. Zijn maag kwam in opstand, maar hij dwong zich om door te zetten. Karilene, wil je even mee naar buiten voor een beetje frisse lucht, voordat je gaat slapen? Ze sprong op. Dat lijkt me heerlijk. Als jij het goed vindt, Natemahar, vroeg Theo beleefd. Natemahar buifde. Natuurlijk, dan heb ik de tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. De nacht had zijn duisternis over de aarde uitgespreid terwijl ze hadden gegeten. De meeste van Theo's mannen hadden hun deken uitgerold op het dek en maakten zich op om te gaan slapen. Sommigen lagen al flink te snurken. Eén speelde er zachtjes op een fluit. Een stel was bezig met een rustig spelletje dobbelen, terwijl de harka aan het roer stond. Zijn lijf droeg het gewicht van de stuurriem, terwijl hij tegen het lange stuk hout leunde. De wind blies de zachtjes in het zeil en bezorgde hun een behoorlijke snelheid. Theo nam Karilene mee naar de voorsteven, die gelukkig verlaten was, en leunde tegen de eikenhouten reling. In de stilte ordende hij zijn gedachten. Weet je hoe de stuurriemen op een schip werken? Vroeg hij zo zacht dat niemand anders dan Karilene hem kon horen. Ze keek hem verrast aan. Nee. Twee peddels op de achtersteven van het schip steken uit in de zee en dienen als roer. Ze zitten onder water, waardoor je ze, afgezien van hun lange handvatten, zelden ziet. Ze zijn tamelijk klein, maar samen met het zeil kunnen ze de koers van het schip bepalen. Een stuurriem kan je dodelijk op de rotsen te pletter laten slaan of je veilig in de haven brengen. Haar volle lippen kregen een zachte trek, wat zijn hart sneller deed slaan. Bedankt voor de les in zeevaart, maar ik vrees dat ik geen zeevrouw kan worden. Mijn hart ligt bij de architectuur. Hij streek over zijn gezicht. Ik probeerde een beeld op te roepen. Neem me niet kwalijk, zei ze onmiddellijk berouwvol. Soms vergeet ik hoe poëtisch je bent. Ik was te langdradig en veel te technisch. Hij schraapte zijn keel. Ik wilde alleen maar zeggen dat er verborgen dingen zijn in de ziel, zoals de roerpen van een schip. Dingen die de koers van je toekomst kunnen bepalen. Dingen die je kapot kunnen maken. Ik zag dat bijna Temahar die dag in de herberg zijn overtuiging dat hij schande over je zou brengen was vele jaren het roer van zijn leven. Ze keek hem ernstig aan. Haar amberkleurige ogen waren strak op zijn gezicht gericht, haar lippen een stukje vaneen geweken. Even was hij zijn tekst vergeten. Hij kon zich alleen maar afvragen hoe het zou zijn om zijn mond op die lippen te drukken, om ze te proeven. Hij haalde diep adem en wendde zich af. Keek naar de maan, naar de sterren die stralend aan de hemel schitterden. Alles om zich af te leiden van Karilines onweerstaanbare aantrekkingskracht, tot hij weer dacht aan wat hij moest onthullen. Dat maakte hem gauw genoeg weer scherp. Hij balde zijn hand tot een vuist en dwong zich haar weer aan te kijken. Die dag besefte ik dat ik niet veel verschil van Atemahar. Mijn lichaam mag dan niet beschadigd zijn, maar mijn geest wel. Karilinee sloot haar hand om zijn vuist. Je kunt me alles vertellen, Theo. Hij probeerde te slikken, maar dat lukte niet. Hij probeerde te knikken, maar zijn hoofd weigerde mee te werken. Weet je nog dat ik verteld heb dat ik een vondeling ben? Dat Galenos me heeft gevonden? Hij likte zijn droge lippen. Hij nam me mee naar huis en heeft me naast zijn twee kinderen grootgebracht. Hij is altijd goed voor me geweest. Maar zijn vrouw, Celandine. Hij haalde zijn schouders op. Ze vond me een plaag. Het feit dat Galenos mij, een vondeling van wie de afkomst voor altijd duister zou blijven, mee naar huis had genomen op de dag dat zij een gezonde dochter net ter wereld had gebracht, dat vond ze een belediging. Voor Celandine bleef ik op zijn best een bediende. Galenos kon me natuurlijk niet adopteren, terwijl zijn echtgenote me nauwelijks verdroeg. Ik heb nooit geweten wat ik was in dat huis. Een slaaf? Een zoon? Hij maakte zijn hand los uit die van Karilinee, legde zijn onderarmen op de reling en leunde naar voren. Terwijl hij naar de oceaan staarde, zei hij: Ariadne werd de enige constante factor in mijn leven. Haar broer, Dionysius, is ouder en buitengewoon intelligent en zat het liefst binnen te studeren. Ariadne en ik hadden destijds dezelfde interesses. Ze zag mij altijd als een broer, haar tweelingbroer. We zijn even oud en ze kende geen leven zonder mij. Maar in mijn hart geloofde ik nooit dat ik bij die familie hoorde. Zelfs Galenos erkende me tot een aantal jaren geleden niet wettelijk als zoon. Hij had zijn redenen. Hij haalde zijn schouders op. Toch bleef ik een buitenstaander. Ariadne mocht mij dan zien als een broer, maar ik zag haar niet als zus. Je werd verliefd op haar, fluisterde Caroline. Ja. Hij hoorde haar scherp inademen. Hou je nog van haar? Vroeg ze met bevende stem. Hij keerde zich naar haar toe. Niet op die manier. Het heeft me lange tijd gekost om dat te beseffen. Toen ik haar met mijn broer zag, begreep ik dat Ariadne al die tijd gelijk had gehad. Wij zijn broer en zus. Als die verwarring in mijn kindertijd er niet was geweest, zou ik dat eerder hebben herkend. Ik zou zeker sneller hersteld zijn van de pijn van die afwijzing. Maar wat kort na die gebeurtenis voorviel, heeft me bijna de das omgedaan. Ik kan het niet helemaal betreuren, omdat het me in de armen van Yeshua heeft gedreven. Het dwong me tot een dieper geloof dan de meesten hebben, denk ik. Hij wreef over zijn lippen en merkte dat die ijskoud waren. Ondanks de warmte beefde hij over al zijn leden. Ariadne vond een brief van mijn moeder. Hij wuifde het weg. Te lang verhaal om daar nu op in te gaan. Laat het volstaan om te zeggen dat we door die brief ontdekten wie ik was. Mijn identiteit werd erin bekendgemaakt. Mijn moeder was een slavin in Rome. Zij en Servius, de jongere zoon van haar meester, werden verliefd op elkaar. Servius wilde met haar trouwen. Hij kwam uit een edele familie en zijn vader, die razend was vanwege zijn beslissing, onterfde hem. En zo zijn Servius en mijn moeder in Korinthe beland. Galenos kende hen omdat hun percelen aan elkaar grensden. Hij vertelde me dat ze dol op elkaar waren en nog gelukkiger werden toen Justus werd geboren. Theo balde zijn vuisten weer. Maar hun leven werd verwoest. Volgens die brief is mijn moeder verkracht een paar jaar nadat Justus was geboren. Caroline hapte naar adem. Theo zette door, hoewel alles in hem wilde stoppen met zijn verhaal om zijn vreselijkste geheim te bewaren. In haar brief noemde ze de naam van die man niet. We zullen zijn identiteit nu nooit meer te weten komen. Hij verdween na de aanval en mijn moeder dacht dat het ergste voorbij was, dat ze met de tijd van die verschrikkelijke verkrachting zou herstellen. En toen merkte ze dat ze zwanger was. Oh, Theo! Ze moest weten waar zijn verhaal heen ging, dacht hij. Hij wachtte tot ze dat kleine stapje naar achteren zou doen, van hem af, om extra afstand tussen hen te scheppen. Ze deed een stap, maar naar hem toe. Opnieuw sloot ze haar hand om zijn vuist, opende die en hield zijn stijve vingers stevig vast. Ze had het niet begrepen, dacht hij bij zichzelf. Ze had niet door waar zijn verhaal heen leidde. Hij moest zich dwingen om door te gaan. Mijn moeder bad dat het kind van Servius zou zijn. Toen ik geboren werd, wierp ze één blik op mij en toen wist ze het. De zilveren streep, zei ze. Hij uitte een vreugdeloos lachje. Je opmerkzaamheid is weer groot. Ja, de zilveren streep. Hij haalde zijn vrije hand door zijn haar. Die had hij ook. En de man die haar verkracht had, had die ook. Toen ze me zag, wist ze wiens kind ze had gedragen. Hij knipperde met zijn ogen toen Caroline nog een halve stap naar hem toedeed. Hij rook haar kaneelrozengeur, voelde de warmte van haar hand om de zijne. Waarom liet ze hem niet los? Ik was haar kind, vlees van haar vlees. Ze hield van me. Maar ik was ook een constante herinnering aan een gruwel waarmee ze niet in het reine kon komen. Ik denk dat die tweedeling te veel voor haar werd en ze begon te verschrompelen. Servius moet buiten zichzelf zijn geweest van ongerustheid. Ik neem hem niet kwalijk wat hij heeft gedaan. Hij wilde haar alleen beschermen. Is hij diegene die je te vondeling heeft gelegd? Theo knikte. Toen ze ontdekte wat Servius had gedaan, was ze niet boos. Ze begreep dat hij het had gedaan om haar te helpen, om te voorkomen dat ze volledig instortte. Maar ze kon niet leven met het besluit. Ze werd verscheurd door schuldgevoel omdat haar jongste zoon ergens alleen was, zonder iemand om voor hem te zorgen. Ze nam aan dat hij dood was. De last van het feit dat ik er niet meer was, werd haar te veel. Ze geloofde dat Servius niet gedwongen zou zijn geweest om haar kind weg te geven als ze sterker was geweest, als ze er beter had mee kunnen omgaan. Theo deed zijn best om met vaste stem te spreken. Uiteindelijk heeft ze zich het leven benomen. Caroline sloeg haar hand voor haar mond en haar ogen werden groot.

We luisteren naar het hoofdstuk 31 uit het boek Juweel van de Nijl. Een boek van de schrijfster Tessa Afshar.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom op deze zondagavond, beste luisteraars van Radio Maria. Zondag 16 augustus. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk te bidden, de Vespers, op deze 20ste zondag door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 699, gevolgd door de psalmen vanaf pagina 1111 en de korte schriftlezing en slotgebeden vanaf pagina 1114. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.

Voor de dageraad heb ik u verwekt in glans van heiligheid. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid.

Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor de dageraad heb ik u verwekt in glans van heiligheid. Alleluia. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden. Zijn kroost zal machtig zijn in het land, gezegend zal zijn het geslacht van de vrome. Welvaart en rijkdom sieren zijn huis, hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Hij is voor de vromen een licht in de nacht, weldadig, barmhartig, rechtvaardig. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt. In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk, men blijft hem voor eeuwig gedenken. Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen. Standvastig en zonder vrees zet hij door, tot hij op zijn vijanden neerziet. Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen. Hij knarst met de tanden, verteert van nijd. Het streven van zondaars zal falen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia. Looft onze God al zijn dienaars, gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen,
en de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben, tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd, Hij is almachtig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Vrouw, groot is uw geloof, u geschiede zoals gij verlangt. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.

Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm, vermetelen drijft hij het in.

Vrouw, groot is uw geloof. U geschiede zoals gij verlangt. Verheugen wij ons in de Heer, van wie elke goede gave komt. Bidden wij met een oprecht hart tot Hem. Heer, verhoor ons gebed. Heer, Vader van al wat leeft, Gij hebt uw Zoon gezonden, opdat overal op aarde uw naam vereerlijkt wordt. Versterk het getuigenis van uw kerk onder alle volken. Heer, verhoor ons gebed. Open onze oren voor de prediking van de apostelen. Maak ons ontvankelijk voor de waarheid van het geloof. Heer, verhoor ons gebed. Onthoud de rechtvaardigen uw liefde niet. Verschaf de verdrukten recht. Heer, verhoor ons gebed. Geef de gevangenen vrijheid. Open de ogen van de blinden. Richt de gebrokenen weer op en behoed de ontheemden. Heer, verhoor ons gebed. Vervul het verlangen van allen die in uw vrede ontslapen zijn. Breng hen door de verrijzenis van uw Zoon tot het leven dat geen einde kent. Heer, verhoor ons gebed. En bidden we dan samen.

Laat ons bidden. God, voor hen die u lief hebben, hebt gij het geluk bereid dat geen oog heeft gezien. Raak ons met uw liefde, zodat wij in allen u beminnen en het beloofd geluk aanschouwen dat elk verlangen overtreft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleiden ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Dierbare luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan aan het begin van onze aflevering van onze tocht die ons van Kortemark naar Dadizele zal brengen. En dan bedoel ik natuurlijk de basiliek van Onze Lieve Vrouw van Dadizele. We zijn namelijk onderweg met heel wat intenties. De intenties van de zusters van liefde in Kortemark, die we in deze afleveringen goed hebben mogen leren kennen. Onder andere door hun geschiedenis tot ons te laten komen, maar zeer zeker ook het gesprek met moeder Goddelieve en met zuster Catharina. Hun intenties nemen we al zeker mee en natuurlijk van alle andere zusters ook. Verder ook zeker uw intenties natuurlijk, sinds wij samen onderweg zijn. Een vorige keer hielden we halt bij een klein Mariakapelletje dat we langs de fietsweg konden tegenkomen. En dat is natuurlijk een fenomeen dat we op onze bedevaartstochten, op onze pelgrimstochten regelmatig tegenkomen. Waar men komt langs Vlaamse wegen, daar komt men Maria tegen. Wel, laten we nog eens met dat mooie Vlaamse lied beginnen vandaag. En met die liefde gaf u duizend namen, gaan wij richting een klein dorp, namelijk Gids, dat ligt op onze route. En we gaan halt houden bij een kerk, namelijk die van Sint Jacob de Meerdere, en ontdekken meer over de bijzondere geschiedenis van dit dorpje langs onze weg in de richting van Roeselare vandaag.

En zo zijn we onderweg naar Roeselare en komen we langs Hooglede. En zitten we hier op wat eigenlijk het voorplein is van de kerk van Sint-Jacob de Meerdere in Gids. Met een charmante fontein op het voorplein. En dit gebied was al bewoond tijdens het Neolithicum. Er werden namelijk hier pijlpunten gevonden uit die periode. Er was ook bewoning tijdens de Romeinse tijd. Men vermoedt namelijk dat hier een zogenaamd diverticulum, een secundaire weg van het Romeinse Rijk, een verbinding maakte van Doorn en Kortrijk langs Gids zo naar Oudenburg. In 1088 werd het patronaatsrecht van de kerk geschonken aan het Sint-Pieterskapittel van Rijssel. En later werd Gids zelfstandig. Het behoorde deels tot het Brugse Vrije en deels tot de Kasselrij Ieper. En aangezien bij de Vrede van Nijmegen in 1668 werd beslist dat de Kasselrij Ieper tot Frankrijk en het Brugse Vrije tot de Spaanse Nederlanden behoorde, liep de grens door het grondgebied van Gids. En dit leidde tot diverse oorlogshandelingen in de buurt van dit dorp, met schadelijke gevolgen voor de bevolking. Bij de Vrede van Utrecht in 1713 werd deze situatie opnieuw ongedaan gemaakt. De buurt van Gids is eigenlijk verbonden met een stroming van de Stevenisten, de volgelingen van een Belgische priester, Cornelis Stevens, die de vicaris-generaal was van het bisdom Namen en die zich verzette tegen het concordaat van 15 juli 1801. En hij vond dat paus Pius VII te toegefelijk was en dat hij het concordaat onder dwang had getekend en dat dus alle bepalingen van het concordaat ongedaan dienden te worden gemaakt. Kortom, dat alles wat betreft de verhouding tussen kerk en staat diende behouden te blijven zoals het voor de Franse revolutie was geweest. Hij zal uiteindelijk worden gearresteerd of poging tot en dook daarbij onder in zijn geboortestad Waver in Waals-Brabant, waar hij op veel bijval kon rekenen. En hij hekelde niet enkel Napoleon, maar ook de volgzaamheid van de bisschoppen aan de keizer. Na de val van Napoleon verzette hij zich daar niet langer tegen en trad hij terug in de openbaarheid. Zijn volgelingen zouden eigenlijk verdwijnen, maar een kleine groep extremisten bleef stellen dat de bisschoppen door het aanvaarden van de zogenaamde organieke artikelen, dat zijn een aantal bepalingen die Napoleon eigenlijk eenzijdig aan het concordaat had toegevoegd, ontrouwbaar geworden aan de paus en een soort staatskerk hadden gevormd. Zij verbraken de gemeenschap met de officiële geestelijkheid en vormden eigenlijk een sekte. En die had dus ook hier een kring in Gids bij Hooglede. In Onledemolen, dat is hier niet ver vandaan, in Gids dus, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog hier een Duits vliegveld aangelegd. En tijdens het geallieerde slotoffensief werden tal van gebouwen verwoest. Er bleef daar niet zo heel veel van over en men is dan begonnen met het herbouwen van Gids. De Tweede Wereldoorlog eindigde hier met de bevrijding door de Poolse troepen in september 1944. En dus we zitten hier vlak bij de Sint-Jacob de Meerdere kerk. En reeds in 1088 was dus hier sprake van een kerk waarvan dat patronaatsrecht in handen was van het Sint-Pieterskapittel, zoals eerder vermeld. In 1581 zal deze kerk vernietigd worden door de Geuzen en ze wordt hersteld in 1765. In 1847 wordt de oude kerk afgebroken en start de bouw van de nieuwe kerk op dezelfde plaats. Enkel de oostelijke buitenmuur van het Zuid- en Noordkoor herinnert nog aan de 18e-eeuwse kerk, want daar zien we het jaartal 1765.
aan de zuidzijde een gedeelte van de gele baksteen met een gedicht spitsboogvenster. In 1856 wordt de voltooiing van de kerk opgevat als hallenkerk, aansluitend bij de regionale baksteengotiek. In de periode van de Eerste Wereldoorlog werd de kerk ingericht als lazaret voor het Duitse leger. Nadien als verblijfplaats en als kazerne. De toren zal in 1918 gedeeltelijk vernietigd worden tijdens de terugtocht van het Duitse leger. Waaraan men in 1919 begon met de heropbouw. Een opvallend meubel dat we hier kunnen terugvinden in de kerk is een communiebank van rond 1750. Verschillende glasramen, ook twee marmeren grafstenen uit de 18e eeuw. En een 18e eeuwse buste van de heilige Blasius van Sebaste. En ook wat opvalt als men de kerk binnenwandelt, en we gaan dat even doen. We verplaatsen ons van het voorplein met de gezellige fontein naar de binnenkant van de kerk. We zien trouwens hier Sint-Jacob de Meerdere. Dat is natuurlijk een verwijzing ook naar het feit dat de route naar Compostela hier door de kerk loopt. En dat zien we door het schelpje op het voorplein tussen de fontein en de kerk zelf.

opvalt zijn de kleurrijke beelden die iedere pilaar van de kerk siert. Waar de beeltenis op staat van tal van heiligen natuurlijk. We hebben hier de heilige apostel Paulus. En aan de andere zijde de heilige Johannes. Gaan we even verder. Dan zien we aan de linkerkant de heilige Judas Thaddeus. Aan de rechterzijde de heilige Andreas. En ze komen natuurlijk in het spoor van de apostelen. Een beeltenis van de heilige Jacobus de Mindere. En aan de andere zijde de heilige Thomas. U weet wel, degene die niet kon geloven dat Jezus verrezen was, tot hij zijn handen in de wonden kon leggen van de Heer en zei: mijn Heer en mijn God. De heilige Simon, de ijveraar, afgebeeld met een zaag. De heilige Filippus. En zo gaan we verder naar de heilige Bartholomeus, dicht bij het altaar. En aan de overzijde, de linkerzijde, een beeldenis natuurlijk van de heilige Petrus. Het altaar flankerend zien we de heilige Matthäus. En tot slot, hoe kan het ook anders, de patroon van de kerk, de heilige Jacobus de Meerdere. En die staat ook aan de linkerzijde van het altaar nog met een apart beeld afgebeeld. Buiten de kerk kan u kleine kapelletjes vinden waar de mogelijkheid bestaat om de smarten van onze lieve vrouw te overwegen. En zo lopen we verder even rond, nadat we geknield hebben bij de Heer. En we zien dus hier dat de kerk op de Via Brugensis ligt, die van Sluis naar Brugge, Torhout, Lichtervelde, Gids, Roeselare, Menen, Lens en Arras gaat. En na Arras gaat de weg naar Santiago de Compostela verder over de Franse en Spaanse wegen. We zien hier buiten verschillende Jacobalia, heet dat, verwijzingen naar de heilige Jacobus en naar de Pelgrimsweg. Een terracottabeeld in een nis boven de centrale ingang. Het is een kopie, het origineel bevindt zich in de sacristie. En natuurlijk de Jacobsschelp waar we daarnet hebben naar verwezen. Een beeld van de patroonheilige aan de eerste pilaar rechts van het altaar, dat hebben we daarnet gezien. En de beelden die stonden vroeger bovenaan de pilaren in de middenbeuk. En ze werden bij de laatste restauratie van de kerk naar beneden gehaald en ook opnieuw in kleur beschilderd. We zien de heilige Jacob met open evangelieboek en met staf als pelgrim en als verkondiger van het evangelie. Boven het Onze Lieve Vrouw altaar zien we een schilderij dat Jacobus voorstelt in aanbidding op de berg Tabor, waar Jezus van gedaante verandert, de transfiguratie. De apostelen Petrus, Johannes en Jacobus zagen hoe Jezus veranderde in een hemelse witte gestalte en vergezeld werd door de profeten Elia en Mozes. In de klokkentoren, die zich duidelijk laat horen, wel, daar is een van die klokken, die heet Jacobus, naast Barbara en Blasius. En die horen wij momenteel luiden. Het is hier dan ook 12 uur geworden. Middagtijd, en dat is natuurlijk tijd voor het Angelus. Laten wij even naar de icoon van Onze Lieve Vrouw gaan hier, vlak naast het doopvont. En bidden wij samen het Angelus alvorens wij onze weg verder zetten. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord.
Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. En laat ons bidden. God, stort uw genade uit in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. Zo hebben we dus even kunnen verpozen bij de Heer en bij de heilige Jacobus de Meerdere, in gezelschap van alle apostelen en onze lieve vrouw. Wel, het is tijd, het voelt hier een beetje als het cenakel eigenlijk, als je hier binnenkomt. Tijd om het cenakel te verlaten. We gaan verder richting Roeselare, terug naar ons zwart-stalen ros dat staat te wachten.

is het tijd voor ons om deze mooie kerk van Sint-Jacob de Meerdere en het dorp Gids, de deelgemeente van Hooglede, achter ons te laten. We gaan onze fietstocht verder zetten. Wij gaan naar Roeselare. En wie zegt Roeselare, die zegt ook Rodenbach. En Rodenbach, dat is niet enkel de naam van een voor velen een lekker bier, maar het is ook de naam van een familie die heel wat invloed heeft gehad in de tijd dat ze zich in Roeselare heeft gevestigd. En dat gaan we samen ontdekken. We zetten koers in de richting van Roeselare op naar de brouwerij van Rodenbach.

Ondertussen zijn we aangekomen in Roeselare. En wie Roeselare zegt, die zegt ook Rodenbach. Nu, menig mensen zullen dorst krijgen als ze die naam horen. Maar er is natuurlijk een hele rijke geschiedenis die achter die familie schuilgaat. Het is zo dat de Rodenbachs zich vanuit Andernach am Rijn zullen vestigen in het West-Vlaamse Roeselare. En dit geslacht kende in zijn rangen veel militairen, dichters, schrijvers, brouwers, ondernemers, maar ook revolutionairen en politici. Zo neemt bijvoorbeeld Pedro Rodenbach deel aan de veldtocht van Napoleon in Rusland. En voert hij in 1830 de Belgische omwenteling aan, die leidt tot de onafhankelijkheid van België. Twee Rodenbachs waren lid van de grondwetgevende vergadering bij de stichting van ons land. Constantijn Rodenbach is de auteur van de Brabanson, jawel het Belgische volkslied. En in de brouwerij en stokerij eindigt het verhaal voor de Rodenbachs rond 1900. Want daarna komt het bedrijf in handen van afstammelingen en aangetrouwden. De familie en haar invloed zal uiteindelijk verdwijnen uit Roeselare na de Eerste Wereldoorlog, wanneer veel afstammelingen verhuizen naar de omgeving van Brussel. De Rodenbachs van Roeselare verzekerden zich destijds van hun plaats in de geschiedenis. Je hebt zo de mogelijkheid om een enorme tijdlijn van de familie te bekijken op de informatiewebsite. De Rodenbach Stichting bijvoorbeeld wordt in 1982 opgericht bij wijze van eerbetoon aan het werk van de beroemde Albrecht Rodenbach, de dichter. En er worden ook feesten georganiseerd naar aanleiding van de 200ste verjaardag van de geboorte van Alexander Rodenbach. En 150 jaar brouwerij wordt dan ook gevierd. Die Alexander Rodenbach die zetelt als volksvertegenwoordiger in de Kamer tot 1868 en Constantin Rodenbach tot 1839 en wordt later arrondissementscommissaris in Sint-Niklaas. Pedro Rodenbach wordt militair plaatscommandant van Brussel. En op 4 juni 1831 stemt het Nationaal Congres voor een koninkrijk onder leiding van Saxen-Coburg, voortaan koning Leopold I van België. Constantin zal arrondissementscommissaris worden in Mechelen en schrijft zijn boek Episode de la Révolution dans les Flandres de 1829 à 1831 in 1833. In 1833 zal een cholera-epidemie 7.984 slachtoffers maken en Pedro Rodenbach neemt ontslag als plaatscommandant in Brussel. Constantin wordt ambassadeur in Zwitserland en Alexander burgemeester van Rumbeke. In 1844 wordt de Vlaamsgezinde culturele vereniging De Vriendschap opgericht in Roeselare in aanwezigheid van Alexander. Ook Julius Rodenbach zal later lid worden. En jawel, in 1845 zal Karl Marx in Brussel verblijven en er het Communistisch Manifest schrijven. Roeselare telt in 1846 een vierde van de bevolking als behoeftigen van de economische crisis ten gevolge van verschillende misoogsten, werkloosheid en hongersnood. Constantin wordt ambassadeur in Griekenland en Alexander haalt zijn slag thuis met de nieuwe spoorlijn Brugge-Kortrijk en haalt een station in Roeselare binnen. In 1847 en 1848 krijgen we een tyfus- en cholera-epidemie die samengeteld zowat 34.000 slachtoffers maakt. Pedro Rodenbach zal overlijden in het Brusselse in 1848 en de Franse februari-revolutie maakt een einde aan een bewind

Staten en richt de overkoepelende Algemene Studentenbond op en wordt er ook voorzitter een jaar later. In 1880 zal hij overlijden op amper 23-jarige leeftijd aan tuberculose en wordt eigenlijk een beetje een cultfiguur binnen de jonge Vlaamse beweging. Zijn theaterstuk Gudrun wordt gepubliceerd in 1882. En zo staan we hier dus aan de gebouwen van de brouwerij Rodenbach, waar het bekende bier wordt gebrouwen. Maar onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Roeselare en van de Vlaamse beweging. Zo, wij gaan een stukje verder. Een andere plaats die we zeker willen aandoen voordat we naar Moorsleden doorrijden is het kasteel van Rumbeke. Dat is onze volgende halte.

een beetje verder gefietst en zo staan we aan de prachtige toegangspoort van het kasteel van Rumbeke. Een heel mooi, pittoresk kasteel, kenmerkend ook met die toren waar zo een bolvormig dak op staat. En het eerste wat we hier tegenkomen, nog voor we het kasteel binnenkomen eigenlijk, is een hulde aan de carabiniers. Want op 14 oktober 1918, tijdens een tweede fase van het bevrijdingsoffensief, worden de 3 regimenten carabiniers ingezet om onder meer in de omgeving van Rumbeke een doorbraak te forceren in de Duitse stellingen. Om 5.35 uur start het offensief in volle hevigheid vanuit de omgeving van Oost-Nieuwkerke en Moorslede in de richting van Rumbeke. Met de bedoeling om de goed voorbereide Duitse stelling ten zuiden van Roeselare te doorbreken. Tijdens de aanval op Rumbeke wordt de regimentscommandant, kolonel Bremer, dodelijk getroffen door een artillerie-salvo in de vallei van de Veldebeek. De vele doden en gewonden bij de carabiniers zorgen voor ontreddering in het regiment, dat tijdelijk tot stilstand komt in de omgeving van Bergmolen. De 3 regimenten carabiniers verwierven de eervolle vermelding Rumbeke, wat vandaag nog altijd op hun vaandel prijkt. In het legerdagorder van 31 januari 1918 staat: de eervolle vermelding Rumbeke wordt toegekend aan de carabiniers om hun roemvol optreden te herdenken gedurende de gevechten van 14 oktober 1918, tijdens de welke de regimenten in ruime mate bijdroegen tot de val van Roeselare. Tijdens de campagne van 1914 tot 1918 betreuren de carabiniers, naast een vreselijk hoog aantal gewonden en vermisten, 2.509 gesneuvelde kameraden. In de harde en meedogenloze gevechten toonden de carabiniers dat ze hun faam en aanzien waard waren. En we zien hier dus een afbeelding van de erekolonel Hubert Blootakker. Ook een foto, een opname in het midden van de laatste oorlogsmaanden van mei 1918, wanneer de frontlinie nog onstabiel blijft en de uitkomst onzeker is en waar het kasteel er erbarmelijk bij ligt. Ook een moment uit de zomer van 1918, een periode waarin de oorlog stilaan kantelt in het voordeel van de geallieerden, zien we hier. En ook een foto die werd uitgegeven door het Amerikaanse Signal Corps. Voor het kasteel zien we hier vermoedelijk Amerikaanse of Britse militairen die aan het poseren zijn. Een foto die dateert waarschijnlijk van kort na de bevrijding, eind 1918, begin 1919, wanneer geallieerde troepen aanwezig blijven in de regio. Het kasteel van Rumbeke dus. En dus deze hulde aan de carabiniers die hier in grote getale gevallen zijn. Het kasteel is omringd door een gracht.

0: En we staan hier aan de inrijpoort van het kasteelpark met het wapenschild van de Tienne, de kamer van de portier en de aanpalende gebouwen uit de 18e eeuw. Het park zelf werd grotendeels aangelegd rond 1770 en bevat een rijke verzameling aan fauna en flora die hier te bewonderen valt. Een mooie dag om even een bezoekje te brengen aan het kasteel. We gaan de inrijpoort binnenrijden en even tot aan de voorzijde van dit mooie, pittoreske château. Tijd voor ons dus om de 17e eeuwse inrijpoort in te gaan. En op de voorruimte voor het kasteel kunnen wij het kasteel in al zijn pracht bewonderen. En wanneer we de inrijpoort binnenkomen, dan krijgen we al een klein beetje meer informatie. Want het kasteel van Rumbeke werd bewoond door graaf Henri de Limburg-Stirum en zijn gezin. En het is een verwijzing opnieuw naar de Grote Oorlog. Toen de oorlog Roeselare bereikte, vluchtte de gravin met haar twee kinderen. En de graaf, die ook burgemeester van het dorp was, bleef. Na een zakentrip naar Brussel mocht hij echter niet naar huis terug. En de Duitse generaal Otto von Hügel nam zijn intrek in het kasteel en liet er allerlei werkzaamheden uitvoeren en verving de meubels. De rekening stuurde hij naar het gemeentebestuur. Nadat de graaf hiertegen een proces aanspande, werd de generaal in januari 1917 voor de onkosten verantwoordelijk gesteld. Graaf de Stirum won het proces dus, maar generaal von Hügel was inmiddels spoorloos. Naar aanleiding van dit proces bracht een correspondent van de Telegraaf in januari 1917 verslag uit van het dagelijks leven in de gemeente. Citaat: de bewoners van Rumbeke mogen zich niet naar het op een half uur afstand gelegen Roeselare begeven, uitgezonderd enkelen, wien echter op doodstraf verboden is over Roeselare te spreken. Einde citaat. De correspondent voegde eraan toe dat de Duitsers niet in hun opzet slaagden om nieuws over het verloop van de oorlog uit het dorp te weren. Uiteindelijk bereikte het nieuws Rumbeke toch altijd. En we zien hier een foto van vermoedelijk de graaf, de inwoner van het kasteel, ook in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Het kasteel werd in renaissance-stijl gebouwd in het begin van de jaren 1500 door vader Jacob en zoon Thomas de Tienne. Zij waren de heren van Tienne en tevens heren van Castres. Of Kaaster. Vandaar dat het kasteel van Rumbeke ook het Kaasterkasteel wordt genoemd. Beide dorpjes, Tienne en Castres, liggen in het Franse departement Nord, even over de grens met België. Reeds in de 9e eeuw zou er hier dus een gebouwtje hebben gestaan waarin 862 Boudewijn met de ijzeren arm en zijn geschaakte vrouw Judith hun wittebroodsweken zouden doorgebracht hebben. Ze waren op de vlucht voor Judiths vader, de West-Frankische koning Karel de Kale. Vandaar dat men zegt dat de wieg van Vlaanderen in Rumbeke zou gestaan hebben. Boudewijn en Judith waren, jawel, de eerste graaf en gravin van Vlaanderen. In de loop van de geschiedenis onderging het kasteel weinig verbouwingen. Daarboven waren slechts twee families eigenaar van het kasteel. De familie de Tienne was eigenaar vanaf de bouw tot in 1856. En door huwelijk kwam in dat jaar het kasteel in handen van de adellijke familie de Limburg-Stirum. Het kasteel werd door de familie de Limburg-Stirum in bezit gehouden tot 1988, maar toen werd het verkocht aan NV Sterrenbos. Een tijd lang werd het ook nog bewoond door antiquair Erik Lonke, uit Roeselare afkomstig. Het bos zelf werd aangekocht door de provincie West-Vlaanderen en opengesteld voor het publiek. In 2000 verkoopt de NV Sterrenbos het kasteel aan de beroepsvereniging van autobus- en autocarondernemers van West-Vlaanderen, die er na grondige restauratie haar kantoren inricht. Vanuit het kasteel wordt in alle delen van de wereld Bus World georganiseerd. En dat is de grootste beurs voor autocar- en autobussector. En dus, zoals we al zeiden, de buitenkant van het kasteel wordt gesierd door een opvallende ajuinvormige toren. Op de muren zijn in contrasterende zwarte baksteen enkele metseltekens aangebracht. Beschermings- en vruchtbaarheidstekens. En ook een teken dat verwijst naar het Gulden Vlies. Naast het kasteel is er langs de straatkant het koetshuis en de oostelijke toegangspoort, waar we dus nu aanstaan, uit de jaren 1700. Met het wapen dus van de oorspronkelijke eerste eigenaars, de familie de Tienne. Eveneens langs de straatkant staat het op één na oudste gebouw van het domein, de Duiventoren uit 1609. Jonge duiven waren immers een lekkernij die wat afwisseling bracht in het menu. En ze produceerden ook mest dat goed gebruikt kon worden in de groentetuin. Aan de kant van het bos staan de paardenstallen met de westelijke toegangspoort. Voor het kasteel, en we staan er hier aan en het is echt fenomenaal, staat een merkwaardige boom. Een plataan met een hoogte van 35 meter en een omtrek van ruim 6 meter. Geplant eind jaren 1700 als teken van stand en rijkdom. En hij mag er absoluut zijn. Binnen telt het kasteel naast een gedeelte dat door de concierge wordt bewoond, een aantal kantoren en een aantal feest- en vergaderruimtes vandaag de dag. In de inkomhal vallen meteen de mooie renaissance deuren uit de 17e eeuw op. Geplaatst naar aanleiding van het huwelijk van Astérie Marie de Tienne met graaf Thierry de Limburg-Stirum. En in de ridderzaal staan op de balksleutels de initialen TM. Initialen van de toenmalige zoon en bouwheer Thomas de Tienne, gehuwd met Marguerite de Américourt. In de ridderzaal hangt een prachtig wandtapijt over het ontstaan trouwens van de Trojaanse oorlog. Via een wenteltrap bereiken we dan de zolders waar het prachtige gebinte kan bewonderd worden. Er zijn zelfs nog originele stukken uit de beginperiode van het kasteel. En vanuit de bibliotheek heeft men van op het balkon een mooi uitzicht op het park met de plataan en de bijgebouwen. Zoals u ook wist, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog, eveneens op 27 mei 1940, werd er hevig gevochten rond het kasteel. In de vroegere living van de grafelijke familie zijn zelfs nog kogelinslagen in de parketvloer te merken. En vanuit de living kom je dan terecht in de huiskapel. Een pareltje met een prachtig brandglasraam, een van de oudste van Vlaanderen. De doopvont is afkomstig uit Zuid-Italië en daterend uit de 14e eeuw. Een pareltje met ingelegde veelkleurige mozaïek en vier fenixen op de kuip. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Freiherr von Hügel hier zijn hoofdkwartier had, was de kapel ingericht als badkamer. Stel het u voor, de sacristie als toiletruimte. En dat zegt ook genoeg over wat de Duitsers dachten van het katholiek geloof. Ook hangen er heel wat schilderijen, maar dan van voornamelijk 20e eeuwse kunstenaars. Het kasteel en de bijgebouwen liggen dus in een domein van 27 hectare groot, het Sterrenbos. En dat dankt zijn naam aan de stervormige aanleg van het bosgedeelte en dat gebeurde rond 1770. Vanuit het middelpunt vertrekken 12 dreven in de vorm van een ster. En die dreven gaven destijds een doorkijk op de omliggende kerktorens en de vele windmolens die in de buurt van Rumbeke terug te vinden waren. Voor ons dus de gelegenheid om zeker even rond te gaan. We gaan even de rondtour maken langs de gracht die rond het kasteel ligt. En ook hier in de toegangspoort vinden we met meer informatie over het domein zelf, het Sterrenbos, zoals u al hoorde. Eind de 18e eeuw zal het de kasteelheer-generaal Muret zijn die de domein aanlegt volgens het plan van de tuinarchitect Simoneau. En dus diende eigenlijk die sterrenvormige lanen om een soort van uitkijk te geven, blikvangers in het landschap. Vandaag de dag zijn er vele van verdwenen, maar je ziet nog altijd de kerk van Rumbeke en het kasteel op het einde van twee lanen. De 12 assen verwijzen naar de uren op een uurwerk. Aan de achterkant van het kasteel liet hij een Engels landschapspark aanleggen met onder andere moerascypress en ginkgo. En ga je door de westelijke poort van het kasteel, dan kom je op een waardevol moerasgrasland met moeraspirea en engelwortel voor zij die geïnteresseerd zijn in de flora die hier terug te vinden is. In 2013 zal de provincie de kasteelmuur aan de hand van historische documenten en volgens de oude metseltechnieken restaureren. Een prachtige omgeving om een wandelingetje te maken. Met de fiets aan de hand ook, dat gaan wij nu doen. En zetten zo van hieruit onze koers richting Moorslede. En daar zullen wij de geschiedenis van Pater Lievens ontdekken. Na even te hebben genoten van een wandeling langs de vijvers en het zicht op het kasteel en dat van verschillende hoeken te kunnen bekijken, als ook die indrukwekkende boom die voor het kasteel bevindt, werd het tijd om deze natuurlijk ook achter ons te laten. Dat hoort er nu eenmaal bij op een pelgrimstocht. Men moet vooruit gaan en dat gaan wij ook doen. Maar op het moment dat ik letterlijk met de fiets in de handen sta om opnieuw de weg op te gaan, kwamen twee mensen mij tegemoet, eveneens met de fiets, en zij lazen het bord dat ook ons wat meer informatie heeft verschaft over die carabiniers en die verbonden zijn met Rumbeke. Het was zeker de uitnodiging om opnieuw de microfoon boven te halen en even een vraag te stellen aan Erik en Annemie. En ik was net van plan om het kasteel van Rumbeke achter mij te laten en ik zag Erik en Annemie hier staan. Ook het bord lezen over de carabiniers die hier gevallen zijn. En ook hier het bord over de Grote Oorlog, 1418. Erik, jullie zijn onderweg met de fiets samen. Doen jullie dat regelmatig? Vanwaar jullie interesse om dit soort dingen te gaan bezoeken?
1: Wel, wij doen elk jaar de zomerzoektochten van de krant van de Vlaanderen. Toevallig komt die onder andere hier voorbij. En we doen het elk jaar en we vinden dat leuk om een keer iets nieuws te ontdekken. Andere plekjes te ontdekken. Zeker. En met zo'n weer is het natuurlijk ideaal. Hè?
0: Een heel mooi weer, inderdaad. Daar hebben we heel veel geluk mee. Dus jullie doen die zoektochten. Dat zijn een soort van tochten die worden gepubliceerd in de krant.
1: In de krant van de Vlaanderen. En die gaan overal her en der in West-Vlaanderen. Nu is dat een tocht van een 33 kilometer met de fiets. Dus dat is heel doenbaar, hè?
0: Zeker, ja.
1: En zo leren we dan een keer iets bij.
0: Ja, absoluut. En van waar zijn jullie eigenlijk afkomstig?
1: Afkomstig van Moorslede.
0: Dat is hier niet zo heel ver vandaan.
1: Een tiental kilometer van hier, inderdaad.
0: En waar gaat de route vandaag nog naartoe? En
1: wel, stilaan terugkeren naar huis, denk ik. Want we zijn al goed gevorderd. Ja. Dus we hebben al een heel stuk door Roeselaar en omgeving gefietst. En nu komen we stilaan terug huiswaarts.
0: Ja. Wat is zo het meest interessante wat u al heeft ontdekt tijdens die fietstochten?
1: Oh, enkele leuke plekjes. Dat we zijn, vooral in de natuur. Hè, bepaalde plekken, bepaalde pleinen. Dat we zijn, dat is eigenlijk wel heel onbekend. En de rust die uitstraalt, bijvoorbeeld ook rond Roeselare. Ik wist niet dat er zoveel rustige plekjes waren rond Roeselare. Ik was aangenaam verrast. Van zodra we het centrum verlieten, zaten we volop midden in de natuur en de rust.
0: En Annemie, je gaat gedwee mee natuurlijk met de fiets. Is het iets wat jullie regelmatig doen, erop uittrekken om een beetje rust en cultuur op te doen?
2: Wel, sinds dat we met pensioen zijn, gaan we vooral op reis buiten de grote vakantie. En dat is dan in het mooie weer de dingen die we doen samen in juli en augustus. Het is vooral juli en augustus en ook nog een deel van september. Want de zoektochten moeten binnen zijn eind september. En dan is het ook nog mooi weer. En als we op reis gaan, en we zijn al twee keer op reis geweest dit jaar, dan valt dat buiten juli, augustus en september.
0: Ja.
2: Omdat we gepensioneerd zijn.
0: Mm-hmm. Ja, maar dus duidelijke avonturiers toch wel?
2: Ja, toch wel. We zijn pas terug van Noord-Peru. En het was daar zeker niet toeristisch. We hebben daar hele mooie dingen gezien. Maar we hebben daar over heel slechte wegen gereden. En een tocht die gepland was met het busje van 6 uur is uitgelopen tot 12 uur. Dus het was wel even een hele belevenis.
0: Ja, amai. En dat is dan ook nog eigenlijk het land waar de paus eigenlijk vandaan komt, of waar hij toch heel veel jaren heeft geweest, in Chiclayo.
2: Ja, de paus. We zijn dus in Chiclayo geweest. We zijn niet kunnen in de kathedraal gaan, wegens grote werkzaamheden. Maar hij hangt daar dus overal uit dat hij dus komt in het najaar, ik geloof in oktober. En die hits, we zeiden, amai, er is daar nog geen voorziening van ophaling van huisvuil, dus het is daar nu heel, heel vuil. En ze hoopt dat de paus komt, dat er toch wat verbetering is naar de ophuiling of ophaling of opkuising van dat vuil die nu overal rond de slingert ligt.
0: Ja, en we mogen hopen dat het ook blijft doorduren nadat de paus terug vertrekt, hè, want soms kan dat inderdaad de oorzaak zijn van dat een stad of een omgeving extra dingen gaat doen om de paus te ontvangen, en hopelijk blijft het dan ook doorduren.
2: Ze zijn er wel heel trots op, hè, dat de paus gaat komen in oktober. Ja, ja.
0: En heeft u nog andere avonturen daar beleefd? Zijn jullie altijd zo avontuurlijk? Wat zijn zo de landen die jullie ondertussen al hebben gedaan?
2: Ja, 2 jaar geleden hadden we Zuid-Peru gedaan met onze reisvriend van Moslide. En er waren bepaalde reisagentschappen die dan een binnenvlucht namen naar het noorden. Maar wij moesten dan kiezen ofwel het noorden erbij of het oerwoud. En we hebben toen gekozen voor het oerwoud en een 14-daagse van het Noord-Peru gemaakt. Maar de mensen zijn gelukkig, want ik denk dat ze eten genoeg hebben en zo. En absoluut is het nog niet toeristisch. Ja, het was een groot verschil met het zuiden. Het is precies een ander land. En ja, wat hebben we nog allemaal gedaan? Al een paar keer in Indonesië. Ik heb een neef die in Bali woont. En van daaruit zijn we ook al een paar keer. We hebben al Sulawesi gedaan, Sumatra, Java, Bali.
0: Echte globetrotters, ik hoor het dan, om dan in Rumbeker elkaar tegen te komen.
1: Ja. Inderdaad.
0: En voor uzelf, is het altijd zo iets geweest dat in uw bloed heeft gezeten, zo'n avontuurlijke reizen?
1: Eigenlijk wel, hè. We hebben eigenlijk al veel gereisd. Kan niet zijn zo avontuurlijk zoals nu. Financieel lukte het dikwijls niet vroeger. Dat is natuurlijk ook een belangrijk punt. Maar anders, ja goed, ja, we hebben eigenlijk allemaal altijd veel gereisd, hè. Zelfs met de kinderen, toen ze klein waren. Oostenrijk en zo meer. Trektochten met die gastjes, dat was wel leuk.
2: Ik ben 5 keer in Indië geweest samen aan Erik Almeer, omdat hij ook reizen begeleidt naar Indië. Dat is nu wel helemaal stilgevallen na corona.
0: Wel, ik zou zeggen, geniet nog van jullie zoektocht, want wat houdt dat eigenlijk in? Wat moeten jullie eigenlijk zoeken?
2: Ja, we vinden het antwoord op de vraag van hier vinden we niet echt. We zijn nog
0: misschien kan ik u helpen. Over wat gaat het juist?
2: Ja.
1: Hoeveel carabiniers sneuvelden bij de bevrijding van de Rumbeke voor België?
0: Het zou er moeten opstaan.
1: Ja, het is we hebben een keuzemogelijkheid en die staat er nog niet onmiddellijk in. Dus ik had nog een beetje moeten zoeken.
0: Dan gaan we nog een beetje verder moeten zoeken. Ik wens jullie het allerbeste. Dank u wel voor dit korte ontmoetingsmoment. En geniet nog van jullie dag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Tot ziens.
2: Ja, dank u wel.
0: En zo zie je maar wat een bijzondere ontmoetingen die we mogen ontvangen op onze pelgrimstocht. 2 mensen die juist terug waren van Chiclayo. En dat is de regio in Peru waar onze huidige paus Leo XIV vele jaren bisschop is geweest en het land ook heel goed heeft leren kennen en er een grote liefde voor heeft, zullen we ongetwijfeld mogen merken in zijn toekomstige reizen. Erik en Annemie die gingen dringend verder met hun puzzelzoektocht en ook voor ons is het uitnodiging om Roeselare achter ons te laten. We gaan dat doen door te vertrekken van hieruit. Vanuit Rumbeke gaan wij verder richting Moorsleden. En Moorsleden, dat zal ons meer vertellen over de bijzondere levensgeschiedenis van Pater Lievens. Maar dat is voor een volgende keer.

We zijn aan het einde gekomen, dierbare luisteraars, van onze aflevering voor vandaag. Aanbeland dus aan het prachtige kasteel van Rumbeke. Volgende keer gaan we van hieruit opnieuw de fiets nemen en gaan dus richting Moorsleden. De missionaire geschiedenis van Pater Lievens ligt dan nog voor ons. Van daaruit gaat het naar Onze Lieve Vrouw van Dadizele. En we nemen u, zoals steeds, heel graag mee. Van harte dank voor uw meefietsen hier tot in Rumbeke. En graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Het Woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord spreekt. Vandaag lezen we in het boek Genesis hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 4. Zo werden de hemel en de aarde voltooid, en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn.

Vandaag hebben we de zevende dag gelezen van het eerste scheppingsverhaal. We hebben reeds gezegd dat de schepping 6 dagen heeft geduurd. Maar de zevende dag is eigenlijk een hele belangrijke. Dat is de rustdag, dat is de dag die heilig werd gemaakt, dat is de dag van de voltooiing. En we hebben het eigenlijk gezegd wanneer we de zesde dag hebben besproken, dat God, toen hij keek naar alles wat hij geschapen had, dat hij zag dat het heel goed was. Maar het hele goede zal pas zichtbaar zijn wanneer het werk van de schepping voltooid is. Het is alsof het werk van de schepping nog niet voltooid is. We zijn eigenlijk nog bij die zesde dag. Ja, de mens is al geschapen, maar nog niet alle mensen zijn aanwezig. Er zijn er nog die gaan komen, met alle generaties die zullen volgen. Het is alsof de schepping nog bezig is, en te midden van die schepping is Jezus Christus gekomen om die te herstellen, want door de fout van de eerste mens is de zondigheid binnengetreden.

in de schepping. Het was niet voor niets dat God niet had gezegd tijdens de schepping van de mens dat hij zag dat het goed was. Maar van heel de schepping zal hij wel zeggen dat het heel goed is. Dat is omdat we nog binnen zijn, te midden van die schepping, zeg maar op die zesde dag. Maar we kunnen nu reeds uitkijken naar die zevende dag, wanneer ook wij, te midden van onze schepping, tot rust zullen komen bij God voor de eeuwigheid. En wat is die zevende dag? Wel, het volk van Israël, de Joodse gemeenschap, viert die zevende dag op de Sabbat. Dat is de dag dat zij zelf ook rust nemen. Wij weten dat Jezus die Sabbat ook zal beleven, maar misschien niet altijd even streng zoals de Joden het doorheen de jaren hadden begrepen. We gaan even kijken naar de betekenis van die zevende dag. Hij rustte, God, op de zevende dag. En God zegende de zevende dag. Zie hier de derde zegening van de schepping. We hebben reeds twee zegens gezien. De eerste zegen was die voor de vissen en voor de vogels in de lucht. De tweede zegen was die voor de mens. En nu volgt een derde zegen. En de zegening is niet van iets dat letterlijk geschapen wordt, op het zichtbare, op het land, maar is de zegening van de zevende dag. En we hebben ook al uitgelegd dat, volgens de traditie van de Joodse gemeenschap, een zegening altijd crescendo werkt. Het gaat altijd naar meer en naar iets groter. De zegen wordt altijd belangrijker naarmate de tijd vordert. Zo was de eerste zegen een belangrijke zegen, maar minder belangrijk dan de tweede. De tweede zegen was die voor de mens, heel belangrijk. Maar er volgt dus blijkbaar nog een derde zegen. En die zegen is de belangrijkste, te midden van de schepping. En dat is net die zevende dag. Zie daar waarom bijvoorbeeld de fariseeën in het Nieuwe Testament de Sabbat zo hoog achten en zo belangrijk vinden. Dat is ook gesteund op het scheppingsverhaal. En toch zal Jezus komen en zeggen: de mens is niet geschapen omwille van de Sabbat, maar de Sabbat wordt gegeven omwille van de mens. Jezus draait het eigenlijk om, maar tegelijkertijd zegt hij niet dat de Sabbat niet belangrijk is. Maar de fariseeën zullen denken dat Jezus de Sabbat niet hoog acht. En meer nog, Jezus zal zelfs zeggen op een bepaald moment dat hij groter is, de mensenzoon is groter dan de Sabbat. En dat was iets dat men niet kon begrijpen of zelfs niet kon aanvaarden. Want we weten, te midden van de schepping, Jezus die mens was, maar wij weten uit ons geloof dat hij God is die mens wordt, maar Jezus die zichtbaar als mens door het leven ging, vindt zichzelf belangrijker en groter dan de Sabbat. Terwijl de Sabbat net die grootste zegen is die gegeven wordt te midden van de schepping. Die zevende dag die gezegend wordt, is het grootste. En Jezus noemt zichzelf groter dan de Sabbat. Belangrijker. Hij zet zichzelf dus in de plaats van God. En de fariseeën hadden dat wel goed begrepen. Dat Jezus hiermee verklaart dat hij God is. En wij geloven dat God die mens is geworden. Maar de fariseeën, zij wisten dat Jezus dat zei, maar ze geloofden niet. Het geloof in de goddelijkheid van Jezus is zo belangrijk. Het is een essentieel iets binnen ons geloof. Neem het God zijn van Jezus weg en je creëert alleen maar een sociale gemeenschap. Een clubje die er eigenlijk, voor het geloof althans, niet direct toe doet. Wij moeten terug meer onszelf bewust worden van de diepte van ons geloof. En die diepte zit hem
in God die mens wordt. God die met de mens meeleeft. Jezus Christus die mens is geworden. Het woord van God is vlees geworden. En Jezus die zichzelf aantoont als belangrijker dan de derde zegen van de schepping, kan niet anders zijn dan degene die zich stelt en voorstelt als God. En daar konden de fariseeën niet mee leven. Het is ook daarom dat Jezus ter dood zal veroordeeld worden, omdat hij zichzelf op de plaats zet van God. En de Joden konden daar niet mee leven, want ze hadden niet begrepen dat God alleen degene is die de schepping kan redden. Dat God alleen degene is die ons uit de zondigheid kan halen. Jezus had het al gezegd dat hij de zonden vergaf, dat hij verlossing bracht. Ook daar was er altijd kritiek vanuit de hoek van de farizeeën. Maar Jezus Christus gaat verder, want dat is zijn missie. Hij toont aan wie God echt is. En hij zelf weet het, want hij heeft God gezien, want hij is God. De schepping van die zevende dag is dus heel belangrijk. En het toont ook aan waar de mens naartoe moet werken. Namelijk naar het tot rust komen bij God alleen. Niet rusten bij zichzelf, maar bij God. En zie daar het ultieme doel van de schepping. Tot bij God komen. Daar is de roeping, de algemene roeping, in vervat van de mens. Opkijken naar God toegaan. Naar die belangrijke dag toegaan van eenheid, vereniging met God die rust. Van zijn gehele schepping. En zijn gehele schepping mag rusten bij hem, bij al diegenen die in hem geloven, die hem aanvaarden. En niet zoals de eerste mens, die heeft nee gezegd tegen God. Maar laten wij op een bewuste manier ja zeggen aan die schepping en aan dat doel dat God ons geeft, aan die roeping die hij aan iedere mens geeft. God op de eerste plaats zetten, opkijken naar die God die in Jezus Christus gekomen is om ons te redden, om ons te herscheppen, om terug mogelijk te maken wat verloren was door de zonde. Namelijk terugkomen tot het vinden van de ware rust in Jezus Christus, van de ware rust in God. En daartoe zal hij zichzelf volledig geven als voedsel. Het goddelijke voedsel, neergedaald uit de hemel, die ons op weg helpt naar die hemel die God heeft geschapen. Want dat lazen we. Dit is de geschiedenis, zo staat er, van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn. Dit wil eigenlijk ook gewoon zeggen, zoals ze gewild zijn door God. En zo hebben we vandaag gelezen het boek Genesis, hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 4. We lezen nogmaals. Zo werden de hemel en de aarde voltooid en alles waarmee ze toegerust zijn. Op de zevende dag bracht God het werk dat hij verricht had tot voltooiing. Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij verricht had. God zegende de zevende dag en maakte hem heilig, want op die dag rustte God van al het werk dat hij scheppend tot stand had gebracht. Dit is de geschiedenis van het ontstaan van de hemel en de aarde, zoals ze geschapen zijn.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen u voor uit een geestelijke brief afkomstig van de abdij Saint-Joseph de Clairval. Deze brief gaat over de heilige Jeanne Jugan. Ten tijde van het schrijven van deze brief was zij nog zalig. Maar zij werd ondertussen op 11 oktober 2009 heilig verklaard door paus Benedictus XVI. Laten wij samen naar deze geestelijke brief luisteren.
1: Dierbare vriend van de abdij Saint-Joseph de Clairval. In het verleden werd een grote achting betoond voor de ouderen. De Latijnse dichter Ovidius schreef hierover: groot was eens de eerbied voor het grijze hoofd. En tegenwoordig, bij enkele volken wordt de ouderdom geacht en gewaardeerd. Bij anderen echter is dat minder vanwege een mentaliteit die het onmiddellijk nut en de productiviteit van de mens vooropstelt. Door zo'n houding wordt de zogenaamde derde of vierde leeftijd vaak geminacht. En zijn de ouderen zelf vaak geneigd zich af te vragen of hun bestaan nog nuttig is. Men komt er zelfs toe om met groeiende aandrang de euthanasie voor te stellen als oplossing voor moeilijke situaties. Uit een brief aan de ouderen van Johannes Paulus II uit 1 oktober 1999. Om aan deze minachtende houding een halt toe te roepen, is het nodig dat we de waarde van het leven van oude mensen opnieuw leren ontdekken. Daarvoor is het dringend nodig het juist perspectief te vinden om het leven in zijn geheel te beschouwen. Een correct perspectief is dat van de eeuwigheid, waarop het leven in al zijn fasen een belangrijke voorbereiding is. Ook de ouderdom heeft een rol te spelen. Om dat te bewijzen heeft de paus aan de kerk en de wereld een overtuigend voorbeeld gegeven. Op 3 oktober 1982 heeft hij Jeanne Jugan, die de Heilige Geest had ontvangen, als een profetische intuïtie van de noden en de diepste verlangens van de oude mensen, zalig verklaard. Uit een preek tijdens de mis ter gelegenheid van de zaligverklaring. Jeanne Jugan, geboren te Cancale in Bretagne op 25 oktober 1792, wordt nog diezelfde dag gedoopt. Ze is het vijfde van 7 kinderen. Haar vader, een zeeman, zoals de meeste inwoners van Cancale, verdwijnt op zee in het jaar dat Jeanne 4 wordt. De kleine Jeanne leert heel vroeg van haar moeder meewerken in het huishouden, de beesten hoeden en vooral bidden. Zoals menige andere kerk wordt die van Cancale door de revolutie gesloten. Er bestaat geen georganiseerde catechismusles meer, maar veel kinderen worden in het geheim onderwezen door vrome mensen. In 1803 doet Jeanne haar eerste communie en van die dag af wordt zij bijzonder gehoorzaam en zachtmoedig, altijd bereid de handen uit de mouwen te steken. En ook het gebed wordt met grote ijver beoefend. Je zal geen betere partij vinden. Eind 1816 wordt in Cancale een grote missie plaats. Daar vond een grote missie plaats. Een 20-tal priesters verdeelden onder elkaar de preken, catechismus, rozenoetje, het biecht horen, de huisbezoeken en zo meer. Het zijn dagen van genade en godsvrucht voor de hele parochie. Terwijl ze bidt, voelt Jeanne in haar hart een groot verlangen opkomen om zich dienstbaar te maken aan de armen uit liefde tot God, zonder enige menselijke beloning te verwachten. Aan het einde van de missie weigert ze definitief een huwelijksaanzoek te beantwoorden. Als haar moeder haar ondervraagt en wil weten waarom ze heeft geweigerd: je zal geen betere partij vinden, antwoordt Jeanne. De goede God bewaart me voor een werk dat nog van de grond moet komen. Het jaar daarop verlaten Jeanne Cancale en haar familie om Christus te dienen in de armen en in armoede met het samen te leven. om met hen ook samen te leven. En zo begint ze als verpleegster in het Rosay ziekenhuis te Saint-Servan. Maar als ze daar een paar jaar heeft gewerkt, wordt ze ernstig ziek. Door een liefdadige dame, juffrouw Lecoq, wordt ze in huis opgenomen. 12 jaar lang zullen ze met hun tweeën een gemeenschappelijk leven leiden, waarin het dagritme wordt bepaald door gebed, de dagelijkse mis, het bezoeken van de armen en de catechismusles aan de kinderen. Maar na het overlijden van juffrouw Lecoq ontmoet Jeanne Françoise Aubert, die hetzelfde levensideaal met haar deelt. Ze huren een woning en wijden zich aan de zorg voor de armen. Weldra voegt een meisje van 17 jaar, Virginie Trédaniel, zich bij hen. Op een avond ziet Jeanne er bezorgd uit als ze na een dag werken thuiskomt. Françoise houdt de soep in de gaten terwijl ze zich tegelijk met het spinrokken bezighoudt. Jeanne zegt tegen haar: ik heb zojuist iemand bezocht die diep te beklagen is. Stel je voor, een oude blinde vrouw, half verlamd, alleen in een krotwoning, in de kou, van de eerste dagen van de winter. Als je het goed vindt, Françoise, zouden we haar bij ons in huis kunnen opnemen. Voor de extra kosten zal ik meer gaan werken. Zoals je wil, Jeanne. De blinde vrouw heet Anne Chauvin. De volgende dag reeds gaat Jeanne haar halen en legt haar in haar eigen bed. De ongelukkige vrouw maakt zich ongerust. Hoe wilt u mij te eten geven? Waar gaat u zelf slapen als u mij uw bed geeft? Maakt u toch geen zorgen, antwoordt Jeanne. Enige tijd later klopt een oude juffrouw, bibberend van de kou, verlegen aan de deur aan. Ze had lange tijd een berooid echtpaar gediend zonder loon te ontvangen. Bij hun dood bleef ze dakloos en zonder inkomsten achter. Isabelle, zegt Jeanne tegen haar, u wordt gestuurd door de goede God, blijft u bij ons. En weldra komt ook een vriendin van Virginie, Marie Jamais, kennis maken met Jeanne en haar huisgenoten. En op 15 oktober 1840 stichten de drie vriendinnen een kleine liefdadigheidsvereniging die wordt geleid door de eerwaarde Auguste Le Pailleur, kapelaan van Saint-Servan. Françoise Aubert wil hen wel helpen met zieken verzorgen en het verstellen van kleren, maar is van oordeel dat ze te oud is om meer dingen op zich te nemen. Anderzijds hoeft een jonge, zeer zieke arbeidster van 27 jaar, Madeleine Bourget, zich bij de kleine groep. Zo is er rondom de twee bejaarde vrouwen een kleine cel ontstaan, het embryo van een grote congregatie die de kleine zusters van de armen zal gaan heten.

Met mijn mand. Weldra kloppen andere behoeftige bejaarden aan de deur met de vraag te worden opgenomen en de zuster verhuizen naar een ruimer onderkomen. De gulle gaven van vrienden en het inkomen dat de zusters uit hun arbeid putten zijn niet langer toereikend om het huis draaiend te houden. De goede oude vrouwen die gewoonlijk uit bedelen gingen zeggen tegen Jeanne: vervang ons, collecteer in onze plaats. Een broeder van de heilige Johannes de Deo spoort de stichteres aan deze raad op te volgen, geeft haar haar eerste collectemand. De trotse Bretonse aard van Jeanne verzet zich tegen deze noodzaak, maar uiteindelijk legt ze zich toch erbij neer. Jullie zullen worden uitgezonden om te collecteren, meisjes van mij, zal ze later tegen de novice zeggen. Dat zullen jullie niet gemakkelijk vinden. Ik heb het ook gedaan met mijn collectemand. Het kostte me grote moeite, maar ik deed het voor de goede God en voor zijn armen. Dat is de oorsprong van de collecte, welke de belangrijkste bron van inkomsten wordt van de kleine zusters van de armen. Tijdens een rondgang vraagt Jeanne niet alleen geld, maar ook gaven in natura, bijvoorbeeld groenten, lakens, wol, ketels. Ze worden niet altijd goed ontvangen. Op een dag belt ze aan bij een rijke, oude, gierige man. Ze weet hem toch te overtuigen en ontvangt een royale gift. De dag daarop meldt de collectante zich wederom bij hem aan, maar deze keer wordt hij boos. Mijn beste meneer, antwoordt ze hem, mijn armen hadden gisteren honger. En vandaag hebben ze nog honger en morgen zullen ze nog altijd honger hebben. Wanneer hij zijn kalmte heeft hervonden, geeft de weldoener opnieuw en belooft het te blijven doen. Bij een andere gelegenheid krijgt ze van een geërgerde oude vrijgezel een oorvijg. En nederig zegt ze tegen hem, dank u, dat was dus voor mij. Geeft u mij nu iets voor mijn armen alstublieft. Voor zoveel zachtmoedigheid gaat de portemonnee van de oude vrijgezel wel open. Zo weet ze met een glimlach de rijken tot nadenken te brengen, zodat ze de noden van de armen leren ontdekken. De collecte wordt zodoende een vorm van evangelisatie, een oproep tot ommekeer van het hart. Ledigheid is Jeanne Jugon een doorn in het oog. Ze zegt altijd, de heilige maagd was arm, ze deed zoals de armen. Ze verdeed geen tijd, want de armen moeten altijd bezig zijn. Als ze de hand heeft weten leggen op spinrokken, spinnenwielen en haspels, stelt ze die ter hand aan de minst gebrekkigen onder haar pensionairs. Deze zijn zo trots dat ze door hun werk de gemeenschappelijke beurs met een paar stuivers kunnen spekken en nemen zodoende met meer belangstelling deel aan het leven in het tehuis. Langzaam maar zeker raken Jeanne en haar vriendinnen georganiseerd. Ze nemen eenzelfde mantelpak, nemen een religieuze naam aan, die van Jeanne is zuster Maria van het Kruis, en leggen privé de gelofte van gehoorzaamheid en zuiverheid af. En enige tijd later voegen ze daar die van armoede en gastvrijheid aan toe. Met die laatste gelofte wijden ze hun leven aan het verwelkomen van arme oude mensen. Eind 1843 wonen er zo'n 40-tal mannen en vrouwen bij de zusters. 8 december gaan ze over tot verkiezing en wordt Jeanne verkozen tot overste met algemene stemmen. Maar op de 23e maakt de eerwaarde Le Pailleur deze verkiezing op eigen gezag ongeldig en wijst Marie Jamais aan als overste, die pas 23 jaar is en Jeanne is 51. Hij vreest inderdaad dat hij de congregatie niet zal kunnen leiden naar eigen goeddunken als Jeanne, wier ervaring en bekendheid hem hinderen, overste zou zijn. Jeanne kijkt het kruisbeeld aan, de muur en vervolgens een beeldje van de heilige Maria aan en knielt neer voor haar vervangster om haar gehoorzaamheid te beloven. Haar rol zal voortaan dien van collectante zijn in plaats van overste. Een wat minder geestkrachtige ziel zal zijn teruggedeinst bij het vooruitzicht de leiding te verliezen over een huis dat naar eigen inzichten is georganiseerd, om daarna bedelares te worden. Naar mijn mening verklaarde een Franciscaan afkomstig uit Cancale
heeft mijn vererenswaardige streekgenote een belangrijke daad van deugdzaamheid gesteld toen ze na uit haar ambt van overste te zijn gezet een eenvoudige collectante werd. Want de vrouwen uit Cancelle zijn nogal onafhankelijk, om niet te zeggen autoritair, en delen liever bevelen uit dan dat ze gehoorzamen. Vanaf 24 december gaat Shana, ondanks de strenge vasten van de vigilie van Kerstmis, weer rond met de collectemand. Wie zal ooit weten welke beproevingen en verdiensten er verbonden waren aan die collectes en alle angsten die ze daarbij moest uitstaan, zonder het doel uit oog te verliezen, de noden van de dag en die van de volgende dag te lenigen, riep een spreker ooit uit. Weer of geen weer, ze moest erop uit, hitte, koude en regen verduren, allerlei soorten mensen aanspreken, lange afstanden afleggen en zware lasten dragen. Maar de ziel van Jeanne is waarlijk gedompeld in het mysterie van Christus de Verlosser, met name in zijn lijdensweg en zijn kruis. Johannes Paulus II op 3 oktober 1982. Moeder of kind. Doordat ze één met Christus is, aanvaardt Jeanne van harte de vernederingen en gaat zelfs zo ver dat ze die lief heeft en opzoekt. Er is er een die haar aangeboren trots misschien het meest op de proef stelt, en dat is de manier waarop haar overste haar laat weten hoe ze over bepaalde zaken denkt. In een brief van 26 januari 1846 schrijft Marie Jamet, 27 jaar jonger dan Jeanne: lief kind, wat is God goed dat hij een arm meisje als jij zo goed onthaalt. Let er wel op, mijn kind, dat je geen last bezorgt, en mocht je toch, hoe weinig ook, hinderen, maak dan geen misbruik van de goedheid van deze voortreffelijke persoon. Ik raad je aan ervoor te hoeden, je ervoor te hoeden, ook maar het geringste gevoel van eigenliefde op te vatten. Wees er wel van overtuigd dat wanneer we zo handelen, ten aanzien van jou, het niet om jou gaat, maar dat God het toelaat ten voordele van de armen, van zijn armen. Wat jou aangaat, houd jezelf altijd voor wat je werkelijk bent. Dat wil zeggen arm, zwak, ellendig en tot niets goeds in staat. Je moeder Marie Jamet. En Jeanne ontvangt deze raadgevingen zachtmoedig en nederig. Het liefdewerk breidt zich zozeer uit dat het noodzakelijk wordt de collecte steeds verder weg te houden. En Jeanne wordt naar Rennes gezonden. Vanaf de eerste dag vallen haar de bedelaars op onder wie de oudsten dringend hulp behoeven. Het is overduidelijk dat er in deze stad een nieuw huis moet worden gesticht. En met de hulp van de heilige Jozef wordt op 25 maart 1846 een huis aangekocht. Jeanne hervat haar collectes in het westen van het land. Er worden nog huizen geopend in Dinant, Tours, Parijs, Besançon, Nantes, Angers en zo meer. Omdat ze ieders vertrouwen heeft gewonnen, redt Jeanne herhaaldelijke malen het werk, waarvan de leiding haar was ontnomen van de ondergang. Ze komt en krijgt het geld dat ontbreekt, bemoedigt deze en gene en verdwijnt vervolgens om ergens anders hulp te verlenen. Niet hulp te zoeken, maar hulp te verlenen. Ze lijkt geen ogenblik rust te hebben, maar steunt volledig op de voorzienigheid.

Heilige Jozef, boter. Jeanne Jugon wil graag dat de oude mensen zich echt thuis voelen in de huizen waarin ze worden opgenomen. En op een dag constateert ze dat de ouden vandaag in het huis van Angers droog brood eten. Dat is dan nog wel de streek van de boter, roept ze uit. Waarom vraagt u geen boter aan de heilige Jozef? Ze ontsteekt een lichtje voor een beeld van de voedstervader van Jezus. Laat alle lege boterpotten aandragen en zet een bordje ervoor. Goede heilige Jozef, stuur ons boter voor onze oudjes. Bezoekers verbazen of vermaken zich over zoveel naïviteit. Daarachter verbergt zich echter een diep geloof. Een paar dagen later laat een anonieme gever een zeer grote partij boter afleveren, waarmee alle potten weer worden gevuld. En Jeanne wil ook graag de arme vrolijkheid bezorgen. Zo gaat ze naar de kolonel die het bevel voert over een garnizoenseenheid in Angers en vraagt hem op een feestdag in de namiddag een paar muzikanten van het regiment te sturen om de oudjes wat op te vrolijken. Zuster, ik stuur u het hele muziekkorps om u plezier te doen en uw dierbare oudjes vreugde te brengen. En de fanfare van Angers komt ook haar steentje bijdragen aan de algehele feestvreugde. In mei 1852 keurt de aartsbisschop van Rennes, waar het moederhuis van de zusters is gevestigd, officieel de statuten van het werkgoed en geeft er de volgende naam aan: familie van de kleine zusters van de armen. Door hulp te verlenen aan verlaten oude mensen onderstrepen de zusters de onvervangbare waarde van het menselijk leven in de jaren van de ouderdom. Haar getuigenis krijgt een heel bijzondere betekenis voor onze tijd, waarin de technische en medische vooruitgang verlenging van de gemiddelde levensduur met zich meebrengt. De achting ten aanzien van de ouderen is gebaseerd op de natuurwet die verwoord is in het gebod van God: eert uw vader en uw moeder. De ouderen eren houdt een drieledige verplichting in: ze welkom heten, ze assisteren en een goed gebruik maken van hun kwaliteiten. Volgens Johannes Paulus II in een brief aan de ouderen: bejaarden hebben behoefte aan hulp al naar gelang hun krachten afnemen en gebreken optreden, maar ze kunnen daarentegen heel nuttig zijn voor de samenleving. De wederwaardigheden die ze in het leven te verduren hebben gehad, hebben hen verrijkt met een schat aan ervaring en ze zijn daardoor gerijpt om de gebeurtenissen op dit ondermaanse met meer wijsheid te beschouwen. Van hen kunnen de jongere generaties lessen in geschiedenis krijgen die hen zouden moeten helpen de fouten van het verleden niet te herhalen. Onze door haast en onrust overheerste samenleving vergeet zich de fundamentele vragen betreffende de roeping, de waardigheid en de bestemming van de mens te stellen. In dit kader zijn de affectieve, religieuze en morele waarden van de ouderen een onontbeerlijke hulpbron om de samenleving, de gezinnen en de individuen in evenwicht te houden. Tegenover het individualisme herinneren zij ons eraan dat niemand alleen moet leven en dat solidariteit van de generaties onderling noodzakelijk is en dat ieder zich kan verrijken met de gaven van de ander. Missionarissen op hoge leeftijd. Ouderen krijgen ook een evangelisatietaak toebedeeld. In heel wat gezinnen ontvangen de kleinkinderen van de grootouders onderricht in de eerste beginselen van het geloof. De ouderen vandaag, zelfs de ziekste of zij die zich niet meer kunnen bewegen, kunnen de kerk en de wereld nog altijd een dienst bewijzen met hun gebed. Daardoor nemen ze evengoed deel aan het leed als ook aan de vreugde van de anderen. Ze verbreken de cirkel van het isolement en de onmacht. Door kracht te putten uit hun gebed zijn ze dan ook echt in staat nieuwe moed te geven door het getuigenis van lijden dat wordt gedragen in geduldige overgave aan God. Oude mensen krijgen de kans in hun vlees en in hun hart hetgeen ontbreekt aan het lijden van Christus aan te vullen. Vergelijk met de Colossenzen. Hoofdstuk 1. Door de beproeving van ziekte en leed. Hun gemeenschappelijk lot
op te dragen ten bate van de kerk en de wereld. Om zich met deze missie te belasten, is het wel nodig dat ze het gevoel hebben te worden bemind en geëerd, want nederig het leed aanvaarden is niet gemakkelijk. Mensen die worden beproefd door groot lijden, door een groot leed, zijn soms geneigd zich over te geven aan verbittering en

ieder mens op om zijn kind te worden door deelname aan zijn goddelijk leven. Deze unieke waardigheid komt van Christus die door de menswording zich in zekere zin heeft verenigd met iedere mens. Vaticanum II, Gaudium et Spes. Die waardigheid dus worden geëerbiedigd. En als die waardigheid moet geëerbiedigd worden, dat is de belangrijkste weegrede van de toewijding, waarmee de kleine zusters van de armen voor de oude mensen zorgen, in wie Jeanne Jugon hun geleerd heeft Jezus Christus te zien. Dat is de belangrijkste beweegrede van de toewijding, waarin de kleine zusters van de armen voor de oude mensen zorgen. Het is u van harte gegund. Na Christus te hebben gediend met haar collectes, begint de zalige in stilte aan haar laatste levensdagen. In de loop van het jaar 1852 verordent de eerwaarde Le Pailleur haar inderdaad zich uit het moederhuis terug te trekken. Voortaan zal ze geen betrekkingen met de weldoeners moeten kunnen onderhouden, nog enige aanzienlijke functie in de congregatie vervullen. Ze zal nog 27 jaar leven, verborgen voor het oog van de wereld, nederige huishoudelijke taken uitvoerend, zonder wat dan ook terug te eisen. Doordat ze haar situatie zeer lucide onder ogen ziet, behoudt ze een hart dat vrij genoeg is om al schertsend tegen de eerwaarde Le Pailleur te zeggen: u heeft mij mijn werk ontstolen, maar het is u van harte gegund. In de lente van 1856 gaat het moederhuis van de kleine zusters over naar een groot domein dat ze op 35 kilometer van Rennes hebben aangekocht, La Tour Saint-Joseph. Daar staat Jeanne de novice bij met haar geestelijke raadgevingen. Wanneer ze het moeilijk hebben, zegt ze: ga naar Jezus wanneer je geduld en je krachtje in de steek dreigen te laten, wanneer je je eenzaam en machteloos voelt. Hij wacht op jou in de kapel. En zegt tegen Jezus: u weet precies wat er aan de hand is, goede Jezus. U bent de enige die ik heb, die alles weet. Kom mij toch te hulp. En ga dan weer en vraag je niet bezorgd af hoe je moet gaan handelen, als je het maar tegen de goede God hebt gezegd. Meer hoef je niet te doen. Hij heeft een goed geheugen. En zo drukt de novicen op het hart. Zij drukt de novicen op het hart, vooral met devotiegebeden niet te overdrijven. Jullie oudjes zijn het gauw moe, ze zullen zich vervelen en opstappen om te gaan roken. Zelfs tijdens het rozenkransgebed. Ze laat de jongeren in haar ervaring delen. Meisjes, jullie moeten altijd opgewekt zijn. Onze oudjes zien niet graag droeve gezichten. Laat niets jullie te veel zijn als jullie voor hen moeten koken of hen helpen verplegen, als ze ziek zijn en zo meer. Wees als een moeder voor hen die erkentelijk zijn en voor hen die voor alles en wat jullie voor hen doen geen blijk van erkentelijkheid kunnen geven. Zeg bij uzelf: het is voor u, mijn Jezus. En ook bid en bezin voor je begint. Dat heb ik mijn hele leven lang gedaan. Ik wikte en woog ieder woord. En in de laatste jaren van haar leven sprak Jeanne vaak in alle rust over haar dood. Voor ze heen ging heeft ze de laatste vreugde gekend. 1 maart 1879 verleent Leo XIII de definitieve goedkeuring van de constitutie van de Kleine Zusters van de Armen. De congregatie telt ongeveer 2400 zusters en 177 opvanghuizen. En op 29 augustus van dat jaar sterft Jeanne zacht haar laatste woorden: o Maria, goede moeder, kom naar mij. U weet dat ik van u houd en er naar verlang u te zien. En zo een nederig leven moest wel veel vruchten dragen. Op de drempel van het derde millennium bestieren 3460 kleine zusters 221 tehuizen, verspreid over de 5 werelddelen. De wonderbaarlijke voorzienigheid is zo attent ervoor te zorgen dat de zusters nog altijd voornamelijk van giften leven. Toen Jeanne

0: Vatican werd zalig verklaard, zei paus Johannes Paulus II. De gehele kerk en ook de maatschappij zelf kunnen niet anders dan met bewondering en applaus de wonderbare groei aanschouwen van dat minuscule evangelische zaadje dat ooit in de Bretonse aarde is geworpen door de allernederigste zuster in Cancel. Zo arm aan aardse goederen, maar zo rijk aan geloof. Et exaltavit humiles. Hij verheft de nederigen. Deze welbekende woorden uit het Magnificat vervullen mijn geest en mijn hart met vreugde en ontroering. Aandachtige lezing van de aan Jeanne Jugon en het epos van haar evangelische liefdadigheid gewijde biografieën maken mij geneigd te zeggen dat God geen nederige en geen nederigere dienares kon verheerlijken. Door herhaaldelijk de kleine zusters op het hart te drukken, wees klein, heel klein. Bewaar de geest van nederigheid en van eenvoud. Als we ooit denken dat we iets zijn, bewijzen we de goede God geen eer meer en komen wij ten val. Droeg Jeanne in feite haar eigen spirituele ervaring uit. In de wereld van vandaag en helaas soms ook in de kerk worden we regelmatig geconfronteerd met trots, efficiëntie, verbetering en de verleiding van machtsmiddelen. Ze staan de komst van het Rijk Gods in de weg. Daarom is de wijze waarop Jeanne Jugon vorm heeft gegeven aan haar spiritualiteit zo aantrekkelijk voor volgelingen van Christus en vervult zij hun harten van hoop en evangelische vreugde die ze uit God en uit hun zelfverloochening hebben geput. Zalige Jeanne Jugon, gij die in teken van de aanwezigheid van God in de geschiedenis bent geweest, volgens Johannes Paulus II, leer ons onze naaste nederigen te dienen uit liefde voor Jezus Christus. Dom Antoine Marie.
1: Beste luisteraars, tot zover de geestelijke brief van de abdij Saint-Joseph de Clerval over de zalige Jeanne Jugon. Ondertussen is zij ook heilig verklaard. En dit op 11 oktober 2009. Beste luisteraars, hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in Klassiekuur. Uit de CD 150 jaar zang in Lourdes kozen we als programmaopener een mooi lied van Alexander Laborde. Assumpta est Maria, u muzikaal gebracht door Les Petits Chanteurs de Saint-Martin. Maria is ten hemel opgenomen, zingt men in dit mooie werkje van de Fransman Alexander Laborde. Een 20e eeuwse componist die geboren werd in 1912 te Béarn en overleed in 1969 te Lourdes. Deze priester was koordirigent in Lourdes en dokter in de gewijde muziek. En nu klinkt a cappella pure vocale schoonheid van zijn hand. Assumpta est Maria.

En van Palestrina kozen we, en het is niet verwonderlijk, met al de Mariafeesten die elkaar opvolgen, Missa Assumpta est Maria. De heilige mis opgenomen is Maria, met als delen het Kyrie, het Gloria, het Graduale of Trapsang met het Propter Veritatem, het Credo, het Offertorium of Offerandezang, Assumpta est Maria. In feite, de naam van de mis, dat is Assumpta est Maria. Dan het Sanctus en het Benedictus, het Communio of Communilied, Optium Partem en het Agnus Dei. Eerst luisteren we naar de delen 1 tot 3, dus het Kyrie, het Gloria en het Graduale Propter Veritatem. De delen 1 en 2 die klinken polyfoon, met stemmen die zelfstandig optreden. Deel 3 is eenstemmig, Gregoriaans, waarin groep en solist responsoriaal elkaar afwisselen. Deze gewijde muziek vraagt de akoestiek van een kerk, waarin gestrekte zang, rechtlijnig, zonder vibrato, samen met de architectuur de lijnen trekt. Mark Brown dirigeert de zuivere mannenstemmen van Pro Cantione Antiqua in een gave Missa Assumpta est Mariae.

Voor de volgende misdelen, beste luisteraars van Radio Maria, vertel ik u meer over de componist van de mis, namelijk Giovanni Pierluigi da Palestrina. Hij is de meester van de polyfonie. Polyfonie, zelfstandige meerstemmigheid, uit de Renaissance. Hij leefde van 1525 tot 1594. En weet u, Giuseppe Verdi noemde hem de eeuwige vader van de Italiaanse muziek. In de 16e eeuw nam de traditie van instrumentale muziek een aanvang. De opera ontstond, muziek werd gedrukt en polyfonie werd heel belangrijk. Dit is een compositie waarin meer delen harmonieus worden gecombineerd zonder dat beide gedeelten hun zelfstandigheid verliezen. Palestrina was de grootste meester van de polyfonie uit zijn tijd. Men zegt wel eens, harmonie is dictatuur van de bovenstem, de sopraan. Contrapunt of polyfonie is democratie van elke stem. Samen met zijn Missa Pape Marcelli uit 1567, een achtstemmig Stabat Mater uit 1590, is deze Missa Assumpta Est Maria ongedateerd. We weten niet juist van welke datum die compositie is, maar ze is een van de belangrijkste werken van Palestrina. Wel, uw aandacht nu voor deel 4, het credo, beginnend met een Gregoriaanse aanhef en ritmisch polyfoon verdergaand, en deel 5, het offertorium Assumpta Est Maria, met als titel de naam van de mis, Maria is opgenomen.

En dan zijn we nu toe aan de laatste drie deeltjes van de Missa Assumpta Est Maria van Giovanni Pierluigi da Palestrina. Met het deel 6, het Sanctus, met Benedictus. Het deel 7, de Communio, met het Optium Partem. En deel 8, het Agnus Dei. Een deel waarin harmonische drieklanken met polyfonie wordt afgewisseld. Bij Palestrina, die ooit kapelmeester van de Sint-Pieter te Rome was, voel je steeds de sacraliteit, waarvoor we graag bijna 500 jaar terugkeren in de tijd. Veel luisterplezier met deze Italiaanse renaissance polyfonist die de Nederlandse school als vernieuwer opgevolgd heeft.

En beste luisteraars, van Palestrina naar Juan Cerreros is maar een kleine stap van enkele decennia voorwaarts. Deze componist leefde van 1618 tot 1680. Cerreros was een Catalaans muzikant en een Benedictijnermonnik. Hij componeerde onder meer een requiem rond 1650, toen een grote plaag Barcelona teisterde. En hij componeerde ook een battle mass, dus een missa battalla, welke de verovering van het koninkrijk Napels viert. Hij zong in het schoolkoor Escolania de Montserrat rond 1626. Een koor dat nu nog bestaat en in Spanje, evenals in het buitenland, optreedt. Van Cerreros hoort u nu het Ave Regina Celorum met het Cor de Cambra Francese Vals. Zij zingen Gegroet Koningin der Hemelen met orgelondersteuning.

In een mozaïek in de basiliek van Maria Maggiore te Rome zien we Jezus kroont Maria. De gedachtenis van Maria Regina, de heilige maagd Maria, koningin van hemel en aarde, wordt op 22 augustus gevierd in het octaaf van het hoogfeest van Maria ten hemel opgenomen. Paus Pius XII gaf deze eretitel in het jubeljaar 1953-1954. En de gedachtenis die komt overeen met het vijfde glorievolle mysterie van de Rozenkrans. Lambert Pitquin schreef als opus 3, nummer 6, O Regina Caeli, Regina Cordis Mei, in zijn Sacre Consentus, als lofzang voor Maria, en dat was in de barokperiode. Uitvoerders vandaag zijn het Ensemble Athénaïs in dit O Koningin van de Hemel, Koningin van mijn hart.

Zijn muziek is bewaard in archieven van de Sint-Lambertus-kathedraal te Luik en de Sint-Walburga-kerk te Oudenaarde. Hij schreef vooral kerkmuziek, zoals dit: O Regina Celi, Regina Cordis Mei.

En we gaan verder met het programma Klassiekuur. En Klassiekuur neemt het nu iets lichter op. Frans Lehár schreef in zijn Das Land der Lächelns: Dein ist mein ganzes Herz. Frans Lehár leefde van 1870 tot 1948 als Hongaars-Duits componist. Hij was operettecomponist van onder meer Het Land van de Glimlach en De Lustige Weduwe, wereldberoemde muziekbladzijden. Placido Domingo, een van de drie wereldtenoren, zingt en Zubin Mehta dirigeert nu het Maggio Musicale Fiorentino Orchestra.

Ja, een verdiend applaus. Het was een heel mooi lied. Nu, William Bennett staat nu aan het hoofd van The Academy of St. Martin in the Fields. En hij dirigeert uit de tweede suite in C klein, Bachwerkenverzeichnis 1067 van Johann Sebastian Bach, deel 6, Menuet en Badinerie. Het zijn twee mooi aaneensluitende delen waarvan de badinerie meestal alleen wordt gespeeld. Toch nog even vermelden dat Bach leefde van 1685 tot 1750 in Duitsland. Je hoort dus nu eerst het Hoofse menuet in driekwartsmaat en daarna volgt aansluitend een sprankelende fluitsolo in badinerie in maat van 2-4. Een bruisend barokstukje waarmee Bach bewijst dat hij niet alleen van kerkmuziek, maar van alle markten thuis is. En met dit mooi stukje van Bach treden wij ook Paus Franciscus bij in zijn gebedsintentie van deze maand, waarin hij vraagt te bidden voor de kunstenaars, dus ook voor de componisten.

Een klassiekeur voert nu voor u een heuse, echte nachtegaal ten tonele als grote solist met het orkest van André Rieu, het vroegere Maastrichts Salonorkest, wat vroeger op hetzelfde moment ontstond als in Vlaanderen het Salonorkest De Fluwele Streeling in het jaar 1979. Nu, van Andrea Toselli klinkt de prachtige vogelzang van de nachtegaal met een romantische supermelodie, repertoire van elk salonorkest. Romantische salonmuziek doorspekt met de heerlijke natuurgeluiden van de nachtegaal, de serenade van Toselli met André Rieu, hij die voor vele mensen de poort naar de klassieke muziekwereld openzette.

Ja, deze muziek was waarlijk balsem voor de geest. Maar beste luisteraars van Radio Maria, het uur van afscheid is weer gekomen in Klassiekuur. En wij laten André Rieu de uitzending uitzingen en uitspelen met solo-viool Rieu in de song Oh, What a Beautiful Morning uit de musical Oklahoma van Richard Rodgers. Hij schreef namelijk ook de muziek voor The Sound of Music. En u hoort ook nog solo-viool, orkest en koor van André Rieu in Strangers in Paradise van Alexander Borodin, waarmee we een romantisch orkestparadijs binnentreden in het 19e eeuwse Rusland. Graag tot wederhoren in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. In de vorige aflevering zijn we geëindigd met de woorden: de kruisweg van pater Maximiliaan Kolbe is nu echt begonnen. En die zin duidt erop dat we in de periode terechtgekomen zijn, het laatste hoofdstuk, zeg maar, in het leven van de heilige pater Maximiliaan. Aan de hand van de heilige maagd Maria gaat hij het concentratiekamp binnen, in vol vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en op haar moederlijke liefde. Toen hij als jong kind een visioen kreeg waarin hem zowel een witte krans als een rode krans werd aangeboden, witte krans symbool van de zuiverheid en natuurlijk ook een symbool van de gelofte van de zuiverheid en de kuisheid die hij heeft afgelegd, en de rode krans van het martelaarschap. Wel, dit hoofdstuk handelt dus over die periode waarin de heilige pater Maximiliaan Kolbe terechtgekomen is in het concentratiekamp van Auschwitz. Pater Maximiliaan verbleef in het kamp van Auschwitz vanaf 28 mei 1941 tot de daaropvolgende 14 augustus, de dag van zijn dood. Dit verblijf moeten wij in twee perioden verdelen. De eerste, van de dag van aankomst tot begin augustus, en de tweede, van begin augustus tot de dag van zijn overlijden. De goddelijke voorzienigheid heeft het zo beschikt dat gelukkige overlevenden van Auschwitz afzonderlijk konden getuigen over de eerste en over de tweede periode. De ooggetuigen van afzonderlijke gebeurtenissen gedurende de eerste periode zijn professor Kosjelnak, schilder, gevangene van Auschwitz met nummer 15261 en hierheen gebracht op 2 mei 1941, dat wil zeggen een maand voor pater Maximiliaan, met wie hij dikwijls een ontmoeting had. Dr. Stemmler, functionaris bij het onderwijs. Hij had pater Maximiliaan leren kennen in 1937 bij gelegenheid van het congres van uitgevers. Hij was geïnterneerd in Auschwitz van 4 april 1941 tot 19 maart 1942. In juli 1941 werd hij samen met pater Maximiliaan opgenomen in de ziekenafdeling van het kamp. De heer Djuba, kleermaker, geïnterneerd in Auschwitz vanaf september 1940. Hij heeft meerdere malen contact met pater Maximiliaan gehad en ging bij hem te biechten. Als vierde, de eerwaarde heer Zweda, geïnterneerd in Auschwitz vanaf december 1940. Hij bleef er tot 3 juni 1942, toen hij naar het kamp van Dachau werd overgebracht. Hier werd hij bevrijd op 29 april 1945. Tot juli 1941 had hij voortdurend contact met pater Maximiliaan. Zodoende is hij ooggetuige van wat er gebeurde in de eerste periode van de detentie van pater Maximiliaan. En vanaf de dag dat pater Maximiliaan zijn leven offerde, is hij geen ooggetuige meer. Zijn taak als ziekenverpleger in het kamp stelde hem echter in staat ons geloofwaardige berichten te geven, waaronder bijzonderheden over pater Kolbe's dood. De zeer eerwaarde heer Zweda is de 8e getuige in het kanoniek proces van Warschau en de 6e in het apostolisch proces van Krakau. Buiten de verklaringen die hij gedurende deze processen gaf, schreef hij ook een verslag over het heilige leven van pater Maximiliaan in het kamp van Auschwitz dat aan de akten werd toegevoegd. In 1945 schreef Zweda artikelen over herinneringen aan Auschwitz met betrekking tot pater Maximiliaan in De Ridder.
Als vijfde de eerwaarde heer Lipski van Lublin, reeds bewonderaar van het apostolaat van pater Maximiaan, waarmee hij in correspondentie was toen hij pastoor was van Zamtsch in het bisdom van Lublin. Hij ontmoette pater Maximiaan in het kamp van Auschwitz, waar hij tot 9 juni 1941 verbleef. Op die dag werd hij naar Dachau gebracht, waar hij over de dood van pater Maximiaan hoorde van andere gevangenen van Auschwitz, die eveneens naar Dachau getransporteerd werden. Als zesde dokter Lefkowitz, veearts, aspirant kloosterling van Jepokalanov in 1937. Hij werd geïnterneerd in Auschwitz voor pater Maximiaan, die hij op de eerste dag van zijn aankomst ontmoette. Hij was aanwezig bij het tragisch appel, maar stond te ver verwijderd om te zien hoe alles in zijn werk ging. Als zevende de heer Grossitsky, ingenieur, reeds celgenoot van pater Maximiaan in de Pavjak van Warschau, bevond hij zich ook in hetzelfde konvooi toen zij naar Auschwitz werden overgebracht. In Auschwitz had hij de gelegenheid pater Maximiaan te ontmoeten tot aan de vooravond van diens dood. Als achtste de heer Sienkiewicz, boswachter van beroep. Het lijkt ons nuttig van hem zelf te horen in welke omstandigheden hij pater Maximiaan in het kamp van Auschwitz ontmoette. Voor de oorlog had ik veel gehoord van de dienaar Gods als dichter van Jepokalanov. Maar ik heb hem pas voor het eerst ontmoet tegen het einde van mei 1941 in het concentratiekamp van Auschwitz, waar ik gevangen zat toen pater Maximiaan er arriveerde. Gedurende ongeveer 5 weken bleven wij samen in hetzelfde blok, namelijk blok 18, en sliepen wij naast elkaar in het stro. In die tijd was mijn verhouding tot pater Maximiaan zeer hartelijk. Na die 5 weken werd de dienaar Gods naar de ziekenbarak van het lager overgebracht voor ongeveer 2 weken. Daarna kwam hij in barak 14 terecht, maar ook toen, tot het moment dat hij in de hongerbunker werd opgesloten tegen het einde van juli of begin augustus 1941, ging er geen dag voorbij dat ik hem niet zag. De negende is dokter Rudolf Diem, arts, verbonden aan het ziekenhuis van het kamp Auschwitz. Hij is de enige niet-katholieke getuige, namelijk een protestant, bij de kanonieke processen. Zijn getuigenis heeft bijzondere waarde, omdat het ons laat zien hoe pater Maximiaan zich dagelijks voorbereidde op zijn hoogste offer. De tweede periode van zijn verblijf in Auschwitz vanaf begin augustus tot de 14e kent 2 fasen. Het offer van zijn leven en het verblijf van ongeveer 2 weken in de hongerbunker. De getuigen van zijn levensoffer zijn, en we gaan verder met onze telling, als tiende getuige eerst en vooral de heer Frans Gajovnicek, die gered werd. Hij was sergeant in het Poolse leger toen de oorlog in 1939 uitbrak. Op 28 september werd hij gevangen genomen bij de capitulatie van de vesting Modlin. Hij slaagde erin het gevangenenkamp te ontvluchten, maar in december werd hij aan de grens met Slowakije opnieuw gegrepen en gevangen gezet in Zakopane. Op 8 november 1940 werd hij overgebracht naar het concentratiekamp van Auschwitz, waar hij nummer 5659 was en waar hij in augustus 1941 ter dood werd veroordeeld, maar gered werd door het heldhaftig aanbod van pater Maximiaan om in zijn plaats te sterven. Hij bleef in het kamp tot 25 oktober 1944. Hij werd als vierde getuige gehoord in de kanonieke processen van Warschau, nadat hij reeds een gedetailleerd relaas gegeven had omtrent de feiten van juli 1941, dat ook aan de akten van het proces is toegevoegd.
Zijn getuigenverklaring heeft hij herhaald in het apostolisch proces van Warschau, toen hij nog grondiger ondervraagd werd over zijn ontmoetingen met pater Maximiliaan. Over pater Maximiliaan zal ik vooral zeggen wat ik zelf gezien en zelf gehoord heb toen ik samen met de dienaar Gods in het concentratiekamp van Auschwitz was in barak 14. Ook datgene wat ik hoorde van geloofwaardige getuigen. Ik ontmoette de dienaar Gods de eerste keer in Auschwitz tegen het einde van juni 1941. Wij zaten in dezelfde blok 14 gevangen, waarin ik bleef tot de dag dat de dienaar Gods zich aanbood om in mijn plaats naar de ondergrondse cellen te gaan, waartoe ik veroordeeld was. De eerste keer sprak ik met de dienaar Gods toen wij samen op een boerderij de mest naar buiten gooiden. Later heb ik nog enkele gesprekken met hem gevoerd in de barak zelf. Bovendien merkte ik dikwijls dat pater Maximiliaan in gebed was, of 's avonds dat hij biecht hoorde van gevangenen of met hen sprak. Mijn contacten met de dienaar Gods duurden ongeveer 2 maanden, dat wil zeggen tot het begin van augustus van hetzelfde jaar. De bewaker van de cellen, Borgovicek, werkzaam in blok 11, waar zich de cellen bevonden, waarin de dienaar Gods verbleef, vertelde aan de gevangenen dat pater Maximiliaan langer leefde dan de anderen en tot aan zijn dood constant in gebed was. In het archief van het Historisch Nationaal Museum van Auschwitz bevindt zich een uitvoerige beschrijving van de heer Kajovnicek die hij schreef op verzoek van de burgerlijke autoriteiten. De 11e getuige is de eerwaarde heer Sigismund Ruschak, daar gaan we zo dadelijk meer over te weten komen.

Als 11e getuige dus de eerwaarde heer Sigismund Ružak. Geïnterneerd in het kamp Auschwitz als nummer 9842. Vanaf 2 februari 1941 tot begin juni 1942. Toen hij met andere priesters naar Dachau werd overgebracht. Tegenwoordig, en we spreken hier natuurlijk over de jaren 70, is hij pastoor van de parochie van de geboorte van Maria te Plodie in Warschau. En hij vertelt als volgt. Ik ben nooit in dezelfde barak geweest als pater Maximiliaan, maar ik had het buitengewone geluk bij hem te kunnen biechten. Ik ontmoette pater Kolbe op het plein en na een hartelijk gesprek verzocht ik hem mijn biecht te willen horen. Toen dit gebeurd was, zei pater Kolbe: nu wil ik ook bij u biechten. En zo hebben wij ons geweten aan elkaar geopenbaard. De biecht bij pater Kolbe was voor mij een grote gebeurtenis. Ik had het geluk mijn zonden en mijn moeilijkheden aan een heilige toe te vertrouwen en van zijn lippen vergeving en troost te ontvangen. De eerwaarde heer Ružak heeft geen getuigenis afgelegd voor het bisschoppelijk proces van Warschau, omdat zijn bestaan pas bekend werd toen dit proces reeds afgesloten was. Op 5 maart 1957 heeft hij een relaas gegeven van hetgeen hij wist omtrent het verblijf van pater Maximiliaan in Auschwitz, dat hij met een eed heeft bekrachtigd. Onze 12e getuige is de eerwaarde pater Swies, lid van de Sociëteit van het Katholiek Apostolaat. Tegelijk met pater Maximiliaan werd hij op transport gesteld van de Pavjak naar Auschwitz. Bij aankomst werden zij echter gescheiden. Toevallig was hij aanwezig toen de 10 naar de hongerbunker werden gebracht. Nummer 13. De heer Sobolewski, meester in de rechten, gevangene van Auschwitz met nummer 2877. Hij heeft pater Maximiliaan 2 of 3 maal ontmoet in juni en juli 1941, maar zijn getuigenis heeft bijzondere waarde omdat hij aanwezig was toen pater Maximiliaan zijn leven aanbood om een ander te redden.

In zijn getuigenis voor de rechters in het apostolisch proces van Warschau geeft hij, wat dit aanbod betreft, de volgende bijzonderheid. Ik bevond mij in de laatste rij van blok 8 en direct achter mij stonden de gevangenen van blok 2 waaruit de 10 slachtoffers gekozen werden. Ik heb de hele ontwikkeling van deze handeling volledig kunnen zien. Getuige nummer 14, dokter Vlodarski, een arts, vanaf de 15e augustus 1940 gevangene van Auschwitz, met nummer 1982. In juli 1941 bevond hij zich in hetzelfde blok als pater Maximiliaan. Na de heer Gajovnicek is hij een getuige van uitzonderlijk belang, omdat hij op de avond van het tragische appel vlak bij pater Maximiliaan stond. Men heeft hem pas ontdekt toen het bisschoppelijk proces reeds was afgesloten. Onder ede gaf hij een nauwkeurig verslag over de omstandigheden, voor zover ze hem bekend waren, heel speciaal over het korte onderhoud tussen pater Maximiliaan en de commandant van het kamp. En hij vertelt ons het volgende. In het lager was ik arts van de blokken 17, 21 en andere. In die tijd werd ik, daar ik wat hulp aan zieke gevangenen gegeven had, uit dat district ontslagen en toegewezen aan de afdeling Bouwhof. Ik woonde in blok 14, waar zich ook de dienaar Gods bevond. Dit gebeurde in het voorjaar van 1941. Ik ontmoette de dienaar Gods onder het werk en in de barak. Ik heb dikwijls met hem gewandeld en was aanwezig bij gebedsoefeningen die de dienaar Gods organiseerde. Ik heb bij hem gebiecht en ik was ooggetuige van de keuze uit de gevangenen van barak 14, hetgeen gebeurde omdat een van de gevangenen ontsnapt was. Einde juli, begin augustus ontvluchtte een gevangene, ik geloof van de afdeling Gärtnerei of tuinbouw. Daar de gevangene niet werd teruggevonden, gaven de autoriteiten van het kamp opdracht uit blok 14 10 gevangenen te kiezen. Tijdens het appel stond ik op een afstand van 3 of 4 personen van de dienaar Gods. Getuige nummer 15 is de heer Georges Biljecki, licentiaat in de technologie van de Wavelberg van Warschau, sinds oktober 1940 in Auschwitz als nummer 6321. Hij ontmoette pater Maximiliaan 3 maal in het kamp van de dood. De 3e keer was het op de dag van pater Maximiliaans levensoffer. Hij getuigt: ik zag pater Kolbe van ver, op ongeveer 20 meter afstand. Ik kon niet praten, maar zag heel secuur de ontwikkeling van het gebeuren. Vanuit het venster van het blok, waardoor wij uitzicht hadden op het plein van het appel, zag ik alles, samen met mijn makkers. Ik zag de Lagerführer Fritsch persoonlijk de mannen uitkiezen die de dood zouden worden ingejaagd. Getuige 16 is de heer Bruno Borgovits, de enige providentiële ooggetuige van het verblijf en de heldhaftige dood van pater Maximiliaan in de hongerbunker. Hij was een van de oudere gevangenen van Auschwitz met nummer 1192. Samen met andere Polen werd hij met afranselingen gedwongen de fundamenten van het kamp te leggen. Gaandeweg ging zijn gezondheid erg achteruit en zijn lotgenoten slaagden erin hem een minder zwaar werk te bezorgen om zijn leven te redden. Hij kwam uit Sleeswijk en omdat hij goed Duits kende, werd hij tolk van de ondergrondse hongerbunker. De taak van tolk in die bunker was erg gevaarlijk, daar de Hitlerbenden de gewoonte hadden de getuigen van misdaden op gevangenen gepleegd te liquideren. Maar Borgovits moest zijn taak met veel tact vervuld hebben, want hij bleef tolk tot aan zijn bevrijding.
Hij stierf in maart 1947 ten gevolge van de ontberingen in het kamp en maakte dus het begin van het proces als voorbereiding op de zaligverklaring van pater Maximiaan niet meer mee. Maar toen hij de dood voelde naderen, ging hij uit eigen beweging naar de pastorie van Korsov, van de heilige Hedwig, waar hij aan de pastoor Gaida in tegenwoordigheid van 3 getuigen en onder ede een verklaring afgaf over hetgeen hij wist omtrent het verblijf van pater Maximiaan in de bunker en over zijn heilige dood. Daarvoor had hij reeds in een brief dezelfde feiten en omstandigheden meegedeeld aan de kloosterlingen van Niepokalanov. Deze eigenhandig geschreven documenten werden later aan de akten van het kanoniek proces van Warschau toegevoegd. De heer Borgovets verdient grote dankbaarheid van de bewonderaars en vereerders van pater Maximiaan. Zonder hem zouden wij niets weten over het gedrag van pater Maximiaan te midden van de wreedheden die zijn dood voorafgingen. Hier zou een ernstige leemte ontstaan zijn in de geschiedenis van pater Maximiaan. Als het waar is dat de dag van het overlijden van een heilige de mooiste dag is van zijn aards bestaan, dan danken wij aan de heer Borgovets de morgenstond te kennen van de eeuwige gelukzaligheid van pater Maximiaan, daar wij door hem de heilige dood van pater Kol bekennen, die de uiteindelijke bezegeling is van een leven vol heldhaftigheid. Er zijn nog 4 andere documenten die van belang zijn. 2 ervan bevinden zich in het historisch archief van het Nationaal Museum van Auschwitz. Ten eerste de lijst van gevangenen die van de Pavjak van Warschau naar Auschwitz vervoerd werden. Het gaat hier om 305 gevangenen in 1 konvooi. De lijst begint met nummer 16644 en eindigt met 16948. Pater Maximiaan is de 27ste van die lijst en heeft als volgnummer 16670. En een tweede document, het dagregister van de röntgenafdeling van het kamp. De fotocopieën van dit register, die betrekking hebben op pater Maximiaan, gaan van 2 maart 1941 tot 27 september 1941. Op bladzijde 23 blijkt uit de visite genummerd 927 dat pater Maximiaan voor het eerst radioscopisch is onderzocht op 2 juli 1941. Zijn longen waren ziek en daarom kwam hij op de ziekenafdeling. Van bladzijde 23 van het tweede volume weten wij dat hij op 28 juli weer onderzocht werd en men bronchitis vaststelde. Dit document staat ons toe, zei het bij benadering, de dag vast te stellen waarop pater Maximiaan zijn leven offerde voor dat van Kajovnitsek. De 2 andere documenten worden bewaard in het archief van het klooster van Niepokalanov en ze zijn, als document nummer 3, een briefkaart in het Duits, door pater Maximiaan aan zijn moeder geschreven, gedateerd 15 juni 1941. Lieve moeder, op het einde van de maand mei ben ik overgebracht naar het kamp van Auschwitz. Met mij is alles goed. Wees gerust wat mij en mijn gezondheid betreft, want God is overal en zorgt met liefde voor alles. Het is beter dat u mij niet schrijft voordat u nader nieuws van mij gehoord heeft, want ik weet niet hoe lang ik hier moet blijven. Hartelijke groeten en kussen van uw zeer toegenegen Raymond Kolbe. En als 4e en laatste document, de akte van overlijden van pater Maximiaan, door de burgerlijke stand van Auschwitz aan het klooster van Niepokalanov gezonden en gedateerd 24 januari 1942.

Het transport van de 305 gevangenen van de Pavjak kwam op 28 mei 1941 in het kamp van Auschwitz aan. Behalve pater Maximiliaan waren er nog andere geestelijken bij, waaronder de reeds genoemde pater Ladislaus Zwies. In de vroege ochtend waren zij naar het station van Warschau gebracht en daar in de goederenwagons gestuwd. Pater Zwies schrijft: nauwelijks hadden de bewakers ons in de wagons geladen en de deuren van buiten dichtgegrendeld, of een doodse stilte viel over ons heen. Maar amper was de trein in beweging of iemand begon godsdienstige en nationale liedjes te zingen en velen onder ons deden mee. Ik vroeg wie die persoon was die daar met dat zingen begon en vernam dat het pater Maximiliaan was, de stichter van Jipokalanov. Daar ik veel van zingen houd en de eerste was die meezong, interesseerde pater Maximiliaan zich voor mij. Het feit dat wij opeengeperst stonden en er geen verse lucht naar binnen kwam, veroorzaakte een gruwelijke, stinkende atmosfeer. De zekerheid dat wij naar een concentratiekamp gebracht werden drukte natuurlijk erg deprimerend op ons. Niettegenstaande dit alles vatten wij, door de invloed van de gezangen en de toespraken die pater Maximiliaan hield, weer moed en was het alsof wij onze ellende vergaten. Als we commentaar zouden moeten geven op deze episode, dan zouden we beginnen met het verhaal over de volmaakte vreugde van de Fioretti, de volmaakte vreugde die de heiligen genoten door hun gelijkvormigheid en de onderwerping aan de wil van God. De reis van Warschau tot het station van Auschwitz ging dus per trein, het enige teken van leven en beweging te midden van het verlaten landschap waarin het kamp van de dood was gelegen. De afstand van het station naar het kamp was 2 kilometer. De gevangenen moesten, zoals gewoonlijk, deze afstand te voet afleggen. Ze werden niet alleen begeleid door de bewakers, maar ook door ruige, valse honden. Het traject Auschwitz-kamp werd in looppas afgelegd uit angst door de honden gebeten of met de kolven der geweren geslagen te worden. De zwakken en degenen die moeilijk konden lopen hadden er natuurlijk het meest onder te lijden. Hierbij denken we aan pater Maximiliaan, waarvan wij weten dat hij enkele dagen tevoren ontslagen was uit de ziekenafdeling. Genezen, maar niet helemaal hersteld van longontsteking. Nauwelijks aangekomen op het grote plein van het kamp, moesten hij en zijn lotgenoten zich onderwerpen aan de heersende regels voor de pas aangekomen gevangenen. Dat wil zeggen, aan het appel op het plein zelf en voorlopige opsluiting in een lokaal voor de nieuwelingen. Het is overbodig zo'n appel te beschrijven waar alle menselijkheid en fatsoen ontbraken. De gevangene, die zijn naam hardop hoorde roepen, moest zich snel uit de groep losmaken en naar de plaats rennen waar de anderen reeds in de rij stonden. Op deze tocht werden de arme ongelukkigen afgeranseld met geeseltouwen waaraan stukjes lood waren gebonden. Zo werden zij tot springen en struikelen gedwongen, met als gevolg een walgelijk hoongelach en onterende beledigingen van de beulen. Vooral de Joden en de priesters waren het mikpunt van deze beestachtige behandeling. De eersten waren makkelijk herkenbaar aan de lichamelijke eigenschappen en de anderen door de waardigheid van hun gedrag en de instinctieve reactie op zekere weerzinwekkende en schaamteloze gezegden. Onze 305 gevangenen werden daarna in een lokaal opgesloten om er te overnachten. Het was 8 bij 30 meter groot. Ramen en vensters waren hermetisch gesloten. Hier begonnen zij de ware wreedheden van het kamp te proeven, want na het barbaars appel
begon het leed van de nacht. Degenen die de volgende morgen niet in bezwijming lagen of half verstikt waren door gebrek aan lucht en door de vreselijke stank in dat zaaltje, waren in ieder geval versuft en danig verzwakt. Op de trieste morgen van de 29e mei werden de 305 gevangenen ontdaan van hun eigen kleren en onderworpen aan een gezamenlijk bad dat bestond in heftige stralen ijskoud water dat over de hele groep tegelijk neerkwam. Daarna, gekweld, geslagen en met schunnige taal bespot om hun naaktheid, kregen ze oude en versleten boevenkleren waarvan vele nog met bloed bevlekt waren en die het nummer droegen waardoor ze van anderen in het kamp onderscheiden werden. Het nummer van Pater Maximiliaan kennen we reeds. 16670. Daarna werden zij, zoals 's avonds tevoren, opnieuw bijeengebracht op het plein voor het appel en verdeeld over de verschillende blokken. Toen ze op het plein stonden aangetreden, moesten de Joden en de priesters uit de rij naar voren komen. Zij hadden een speciaal privilege. Zij waren namelijk bestemd voor meer bijzondere en meer geraffineerde straffen. De Joden waren zonder uitzondering bestemd om te sterven. Zij werden overgeleverd aan een strafcompagnie die men beter het executiepeloton kon noemen, want zij gingen naar de barak van de dood, waar ze na 2 à 3 weken onvermijdelijk bezweken. De priesters daarentegen werden bestemd voor dwangarbeid. Vandaar dat blok 17 aangewezen werd aan Pater Maximiliaan en de andere geestelijken. De bijzondere behandeling die Joden en priesters moesten ondergaan wordt bevestigd door een inscriptie die zich nu bevindt in blok 6 van het Staatsmuseum van Auschwitz. De directeur van dit museum, Casimir Smolen, heeft verklaard dat de woorden van deze inscriptie gebaseerd zijn op de verklaringen van vele getuigen. Met deze woorden werden de gevangenen bij aankomst van ieder konvooi toegesproken. Jullie zijn hier niet gekomen in een sanatorium, maar in een nazistisch concentratiekamp. Hier kan men niet uitkomen dan via de hoge schoorsteen. Als er iemand onder u is die het niet bevalt, kan hij zich onmiddellijk in de afrastering gooien. Als er in het konvooi Joden zijn, hebben deze niet het recht langer dan 2 weken te leven. Als er priesters bij zijn, kunnen zij 1 maand in leven blijven, de anderen 3 maanden. Deze indrukwekkende toespraak lijkt ons bevestigd door een ander document, de akte van geloof, als we het zo mogen noemen, van de SS. Dit document dat betrekking heeft op het geloof van de SS werd in 1945 op het terrein van het kamp van Auschwitz gevonden door professor Dr. Johan Zeen van Krakau. Het was gedrukt op perkament met sierlijke gotische letters en duidelijk bestemd om als manifest op de muren bevestigd te worden. Professor Zeen vond in het kamp ook de lito waarmee de tekst vermenigvuldigd werd. Men vindt de tekst in Leon Poljakov Josef Wolf, Das Dritte Reich und seine Denke, Documenta, Verlag, Berlin Grünwald. Gebedenboeken zijn dingen voor vrouwen, ook voor wie een broek dragen. Wij haten de stank van wierook die de ziel van de Duitser bederft zoals de Jood het ras bederft. Wij geloven in God, maar wij geloven niet in zijn vertegenwoordigers. Dit zou afgodendienst zijn en heidendom. Wij geloven in onze Führer en in ons grote vaderland. Door deze en voor niemand anders willen wij vechten. Wanneer wij moeten sterven, zal dit niet gebeuren met de woorden Maria bid voor ons. Wij leven vrij en vrij willen wij ook heen gaan. Onze laatste verzuchting, Adolf Hitler. Eike, SS, Gruppenführer, 30 april 1940.
Het is en blijft toch wel wat akelig om die stemmen uit het verleden te horen. Die mensen die die gruweldaden hebben begaan. Hun diepe haat voor de Joden en hun diepe haat voor priesters, in het bijzonder voor katholieken. Het is echter de realiteit waarmee pater Maximiaan ten hardste zal geconfronteerd worden, net zoals alle andere gevangenen van het concentratiekamp van Auschwitz dit hebben moeten ondergaan. Pater Maximiaan is daarin geen uitzondering, maar de manier waarop hij dit gedragen heeft. Zijn waardigheid en zijn moed zijn dat wel. En in een volgende aflevering gaan we verder en leren we over de periode waar pater Maximiaan dwangarbeider is in het concentratiekamp van Auschwitz. En hoop ik dat u er ook een volgende keer mag bij zijn. Dan lezen wij u verder voor uit het boek Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willy Brod Lendemeijer, minder broeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 350. En wij lezen samen de brief van Jacobus, hoofdstukken 1 en 2. De brief aan de Filippenzen, hoofdstukken 3 en 4. En Spreuken, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 6. Hiervoor gebruiken wij de Widdieport-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo zijn wij officieel aan het laatste gedeelte van ons leesjaar gekomen. Wij lezen nog 15 dagen uit de Bijbel. Nog 15 dagen spenderen wij met de niet-verhalende boeken uit het Nieuwe Testament. Wij beginnen met de brief van Jacobus. Wij lezen verder in de brieven van de heilige Paulus en natuurlijk ook uit het boek Spreuken. Maar laten wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

brief van Jacobus, hoofdstuk 1. Schrijver lezers groet. Jacobus, dienstknecht van God en de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Standhouden in de beproeving. Broeders en zusters, beschouw u als heel gelukkig wanneer u in allerlei beproevingen geraakt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekort schiet. Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God en zij zal hem gegeven worden. Want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt. Maar hij moet wel bidden met vertrouwen, zonder te weifelen. Wie weifelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd worden. Zo iemand moet niet denken dat hij iets van de Heer zal verkrijgen. Dubbelhartig als hij is, en onstandvastig in heel zijn gedrag. De broeder van geringe stand moet trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn geringheid. Want de rijke zal vergaan als een bloem in het gras. De zon komt op met haar verzengende hitte. Zij laat het gras verdorren, de bloem valt af en heel haar pracht is verdwenen. Zo zal ook de rijke vergaan met alles wat hij onderneemt. Gelukkig de mens die stand houdt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegenkrans van het leven ontvangen, die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Niemand mag zeggen als hij beproefd wordt: ik word door God beproefd. Want God, die niet door het kwaad wordt beproefd, beproeft zelf ook niemand. Wordt iemand beproefd, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde. En de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood. Geliefde broeders en zusters, laat u niet misleiden. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven, van de Vader van de hemellichten, bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling. Uit vrije wil heeft hij ons het leven geschonken door het woord dat waarheid is, zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn. Gods woord horen en het volbrengen. Weet dit wel, geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet vlug zijn in het horen, maar langzaam in het spreken en langzaam in het kwaad worden. Want de woede van een mens leidt niet tot gerechtigheid voor God. Verwijder daarom elke smet, elk restant van slechtheid. Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte, dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden. Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar. Anders bedriegt u uzelf. Wie luistert naar het woord, maar er niet naar handelt, lijkt op iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken of hij gaat heen, en meteen is hij vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich buigt over de wet die volmaakt is en vrijmaakt, en daarbij blijft, wie niet vergeet wat hij hoort, maar er ook naar handelt, zo iemand zal gelukkig zijn in wat hij doet. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt,
is zijn vroomheid waardeloos. Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit. Weduwen en wezen opzoeken in hun nood en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld. Hoofdstuk 2. Respect voor de armen. Broeders en zusters, u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, en u toch partijdig gedragen. Ik bedoel dit. Veronderstel, er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring en een schitterende kleding. En tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren. Als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt: gaat u hier zitten, dit is een goede plaats. Terwijl u tegen de arme zegt: blijf jij daar maar staan. Of ga hier op de grond zitten, bij mijn voetbank. Doet u dan niet aan discriminatie? En wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten? Luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben? Maar u hebt de armen veracht. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechtbank slepen? Zijn zij het niet die de goede naam lasteren die over u is aangeroepen? Als u evenwel de koninklijke wet vervult volgens het woord van de schrift, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, handelt u juist. Maar als u partijdig bent, doet u zonde en wordt u door de wet bestempeld als overtreder. Wie de hele wet onderhoudt, maar op één punt struikelt, staat schuldig ten opzichte van het geheel. Want hij die gezegd heeft: u zult geen echtbreuk plegen, heeft ook gezegd: u zult niet doden. Wanneer u dus geen echtbreuk pleegt, maar wel iemand doodt, bent u toch een overtreder van de wet. Spreek en handel als mensen die door de wet die vrij maakt, geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. Maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Geen geloof zonder daden. Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft, als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou hun zeggen: ga in vrede, houd u warm en eet maar goed, zonder hun te geven wat ze nodig hebben. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood. Maar iemand zal zeggen: u hebt het geloof, maar ik heb de daad. Bewijs mij eens dat u geloof hebt, als u geen daden kunt tonen. Dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. U gelooft dat er slechts één God is. Uitstekend. Ook de demonen geloven dat en sidderen. Dwaas. Wilt u het bewijs dat het geloof zonder daden waardeloos is? Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd vanwege zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaac op het altaar ten offer bracht? Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en pas door zijn daden volkomen werd. Zo ging het woord van de schrift in vervulling, dat luidt: Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. En hij werd Gods vriend genoemd,
Het is duidelijk dat een mens door daden wordt gerechtvaardigd en niet alleen door geloof. Werd ook de hoer Rahab niet gerechtvaardigd vanwege haar daden, omdat zij de spionnen in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad. De brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3. Ten slotte, broeders en zusters, verheug u in de Heer. Voortgaan op de ingeslagen weg. U nogmaals hetzelfde schrijven is voor mij een kleine moeite, en u geeft het zekerheid. Pas op voor de honden, pas op voor de saboteurs, pas op voor de versnedenen. Want wij zijn de besnedenen, wij die God aanbidden in de geest, onze roem zoeken in Christus Jezus en niet op onszelf vertrouwen. Hoewel ik met recht en reden op mezelf zou kunnen vertrouwen. Als anderen menen op zichzelf te kunnen vertrouwen, dan ik zeker. Ik ben besneden op de 8e dag. Ik behoor tot Israëls geslacht, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren en getogen Hebreër. Naar de wet ben ik een Farizeer. Wat mijn ijver aangaat, een vervolger van de kerk. En wat betreft gerechtigheid op grond van de wet, ben ik volmaakt. Maar wat winst voor mij was, ben ik omwille van Christus gaan beschouwen als verlies. Sterker nog, ik beschouw alles als verlies. Want het kennen van mijn Heer Christus Jezus gaat alles te boven. Om Hem heb ik alles prijsgegeven. En ik beschouw alles als vuilnis als het erom gaat Christus te winnen en één te zijn met Hem. Mijn gerechtigheid steunt niet op de wet, maar op het geloof in Christus. Zij komt van God en steunt op het geloof. Ik wil Christus kennen. De kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Ik wil steeds meer op hem lijken in zijn dood, om eens te mogen komen tot de opstanding uit de doden. Niet dat ik dat alles al bereikt heb of al volmaakt ben, maar ik streef er vurig naar het te grijpen, gegrepen als ik ben door Christus Jezus. Nee, broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik het al in mijn bezit heb. Alleen dit, vergetend wat achter me ligt en me richtend op wat voor me ligt, streef ik naar het doel, de prijs van de hemelse roeping die God in Christus Jezus tot mij richt. Laten wij, volmaakten, er zo over denken. En als u op een of ander punt anders denkt, zal God u ook dat openbaren. Laten wij in ieder geval op de ingeslagen weg voortgaan. Broeders en zusters, volg mijn voorbeeld en kijk naar hen die zich gedragen naar het voorbeeld dat wij u gegeven hebben. Want velen lijden een leven. Ik heb u al vaak over hen gesproken. Maar nu herhaal ik het onder tranen, als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is de ondergang, hun God is hun buik. Zij stellen hun eer in schande. Zij hebben hun zinnen gezet op het aardse. Maar ons vaderland is in de hemel, vanwaar wij ook onze redder verwachten. De Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam veranderen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die hem ook in staat stelt alles aan zich te onderwerpen. Hoofdstuk 4. Vermaningen. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang, mijn vreugde en mijn kroon, houd aldus stand in de Heer,
mijn geliefden. Euodia en Syntyche verzoek ik beiden. Wees eensgezind in de Heer. Ja, ook u, mijn trouwe kameraad, vraag ik. Wees deze vrouwen behulpzaam, die mij hebben bijgestaan in de strijd. Want zij hebben samen met mij gestreden voor het evangelie. Samen met Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek des levens staan. Verheug u altijd in de Heer. Nog eens, verheug u. Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Ten slotte, broeders en zusters, blijf aandacht besteden aan al wat waar en edel is, rechtvaardig en rein, beminnelijk en aantrekkelijk, aan al wat deugd heet en lof verdient. En breng in praktijk wat u geleerd en overgeleverd is, en wat u van mij hebt gehoord en gezien. Dan zal de God van vrede met u zijn. Dank voor verleende hulp. Ik was er in de Heer bijzonder verheugd over dat uw belangstelling voor mij nu eindelijk tot bloei is gekomen. Het ontbrak u niet aan interesse, maar u had de kans niet. Ik zeg dit niet omdat ik tekort kom, want ik heb geleerd in alle omstandigheden mijzelf genoeg te zijn. Ik weet wat het is om armoede te lijden. Ik weet ook wat het is om in overvloed te leven. Ik ben volledig ingewijd. Ik kan volop eten en ik kan honger lijden. Ik kan in overvloed leven en ik kan in armoede lijden. Ik kan alles aan, dankzij Hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan mij te helpen in mijn moeilijkheden. U weet het zelf ook wel, Filippenzen. In het begin van mijn evangelieprediking, bij mijn vertrek uit Macedonië, heeft geen enkele gemeente met mij een lopende rekening geopend, behalve de uwe. Al in Thessalonica hebt u mij tot 2 maal toe gestuurd wat ik nodig had. Niet dat het mij om uw giften te doen is. Het is mij erom te doen dat het goed op uw rekening toeneemt. Al wat mij toekwam heb ik al ontvangen, en meer dan dat. Ik heb meer dan genoeg, dankzij Epaphroditus, die mij uw gaven heeft overgebracht. Die zijn een welriekende geur, een aangenaam en welgevallig offer voor God. En mijn God zal vanuit zijn rijkdom in al uw noden voorzien, door u de heerlijkheid te schenken in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Groeten en zegenwens. Groet iedere heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn, en alle heiligen hier groeten u. Vooral die van het huis van de keizer. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Spreuken hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 6. Woorden van Achur. De woorden van Achur, de zoon van Jake uit Massa. God sprak van hem. Ik heb mij vermoeid, o God. Ik heb mij vermoeid, o God. Ik kan niet meer. Ik was dommer dan ooit een man was. En menselijk inzicht heb ik niet. Ik heb geen wijsheid geleerd. Maar ik ken de wetenschap van de Hoogheilige. Wie is ten hemel opgestegen en weer neergedaald?
Wie heeft de wind in zijn handen genomen? Wie heeft het water in zijn kleed gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde vastgesteld? Hoe luidt zijn naam? Hoe luidt de naam van zijn zoon? Weet jij het? Ieder woord van God is door het vuur gelouterd, en hij is een schild voor wie bij hem schuilen. Aan zijn woorden mag je niets toevoegen, want hij zou je berispen, en je zou een leugenaar blijken te zijn.

Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 350. En we hebben zo net samen gelezen de brief van Jacobus, hoofdstukken 1 en 2, de brief aan de Filippenzen, hoofdstukken 3 en 4, en Spreuken, hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 6. Wij sluiten vandaag af met een citaat van de heilige Augustinus. Omdat wij nu God nog niet kunnen zien, zal onze opdracht neerkomen op verlangen. Heel het leven van een echte christen bestaat in een heilig verlangen. Wat men verlangt, ziet men nog niet. Maar het verlangen schept een ontvankelijkheid in ons. En wanneer het ogenblik aangebroken zal zijn dat wij zullen zien, zullen wij in staat zijn er helemaal door vervuld te worden. Broeders en zusters, wij moeten verlangen, omdat wij geroepen zijn tot de toekomstige vervulling. Zie hoe Paulus zijn ontvankelijkheid tracht te vergroten, om in staat te zijn de komende belofte te ontvangen. Niet dat ik het reeds bereikt heb, of al volmaakt zou zijn. Ik beeld mij niet in het al gegrepen te hebben. Wat is dan Paulus streven in dit leven, aangezien hij het nog niet gegrepen heeft? Alleen dit, zonder te tellen wat achter mij ligt, richt ik mij helemaal op wat nog komt en ijl naar het doel om de prijs in ontvangst te nemen, de hemelse roeping van God. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 350. Morgen dan zijn wij dag 351 en dan is het tijd om samen te lezen. De brief van Jacobus, hoofdstukken 3 tot

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd
4: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het tweede blijde mysterie. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw schoot.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon was naar de tempel gekomen en hij nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor alle volken, het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Pas na 3 dagen zoeken vonden ze hem in de tempel, waar hij te midden van de leraren zat, naar wie hij luisterde en aan wie hij vragen stelde. Allen die hem hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
7: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
7: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 29. De Heer uw God beschouwt u als zijn kinderen. U mag omwille van een dode uw lichaam niet kerven en uw voorhoofd niet kaalscheren. U bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. Uit alle volken van de hele wereld heeft de Heer u uitverkozen om zijn eigen volk te zijn. Eet niets wat een gruwel is. Dit zijn de landdieren die je mag eten. Runderen, schapen, geiten, herten, gazellen, damherten, antilopen, gemzen en berggeiten. Alle herkauwende dieren met gespleten hoeven mag u eten. Van de herkauwers en van de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten. De kameel, de haas en de klipdas. Want dat zijn wel herkauwers, maar ze hebben geen gespleten hoeven. Ze zijn onrein voor u. Zo ook het varken. Want het heeft wel gespleten hoeven, maar het is geen herkauwer. Het is dus onrein. Het vlees van deze dieren mag u niet eten en hun kadavers mag u niet aanraken. Dit zijn de waterdieren die u mag eten. Alle dieren die vinnen en schubben hebben, kunt u eten. Maar alle dieren die geen vinnen en schubben hebben, mag u niet eten. Ze zijn onrein. Alle reine vogels mag u eten. Maar dit zijn de vogels die u niet mag eten. De arend, de lammergier, de baardgier, de wouw en de verschillende soorten valken. Alle soorten raven, de oehoe, de kortooruil, de langooruil en alle soorten sperbers. De steenuil, de ibis, de witte uil, de pelikaan, de visarend, de aalscholver, de ooievaar, alle soorten reigers, de hop en de vleermuis. Ook alle gevleugelde insecten zijn onrein, u mag die niet eten. Maar alle reine, gevleugelde dieren mag u eten. Een dier dat al dood was, mag u niet eten. U kunt het de vreemdeling binnen uw poorten laten eten of het verkopen aan een buitenlander. Want u bent het volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U mag een lammetje niet koken in de melk van zijn moeder. Ieder jaar moet u van de graanoogst die van uw land komt het tiende afdragen. Bij de Heer uw God, op de plaats die hij uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u de tiende eten van uw koren, most en olie, en de eerstgeboren van uw rinderen en van uw schapen. Daardoor

offer zult u leren altijd ontzag te hebben voor de Heer uw God. En wanneer de afstand te groot is, wanneer u dat alles niet kunt meenemen omdat de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen te ver weg ligt, moet u, omdat hij u zo overvloedig heeft gezegend, alles te gelden maken en met het geld naar de plaats gaan die de Heer uw God uitkiest. En voor dat geld kunt u dan kopen wat u wilt, runderen, schapen, wijn of sterke drank, of wat u ook verlangt. Daarvan kunt u dan eten voor de Heer uw God en samen met uw familie feestvieren. Verwaarloos echter de Levieten binnen uw poorten niet, want zij hebben geen stuk grond, geen eigendom zoals u. Om de 3 jaar moet u het 10e deel van de oogst van dat jaar naar de stadspoort brengen en dat daar neerleggen. Dan kunnen de Levieten, die geen stuk grond of geen eigendom bezitten zoals u, en de vreemdelingen, de wezen en de weduwen daarvan eten en zich verzadigen. De Heer uw God zal u daarvoor zegenen bij al uw ondernemingen.

Deuteronomium, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 23. Om de 7 jaar moet u een kwijtschelding houden. Bij deze kwijtschelding gaat het als volgt. Ieder die iets aan zijn naaste heeft geleend, moet hem die schuld kwijtschelden. Hij mag zijn naaste of broeder niet tot betaling dwingen, omdat er een kwijtschelding ter ere van de Heer is uitgeroepen. Een buitenlander mag u tot betaling dwingen, maar wat uw broeder van u heeft, moet u hem kwijtschelden. Er zullen bij u trouwens geen armen zijn, want de Heer uw God zal u overvloedig zegenen in het land dat hij u in eigendom geeft. Als u tenminste gehoor geeft aan wat de Heer uw God zegt en al de geboden nauwgezet volbrengt die ik u heden opleg. De zegen van de Heer uw God zal op u rusten zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf niets hoeven te lenen. U zult over veel volken heersen, maar zij zullen niet heersen over u. Is in een of andere stad van het land dat de Heer uw God u schenkt een van uw broeders tot armoede vervallen, dan moet u niet hard zijn voor uw arme broeder en uw beurs niet voor hem dicht houden. U moet die integendeel wijd openen en hem alles lenen wat hij tekortkomt. En laat niet de lage gedachte bij u opkomen dat het 7e jaar, het jaar van de kwijtschelding, nabij is, zodat u geen medelijden toont met uw arme broeder en hem niets leent. Want als hij zich tegen u op de Heer beroept, dan wordt u schuldig bevonden. Geef met milde hand en met een blij gemoed. Als u dat doet, zal op al het werk dat u onderneemt de zegen rusten van de Heer, uw God. Armen zullen er altijd blijven in het land. En juist daarom gebied ik u, open uw beurs wijd voor behoeftige en arme landgenoot. Wanneer uw broeder, een Hebreeuwse man of vrouw, zich als slaaf aan u verkoopt, moet hij u 6 jaar dienen. Maar het 7e jaar moet u hem vrij laten vertrekken. En bij de vrijlating mag u hem niet met lege handen laten weggaan. U moet hem geschenken meegeven van uw kudde, uw dorsvloer en uw wijnpers, naar gelang de Heer uw God u heeft gezegend. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte en dat de Heer uw God u verlost heeft. Daarom geef ik u heden dit gebod. Zegt hij echter, ik wil niet weg bij u, omdat hij van u en van uw familie is gaan houden en omdat hij het goed bij u had, dan moet u zijn oor met een priem aan de deur steken en zal hij voor altijd uw slaaf zijn. En voor uw slavin geldt hetzelfde. Het mag u niet hard vallen hem vrij te laten. 6 jaar heeft hij het dubbele loon van een dagloner voor u verdiend en de zegen van de Heer uw God zal daardoor rusten op alles wat u doet. Iedere mannelijke eerstgeborene van uw runderen en uw schapen moet u wijden aan de Heer uw God. U mag met het eerstgeborene van uw runderen geen arbeid verrichten en het eerstgeborene van uw schapen niet scheren. U moet deze dieren ieder jaar met uw familie eten voor de Heer op de plaats die hij uitkiest. Als een dier er een ernstig gebrek heeft, als het kreupel of blind is of iets van die aard, mag u het niet als slachtoffer aan de Heer uw God opdragen. Dan kunt u er thuis van eten, of u rein bent of niet, net als bij een hert of een gazelle. Alleen het bloed mag u niet eten. Dat moet u als water laten weglopen.

Deuteronomium, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 22. Zorg dat u in de maand Abib Pasen viert voor de Heer uw God. Want in de maand Abib heeft hij u in de nacht uit Egypte geleid. Het paasoffer voor de Heer uw God, een schaap of een rund, moet u slachten op de plaats die de Heer uitkiest om er zijn naam te vestigen. Daarbij mag u geen gezuurd brood eten. 7 dagen moet u ongezuurd brood eten, het brood van de verdrukking, want u bent in grote haast uit Egypte getrokken. Zo zult u de dag van het vertrek uit Egypte heel uw leven blijven gedenken. 7 dagen lang mag er in heel uw gebied geen zuurdeeg te vinden zijn. Van het vlees dat u op de avond van de eerste dag slacht, mag u niets bewaren tot de volgende ochtend. U mag het paasoffer niet slachten in de woonplaats die de Heer uw God u schenkt, maar alleen op de plaats die hij uitkiest om er zijn naam te vestigen. U moet het slachten in de avond, bij het ondergaan van de zon, het tijdstip van uw vertrek uit Egypte. U moet het koken en nuttigen op de plaats die de Heer uw God uitkiest, en de volgende ochtend kunt u weer naar huis gaan. 6 dagen moet u ongezuurd brood eten. De 7e dag is het slotfeest ter ere van de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Als u de eerste sikkel in het koren hebt geslagen, moet u 7 weken aftellen. En dan het wekenfeest vieren ter ere van de Heer uw God, met vrijwillige gaven naar gelang hij u gezegend heeft. Op de plaats die de Heer uw God uitkiest om er zijn naam te vestigen, moet u feest vieren met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen, met de levieten binnen uw poorten, met de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u wonen. U moet bedenken dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte en deze voorschriften nauwgezet volbrengen. Als u de opbrengst van uw dorsvloer en uw perskuip binnen hebt, moet u 7 dagen lang het loofhuttenfeest vieren. U moet dan feest vieren met uw zonen en dochters, met uw slaven en slavinnen, met de levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen binnen uw poorten. 7 dagen moet u feest vieren voor de Heer uw God, op de plaats die hij uitkiest. De Heer uw God zal uw oogst en uw werk zo zegenen dat u volop feest kunt vieren. 3 maal per jaar moeten alle mannen voor de Heer uw God verschijnen, op de plaats die hij uitkiest, op het feest van de ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttenfeest. Niemand mag met lege handen voor de Heer verschijnen. Ieder moet naar vermogen geschenken meebrengen, naar gelang de Heer uw God hem gezegend heeft. In al de steden die de Heer uw God u schenkt, moet u voor alle stammen rechters en schrijvers aanstellen om het volk een eerlijke rechtspraak te verzekeren. U mag het recht niet verdraaien, niemand naar de ogen zien en geen steekpenningen aannemen. Want steekpenningen verblinden de ogen van wijzen en geven de zaak van rechtvaardigen geen kans. Alleen wat recht is, moet u nastreven. Dan zult u leven en het land bezitten dat de Heer uw God u schenkt. Als u een altaar bouwt voor de Heer uw God, mag u daarnaast geen stuk hout plaatsen als heilige paal. U mag geen wijsteen oprichten, want de Heer uw God heeft daar een afkeer van.

Deuteronomium, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 20. U mag de Heer uw God geen rund of schaap offeren dat een gebrek heeft, want daarvan heeft hij een afschuw. Wanneer in uw midden, in een van de steden die de Heer uw God u schenkt, iemand is, man of vrouw, die iets doet dat de Heer uw God mishaagt door zijn verbond te overtreden, andere goden gaat vereren en zich buigt voor de zon, de maan of een ander hemellichaam, en het wordt u gemeld of het komt u ter oren, dan moet u een nauwkeurig onderzoek instellen. Blijkt het waar te zijn, en staat het inderdaad vast dat een dergelijke gruweldaad in Israël bedreven is, dan moet u de man of vrouw die deze misdaad heeft begaan buiten de stadspoort brengen en doodstenigen. De doodstraf mag slechts worden voltrokken op de verklaring van 2 of 3 getuigen, niet op de verklaring van 1. Eerst moeten de getuigen de hand tegen de ter dood veroordeelde opheffen, daarna de overige mensen. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Wanneer het u te moeilijk valt binnen uw eigen stadspoorten een uitspraak te doen in zaken moord, rechtsvordering, geweldpleging of in enig ander rechtsgeding, dan moet u zich naar de plaats begeven die de Heer uw God uitkiest, om de Levitische priesters en de rechter die op dat ogenblik het ambt bekleedt te raadplegen. Zij zullen uitspraak voor u doen. Overeenkomstig de uitspraak die zij doen op de plaats die de Heer uitkiest, moet u handelen. U moet zich nauwgezet houden aan de beslissing die zij nemen. Volgens de beslissing die zij nemen en de uitspraak die zij doen, moet u handelen. Van hetgeen zij vaststellen mag u niet afwijken, naar rechts, noch naar links. Waagt iemand het niet te gehoorzamen aan de priester die daar voor de Heer uw God dienst doet, of aan de rechter, dan moet die man sterven. Zo zult u het kwaad uit Israël verwijderen. Als de mensen dit vernemen, zullen zij met vrees vervuld worden en het niet meer wagen zoiets te doen. Wanneer u het land bent binnengegaan dat de Heer uw God u schenkt, het in bezit hebt genomen en er gevestigd bent, en wanneer u dan zegt, ik wil een koning hebben, zoals de volken in mijn omgeving, dan moet u iemand nemen die de Heer uw God uitkiest. Een volksgenoot moet u als koning over u aanstellen, geen vreemdeling of iemand die niet tot uw volk behoort. Hij mag er niet veel paarden op nahouden en het volk niet terug laten gaan naar Egypte om nog meer paarden te krijgen. Want de Heer uw God heeft u gezegd, die weg mag u nooit meer opgaan. Hij mag er niet veel vrouwen op nahouden, anders gaat hij de verkeerde weg op. Evenmin mag hij veel zilver en goud vergaren. Zodra hij bezit heeft genomen van de troon, moet hij voor zichzelf op een boekrol een afschrift laten maken van deze wet, die bij de Levitische priesters in bewaring is. Hij moet die rol bij zich houden en er alle dagen van zijn leven in lezen, zodat hij ontzag leert hebben voor de Heer zijn God en alle bepalingen van deze wet en alle voorschriften stipt onderhoudt. Dan zal hij zich niet verheven achten boven zijn broeders en zal hij naar rechts noch links van de geboden afwijken. En dan zullen hij zelf en zijn zonen lange tijd koning blijven in Israël.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Deuteronomium, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 22. De Levitische priesters, alle leden van de stam Levi, zullen geen bezit en eigendom mogen hebben zoals de overige Israëlieten. Zij moeten leven van de gave die men aan de Heer offert en van zijn bezit. Levi zal geen grond bezitten zoals zijn broeders. De Heer zal zijn bezit zijn, zoals hij beloofd heeft. Van de gave van het volk komt de priester rechtens het volgende toe. Van een rund of een schaap dat men als slachtoffer opdraagt, moeten het schouderstuk, de beide kaken en de maag aan de priester gegeven worden. Ook de eerstelingen van uw koren, most en olie, en de eerste wol van uw schapen, moet u hem geven. Want de Heer uw God heeft hem en zijn zonen uit al uw stammen uitverkoren om voor altijd de dienst in de naam van de Heer te verrichten. En wanneer een leviet uit een van de Israëlitische steden, waar hij als gast verbleef, naar de plaats wenst te komen die de Heer uitkiest, dan mag hij de dienst in de naam van de Heer zijn God verrichten, zoals zijn broeders, de levieten, die daar voor de Heer staan. Hij zal evenveel van de spijzen krijgen als zij, wat zijn familiebezit ook opbrengt. Wanneer u het land bent binnengegaan, dat de Heer uw God u schenkt, moet u niet gaan meedoen aan de gruweldaden van die volken. Het mag bij u niet voorkomen dat iemand zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan, zich inlaat met waarzeggerij, met geestenbezwering, voorspellingen of toverij, zich met bezweringen inlaat, geesten en orakels ondervraagt of de doden oproept. Want van iedereen die dergelijke dingen doet, heeft de Heer uw God een afschuw. En om dergelijke gruweldaden drijft hij die volken voor u weg. U moet de Heer uw God onvoorwaardelijk trouw zijn. De volken die u verdrijft, mogen naar geestenbezweerders en waarzeggers geluisterd hebben. U staat de Heer dat niet toe. Uit uw eigen broeders zal de Heer uw God een profeet laten opstaan zoals ik, naar wie u moet luisteren. U hebt dat immers bij de Horeb, op de dag van de samenkomst, aan de Heer uw God gevraagd. Toen hebt u gezegd, laat mij de stem van de Heer mijn God niet meer horen en dat grote vuur niet meer zien, anders sterf ik. De Heer heeft mij toen gezegd, zij hebben gelijk. Ik zal uit hun eigen broeders een profeet laten opstaan zoals u. Ik zal hem mijn woorden in de mond leggen en hij zal hun alles zeggen wat ik hem opdraag. En van degene die geen gehoor geeft aan de woorden die hij in mijn naam spreekt, zal ik rekenschap vragen. Is er een profeet die zegt in mijn naam te spreken, zonder dat ik hem opdracht heb gegeven, of die spreekt in de naam van andere goden, dan moet hij sterven, die profeet. Misschien denkt u bij uzelf, hoe kunnen wij weten dat een woord niet van de Heer afkomstig is? Wel, als een profeet beweert in de naam van de Heer te spreken, maar wat hij gezegd heeft gebeurt niet en komt niet uit, dan is dat woord geen woord van de Heer, maar van die onbeschaamde profeet. Voor zo iemand moet u geen ontzag hebben.

Deuteronomium, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 21. Wanneer de Heer uw God de volken van het land dat Hij u schenkt heeft uitgeroeid, wanneer u hen verdreven hebt en in hun steden en hun huizen woont, dan moet u 3 steden aanwijzen in het land dat de Heer uw God u in bezit geeft. U moet de afstand opmeten en het grondgebied van het land dat de Heer uw God u in eigendom geeft, in 3 verdelen. Dan kan iedereen die doodslag heeft begaan, daarheen de wijk nemen. Door daarheen de wijk te nemen, kan iemand die doodslag heeft begaan zijn leven redden, als hij tenminste zijn naaste zonder opzet heeft neergeslagen en hem tevoren geen haat heeft toegedragen. Als hij bijvoorbeeld met zijn naaste het bos is ingegaan om hout te hakken, met zijn bijl zwaait om een boom te vellen en het ijzer schiet van de steel, zodat hij zijn naaste dodelijk treft, dan kan hij zijn leven redden door naar een van die steden de wijk te nemen. Anders zou de bloedwreker hem in woede achtervolgen, hem vanwege de grote afstand kunnen inhalen en hem neerslaan, ofschoon hij onschuldig is. Hij droeg het slachtoffer immers tevoren geen haat toe. Daarom gebied ik u 3 steden aan te wijzen. En als de Heer uw grondgebied groter maakt, zoals hij uw vader gezworen heeft, en u het hele land schenkt dat hij hun heeft beloofd, u moet dan natuurlijk al de geboden die ik u heden opleg stipt volbrengen en de Heer uw God beminnen en altijd zijn wegen gaan, dan moet u nog 3 andere steden aanwijzen. Zo zal er in het land dat de Heer uw God u in eigendom geeft geen onschuldig bloed vergoten worden dat op uw hoofd zou neerkomen. Wanneer iemand echter zijn naaste haat, hem heimelijk opwacht, aanvalt en doodslaat en daarop de wijk neemt naar een van die steden, dan moeten de oudsten van zijn woonplaats hem terughalen en aan de bloedwreker uitleveren, zodat hij niet aan de dood ontsnapt. U mag geen medelijden hebben met zo iemand, en degene die onschuldig bloed vergiet moet uit Israël verwijderd worden, dan zal het u goed gaan. Op het grondgebied dat u krijgt, als de Heer uw God u het land in bezit heeft gegeven, mag u bij uw buurman de grensstenen, opgericht door de voorouders, niet verleggen. Bij geen enkel vergrijp of misdrijf is het voldoende als 1 persoon tegen de dader getuigt. Alleen een verklaring van 2 of 3 getuigen is rechtsgeldig. Wanneer een valse getuige iemand van een misdrijf beschuldigt, moeten de 2 partijen voor de Heer verschijnen, bij de priesters en de rechters die op dat ogenblik het ambt bekleden. Blijkt na een zorgvuldig onderzoek door de rechters dat de getuige inderdaad onbetrouwbaar is en een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, dan moet hij hem aandoen wat hij zijn broeder dacht aan te doen. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Als de mensen dit vernemen, zullen zij met vrees vervuld worden en nooit meer een dergelijk kwaad bedrijven. U moet met niemand medelijden hebben. Het is een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet.

Deuteronomium, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 20. Als u tegen uw vijanden ten strijde trekt en ziet dat zij veel meer paarden, wagens en soldaten hebben dan u, dan moet u toch niet bang voor hen zijn, want de Heer uw God is met u, Hij die u uit Egypte heeft geleid. Voordat u de strijd begint, moet een priester naar voren treden en de soldaten toespreken. Hij moet tegen hen zeggen: luister, Israël, binnenkort begint u de strijd tegen uw vijanden. Laat u niet ontmoedigen. Wees niet bang. Sla niet uit angst op de vlucht en heb geen schrik voor hen. Want de Heer uw God trekt met u mee, om voor u tegen uw vijanden te strijden en u te redden.

Dan moeten de schrijvers aan de soldaten vragen: is er iemand die een nieuw huis heeft gebouwd, maar er nog niet ingetrokken is? Laat hem naar huis gaan. Want als hij in de strijd sneuvelt, zou een ander in zijn huis trekken. Is er iemand die een wijngaard heeft geplant, maar er nog niet van geplukt heeft? Laat hem naar huis gaan. Want als hij in de strijd sneuvelt, zou een ander er de eerste vruchten van plukken. Is er iemand die zich met een vrouw heeft verloofd, maar nog niet met haar getrouwd is? Laat hem naar huis gaan. Want als hij in de strijd sneuvelt, zou een ander met haar trouwen. Bovendien moeten de schrijvers de soldaten vragen: is er iemand die bang is of zonder moed? Laat hem naar huis gaan, want hij zou ook zijn broeders kunnen ontmoedigen. Als de schrijvers deze vragen gesteld hebben, moeten zij over de soldaten aanvoerders aanstellen. Wanneer u op het punt staat een stad aan te vallen, moet u haar eerst voorstellen zich over te geven. Gaat de stad op uw voorstel in en opent zij haar poorten voor u, dan moeten alle inwoners arbeid verrichten en u dienstbaar zijn. Geeft de stad zich niet over en gaat zij de strijd met u aan, zodat u ze belegert, en de Heer uw God levert ze aan u uit, dan moet u de hele mannelijke bevolking uitmoorden. Alles wat de Heer uw God u in de stad buit laat maken, de vrouwen en kinderen, het vee en alle goederen, kunt u houden en voor uzelf gebruiken. Het voorgaande geldt voor de steden die zeer ver verwijderd liggen en niet behoren tot de steden van de volken hier. Maar in de steden van de volken die de Heer uw God u in eigendom geeft, mag u niemand in leven laten. U moet Hethieten, Amorieten, Canaanieten, Perizieten, Chiwieten en Jebusieten aan de vernietiging wijden, zoals de Heer uw God u bevolen heeft. Anders brengen zij u ertoe mee te doen met al de gruwelen die zij voor hun goden hebben bedreven, en te zondigen tegen de Heer uw God. Wanneer u een stad lange tijd moet belegeren, voordat u die kunt innemen, dan moet u de bomen om die stad niet vernielen door er de bijl in te slaan. U mag er wel van eten, maar ze niet omhakken. De bomen buiten de stad zijn toch geen mensen die u ze in het beleg zou betrekken. Alleen de bomen, waarvan men naar uw beste weten niet eet, mag u vernielen. Die kunt u omhakken om er belegeringswerktuigen van te maken, totdat de stad die met u in oorlog is, bezwijkt.

Deuteronomium, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 23. Wanneer men op de grond die de Heer uw God u in bezit geeft, in het open veld iemand vindt die vermoord is, zonder dat men weet wie hem heeft neergeslagen, dan moeten uw oudsten en rechters erheen gaan en opmeten hoe ver de vermoorde van de steden in de omtrek verwijderd ligt. Van de stad, waar de vermoorde het dichtst bij ligt, moeten de oudsten een jonge koe, waar nog niet mee gewerkt is en die nog niet in een juk gespannen is, naar een dal brengen, waar altijd water staat en waar men dus niet ploegt of zaait, en daar de koe de nek breken. Dan moeten de Levitische priesters naar voren treden, want de Heer uw God heeft hen uitverkoren om in zijn dienst te staan en met zijn naam te zegenen. Bij hen berust de beslissing in ieder geschil over geweldpleging. De oudste van de stad waar de vermoorde het dichtstbij ligt, moeten boven de jonge koe, die men in het dal de nek gebroken heeft, hun handen wassen en verklaren: onze handen hebben dit bloed niet vergoten. Onze ogen hebben het niet gezien. Reken dit uw volk Israël, dat u verlost hebt, niet aan, Heer, en laat geen bloed van een onschuldige op uw volk neerkomen. Dan zijn zij vrij van bloedschuld. U moet dus alle schuld om dit vergoten bloed uit uw midden verwijderen. U moet handelen volgens de wil van de Heer. Wanneer u ten strijde trekt tegen uw vijanden, de Heer ze aan u uitlevert en u krijgsgevangen maakt, en wanneer u dan bij de gevangene een mooie vrouw ziet en verliefd op haar wordt, dan mag u met haar trouwen. Als u haar binnenbrengt in uw huis, moet zij haar hoofdhaar scheren, haar nagels knippen en het kleed afleggen dat ze als gevangene droeg. Zij moet een volle maand de gelegenheid hebben om haar vader en haar moeder te bewenen. Dan pas mag u tot haar gaan en haar bezitten, zodat zij uw vrouw wordt. Mocht zij u niet meer bevallen, dan moet u haar laten gaan waarheen zij wil. U mag haar in geen geval verkopen of als slavin behandelen, want u hebt omgang met haar gehad. Wanneer een man die twee vrouwen heeft van de een meer houdt en van de ander minder, en wanneer zij hem beiden een zoon geschonken hebben, en de eerstgeboren een zoon is van de minder geliefde vrouw, dan mag die man, als hij zijn bezittingen aan zijn kinderen vermaakt, de zoon van zijn geliefde vrouw niet als eerstgeborene behandelen, ten koste van de zoon van de minder geliefde vrouw, die rechtens de eerstgeborene is. Hij moet de zoon van de minder geliefde vrouw als eerstgeborene erkennen en hem het dubbele deel geven van alles wat hij bezit. Want die zoon is de eersteling van zijn mannelijke kracht. Hem behoort het eerstgeboorterecht. Wanneer iemand een opstandige en koppige zoon heeft, die weigert naar zijn ouders te luisteren en hen ondanks alle straffen niet gehoorzaamt, moeten zijn ouders hem vastgrijpen en naar de oudste van de stad brengen bij de poort van de stad en tegen hen zeggen: onze zoon is opstandig en koppig. Hij luistert niet naar ons. Het is een losbol en een dronkaard. Dan moeten zijn medeburgers hem doodstenigen. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Als de Israëlieten dit vernemen, zullen zij allen met vrees vervuld worden. Wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf waarop de doodstraf staat, moet u hem na de voltrekking van het doodvonnis aan een paal hangen. Begrafenis van een ter dood veroordeelde. Wanneer iemand zich schuldig heeft gemaakt aan een misdrijf waarop de doodstraf staat, moet u hem na de voltrekking van het doodvonnis aan een paal hangen. Maar 's nachts mag u zijn lijk niet aan die paal laten hangen, u moet het dezelfde dag begraven. Want de gehangene is door God vervloekt, en u mag de grond die de Heer uw God u in eigendom geeft niet verontreinigen.

ezel en voor zijn kleed en voor alles wat uw broeder verliest en door u gevonden wordt. Het mag u in geen geval onverschillig laten. Ook als een ezel of een os van uw broeder ten val komt, mag u niet toekijken zonder een hand uit te steken. U moet hem helpen het dier weer op de been te brengen. Een vrouw mag geen mannenkleren dragen en een man geen vrouwenkleren. Van iedereen die zoiets doet, heeft de Heer uw God een afschuw. Wanneer u onderweg in een boom of op de grond een vogelnestje vindt met jongen of met eitjes en het wijfje zit erop, dan mag u het wijfje niet meenemen en de jongen achterlaten. Het wijfje moet u laten wegvliegen. De jongen mag u meenemen. Dan zult u gelukkig zijn en lang blijven leven. Als u een nieuw huis bouwt, moet u om het dak een muurtje maken. Dan komt er geen bloedschuld over uw huis als iemand er afvalt. U mag in uw wijngaard geen ander gewas zaaien. Anders vervalt de hele oogst aan het heiligdom, zowel hetgeen u gezaaid hebt als de opbrengst van uw wijngaard. U mag een os en een ezel niet samen voor de ploeg spannen. U mag geen kleren dragen die tegelijk uit wol en linnen geweven zijn. Aan de vier uiteinden van het kleed dat u draagt, moet u kwasten maken. Wanneer een man een vrouw huwt en, nadat hij omgang met haar heeft gehad, niet meer op haar gesteld is, en wanneer hij haar beschuldigt en in opspraak brengt door te zeggen: ik heb deze vrouw gehuwd, maar toen ik haar naderde, ontdekte ik dat zij geen maagd meer was, dan moeten de ouders van het meisje het bewijs van haar maagdelijkheid bij de oudste van de stad bij de poort brengen. De vader van het meisje moet tegen de oudste zeggen: aan deze man heb ik mijn dochter ten huwelijk gegeven, maar zij bevalt hem niet. En nu beschuldigt hij haar en beweert: ik heb ontdekt dat uw dochter geen maagd meer was. Wel nu dan, hier is het bewijs van haar maagdelijkheid. Daarbij spreiden zij het kleed voor de oudste van de stad uit. Dan moeten de oudste van die stad de man straffen en hem een geldboete van 100 zilverstukken opleggen, die zij aan de vader van het meisje geven. Want hij heeft een Israëlitische maagd in opspraak gebracht. Zij blijft zijn vrouw. Zijn leven lang heeft hij niet meer het recht haar te verstoten. Blijkt de beschuldiging waar te zijn en stelt men vast dat het meisje inderdaad geen maagd was, dan moet men haar naar de deur van haar ouderlijk huis brengen. En de burgers van de stad moeten haar doodstenigen, want zij heeft een schanddaad in Israël begaan door ontucht te plegen terwijl ze nog in haar ouderlijk huis woonde. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Wanneer een man op heterdaad betrapt wordt terwijl hij gemeenschap heeft met een getrouwde vrouw, moeten beide sterven. De man die gemeenschap had met die vrouw en ook de vrouw. Zo zult u het kwaad uit Israël verwijderen. Wanneer een man in de stad een maagdelijk meisje ontmoet dat verloofd is en gemeenschap met haar heeft, moet u beide naar de stadspoort brengen en doodstenigen. Het meisje, omdat ze niet om hulp heeft geroepen, hoewel ze in de stad was, en de man, omdat hij de vrouw van zijn naaste verkracht heeft. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. Ontmoet de man het verloofde meisje echter buiten de stad, of overweldigt hij haar en heeft hij gemeenschap met haar, dan moet alleen de man sterven. Het meisje moet u ongemoeid laten. Zij heeft geen schuld waar de doodstraf op staat. Dit geval staat gelijk met dat van iemand die een ander overvalt en vermoordt. De man heeft haar immers buiten de stad ontmoet. Ook al zou het meisje om hulp geroepen hebben, niemand had haar kunnen helpen. Wanneer een man een maagdelijk meisje ontmoet dat nog niet verloofd is, haar vastgrijpt en gemeenschap met haar heeft, en wanneer zij op heterdaad betrapt worden, moet de man die gemeenschap met dat meisje heeft gehad aan haar vader 50 zilverstukken betalen. Hij moet haar huwen, omdat hij haar verkracht heeft. Zijn leven lang heeft hij niet meer het recht haar te verstoten.

Deuteronomium, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 26. Een man mag niet trouwen met een vrouw van zijn vader. Hij mag het dek van zijn vader niet opslaan. Iemand die door kneuzing is ontmand, of van wie het lid is afgesneden, heeft geen toegang tot de gemeente van de Heer. Een bastaard heeft geen toegang tot de gemeente van de Heer. Zelfs zijn nakomelingen tot de 10e generatie hebben er geen toegang. Ammonieten en Moabieten hebben geen toegang tot de gemeente van de Heer. Zelfs hun nakomelingen tot in de 10e generatie hebben er geen toegang, nu niet en nooit. Want toen u uit Egypte bent getrokken, zijn zij onderweg niet met eten en drinken naar u toegekomen. En zij hebben Bileam, zoon van Beor, uit Petor in Aram-Naharaim, gehuurd om u te vervloeken. Maar de Heer uw God heeft niet naar Bileam willen luisteren en de vloek tot een zegen gemaakt, omdat hij u lief had. Zolang u leeft, mag u geen vriendschap of vrede met hen zoeken. Edomieten mag u niet verafschuwen, want zij zijn uw broeders. Egyptenaren mag u niet verafschuwen, want u bent vreemdeling geweest in hun land. Hun nakomelingen hebben in de 3e generatie toegang tot de gemeente van de Heer. Wanneer u tegen uw vijanden optrekt en een kamp opslaat, moet u zich hoeden voor alles wat onbehoorlijk is. Iedereen die ten gevolge van een nachtelijk gebeuren onrein is, moet het kamp verlaten en buiten blijven. Bij het vallen van de avond moet hij zich wassen en na zonsondergang mag hij het kamp weer betreden. Buiten het kamp moet er een gelegenheid zijn waar u heen kunt gaan. Bij uw uitrusting moet u een schop hebben. En als u buiten het kamp uw behoefte doet, moet u daarmee een kuiltje graven en uw uitwerpselen bedekken. Want de Heer uw God gaat rond door uw kamp om u te beschermen en uw vijanden aan u uit te leveren. Uw kamp moet dus heilig zijn. De Heer mag niets onbehoorlijks bij u opmerken, anders zou hij zich van u afwenden. Een slaaf die bij zijn heer is weggelopen en bij uw bescherming zoekt, mag u niet aan zijn heer uitleveren. Hij mag in uw land blijven wonen, in de stad waaraan hij de voorkeur geeft. U mag hem niet uitbuiten. Een Israëlitische man of vrouw mag zich niet lenen voor ontucht. Bij het inlossen van uw gelofte mag u geen hoerengeld of hondenloon in het huis van de Heer uw God brengen, want van beide heeft hij een afschuw. U mag van uw broeder geen rente eisen, niet van geld, niet van levensmiddelen of van iets anders waarvoor men rente zou kunnen vragen. U mag wel rente vragen van een buitenlander, maar niet van uw broeder. Dan zal de Heer uw God u zegenen bij al uw onderneming in het land dat u in bezit gaat nemen. Wanneer u een gelofte doet aan de Heer uw God, mag u die inlossing daarvan niet uitstellen, want hij eist die toch van u op. En dan rust er schuld op u. Als u geen gelofte aflegt, rust er geen schuld op u. Maar als u eenmaal iets beloofd hebt, moet u die belofte ook nakomen en volbrengen. Want u hebt die belofte aan de Heer uw God gedaan uit vrije wil en met eigen mond. Wanneer u door een wijngaard van uw naaste komt, mag u druiven eten zoveel u wilt, maar er geen meenemen. Wanneer u door een korenveld van uw naaste komt, mag u wel aren plukken met de hand, maar niet de sikkel slaan in het te velden staand gewas van uw naaste.

Deuteronomium, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 22. Wanneer iemand die een vrouw gehuwd heeft niet meer van haar houdt, omdat hij iets onbehoorlijks bij haar heeft ontdekt, zodat hij een scheidingsbrief voor haar schrijft, haar die ter hand stelt en haar zijn huis uitstuurt, en als die vrouw, nadat zij zijn huis verlaten heeft, met een ander is gehuwd, en ook die tweede man houdt niet meer van haar, zodat hij voor haar een scheidingsbrief schrijft, haar die ter hand stelt en haar zijn huis uitstuurt, of die tweede man met wie zij gehuwd is, komt te sterven, dan kan de eerste man die haar verstoten heeft niet opnieuw met haar trouwen, aangezien zij voor hem onrein is geworden. Daar heeft de Heer een afschuw van, en u mag geen zonde brengen over het land dat de Heer uw God u schenkt. Iemand die pas getrouwd is, hoeft niet in het leger te gaan of andere verplichtingen op zich te nemen. Een jaar lang is hij vrij om voor zijn huis te zorgen. Hij zal vreugde brengen aan de vrouw met wie hij getrouwd is. Een handmolen of een bovenste molensteen mag men niet in pand nemen, want dan neemt men het leven zelf in pand. Wanneer iemand een van zijn broeders, een Israëliet, rooft en betrapt wordt als hij hem als slaaf behandelt of verkoopt, dan moet die rover sterven. Zo zult u het kwaad uit uw midden verwijderen. In gevallen van huidziekte moet u zich met de grootste nauwgezetheid houden aan de aanwijzingen van de Levitische priesters. Wat ik hun heb voorgeschreven, moet u nauwgezet volbrengen. Bedenk wat de Heer uw God met Mirjam gedaan heeft bij uw uittocht uit Egypte. Wanneer u aan uw naaste iets leent, mag u zijn huis niet binnengaan om een pand van hem te innen. U moet buiten blijven staan, en de man op wie u een vordering heeft, moet het pand buiten bij u brengen. Is die man arm, dan mag u zich niet in zijn pand ter ruste leggen. U moet het hem bij het vallen van de avond terugbezorgen. Dan kan hij in zijn mantel slapen. Hij zal u daarvoor zegenen en de Heer uw God zal het u als verdienste aanrekenen. Van een arme en behoeftige dagloner, een volksgenoot of een vreemdeling die in uw stad of in uw land woont, mag u het loon niet inhouden. Iedere dag moet u hem voor zonsondergang zijn loon uitbetalen, want hij is arm en ziet er verlangend naar uit. Anders roept hij de Heer aan tegen u en rust er schuld op u. Vaders mogen niet ter dood gebracht worden vanwege hun kinderen, en kinderen niet om hun vader. Ieder zal ter dood gebracht worden vanwege zijn eigen schuld. U mag de rechten van een vreemdeling of een wees niet schenden, en het kleed van een weduwe niet als pand aannemen. Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte, en dat de Heer uw God u daaruit verlost heeft. Daarom gebied ik u zo te handelen. Wanneer u bij het binnenhalen van de oogst een schoof op uw akker vergeet, mag u niet teruggaan om die te halen. U moet die overlaten aan vreemdelingen, weduwen en wezen. Dan zal de Heer uw God u zegenen bij al uw werk. Wanneer u de olijven hebt afgeslagen, mag u de takken niet opnieuw gaan afzoeken. Dat is het deel van vreemdelingen, weduwen en wezen. Wanneer u de oogst van uw wijngaard inzamelt, mag u geen nalezing houden. Dat is het deel van vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen.

Deuteronomium, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 19. Wanneer twee mannen die oneenigheid met elkaar hebben voor het gerecht verschijnen, en men velt een vonnis over hen door de onschuldige vrij te spreken en de schuldige te veroordelen, dan moet de rechter de schuldige, als hij tot stokslagen is veroordeeld, voor zich op de grond laten leggen en hem in zijn tegenwoordigheid een aantal stokslagen laten toedienen, overeenkomstig de aard van het misdrijf. 40 slagen mag je hem geven en niet meer. Als uw broeder meer slagen toegediend krijgt, dan zou hij voor uw ogen al te zeer vernederd worden. U mag een dorsende os niet muilbanden. Wanneer twee broers bij elkaar wonen en een van hen komt te sterven zonder een zoon na te laten, dan mag de vrouw van de overledene niet huwen met een man buiten de familie. Haar zwager zal gemeenschap met haar hebben, haar tot vrouw nemen en het zwagerhuwelijk met haar sluiten. De eerste zoon die zij hem schenkt, zal op naam van zijn overleden broer staan, zodat zijn naam niet uit Israël verdwijnt. Is de man niet van zin zijn schoonzuster te huwen, dan moet zij naar de oudste in de poort gaan en zeggen: mijn zwager weigert de naam van zijn broer in Israël te laten voortleven. Hij wil met mij geen zwagerhuwelijk sluiten. Dan moeten de oudsten van de stad hem ontbieden en hem over de zaak spreken. Blijft hij bij zijn standpunt en zegt hij: ik ben niet van plan haar te huwen, dan moet zijn schoonzuster ten overstaan van de oudste naar hem toe gaan, hem zijn sandalen van de voeten trekken, hem in het gezicht spuwen en daarbij zeggen: zo wordt er gedaan met de man die het huis van zijn broer niet in stand houdt. En in Israël zal hij heten barrevoeters gespuis. Wanneer twee mannen met elkaar vechten en de vrouw van de een komt haar man te hulp en grijpt de aanvaller met de hand bij zijn schaamdelen, dan moet u haar onverbiddelijk de hand afkappen. U zult in uw buidel geen twee soorten gewichten hebben, zware en lichte. U zult geen twee soorten eva in huis hebben, grote en kleine. Uw gewichten moeten vol en zuiver zijn en uw eva's eveneens. Dan zult u lang leven op de grond die de Heer uw God u schenkt. Want de Heer uw God heeft een afschuw van iedereen die zoiets doet, van iedereen die onrecht doet. Blijf denken aan wat de Amalekieten u op uw tocht uit Egypte hebben aangedaan, hoe zij onderweg op u afkwamen en, toen u doodop was van vermoeienis, zonder enige vrees voor God alle zwakken die waren achtergebleven neermaaiden. Als de Heer uw God u in het land dat hij u in eigendom geeft rust heeft verleend van alle vijanden in uw omgeving, dan moet u de herinnering aan Amalek onder de hemel wegvagen. Vergeet dat nooit.

Deuteronomium, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 19. Wanneer u in het land bent gekomen dat de Heer uw God u in eigendom geeft, wanneer u het in bezit hebt genomen en er gevestigd bent, dan moet u de eerste veldvruchten die u oogst in het land dat de Heer uw God u schenkt, in een korf doen en daarmee naar de plaats gaan die de Heer uw God zal uitkiezen om er zijn naam te vestigen. U moet naar de priester gaan, die er in die dagen is, en hem zeggen: vandaag belijd ik voor de Heer mijn God dat ik in het land ben gekomen en dat hij onze vaderen onder ede beloofd heeft. De priester neemt dan de korf voor u aan en zet hem voor het altaar van de Heer uw God. Dan moet u, staande voor de Heer uw God, het woord nemen en zeggen: mijn vader was een zwervende Arameer. Hij is met een klein aantal mensen naar Egypte gegaan en terwijl hij daar als vreemdeling verbleef, een groot, machtig, talrijk volk geworden. Toen de Egyptenaar ons slecht behandelde, ons onderdrukte en ons harde slavenarbeid oplegde, hebben wij tot de Heer, de God van onze vaderen, geroepen. En de Heer heeft ons verhoord en zich onze vernedering, ons zwoegen en onze verdrukking aangetrokken. Hij heeft ons uit Egypte geleid met sterke hand, met uitgestrekte arm, onder grote verschrikkingen en met tekenen en wonderen. Hij heeft ons naar deze plaats gebracht en ons dit land geschonken. Een land dat overvloeit van melk en honing. Daarom breng ik nu de eerste vruchten van de grond die u, Heer, mij hebt geschonken. Dan moet u die voor de Heer uw God neerleggen, u voor hem neerbuigen en samen met de levieten en de vreemdelingen die bij u wonen, feest vieren, vanwege al de weldaden die hij aan u en aan uw huis heeft geschonken. Wanneer u in het derde jaar, het jaar van de tiende, de gehele tiende van uw oogst volledig hebt afgestaan en aan de levieten, de vreemdelingen, de weduwe en de wezen hebt gegeven, en zij daar in uw stad volop van eten, dan moet u voor de Heer uw God verklaren: ik heb het heilige uit mijn huis weggedaan en het gegeven aan de levieten, de vreemdelingen, de weduwe en de wezen, zoals u mij geboden hebt. Geen van uw geboden heb ik overtreden of veronachtzaamd. Ik heb er niet in de rouwtijd van gegeten, het niet weggedaan terwijl ik onrein was en er niets van aan hun doden geofferd. Ik heb gehoor gegeven aan de Heer mijn God en alles wat u mij geboden hebt ten uitvoer gebracht. Zie neer uit de hemel, uw heilige woning. Zegen uw volk Israël en zegen de grond die u ons hebt geschonken. Het land dat overvloeit van melk en honing, zoals u onze vaderen onder ede beloofd hebt. Vandaag gebiedt de Heer uw God u deze voorschriften en bepalingen te volbrengen. U moet ze stipt ten uitvoer brengen, met heel uw hart en heel uw ziel. U hebt vandaag aan de Heer de verzekering gegeven dat hij uw God zal zijn. U moet dus zijn wegen gaan, zijn voorschriften, geboden en bepalingen onderhouden en naar hem luisteren. En de Heer heeft vandaag aan u de verzekering gegeven dat u, zoals hij beloofd heeft, zijn eigen volk zult zijn en al zijn geboden zult onderhouden. Hij zal aan u meer eer, faam en luister schenken dan aan andere volken die hij geschapen heeft. En u zult een volk zijn dat de Heer uw God is gewijd, zoals hij beloofd heeft.

Deuteronomium, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 26. Mozes en de oudsten van Israël droegen het volk op: onderhoud de voorschriften die ik u vandaag geef. Op de dag dat u de Jordaan overtrekt naar het land dat de Heer uw God u schenkt, moet u grote stenen oprichten, ze met kalk bestrijken en daarin alle bepalingen van deze wet griffen, op de dag dat u oversteekt. Dan zult u het land binnengaan dat de Heer uw God u schenkt. Een land dat overvloeit van melk en honing, zoals de Heer, de God van uw vaderen, u beloofd heeft. Als u de Jordaan over bent, moet u die stenen op de berg Ebal oprichten, zoals ik u vandaag voorschrijf, en ze met kalk bestrijken. U moet daar voor de Heer uw God een altaar bouwen, met onbehouwen stenen. Van ruwe steenblokken moet u dat altaar bouwen. Daarop moet u aan de Heer uw God brandoffers opdragen, en ook slachtoffers, er maaltijd houden en feest vieren voor de Heer uw God. En in de stenen moet u duidelijk alle woorden van deze wet griffen. Mozes en de Levitische priesters richten het woord tot heel Israël: wees stil, Israël, en luister. Vandaag bent u het volk van de Heer uw God geworden. Daarom moet u hem gehoorzamen en zijn geboden en voorschriften volbrengen die ik u vandaag voorhoud. Op die dag gebood Mozes het volk: wanneer u de Jordaan bent overgestoken, moeten de volgende stammen op de Gerizim gaan staan om de zegen uit te spreken over het volk: Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. En de volgende stammen moeten op de Ebal gaan staan voor de vervloeking: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali. Dan moeten de Levieten het woord nemen en met luide stem tegen alle mannen van Israël zeggen: vervloekt is de man die een gehouwen of gegoten beeld maakt en dat in het verborgene opstelt. Want de Heer verafschuwt het maaksel van zo'n beeldhouwer. En heel het volk antwoordt: amen. Vervloekt wie zijn vader of moeder veracht. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie bij zijn buurman een grenssteen verlegt. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie een blinde de verkeerde weg wijst. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie de rechten van vreemdeling, wees of weduwe schendt. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie slaapt bij de vrouw van zijn vader, want hij slaat het dek van zijn vader op. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie slaapt bij een dier. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie slaapt bij zijn zuster, een dochter van zijn vader of zijn moeder. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie slaapt bij zijn schoonmoeder. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie zijn naaste heimelijk neerslaat. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie steekpenningen aanneemt om onschuldig bloed te vergieten. En heel het volk zegt: amen. Vervloekt wie de voorschriften van deze wet niet hoog houdt en ze niet volbrengt. En heel het volk zegt: amen.

Deuteronomium, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 69. Als u inderdaad gehoorzaamt aan de Heer en alle geboden die ik u vandaag opleg, stipt volbrengt, dan zal hij u hoog verheffen boven alle volken op de aarde. Dan zullen de volgende zegeningen over u komen en u ten deel vallen, omdat u gehoorzaamt aan de Heer uw God. Gezegend bent u in de stad, gezegend bent u op het land. Gezegend is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw grond en de vrucht van uw vee, de worp van uw runderen en de aanwas van uw schapen. Gezegend is uw korf en uw trog. Gezegend bent u bij uw komen, gezegend bij uw gaan. De Heer zal de vijanden die zich tegen u verheffen voor u op de vlucht drijven. Langs één weg rukken zij tegen u op. Langs zeven wegen vluchten zij. De Heer zal zegen laten komen in uw schuren en bij al uw ondernemingen. De Heer uw God zal u zegen in het land dat Hij u schenkt. De Heer zal van u een volk maken dat Hem is toegewijd, zoals Hij u onder ede beloofd heeft, als u tenminste de geboden van de Heer uw God onderhoudt en zijn wegen gaat. Alle volken op de aarde zullen zien dat de naam van de Heer over u is uitgeroepen en zij zullen ontzag voor u hebben. Op de grond die de Heer uw vader onder ede beloofd heeft, zal hij u rijke overvloed schenken in alles, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw grond. De Heer zal de rijke schatkamer van de hemel voor u openen, om uw land op tijd regen te geven en al uw ondernemingen te zegenen, zodat u aan veel volken kunt lenen, maar zelf niet hoeft te lenen. Tot kop zal de Heer u maken en niet tot staart. U zult omhoog gaan en nooit omlaag, als u tenminste gehoorzaamt aan de geboden van de Heer uw God, die ik u vandaag geef en die nauwgezet volbrengt. En als u van alle voorschriften die ik u vandaag geef rechts nog links afwijkt, door achter andere goden aan te lopen en die te vereren. Als u echter niet gehoorzaamt aan de Heer uw God en zijn geboden en voorschriften die ik u vandaag opleg niet stipt en uitvoer brengt, dan zullen de volgende vervloekingen over u komen en u treffen. Vervloekt bent u in de stad, vervloekt bent u op het land. Vervloekt is uw korf en uw trog. Vervloekt is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw grond, de worp van uw runderen en de aanwas van uw schapen. Vervloekt bent u bij uw komen, vervloekt bij uw gaan. Bij alles wat u onderneemt, zal de Heer vloek, verwarring en verwensing over u zenden, tot u in korte tijd omgekomen en weggevaagd bent, omdat u slecht hebt gehandeld en mij hebt verlaten. De Heer zal zorgen dat de pest zich bij u nestelt, tot deze u heeft weggevaagd van de grond die u in bezit gaat nemen. De Heer zal u slaan met tering, koorts, ontsteking en koudvuur, met droogte, dorheid en korenbrand. Die zullen u op de hielen blijven zitten tot u bent omgekomen. De hemel boven uw hoofd zal brons zijn, de aarde beneden u ijzer. De Heer zal stof en zand op uw land laten regenen. Uit de hemel komen die op u neer, totdat u bent vernietigd. De Heer zal u voor uw vijanden op de vlucht drijven. Langs één weg rukt u tegen hen op. Langs zeven wegen vlucht u, zodat u een afschrikkend voorbeeld wordt voor alle koninkrijken op aarde. Uw lijken zullen tot aas dienen voor de vogels in de lucht en voor de dieren op het land. En er zal niemand zijn die ze wegjaagt. De Heer zal u slaan met Egyptische zweren, met builen, uitslag en schurft, die u niet kunt genezen. De Heer zal u slaan met razernij, blindheid en waanzin, zodat u midden op de dag als een blinde in het duister rondtast, op uw weg niet vooruitkomt en altijd verdrukt en beroofd wordt terwijl niemand u helpt. Verlooft u zich met een vrouw, een ander zal haar bezitten. Bouwt u een huis, u zult er niet in wonen. Plant u een wijngaard, u zult zelfs de eerste vruchten niet plukken. Uw runderen worden voor uw ogen geslacht, maar u zult er niet van eten. Uw ezels worden in uw bijzijn geroofd en u ziet ze niet meer terug. Uw schapen worden aan uw vijand uitgeleverd en niemand komt u te hulp. Uw zonen en dochters worden uitgeleverd aan een ander volk. Iedere dag zult u smachtend
naar hen uitkijken, zonder dat u er iets aan kunt doen. Een onbekend volk zal de opbrengst van uw grond en uw zwoegen verteren. Zelf zult u aldoor onderdrukt en mishandeld worden. Waanzinnig zult u worden door wat uw ogen zien. De Heer zal u slaan met kwaadaardige, ongeneeslijke zweren op uw knieën en op uw dijen, van uw voetzool tot op uw kruin. De Heer zal u en de koning die u aanstelt wegvoeren naar een volk dat u zelf en uw voorouders niet hebben gekend. Daar kunt u andere goden dienen, goden van hout en van steen. En bij alle volken waarin de Heer u drijft, zult u een voorwerp worden van ontzetting, een mikpunt van schimp en van spot. Veel zaad zult u naar uw akkers dragen, maar weinig zult u oogsten, want de sprinkhanen vreten ze kaal. Wijngaarden zult u planten en verzorgen, maar de wijn zult u niet opdrinken of opslaan, want de wormen vreten ze weg. Olijfbomen zult u bezitten in heel uw gebied, maar zalven met de olie zult u zich niet, want uw olijven vallen af. Zonen en dochters zult u verwekken, maar toebehoren zullen zij u niet, want als gevangenen gaan zij van u weg. Van al uw bomen en van de opbrengst van uw grond maakt het ongedierte zich meester. De vreemdeling die bij u woont zal steeds hoger boven u stijgen, zelf zult u steeds dieper zinken. Hij zal aan u lenen, u niet aan hem. Hij zal de kop zijn, u de staart. Al deze vervloekingen komen op u neer en zullen u achtervolgen en treffen tot u bent vernietigd, omdat u niet hebt gehoorzaamd aan de Heer uw God en de geboden en bepalingen die hij u gaf, niet hebt onderhouden. Bij u en uw nakomelingen zullen die vervloekingen voor altijd een teken en een waarschuwing zijn, omdat u in de tijd van overvloed de Heer uw God niet met vreugde en blij van geest hebt gediend. Daarom zult u in honger, dorst en naaktheid, in gebrek aan alles, dienstbaar zijn aan de vijanden die de Heer op u afstuurt. Een ijzeren juk zal hij op uw nek leggen, tot hij u heeft vernietigd. De Heer zal van verre, van de grenzen van de aarde, een volk op u afsturen dat neerschiet als een arend, een volk waarvan u de taal niet verstaat, een wreed volk dat de oude mensen niet ontziet en geen medelijden heeft met de jeugd. Het verteert de vrucht van uw vee en de vrucht van uw grond, tot u bent vernietigd. Het laat niets voor u over, geen koren, geen most en geen olie, geen worp van uw runderen, geen aanwas van uw schapen, tot het u ten gronde heeft gericht. Het belegert uw steden, en in heel uw land zullen die hoge en sterke muren waarop u vertrouwd hebt, ineenstorten. Het belegert al uw steden in het hele land dat de Heer uw God u schenkt. In de verschrikkelijke nood waarin uw vijand u brengt, zult u de vrucht van uw schoot opeten, het vlees van de zonen en dochters die de Heer u heeft geschonken. En als de meest verfijnde en verwende man in die verschrikkelijke nood die de vijand over uw steden brengt, niets meer over heeft, zal hij achterdochtig kijken naar zijn broer, naar zijn geliefde vrouw en naar de kinderen die hij nog heeft, om het vlees van de kinderen dat hij eet, maar niet met hen te hoeven delen. En als de meest verfijnde en verwende vrouw, zo verfijnd en verwend, dat zij haar voeten maar amper op de grond durft te zetten, in de verschrikkelijke nood die de vijand over steden brengt, niets meer over heeft, dan zal zij met achterdocht kijken naar haar geliefde man, naar haar zoon en naar haar dochter, om heimelijk de nageboorte van haar schoot en de kinderen die zij baart te kunnen opeten. Als u al de geboden van deze wet, die in dit boek staan opgetekend, niet nauwgezet volbrengt in ontzag voor de verheven en ontzagwekkende naam van de Heer uw God, dan zal hij u en uw nakomelingen met vreselijke plagen treffen, met zware slepende kwalen, met kwaadaardige langdurige ziekte. Alle plagen van Egypte die u zo'n schrik hebben aangejaagd, zal hij op u laten terugvallen, zodat ze aan u blijven vastkleven. En alle andere ziekten en plagen die niet in dit boek staan opgetekend, zal de Heer eveneens over u laten komen, totdat u bent vernietigd. In plaats van talrijk te worden, als de sterren aan de hemel, zult u met slechts enkele overblijven, omdat u niet naar de Heer, uw God, hebt geluisterd.
Zoals de Heer er vreugde in vond u gelukkig en talrijk te maken, zo zal hij vreugde in vinden u ten gronde te richten en u te vernietigen. U zult uitgerukt worden uit de grond die u in bezit gaat nemen. De Heer zal u onder alle volken verspreiden, van het ene einde van de aarde tot aan het andere. Daar zult u andere goden dienen, die u en uw voorouders niet hebben gekend, goden van hout en van steen. En bij die volken zult u geen rust vinden. Geen veilige plek zal er zijn voor uw voeten. De Heer zal daar uw hart laten sidderen, uw ogen laten kwijnen en uw ziel laten versmachten. Voortdurend zal uw leven in gevaar zijn. Dag en nacht zult u in angst zitten, omdat u uw leven niet zeker bent. In de ochtend zult u zeggen, was het naar avond? En 's avonds zult u zeggen, was het naar ochtend? Om de schrik die uw hart vervult en om dat wat uw ogen moeten aanzien. De Heer zal u per schip terugvoeren naar Egypte. Terwijl ik u toch gezegd heb, nooit zult u die weg teruggaan. Daar zult u zich aan uw vijand willen verkopen als slaven en slavinnen, maar er zal geen koper zijn. Dit zijn de bepalingen van het verbond dat Mozes op bevel van de Heer in Moab met de Israëlieten sloot, naast het verbond dat de Heer op de Horeb met hem had gesloten.

Deuteronomium, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 28. Mozes riep heel Israël bijeen en sprak: U hebt alles gezien wat de Heer voor uw ogen in Egypte heeft gedaan, met de farao, met al zijn hovelingen en met heel zijn land. Met eigen ogen hebt u de grote plagen, de grote tekenen en wonderen gezien. Maar tot op deze dag heeft de Heer u geen hart gegeven om te verstaan, geen ogen om te zien, geen oren om te horen. 40 jaar heb ik u door de woestijn laten trekken. De kleren aan uw lichaam zijn niet versleten en ook de sandalen aan uw voeten niet. Geen brood had u te eten, geen wijn of sterke drank te drinken. Zo moest u begrijpen dat ik de Heer, uw God ben. Toen u deze plaats hebt bereikt, trokken Sichon, de koning van Chesbon, en Og, de koning van Bashan, tegen ons te strijden, maar wij hebben hen verslagen. Wij hebben hun land veroverd en het aan Ruben, Gad en de halve stam Manasse gegeven. Onderhoud dus de bepalingen van dit verbond en volbreng ze. Dan zult u voorspoed hebben bij alles wat u onderneemt. Vandaag staat u allen voor de Heer uw God, uw hoofden, uw rechters, uw oudsten en uw schrijvers, alle mannen van Israël, met uw kinderen en uw vrouwen, met de vreemdelingen in uw kampen, van de houthakkers tot de waterdragers, om toe te treden tot het verbond van de Heer uw God, tot het verdrag dat hij vandaag met u sluit. Vandaag wil hij u verheffen tot zijn volk en wil hij uw God zijn, zoals hij u heeft beloofd en aan uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. Ik sluit dit verbond en dit verdrag niet alleen met u, maar ook met allen die hier vandaag samen met ons voor de Heer onze God staan, evenals met hen die vandaag niet bij ons zijn. U weet immers hoe wij in Egypte hebben gewoond en hoe wij op onze tocht door het gebied van verschillende volken zijn getrokken. Toen hebt u hun gruwelbeelden gezien, hun schandgoden van hout en steen, van zilver en goud. Laat niemand van u, geen man of vrouw, geen geslacht of stam, zijn hart nu afkeren van de Heer onze God, om de goden van die volken te gaan vereren. Er mag bij u geen wortel zijn die gif en alsem voortbrengt. En wanneer iemand bij het horen van deze vervloekingen zichzelf gezegend noemt en zegt: Mij zal het goed gaan, ook al blijf ik mijn verstokte hart volgen, de overvloed zal de dorst wel lessen. Dan zal de Heer hem dat nooit vergeven. Nee, de toren en de jaloezie van God zullen tegen die man ontbranden. Alle vervloekingen die in dit boek staan opgetekend, zullen hem overvallen. En de Heer zal zijn naam van de aarde wegvagen. De Heer zal hem uit de stammen van Israël halen en hem treffen met al de vervloekingen van het verbond die in het wetboek staan opgetekend. En wanneer een volgende generatie, de kinderen die na u komen, en de vreemdelingen die uit een ver land afkomstig zijn, de plagen zien en de ziekten waarmee de Heer dit land heeft getroffen, dan zullen zij zeggen: Dit hele land is door zwavel en zout verschroeid. Er wordt niet gezaaid, er groeit niets, geen enkel gewas schiet erop. In zijn hevige toorn heeft de Heer het totaal verwoest, net als Sodom en Gomorra, net als Adma en Seboim. En alle volken zullen vragen: Waarom heeft de Heer zoiets met dat land gedaan? Wat betekent die geweldige, ziedende woede? En dan zal het antwoord zijn: Ze hebben zich niet gehouden aan het verbond dat de Heer, de God van hun vaderen, met hen had gesloten toen hij hen uit de